0: Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Ja, normaal gaan we dan een rondje doen. Dan hebben we een aantal reflectieve vragen die we dan onszelf kunnen voorhouden. En dan is er wat gelegenheid om daarover te delen. Bijvoorbeeld denk aan reflectieve vragen zoals: wat heeft mij het meeste bezig gehouden? Wat heeft mij het meeste afgeleid? Wat heeft mij het dichtst bij de Heer gebracht? Hoe verloopt mijn gebed? Wat is een hoogtepunt geweest? Wat is een dieptepunt geweest? Wat is de Heer mij mogelijk aan het leren? Wat heb ik vandaag gedaan om anderen dichter bij de Heer te brengen? In welke daden van naastenliefde kan ik mezelf het beste geven? Heb ik gebed nodig van mijn broeders tijdens de bijeenkomst?
2: En dan gaan we nu naar het volgende gebed, de overweging van heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in Hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om Hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht.
1: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en zegen alle luisteraars en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
2: Amen. En dan gaan we nu luisteren naar een mooi lied van Herman Boon uit zijn nieuwste cd, Stap eens uit de drukte. En dat heet Ik wacht op de Heilige Geest.
3: Ik wacht op de Heilige Geest. Ik wacht totdat Hij me aanraakt. Ik wacht op de Heilige Geest.

0: Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die U ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren en geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat Uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij U kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, ik vraag U mij te beschermen tegen de verleidingen, tegen de verstrooiingen. En bescherm ook ons gezin, ons huwelijk. Amen.
0: Amen.
2: Amen. Heer, ik wil U bescherming vragen voor onze kinderen. Voor invloeden die hen niet gaan helpen. Invloeden die niet van U komen. Wilt U hen beschermen, Heer, met uw Heilige Geest? Dat zij heel dicht bij U mogen blijven, Heer. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Dan gaan we nu naar het volgende gebed. Aanbidding. Ingesproken door Manuel Gijsbers.
2: Hemelse Vader, wij danken U voor de gave van het leven. En voor het feit dat U ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God. En U dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken U voor het wonder van uw schepping. Waarin U ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat U ons hebt laten delen in uw scheppingsplan. En dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om U te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ja, dank U, Vader, voor alle zegeningen die U geeft aan ons, dat we hier in vrijheid ons geloof kunnen belijden, dat we samen als christenen kunnen optrekken, dat we hier in Nederland het verschil kunnen maken. Dank U wel, Vader, voor alle zegeningen, alles wat U voor ons doet. En ik bid U dat we altijd dankbaar, met een dankbaar hart mogen voortgaan en U altijd naar U mogen kijken en in beseffen dat we alles aan U te danken hebben. Dank U wel. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Heer, ik wil U ook zeer bedanken voor de zegeningen van de kinderen die, die het op school met de zin hebben. Voor de kleine stapjes die ze maken voor onze jongsten en onze peuter, dat ze zo goed haar weg weet te vinden overal en op de speelzaal. En ja, Heer, dank u wel voor al deze mooie zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, Heer, ik wil U danken voor alle zegeningen. Voor deze dag, voor Radio Maria. En dat we met de biddende vaders ook dit gebed mogen bidden op Radio Maria. En ook op die manier, ja, de mooie gaven van deze gebeden mogen delen met de luisteraars. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: Lofliederen. We gaan een loflied zingen. Wat gaan we zingen?
0: Manuel heeft de geest van God, adem van leven.
3: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, dacht je ook al? Ja, oké, nou dan gaan we die doen.
2: Die kennen we het beste ook een beetje.
0: Ja. Even kijken waar dit staat. Die hebben we ook heel vaak gezongen, dus dat is wel...

uit. Geest van God, adem van leven. Geest van God, adem van vuur. Geest van God, troost en kracht. U heiligt ons.

uit. Geest van God, adem van leven, geest van God, adem van vuur, geest van God,

0: vuur, geest van God, troost en kracht, u heiligt ons.
1: Dat was lied 425 uit de liedbundel Zing een nieuw lied. En dan komen we bij het gebed om vergeving.
2: Gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. En wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak. En voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben.
1: Nu is gelegenheid gedurende een aantal minuten te onderzoeken hoe ons geweten ervoor staat, zodat we leren zien waar we fouten of zonden hadden kunnen vermijden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen. Normaal in een gebedsessie doen we dan ook naar vrijheid onze zonden belijden en om vergeving vragen. Nu zullen we in plaats van daarvan wat muziek luisteren. Toch? Wat gaan we luisteren?
2: We gaan nu luisteren naar Rise, een prachtig nummer van Michael W. Smith. En dat komt uit een album Wonder uit 2010. Dat geeft echt aan dat we als mannen mogen opstaan. Dat we echt mogen opstaan als vaders en ons helemaal toewijden aan hem.

0: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Dan gaan we nu over tot het gedeelte van een schriftlezing. We lezen in onze groep soms de tekst van de dag, maar ook soms teksten en de Bijbel die een van ons die week heeft aangesproken, geraakt heeft. En ik zou graag de tekst uit de Romeinenbrief van Paulus, uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 13, vers 11 tot en met 14 willen voorlezen. Het gaat om waakzaam zijn. U weet trouwens hoe laat het is. U weet dat het uur om uit de slaap te ontwaken reeds is aangebroken. En nu is onze redding dichterbij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en vertroetel uw lichaam niet. Er mogen geen begeerten worden opgewekt. Deze tekst spreekt mij aan omdat we, naar mijn mening, echt in de tijd leven van Romeinen 13 vers 11 tot en met 14. Ik denk dat het tijd is voor ons als christenen om echt wakker te worden. Om ook waakzaam te zijn, maar ook echt, ja, soms, dan kijk ik naar mezelf, ben ik wel eens te lauw geweest. En echt in vuur en vlam te komen voor Jezus. En echt ook te kijken van waar zijn nog punten in mijn leven waar ik nog niet helemaal toegewijd ben. Waar zijn nog dingen die ik kan afleggen. Zodat ik niet lauw ben, maar dat ik echt warm ben. En dat, die tekst heeft me echt aan het denken gebracht. En daar wil ik wel iets over. Dat raakte mij deze week.
1: Ja. Ja, wat mij aanspreekt in deze tekst is inderdaad de matigheid, nastreven, waakzaam zijn. Er klaar voor zijn dat Jezus terugkomt en meer gericht te zijn op de eeuwigheid.
0: Ja.
1: En dat we, soms dan herken ik wel bij mezelf dat we willen genieten van het leven. Of dat we willen genieten misschien met vrienden. En dat dan de matigheid misschien ver te zoeken is. En ik herken dat ook, ik zie dat ook gebeuren bij andere mannen. En dat we dan juist op die momenten ook de God, juist naar God mogen keren om te genieten van zijn aanwezigheid en van de gaven die hij wil geven.
0: Ja, en ik denk ook dat we wakker worden in die zin dat we ook onze ogen niet sluiten voor het onrecht dat om ons heen gebeurt in Nederland. Dat we echt als christenen ook echt de durf hebben, ook de moed om dingen aan het licht te brengen die niet aan het licht zijn gekomen of die echt zondig zijn. En ik denk dat wij als taak hebben om daar echt ook eengezind, dus met alle andere vaders, alle andere christenen, om daar echt onze stem te laten horen en niet ons terug te trekken. Want er is zoveel werk aan de winkel in dit land om dit land weer terug te brengen naar God. Dus dat zie ik ook in deze tekst. Een tekst om die mij motiveert om er nog een tandje bij te zetten.
1: Mm-hmm. Mooi. Ja, dankjewel.
2: Ja, ik denk ook wel misschien, merk ik nu, dan heb ik persoonlijk als voetballiefhebber dat ik wel uitzien naar het WK bijvoorbeeld. Maar, en dat zal ik ook zeker van genieten, maar om niet, staat ook in deze lezing duidelijk, dat je dus niet ingaat op verstrooiing, op eigenlijk op afleiding. En dat ik te veel kan blijven hangen in de sfeer van het voetbal. Ik mag er wel van genieten, dat weet ik ook. En daar ben ik ook dankbaar voor. Maar om dat niet op mijn nummer 1 te hebben staan, maar dat ik echt God op de eerste plaats zet.
0: Ja, mooi.
1: Amen.
0: Ja, amen. Ja.
1: Het volgende gebed is gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mensen te worden die lief hebben, zoals u ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof. Vervul ons met uw kracht, zodat wij u trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, ik bid u dat ik ook echt de mensen die ik tegenkom, de mensen om mij heen, ook echt kan laten zien hoe mooi u bent, Vader. Wat het betekent om echt een mooie relatie met u te hebben, Vader. Ik bid u ook dat er gelegenheden komen om meer over u te spreken, met mensen die u nog niet kennen. Die nog niet weten, die in de problemen zitten. En ik dank u daarvoor, Vader, dat u dat gaat doen. En dat er meer mensen op mijn pad gaan komen die ik over u kan vertellen. Dank u wel. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. Wij willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld. En danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ja, dank u, Vader, voor dit gebed. Dank u wel dat we ook echt mogen beseffen dat vader zijn ook een roeping is. En ik bid u, Vader, dat ik dat niet vergeet. En ook echt tijd maak en voor mijn kinderen, voor mijn vrouw. En daar niet te veel voor mezelf leef, maar vooral ook voor mijn kinderen en mijn vrouw. En daar echt tijd aan besteed. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, ik wil u danken voor het vaderschap. En als ik dan zie dat de kinderen kibbelen, ruzie maken of erger. En het verdriet wat ik dan voel of de frustratie die ik voel. Dat is dan ook eigenlijk de hoe ik mij kan voorstellen hoe u zich voelt, Heer. Als wij als uw kinderen onderling ruzie maken of nog veel erger. En ja, Heer, ik wil u vragen om uw genade, om dat ik ook als vader een mooi voorbeeld kan stellen voor onze kinderen. Een mooi voorbeeld van hoe ik mijn vertrouwen op u wil stellen. Een mooi voorbeeld van hoe ik omga met de dingen van het leven, met het dagelijks leven, met de moeilijkheden. Als het gaat om vergeving vragen, als het gaat om hoe ik omga met mijn vrouw, hoe ik omga, hoe ik dankjewel zeg wanneer dat ook op zijn plaats is of nodig is. En dat we kinderen daarvan mogen leren. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, ik bid u ook tegen elke vorm van bitterheid die soms in mijn hart komt. Als ik dan moeite heb met vergeven van mijn kinderen of mijn vrouw. En Vader, ik vraag u om mij te helpen daarbij. Om sneller te vergeven. En sneller weer tot de verzoening te komen. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ja, Heer, ik wil u ook vragen om over mijn onvergevensgezindheid heen te kunnen stappen. Wilt u mij steunen? Wilt u mij helpen om ieder moment dat als ik mij misschien tekort gedaan voel of wat dan ook, dat ik me daar dat ik echt de vrede van u mag hebben, mag terugkrijgen in mijn hart om de liefde weer om in iedere situatie vanuit liefde te kunnen reageren. Wilt u mij daar alsjeblieft bij helpen, Heer? Amen.
0: Amen.
1: Amen. Vader, dat uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen.
0: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan komen er nu een aantal gebeden die we normaal gesproken gezamenlijk bidden.
0: Toewijdingsgebed. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe en we beloven u dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen en dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen. Zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Heer, wilt u me helpen om standvastig te zijn in het gebed, om te volharden? Want dat is de enige manier en de meest vruchtbare manier om te veranderen. En om te veranderen, meer gelijkvormig te worden naar uw wil. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ja, Vader, daar sluit ik me bij aan. Ik bid u ook dat ik meer momenten nog in de dag ga inplannen om echt te bidden. En Vader, ja, dank u wel. U zegt zelf in uw woord, Psalm 37, vers 5, vertel alles aan de Heere. En vertrouw hem en hij zal in alles voor je zorgen. En dat alles vertellen aan u, Vader. Ik bid u dat dat nog meer tot mij zal doordringen, om dat echt alles aan u te geven. Waar ik mee zit, waar ik mee loop, en het aan u te geven. En daar dank ik u voor dat u mij daarvoor, dat u mij daarbij helpt. Amen.
1: Amen. Amen. Gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorgen om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
1: En dan is het normaal gesproken in dit gedeelte van de gebedssessie gelegenheid om één voor één de namen in het mandje te leggen van degene die we aan de Heer willen toevertrouwen. Daarbij kunnen we knielen of staan. En we kunnen een tijdje ook in stilte bidden voor hen die wij lief hebben. En ook tijdens dat individuele gebed van ieder afzonderlijk bidden de anderen in stilte voor die persoon. Terwijl er indien mogelijk ook wat muziek kan opstaan. En mogen we ons dan laten inspireren door het woord van God uit Lucas 11. Vraagt en u zal gegeven worden.
0: En dan gaan we nu luisteren naar een prachtig nummer van Carrie Job, The Blessing. Er wordt heel veel gespeeld en het nummer gaat over generaties, over kinderen, kleinkinderen, hoe belangrijk het is om die te zegenen, hoe belangrijk het is om dat generaties, nieuwe generaties, God leren kennen. En de tekst is ongelooflijk mooi. Dus ik kan het van harte aanbevelen.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
1: Dat zijn tot zover de vaste gebeden in het gebedenboekje van Biddende Vaders. En dan hebben we nog de aanvullende gebeden voor vaders. En die kunnen we zeg maar naar believen, facultatief ook nog bidden.
0: Dan wil ik als optioneel gebed het gebed van overgave van de heilige Theresia van Lisieux noemen, oplezen. Ik vind dat een van de mooiste gebeden die ik ken. Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef mij de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed. Leer mij te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind. Geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: En dan wil ik graag aansluiten met het gebed over gehoorzaamheid namens een van de andere biddende vaders in onze gebedsgroep. Heer, help ons om als vaders te onderscheiden wanneer en hoe we ons gezin kunnen leiden tot gehoorzaamheid aan u. Help ons om niet zo boos te worden dat we onze zelfbeheersing verliezen. Maar mogen uw geest van zachtmoedigheid en kalmte onze woorden en daden inspireren tot welzijn van wie ons dierbaar zijn. Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: En dan nog één gebed wat ook op mijn hart is. Dat is over het delen van het geloof. Ons geloof delen. Heer, in deze tijd waarin zoveel hun geloof hebben laten varen, vragen wij uw hulp om hen aan te sporen om zich opnieuw aan u toe te wijden. Dank u dat u ons door trouw gebed de kracht geeft en de bereidheid om ons geloof dat we van u hebben ontvangen met anderen te delen. Geef ons de gelegenheid om mensen die u niet kennen over uw reddende liefde te vertellen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Amen. En dan willen we nou iets zeggen over het ontstaan van biddende vaders. En dat staat ook beschreven in het boekje, de boekjes van biddende vaders. Op het laatst, en daar staat een citaat van Morris Williams, de broer van Veronica Williams, die biddende moeders is gestart. En wij staan hier in het boekje, citaat van Morris Williams, hoe biddende vaders ontstaan is. En ik citeer. Het ontstaan van Father's Prayers. Biddende vaders is begonnen in navolging van biddende moeders, omdat mannen de vraag stelden, en wij dan? En een kerngroep van mannen kwam al regelmatig samen om te bidden, maar de stimulans om een boekje samen te stellen en verder te gaan kwam pas tijdens een weekend met mannen in Stonyhurst College in Lancashire in Engeland. Ik was erg getroffen door het feit dat een groep van zo'n 250 mannen zo vol overgave en bereidwillig God wilde prijzen. De kracht van hun lofprijzing was zo sterk dat ik duidelijk de aanwezigheid van de Heilige Geest kon voelen. Deze ervaring van kracht in het gezamenlijke gebed van deze mannen was voor mij de inspiratiebron om het werk van biddende vaders te beginnen. En bij het samenstellen van het boekje ben ik erg geholpen door de kerngroep van de Solace Community in Starhouse, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. En mogen God dit belangrijke werk altijd blijven zegenen. Citaat van Morris Williams, de grondlegger van Biddende Vaders.
1: Helemaal achterop het boekje lezen we de tekst: mannen vergeten te genieten van het leven, omdat ze zich druk maken over het bekostigen van hun leven. Het is voor de man essentieel om in zijn identiteit bevestigd te worden, niet alleen als lid van de maatschappij, maar ook als hoofd van het gezin en als lid van het lichaam van Christus. Wanneer een man bevestigd is in zijn identiteit, dan zullen zijn huwelijk en gezin ook sterk en gezond zijn. Een man zou niet bekend moeten staan vanwege zijn rijkdom, maar vanwege zijn rijkdom aan deugden.
0: Voor meer informatie over Biddende Vaders kunt u ook kijken naar de website www.fatherspears.org of per e-mail contact opnemen, contact@fatherspears.org. In de website staat alles beschreven over het beginnen van een nieuwe groep. We hebben onlangs allemaal nieuwe boekjes gedrukt. Nederlandstalige Biddende Vadersboekjes. Die kunnen wij ook sturen aan hen die willen. En ons bestuur van Biddende Vaders, komt vaak langs bij groepen, bij mensen, vaders die een nieuwe groep willen beginnen, om samen te bidden, alles uit te leggen. Dus het is altijd heel makkelijk. Je hebt maar twee vaders nodig en dan kun je een nieuwe groep beginnen. En we zijn heel dankbaar en blij met de groepen die we al in Nederland hebben.
1: Dank u wel voor het luisteren. Dank u wel ook voor het meebidden.
3: U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elke leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid en de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar

0: sterren, aarde en zee en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom. Weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie die zoveel duidelijk maken. We zijn in aflevering 7 volgens mij. En we zijn inmiddels beland bij een lang stuk uit het Marcus-evangelie. De eerste 20 verzen. Wat langer stukje evangelie, luistert u maar. Ze kwamen nu aan de overkant van het meer in het land van de Gerazenen. En nauwelijks was Jezus uit de boot gestapt, of daar liep hem uit de grotspelonk een man tegemoet die in de macht was van een onreine geest. Hij huisde in de graven en niemand was meer in staat hem zelfs met een ketting te boeien, want al meermalen was hij in voet- en handboeien geketend geweest, maar de handboeien had hij uit elkaar getrokken en de voetboeien verbrijzeld. Niemand was dus bij machte hem te overweldigen. Dag en nacht was hij onafgebroken in de grafspelonken en in de bergen aan het schreeuwen en hij beukte zichzelf met stenen. En toen hij in de verte Jezus zag, snelde hij op Jezus toe en viel hem te voet. Luid schreeuwend riep hij: "Wat hebt gij met mij te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God, kwel mij niet." Want Jezus had hem gezegd: "Onreine geest, ga weg uit die man." En daarop vroeg Jezus hem: "Wat is uw naam?" Hij antwoordde: "Mijn naam is Legioen, want wij zijn met velen." En hij smeekte Jezus met aandrang dat hij hem niet uit de streek zou wegjagen. Nu was men daar tegen de berghelling een grote kudde zwijnen aan het hoeden. En ze smeekte hem: "Stuur ons in die zwijnen en laat ons daarin gaan." Maar Jezus stond het hun toe. De onreine geesten gingen uit de bezetenen, voeren in de zwijnen en de troep stortte zich van de steile oever in het meer, ongeveer 2000, en ze verdronken. De zwijnenhoeders namen de vlucht en vertelden het in de stad en op het land. En daarop kwamen de mensen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen naar Jezus toe en zagen de bezetenen zitten, gekleed, goed bij zijn verstand, dezelfde die in de macht van legioen geweest was. En ze werden door vrees bevangen. Die het gezien hadden, vertelden hun hoe het gegaan was met de bezetenen en vertelden ook over de zwijnen. En daarop begonnen zij bij hem aan te dringen hun streek te verlaten. Maar toen Jezus in de boot stapte, verzocht de man die bezeten was bij hem te mogen blijven. Jezus stond dit echter niet toe, maar zei hem: "Ga naar huis, naar de uwen, en vertel hun alles wat de Heer aan u gedaan heeft en hoe hij u barmhartigheid heeft bewezen." De man ging heen en begon in Decapolis alles te verkondigen wat Jezus aan hem gezegd had en allen stonden verbaasd. Aldus Marcus. Deze situatie in Gerasa speelde het zich af. Het is een illustratie van hoe de wereld vaak het verkeerde waardeert. Hier hebben we te maken met een man die door iedereen als compleet verloren wordt beschouwd. Hij is zo woest dat geen ketting hem kan binden. Hij gromt en schreeuwt in de grafspelonken, verwondt zichzelf met stenen. En vanuit een modern, verstandig, rationeel perspectief zou men zeggen: dit is iemand zonder hoop, iemand die de samenleving liever vergeet. Maar zoals wel vaker, waar anderen chaos zien, daar ziet Jezus een kind van God. Waar anderen een hopeloos geval zien, ziet Jezus een strijdtoneel waarin de goddelijke macht over het kwaad zegeviert. En dat is precies de kern van het evangelie. Dat wat de wereld als verloren beschouwt, wordt door Christus gevonden. En hier ontwaren we ook een typische Bijbelse paradox. De demonische legioenen, hoe machtig en talrijk ze ook zijn, ze vrezen Jezus. De man die voor de wereld een niet te temmen gek is, is in werkelijkheid in de greep van krachten van het kwaad. Krachten die veel geordender en rationeler lijken dan de wereldse redenering. En die duivels, die begrijpen wie Jezus is, terwijl de mensen dat niet doen. En die duivels vragen, wat hebt gij met ons te maken? Bent gij gekomen om ons in het verderf te storten? En het antwoord is ja, Jezus is inderdaad gekomen om het kwaad voor goed zijn macht te ontnemen. Misschien is de meest ironische wending van het verhaal ja, die merkwaardige reactie van de dorpelingen. Wanneer Jezus die duivels, de demonen toestaat om uit die man te gaan en in een kudde zwijde te gaan, ja, die starten zich direct de afgrond in. En dit leidt tot een merkwaardige uitkomst. In plaats van Jezus te danken omdat hij iemand van onbeschrijfelijk lijden heeft verlost, smeken de dorpelingen, Jezus, ga alsjeblieft weg hier. Hoe merkwaardig. Ze zijn zojuist getuige geweest van een wonder en toch is de enige zorg van de dorpelingen het economisch verlies van hun varkens. Het is kennelijk van alle tijden een samenleving die alles meet in geld en gemak, maar blind is voor het wonderlijke en het werkelijke. It's the economy, stupid, zei ooit een Amerikaanse presidentskandidaat. En het bracht hem de overwinning. En in Gergazen zien we precies dat. Het feit dat een kudde zwijnen zich in zee stort is blijkbaar een groter probleem, want dan brengt het niks meer op. Is een groter probleem dan het feit dat een geketende die zichzelf verminkte, dat hij nu genezen is. Ja, mensen ruilen hun ziel gemakkelijker in voor economische voordelen. Wie is in deze gebeurtenis nou echt degene die vastgeketend is? De bezetene zelf kon door geen enkele ketting worden vastgehouden. Hij brak ze allemaal stuk. Ja, dan moet je flink wat kracht hebben. En toch was hij de meest onvrije van allen. Hij brak alle kettingen stuk. En toch was hij de meest onvrije van allen. Want hij was geknecht door de legioenen van het kwaad. Die waren er maar velen. En nadat Jezus hem geneest, ja, hij zit gekleed bij zijn volle verstand aan Jezus' voeten. En dit is de ware vrijheid. Niet de anarchie van het demonische, maar de ordelijke rust van de genade. Bij de moderne mens heerst een diepe misvatting over het concept vrijheid. Vrijheid is niet alles doen en laten wat je wilt, nergens aan gebonden willen zijn. Het is ook niet de afwezigheid van ketenen, maar het vermogen om de juiste meester te dienen. Bob Dylan zong het ooit al, you've got to serve somebody. It may be the devil, it may be the Lord, but you've got to serve somebody. Hey, je kunt niet niemand dienen. We kiezen niet of we een meester zullen hebben. We kiezen slechts welke meester we zullen dienen. Het is de duivel of God, maar één van de twee zal het zijn. Tot slot dit. De man die bezeten was wil met Jezus meegaan, maar Jezus zegt hem dat hij in zijn eigen stad moet blijven en daar moet vertellen wat God voor hem gedaan heeft. Ook hier weer die klassieke omkering. Degene die het meest ongeschikt lijkt om Christus te verkondigen, een man die kort daarvoor nog schreeuwend doorbracht in grafspelonken, die wordt geroepen om het evangelie te verkondigen. Dat is een bewijs dat genade het absurde kan verheffen tot het sublieme. Het is ook een impliciete aanval op de zogenaamde redelijke religie. De ware christelijke boodschap komt niet van de geleerde fariseeën of van deftige theologen, maar van iemand die uit de diepte van de hel is gered. En dit is de kern van het christendom, een geloof dat de zwakste mensen tot zijn sterkste verkondigers maakt. Waarom Jezus nu andere wonderen telkens... Nou ja, andere wonderen, zegt Jezus meestal, hou het voor, die vertel het niet verder. Maar hier is het anders. Hij roept de genezen op het te verkondigen, niet voor zich te houden, te getuigen van Jezus. En dat heeft een reden. Deze keer ging het erom Jezus macht te tonen over de kwade geesten die de man kwelden. En daarvoor is Jezus gekomen, om het kwaad te overwinnen. Niet om kwalen te genezen en de mensen van brood te voorzien voor hun geluk en voor hun gemak. Je kunt dit stuk van Marcus lezen als een microcosmos van het hele evangelie. Alles staat op zijn kop. De bezetene is eigenlijk de enige die Jezus herkent. De ware vrijheid komt door gehoorzaamheid en de mensen verwerpen Christus niet vanwege zijn machteloosheid, maar juist vanwege zijn kracht. De wereld waardeert de varkens meer dan de ziel van een mens en de grootste dwaas wordt de grootste getuige. Het is allemaal omgekeerd in het evangelie. En het moet ons niet verbazen dat de mensen in Gerasa, dat ze Jezus wegsturen. Het christendom is niet uitgetest en ondoeltreffend gebleken. Nee, het is te moeilijk bevonden en daarom hebben we het maar nooit geprobeerd. Dit verhaal laat precies zien, ja, juist dat. Hè, mensen willen een God die hun leven nou niet al te veel verstoort. En zo blijft de paradox bestaan. De waanzinnige wordt genezen, maar de redelijke mensen blijven in hun eigen krankzinnigheid hangen. Want, zoals Chesterton zou zeggen, de wereld is krankzinnig geworden. Niet omdat ze een reden heeft verloren, niet omdat ze hun verstand hebben verloren, maar omdat ze alles tot reden willen terugherleiden. We gaan verder in het Markus-evangelie en hier zien we het volgende. Wat schrijft Markus? Toen Jezus weer met de boot overgestoken was, stroomde veel volk bij hem samen. En terwijl hij zich aan de oever van het meer bevond, kwam er een zekere Jairus, de overste van de synagoge. En deze Jairus viel Jezus te voet en smeekte hem met aandrang: mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven. Kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven. Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde hem en drong van alle kanten op. En er was een vrouw bij die al 12 jaar aan bloedvloeiing leed. Ze had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar hele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden. Integendeel, het was nog erger met haar geworden. Omdat ze over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik al genezen zijn. En terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van hem was uitgegaan. Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tot hem: gij ziet dat de menigte van alle kanten opdringt en gij vraagt: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. Wetend wat er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en bevend voor hem neerwerpen en bekende hem de hele waarheid. Toen sprak Jezus tot haar: dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van die kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: uw dochter is gestorven. Waartoe zou het je de meester nog langer lastig vallen? Jezus ving op wat er bericht was en zei tot de overste van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. En Jezus liet niemand met zich meegaan behalve Petrus, Jacobus en Johannes. En Johannes, de broer van Jacobus. En toen zij aan het huis van de overste kwamen, zag Jezus het rouwmisbaar van de mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging naar binnen en zei tot hem: waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit, maar hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn metgezellen en de vader en moeder van het kind het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar: Talita Kumi, wat vertaald betekent: meisje, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond, want het was 12 jaar. En ze stonden vol van verbazing. En Jezus legde hun nadrukkelijk op dat niemand het te weten mocht komen en voegde eraan toe dat men haar te eten moest geven. Aldus Markus. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek.

0: En we zijn weer terug. Dit verhaal van Marcus, zoals door Marcus opgetekend, waar van twee wonderen door elkaar sprake is, het laat zien dat Jezus niet optreedt in een abstracte wereld van, ja, van filosoof of utopist of wat dan ook, maar in de concrete wereld van fysieke ellende, pijn en dood. En dat is heel concreet. Dat is geen vage spirituele les, maar een gebeurtenis die zich afspeelt in een echte stad met echte mensen die lijden en sterven. De moderne mens in onze tijd die is geneigd religie te reduceren tot een vage moraal of een vaag gevoel van spirituele verheffing. Maar de vrouw die aan bloedvloeien leed, al 12 jaar... nee, die zocht geen spirituele ervaring. Ze verlangde naar lichamelijke genezing. En Jairus, de vader van het dochtertje dat stervende is. Jairus kwam niet naar Jezus om een inspirerende preek te horen over hoe de ziel belangrijker is dan het lichaam. Hij wilde dat zijn dochter letterlijk en fysiek gered werd van de dood. En dat is precies waarom de katholieke kerk sacramenteel is. Het christendom is geen idee, geen ethiek, geen emotie. Het is een historische en fysieke realiteit. Het vlees geworden woord, God die mens wordt, die geneest niet alleen zielen, maar ook lichamen. En de kerk handelt niet in symbolen, maar in werkelijke genade die zich manifesteert in water, olie, brood en wijn. Dit verhaal herinnert ons eraan dat geloof geen kwestie is van gevoelens of theorieën, maar van de ontmoeting met een persoon. Dat is zo belangrijk, hè? Met een persoon die macht heeft over ziekte en dood. Jairus is een leider van de synagoge, een man van aanzien. Iemand die in de sociale orde van zijn tijd meetelde, zeker. Hij is gewend dat mensen naar hem luisteren en respect tonen. Maar hij wordt geconfronteerd met een probleem waarvoor zijn eigen status volstrekt irrelevant is. Zijn dochtertje is stervende en in de ogen van de wereld is hij een man van invloed. In het licht van de dood is hij net zo machteloos als de armste bedelaar. En wanneer de echte grenzen van het menselijk bestaan in zicht komen, wanneer de dood zich aandient, worden menselijke constructies waardeloos. De dood is een realiteit die de moderne mens probeert weg te rationaliseren, maar die hij niet kan afschaffen. De macht van Jezus, het is geen politieke macht, geen economische macht, geen intellectuele macht. Het is de macht over leven en dood. En dat mag u letterlijk nemen. Als je echt wilt weten waar de werkelijke autoriteit in de wereld ligt, hoef je alleen maar te kijken naar wie uiteindelijk de dood kan trotseren. De kerk verkondigt Christus dat hij de enige is die dat kan. De wereld predikt vooruitgang, politiek en wetenschap. Allemaal zaken die op hun best de dood kunnen uitstellen, maar niet kunnen overwinnen. De bloedvloeiende vrouw raakt Jezus aan en wordt genezen. Is op zich al een schandaal. Waarom? Omdat zij, volgens de Joodse wetten over reinheid, ze was onrein, ze mocht niemand aanraken. En al helemaal geen rabbi aanraken. Want iemand die haar aanraakte, die zij aanraakte, werd zelf ook onrein. Het christendom heeft niet alleen aandacht voor het zielenheil, maar is ook bekommerd om de fysieke mens. Het is ook altijd fysiek geweest. De katholieke kerk is gebouwd op de incarnatie, op de waarheid dat God zelf aanraakbaar is geworden. De wereld wil een God die vaag blijft, een God die zich niet bemoeit met de realiteit van het menselijk bestaan. Maar de God van de Rooms-Katholieke kerk komt in het vlees. Hij eet en drinkt. Hij raakt aan en wordt aangeraakt. Hij spreekt woorden die wonderen bewerken. Hij neemt brood en spijzigt daarmee de menigte. En de vrouw in het verhaal die begrijpt instinctief dat Jezus niet alleen onze geest, maar ook ons lichaam kan genezen. Nogmaals, het christendom is geen idee, maar een tastbaar gegeven. En wanneer Jezus bij het huis van Jairus komt en zegt dat het meisje niet dood is, maar slaapt, ja, de omstanders lachen hem uit. Het is misschien wel het meest moderne moment in dit oude verhaal. De wereld lacht altijd om Christus. De wereld lacht om het idee dat de dood niet het einde is. De wereld lachte om de eerste christenen toen zij beweerden dat Christus was opgestaan. De wereld lachte om de martelaren toen zij liever de dood ingingen dan Christus te verloochenen. De wereld lachte om de middeleeuwse monniken toen zij hun leven wijden aan het bewaren van de beschaving die volgens de wereld al lang verloren was. En de wereld lacht vandaag nog steeds om hen die geloven dat Christus werkelijk leeft en regeert. Maar Jezus laat de spotters buiten staan en roept de dood zelf tot zwijgen. En dit is de enige echte keuze die de mensheid heeft. Of je wel, je staat buiten en lacht, of je gaat naar binnen en je ziet het wonder met eigen ogen. En dan het slotakkoord. Het meisje staat op en Jezus zegt eenvoudig: geef haar iets te eten. Ook dat is typisch voor Jezus. Hij heeft zojuist iemand uit de dood teruggeroepen en zijn eerste zorg is dat ze niet flauw valt van de honger. De kerk verkondigt niet alleen de opstanding, ze voedt ook. Ze houdt zich bezig met het tastbare, het gewone, het alledaagse. De moderne mens is geneigd religie te beperken tot mooie woorden, maar het christendom werkt in de praktijk. Het doopt echte baby's, het zegent echte huwelijken, het biedt echte troost aan stervenden, het voegt echte armen. En als Christus een pas opgestaande ziel allereerst de eten geeft, dan zou de kerk niet anders moeten doen. En zo zijn we aan het einde gekomen van het vijfde hoofdstuk van Marcus en gaan we verder met de eerste verse van het zesde hoofdstuk. Marcus, waar hij schrijft: Jezus ging vandaar weg om zich naar zijn vaderstad te begeven. En zijn leerlingen gingen met hem mee. Toen het Sabbat was, begon hij te onderrichten in de synagoge. De talrijke toehoorders vroegen verbaasd: waar heeft hij dat vandaan? En wat is dat voor een wijsheid die hem geschonken is? En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen verrichten? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan Jezus. Maar Jezus sprak tot hen: een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn eigen verwanten en in zijn eigen kring. En Jezus kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een klein aantal zieken genas die hij de handen oplegde. Hij stond verwonderd over hun ongeloof. En Jezus ging rond door de dorpen in de omtrek waar hij onderricht gaf. Aldus Marcus, onze vriend Marcus. Jezus keert dus terug naar Nazareth, zijn geboorteplaats. Althans, waar hij opgegroeid is, natuurlijk geboren in Bethlehem. Maar daar in Nazareth, ja, de mensen kennen hem. En dat is op zichzelf al een buitengewoon gegeven. De Zoon van God, de Logos, de eeuwige waarheid, die heeft een thuisstad. Het is een geen mythische godheid die boven de wereld zweeft. Geen filosofische constructie, maar een man met een adres. En wij zouden erbij zeggen met een postcode. En ook met buren en een jeugdgeschiedenis. Maar in plaats van hem te ontvangen als de beloofde Messias, wijzen ze hem af. Waarom? Omdat hij te dichtbij is. Ze kennen zijn familie, zijn beroep. En de ironie is dat hun kennis over hem juist voorkomt dat ze hem kennen. De mensen van Nazareth dachten dat ze wisten wie Jezus was. Maar hun te grote vertrouwen in hun eigen kennis maakte hen blind voor de realiteit. Dat is exact de fout van de moderne wereld. De moderne mens denkt dat hij alles weet. Wetenschap, die vordert maar. En technologie, die steeds maar verder gaat. En filosofen. Maar juist dit gevoel van vermeende alomvattende kennis heeft hem afgesneden van de werkelijke waarheid. De kern van de afwijzing in Nazareth draait om één simpele zin. Is hij niet de timmerman, de zoon van Maria? Hier zit een diep misverstand in verborgen. De inwoners van Nazareth veronderstellen dat iemand die uit hun midden komt niet groots kan zijn. Mensen hebben de neiging om het buitengewone te zoeken in het verre en het exotische. terwijl men de diepte van het nabije en vertrouwde negeert. In de middeleeuwen begreep men dat het gewone juist het buitengewone bevatte. De middeleeuwse boer zag in het dagelijks brood het wonder van de natuur en ook nog eens het lichaam van Christus. Dat besef is wel grotendeels verdwenen hoor, voor de moderne, seculiere mens. De mensen van Nazareth die waren niet eens zozeer beledigd door Jezus' woorden, maar door het idee dat iemand die zij kenden de Messias zou kunnen zijn. Het is de zwakte van de geest die het wonder van het gewone niet meer kan zien. Het is een fundamentele katholieke waarheid dat het goddelijke zich openbaart in het fysieke. En het transcendente wordt zichtbaar gewoon in het concrete. En vervolgens komt een van de meest opmerkelijke stukjes uit het evangelie. Wat staat er? Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij enkele zieken de handen oplegde en hen genas. Dit is een van de meest mysterieuze zinnen in het evangelie. Hoe kan het dat Jezus, die overal wonder heeft verricht, hier geen wonder kan doen? Het wonder vereist geloof, niet omdat God beperkt is, maar omdat de mens beperkt is. Het wonder eist kennelijk geloof. En zonder geloof heeft een wonder trouwens geen tekenwaarde. Het verlies van God leidt tot het verlies van wonderen. In een tijd waarin geloof nog levendig was, gebeurde het onmogelijke. Het christendom overwon het Romeinse Rijk, bouwde kathedralen, schiep kunst, literatuur en rechtssystemen. Maar de moderne wereld, die zichzelf rationeel en verlicht noemt, heeft de wonderen opgegeven en leeft in spirituele armoede. En ze ontkent het bovennatuurlijke en klaagt vervolgens dat het er niet is. En dan staat er: hij verwonderde zich over hun ongeloof. Christus verwonderde zich. Hier zien we misschien wel de diepste ironie van alles, dat Jezus zich verbaast over de stompzinnigheid van de mens. En net zoals Jezus Nazareth verliet om verder te trekken naar andere dorpen, zo trekt de genade zich terug waar ze niet welkom is. Niet omdat God zijn genade niet wil geven, maar omdat de mens zich ervoor afsluit. En dat is de tragedie van de moderne wereld. Ze zegt: laat mij een wonder zien, toon mij een wonder, dan zal ik geloven. Maar in werkelijkheid is het omgekeerd. Geloof en je zult het wonder zien. Het wonder is niet dat God verschijnt met pracht en praal. Het wonder is dat hij in een werkplaats stond en planken verzaagde.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.

Dag beste luisteraars, van harte welkom in een nieuwe aflevering van ons programma Het Inzicht. Onlangs heeft UNESCO yoga uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Yoga is wereldwijd razend populair. Daarom wordt het tijd, denk ik, om het ware gelaat van het hindoeïsme, waarvan yoga een uiting is, te onthullen. En als bron hiervoor heb ik het boek genomen Death of a Guru, de dood van een guru, geschreven door Rabindranath Maharaj en ook meerdere van zijn conferenties die ik op het internet gevonden heb. Het boek is ondertussen in meer dan 35 talen vertaald en kent miljoenen en miljoenen oplagen. Het is een autobiografisch bekeringsverhaal van de auteur, Rabindranath. Ik zal hem voortaan Rabbi noemen. Rabbi komt uit de hoogste kaste, die van de Brahmanen, en zijn grootvader en vader waren gerespecteerde yogis en goeroes. Hij zelf was voorbestemd om in de voetsporen van grootvader en vader te treden, waarvoor hij overigens heel veel inspanningen gedaan heeft, maar zijn verhaal is anders uitgekomen. Sinds vele jaren trekt Rabbi de wereld rond om overal conferenties te geven om de waarheid over Oosterse godsdiensten te onthullen. India is een land dat heel veel problemen kent. Er is grote armoede, heel grote materiële nood, er zijn veel bedelaars, er is veel criminaliteit en corruptie, meer dan waar ook. Heel veel Amerikanen en Europeanen hebben een heel aantrekkelijk idee over India. Zoiets als een land waar overal mensen zitten te mediteren, een land waar alleen maar vrede, kalmte en rust is. Het hindoeïsme zou ook veel toleranter zijn dan andere godsdiensten, maar dit beeld klopt niet. Er is in India meer religieuze intolerantie dan in alle andere landen van de wereld tezamen. Dat is een feit, dat is waarheid. Westerlingen hebben dus een heel verwrongen beeld over India, over het hindoeïsme en over andere Oosterse godsdiensten. India is wellicht het miserabelste land ter wereld en dat komt door het kastensysteem. Het kastensysteem is niet sociaal, maar is religieus. Het komt voort van de hindoegeschriften. De Bhagavad Gita, het voornaamste geschrift van het hindoeïsme, beschrijft het kastensysteem al in het eerste hoofdstuk. Het kastensysteem wordt gepropageerd door de populairste god van het hindoeïsme, Krishna. Wie zich wat verdiept in het hindoeïsme, komt tot de vaststelling dat het godsdienst is die totaal verschilt van het christendom en van de islam. Tegenwoordig bestaat er in Europa en in Amerika een tendens om te zeggen dat alle godsdiensten dezelfde waarheid verkondigen en dezelfde god hebben. Maar dat klopt niet. Er zijn natuurlijk enkele overeenkomsten, maar als je de belangrijkste leringen beschouwt, zie je dat er grote verschillen zijn. Het kastensysteem vind je niet in Europa, want het komt niet voor in de Bijbel. Volgens de Bijbel is iedereen gelijk. Dit principe wordt en werd natuurlijk niet door iedereen in praktijk gebracht. Denk maar aan de slaven of aan de kolonies. Maar degenen die zo handelden, waren slechts naamchristenen. Alle mensen zijn gelijk, zegt de Bijbel. Dat is niet zo in India. In India zijn er 4 kasten. Je behoort tot de kaste van je vader. Je naam verraadt tot welke kaste je behoort. Tijdens je leven kan je niet van kaste veranderen. 80% van de mensen behoort tot de lagere kaste. Daarnaast heb je nog 200 miljoen outcasts, kastelozen. Ze zijn het laagste van het laagste, ze zijn van geen tel. Neem nu Calcutta. In Calcutta leven ongeveer 1 miljoen mensen op straat en dat al sinds heel lang. En dat is niet omwille van de een of andere ramp. Deze mensen worden op straat geboren en ze sterven er. Op straat lopen ook ratten rond. Ze zijn groter dan de baby's. Ze worden niet gedood, want ze zijn heilig, volgens de hindoegeschriften. Moeders zijn bang dat hun baby's door de ratten worden geroofd.
De mensen leven er tussen het afval en dat wordt nooit opgeruimd. En zo is het in elke stad van India. De grootste slums tref je aan in Mumbai. Daar leven 1,5 miljoen mensen op straat. In de slums zijn geen wegen, er is geen stromend water, geen elektriciteit, geen riolering, geen toiletten. Ter vergelijking, het Brussels gewest telt zo'n 1,1 miljoen inwoners. Er zijn 5 openbare ziekenhuizen verdeeld over 11 sites. Maar de slums hebben geen hospitalen, geen dokters. De Indische dokters komen uit de hogere kasten, maar ze gaan niet naar de slums. Als er dokters zijn, zijn het christenen en ze doen het uit liefde. Als een 5-jarig kind uit de slums andere kinderen ziet die naar school gaan, wil het ook gaan. Maar dat is onmogelijk, omdat hij of zij outcast is. En zulk een kind zal opgroeien en vader worden en het zal hetzelfde zeggen tegen zijn zoon. En zo generatie op generatie. Meer dan 200 miljoen mensen hebben dus geen scholing, geen job, geen inkomsten of positie. Het zijn nobodies. Daarentegen heb je de Brahmanen. Ze vormen de hoogste kaste. Het is een priesterlijke, koninklijke kaste. Je kunt enkel priester worden, of yogi, of guru, als je tot deze kaste behoort. Volgens de Hindoe-geschriften is een guru groter dan God. De Hare Krishna-beweging is opgericht door een man uit Calcutta. Hij was een zakenman, geen brahmaan. Daarom wordt deze beweging in India niet geaccepteerd. Er zijn maar heel weinig Indiërs die tot de Hare Krishna-beweging behoren. Maharishi Yogi, de guru van John Lennon en de andere Beatles, was evenmin geaccepteerd in India, want hij was geen brahmaan. Ook Bhagwamsi Ranjees, de guru met zijn 95 Rolls Royces, was niet in India geaccepteerd. De meeste grote goeroes in het Westen die veel succes hebben, zijn geen brahmanen, ze hebben geen succes in India. Brahmanen zijn bevoorrechte mensen. Ze zijn geschoold, hebben een goede positie, veel voorrechten, hebben veel macht. Ze behoren tot de goddelijke kaste. Ze worden aanbeden. Mensen komen naar hen toe om geld te offeren, om zo een goed karma te bekomen. En daardoor worden ze nog rijker. De grootvader van Rabbi was een Hindoe hoge priester en guru van Benares. Benares is de heilige stad van India, het Mekka van India. Want de Ganges loopt er doorheen. En Hindoe geschriften leren dat de Ganges een god is. Miljoenen mensen pelgrimeren jaarlijks naar Benares en naar de Ganges. Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen dode dieren zoals olifanten, buffels, apen, paarden, koeien, geiten, schapen, honden, ratten in de Ganges gegooid. Hindoes komen van ver met de karkassen van hun dieren op karren geladen, soms tot van 200 kilometer ver, in de brandende zon, om ze in de Ganges te werpen, want ze geloven in reïncarnatie. Reïncarnatie komt uit India. Elke Hindoe wil dat zijn dier een beter volgend leven heeft. Daarnaast wil elke Indiër bij zijn dood gecremeerd worden en dat zijn assen in de Ganges gegooid worden. Ongeveer 1 miljoen dode Indiërs worden jaarlijks in de Ganges gegooid. De meeste mensen zijn arm. Als iemand sterft, komt de familie met het lijk naar Benares of naar een andere stad aan de Ganges. Maar dan realiseren ze zich dat ze hout moeten kopen voor de crematie. En er is veel hout nodig omwille van de vele lichaamsvochten. En het vuur is volgens de religieuze voorschriften nodig. Omdat ze weinig geld hebben, kunnen ze maar 2 of 3 stukken hout kopen. Maar dat is natuurlijk veel te weinig. Daarom wordt de rest van het lichaam in de Ganges gegooid. De Ganges, de heilige rivier van de Hindoes, is de meest gepollueerde rivier van heel Azië. En dat is een heel groot probleem. De regering bespreekt dit probleem dagelijks. Maar er is geen oplossing, want de schriften zeggen dat het zo moet gebeuren.
De Ganges is God. Kan deze lering wel van God komen als je ziet hoe destructief dit alles is? Godsdienst is dus niet altijd goed. Godsdienstige leringen kunnen schadelijk en destructief zijn. En daaruit blijkt dat vele leringen van mensen afkomstig zijn. En dan komen Indiërs op bedevaart vanuit heel de wereld naar Benares. Ze gaan naar de Ganges, want ze geloven dat de Ganges God is. En dan is er toch iets heel merkwaardigs. Indiërs zijn namelijk heel hygiënisch. Zelfs heel arme mensen zitten voortdurend aan de rivier om zich te wassen en ze schrobben hun huizen, want alles moet proper zijn. En dan gaan ze naar de Ganges en ze dalen af in het water. En in het water drijven gezwollen karkassen van een buffel, van een varken of van een aap. Toch stoort het deze mensen niet. Ook niet de vreselijke stank, want het is God. Ze gaan in het water en doen hun rituele wassingen. Ze drinken het water 3 maal om verlossing te krijgen. Verlossing moet je immers zelf bewerken. Verlossing door werken. Maar wat gebeurt er? Duizenden en duizenden Hindoes worden ziek door hun rituele wassingen in de Ganges. En ze sterven. Zo sterk is religie. Maar bacteriën zijn ook heel sterk. En dan arriveert er een bus met pelgrims. Ze zijn allemaal heel opgewonden. Ze gaan recht naar het water om erin af te dalen en hun rituele wassingen te doen. En ze drinken het water 3 maal, want ze willen verlost worden. En die pelgrims zijn Europeanen, Duitsers, Fransen, Zwitsers. Ze zijn gekomen samen met hun begeleidende goeroe. Het zijn New Agers die aan yoga doen en aan meditatie. Het zijn mensen die goed geschoold zijn en die weten wat goede hygiëne is. Maar ze gaan in hetzelfde water, want hun guru heeft hun verteld dat het God is. En ze geloven dat. En terwijl ze in het water afdalen, drijft een karkas van een koe voorbij, of van een geit of een schaap, en het stoort hen niet. En sommige van hen worden ook ziek. Zo sterk is religie. Het probleem groeit elke dag en er is geen oplossing.

Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht dat vandaag gaat over het ware gelaat van het hindoeïsme. De grootvader van Rabbi was dus hoge priester in Benares en op een bepaald moment ging hij naar Trinidad, een eiland in de Caribische Zee voor de kust van Venezuela. Er wonen daar heel veel hindoes. En daar was grootvader eveneens hoge priester, yogi en guru. En doordat hij met hindoe-occultisme bezig was, beschikte hij over bepaalde krachten, iets wat algemeen voorkomt onder wijze mannen in India. En in zijn familie werd er gefluisterd dat dit kwam, doordat hij zijn eerste zoon aan de goden geofferd had. Een praktijk die niet ongebruikelijk is. Op een dag werd hij onverklaarbaar rijk door het aanroepen en aanbidden van de god van de rijkdom, Lakshmi. Maar na zijn dood had de familie af te rekenen met demonische fenomenen. De vader van Rabbi was eveneens hoge priester, yogi en guru. Ook hij was heel populair. Maar de dag na zijn huwelijk, en je weet, de partners kennen elkaar niet, want in India worden de huwelijken gearrangeerd door de ouders, besloot de vader van Rabbi dat hij het hoogste doel van het hindoeïsme wilde bereiken, moksha. In elke godsdienst is het doel verschillend. Moksha betekent bevrijd zijn van tijd, ruimte en alle elementen. Het betekent zelfrealisatie of godrealisatie. Elke mens is God, zeggen de hindoes. Maar je bent vergeten dat je God bent. En die onwetendheid heet in het Sanskriet avidya. Volgens de hindoes is onwetendheid het centrale probleem van het universum. We moeten ons realiseren, herontdekken zeg maar, dat we God zijn. En daarom moeten we aan yoga doen. Ondertussen is yoga ook bij ons heel populair geworden. Heel veel mensen rennen naar de yoga, vaak ook voorgeschreven door hun dokter, want ze menen dat yoga dé oplossing is voor hun problemen. En de yogaleraar zegt dat yoga niets van doen heeft met religie, maar wel met fitness, met gezondheid, met relaxatie. Maar dat is een leugen. Yoga is het hart van het hindoeïsme. Er is geen hindoeïsme zonder yoga en geen yoga zonder hindoeïsme. Yoga betekent een juk opleggen, verbinden. Het doel van het hindoeïsme is verbonden te worden met Brahman, het hindoe-concept van God. Volgens het hindoeïsme is God het absolute. Alles is God. Het universum is God. De natuur is God. Alles is God. Krishna zegt in de Bhagavad Gita, alles wat is, ben ik. Een hindoe die yoga doet, denkt niet aan fitness en gezondheid, maar aan verlossing. Want yoga is het belangrijkste middel om verlossing te bereiken. Er zijn verschillende soorten van yoga en verschillende niveaus van yoga. Oosterse meditatie is een deel van yoga. Als je dus naar een yogaklas gaat, zal je leraar je ongetwijfeld spreken over de fysieke weldaden van yoga. Maar bij de volgende les leer je in jezelf kijken, om het zelf te vinden. Waarom? Om God te vinden, zegt de leraar. Dus het heeft toch te maken met religie. Nochtans zei de leraar aan het begin dat yoga niets te maken heeft met religie. Dat is dus een leugen. Vele mensen in het Westen worden, zonder ze het beseffen, hindoe door de yoga. Maar terug naar de vader van Rabbi. Die deed de dag na zijn huwelijk een aantal beloftes, omdat hij na dit leven niet meer wilde terugkomen. Volgens de reïncarnatieleer zouden we hier al miljoenen keren geweest zijn over miljoenen jaren. Reïncarnatie is ondertussen heel populair geworden in het Westen. Tussen haakjes, als mensen al miljoenen keren teruggekomen zijn, hoe zou het dan komen dat een land zoals India er nog altijd zo slecht aan toe is? Daar moeten we toch eens goed over nadenken. Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die weten dat ze een ziel hebben. En dat wordt op vele en evidente wijze uitgedrukt. In de schilderkunst, in de architectuur, de muziek, de poëzie, in vragen zoals: wat is het leven?
Waar vind ik echt leven? Wie ben ik? Wat is liefde? Enzovoort. We hebben spirituele vragen omdat we een ziel hebben. En als we sterven, weten we dat het leven verder gaat dan het graf. Tegenwoordig zijn er onder impuls van het hindoeïsme miljoenen mensen in het Westen die geloven in reïncarnatie. Ze willen immers hoop na het graf. Maar dan is er een groot probleem. Waar is de hoop als ik niet weet op welke manier ik zal terugkomen? Tenminste, als reïncarnatie waar is. Het hindoeïsme leert karma, de leer van oorzaak en gevolg. Je bent wie je bent wegens je vorig leven. Als je een mug doodt, geloven hindoes, kom je als mug terug. Hetzelfde met een vlieg. Waar is de hoop? Misschien moeten we hier in het Westen wel allemaal als varkens terugkomen, omdat we zo graag varkensvlees en spek eten. Er zijn miljoenen en miljoenen mensen die sterk in karma geloven en ze nemen dat heel ernstig. Maar we moeten over die zaken nadenken. Als we water koken, doden we miljoenen micro-organismen. En dit te weten is voor hindoes vreselijk. Er zijn hindoes die om die reden nooit iets koken, want ze willen geen miljoenen keren terugkomen als bacteriën. Het probleem in sommige landen is wel dat als men de bacteriën niet doodt, de bacteriën de mensen doden. Hindoes leven ahimsa. Dat betekent niets doden, niets. Er bestaat een secte in India waar de mensen de straat keren vooraleer ze erover wandelen, om toch maar geen insecten te doden. Ze zijn voortdurend bang om insecten of luizen of wat dan ook te doden. Werkelijk, de religieuze hindoe leeft dagelijks in angst. De vader van Rabbi wilde dus na dit leven niet meer terugkomen. In het Westen is reïncarnatie populair, een gril, zou je bijna zeggen, maar dat is niet zo voor de hindoes. Ze geloven er allemaal in. Reïncarnatie is een formele straf om terug te moeten komen. De hindoe gelooft in samsara. Samsara is het rad, het wiel van de wedergeboorte. Dat wil zeggen dood, wedergeboorte, dood, wedergeboorte, dood, wedergeboorte en ga zo maar door. Maar een hindoe wil niet terugkomen. Hij wil verlost worden uit dit rad van wedergeboorte. En de enige manier om eruit te geraken is je te realiseren dat je God bent. En dat is niet eenvoudig. Het vraagt heel veel en heel hard werk. Vele jaren van intensieve yoga, van meditatie, van ascetisme, zelfdiscipline, zelfkastijding. Sommigen slagen zichzelf tot ze bloeden en tot ze sterven. Verder moeten ze lange pelgrimsreizen maken naar de heilige steden en naar hoge bergen. De Himalaya is God. Duizenden gaan naar grotten in de bergen en zitten daar jaren yoga te doen en te mediteren om verlossing te vinden. De vader van Rabbi deed dus verschillende beloftes, onder andere dat hij zou stoppen met werken. En zoiets wordt bij de hindoes volledig geaccepteerd. Vrouwen, kun je je inbeelden dat je man 's avonds thuis komt en zegt: ik wil niet meer werken, want ik wil verlossing. Of hij zegt tegen zijn vrouw vlak na zijn huwelijk: je bent belangrijk, maar ik wil verlossing. De mentaliteit in India is totaal verschillend. Als een man met 10 kinderen zijn job opgeeft, zijn vrouw verlaat en naar de Himalaya trekt om er in een grot jaren te gaan mediteren, dan wordt dit ten zeerste gerespecteerd. Er komt geen kritiek, integendeel. Maar zo redeneren wij niet in het Westen. Een dergelijk besluit zou gezien worden als een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid heeft dus in het Oosten een totaal andere betekenis. De vader van Rabbi had ook de belofte gemaakt om nergens nog naartoe te gaan. Hij zat op zijn bed in lotushouding met de ogen gesloten en hij deed enkel nog yoga en meditatie. Zijn leerlingen kwamen hem opzoeken, ze bogen voor hem en ze aanbaden hem als een god. Zijn vader was strikt vegetariër. Hij at zelfs geen cake als er ei in zat. En hij at heel weinig.
en had ook de belofte gedaan om nooit zijn haar of baard af te snijden. Baard en haar zijn voor een hindoe heel heilig. Zo leefde hij 8 jaar lang. En in die atmosfeer werd Rabbi geboren, verwekt tijdens de enige nacht die vader met zijn vrouw doorgebracht had, vooraleer hij voor de definitieve verlossing koos. Vader was een avatar, een god die mens geworden is. Hij was de perfecte meester. Rabbi boog voor hem en aanbad hem. Zijn vader had beloofd om naar niemand meer te kijken, want hindoes geloven dat alles maya is, illusie. Alles is illusie. Lijden, pijn, ziektes, miserie, ze bestaan niet. De stoel waarop je zit bestaat niet, ze zijn illusie. Zijn vader sprak nooit. Het was een vader die zijn zoon nooit heeft vastgepakt of gekust, nooit een woord tot zijn zoon heeft gesproken. Maar, volgens hindoe-normen, leefde hij het best mogelijke leven dat je kunt leven. En op een dag beval een dokter zijn haar af te scheren. Maar vader mocht niet spreken en hij kon zich dus niet verdedigen. De dokter scheerde dus zijn haar af en wat gebeurde er? Hij viel prompt achterover en hij was dood. Hoe was dat mogelijk? Wel, miljoenen hindus zullen je zeggen dat als je een belofte aan een god breekt, en tussen haakjes, er zijn 333 miljoen goden in het hindoeïsme, dat dan de tragedie op je wacht. Je kunt een oog verliezen of een been, of iemand in de familie kan op tragische wijze sterven, je huis kan afbranden, en dat alles omdat je je belofte verbroken hebt. Niet omdat goden echt zijn, maar omdat er demonische krachten in het hindoeïsme werkzaam zijn. Hindoes vereren zowel goden als demonen. Dat is normaal in het hindoeïsme. In de Bhagavad Gita zegt Krishna: ik ben de prins van de demonen. Tegenwoordig trachten moderne hindoes, vooral westerse hindoes, dit te ontkennen. De Hare Krishna's zullen dit ontkennen. In het Westen heeft het woord demon een negatieve connotatie. Maar hindoes zijn niet beledigd als je hen zegt dat ze demonen aanbidden, want ze weten dat ze demonen aanbidden. Zo is de god Shiva de vernietiger. Hij wil alles vernietigen. Shiva is de Satan van het hindoeïsme. Rabbi's vader stierf door demonische krachten van het hindoeïsme. Als er in India zoiets gebeurt, worden mensen bang en leven ze in angst. Dan rennen ze naar de tempels, brengen offers, geven geld aan de heilige mannen. Want ze zijn bang dat hen hetzelfde zal overkomen. De vader van Rabbi was gestorven zonder één woord tegen zijn zoon te spreken. Wat een verlies om religieuze redenen. Miljoenen hindoe-kinderen maken hetzelfde mee. Een vader die totaal niet beschikbaar is om religieuze redenen. Maar niemand bekritiseert dit. Het wordt allemaal aanvaard.

Beste luisteraars, Rabbi nam na vaders dood diens plaats in. Hij beoefende yoga en meditatie op heel jonge leeftijd en hij deed dat heel intensief. Hij bestudeerde de Hindoe-geschriften. Hij aanbad vele goden, zoals Krishna, Rama, Vishnu, Shiva, Brahma en diergoden. De olifantgod, de aapgod, de geitgod. Hij geloofde in hen zoals miljoenen Hindoes dat doen. En in zijn yoga- en meditatiepraktijk had hij veel mystieke ervaringen. Hij deed bhakti-yoga, karma-yoga, mantra-yoga. Mantra-yoga is naar het Westen gebracht door Maharishi, de guru van de Beatles. De methode heet transcendente meditatie. Keer op keer op keer dezelfde mantra herhalen. Die mantra reciteren bij de meditatie is noodzakelijk. De vibraties die erdoor ontstaan zijn dé manier om de goden, en Rabbi zegt dat het demonen zijn, aan te trekken. De mantra doet twee dingen. Hij inviteert een bepaald spiritueel wezen om binnen te komen in diegene die de mantra reciteert en hij creëert bij degene die mediteert de passieve staat die de fusie met alle dingen vergemakkelijkt, de zelfrealisatie. De Hare Krishna dan beoefent de Bhakti-yoga, godrealisatie door aanbidding van Krishna. Tantra-yoga, naar het Westen gebracht door Bhagwan, betekent godrealisatie door seksualiteit. Rabbi zou zeggen godrealisatie door perversiteit. Tantra-yoga wordt trouwens in India bijna niet meer beoefend en het is waarschijnlijk te wijten aan het werk van christelijke missionarissen. Tussen haakjes, Bhagwan is gestorven door aids, net zoals veel van zijn navolgers. Meditatie is een onderdeel van yoga. In Oosterse meditatie moet je je geest leegmaken en aan niets denken, en dat is mogelijk. Rabbi bereikte het. En alleen als je deze staat bereikt, begin je mystieke ervaringen te hebben. Astrale reizen, ruimtelijke reizen, transervaringen, waarbij je bovennatuurlijke wezens ontmoet. Je ziet allerhande psychedelische kleuren en je hoort mystieke muziek. Toen Rabbi jaren later in de 60's naar Engeland kwam om er te studeren, stelde hij verbaasd vast dat druggebruikers dezelfde ervaringen hadden. Zij ervaren door druggebruik wat hij ervaarde door yoga en meditatie. En hij kwam tot de conclusie dat de bron van de ervaringen dezelfde moest zijn. Trouwens, druggebruik was vroeger normaal in de tempel en hash roken was een onderdeel van de Hindoe-ceremonie. Bij zijn trance-ervaringen ontmoette Rabbi lichte wezens, maar ook heel donkere en heel lelijke wezens, demonische wezens, en hij voelde er zich oncomfortabel bij. Hij begreep dit ook niet. Hoe kon dat? Hij wilde van dergelijke wezens bevrijd worden, maar het gebeurde bij elke trance-ervaring en hij had er veel last van. Ondertussen kwamen mensen naar hem toe, ze bogen voor hem en ze aanbaden hem. Ze wilden zijn zegen voor hun volgend leven. Maar Rabbi had grote problemen. Ondanks zijn spiritualiteit en zijn mystieke ervaringen was hij helemaal leeg van binnen. En hij was ontevreden. Er is veel ontevredenheid in het Westen, maar er is ook heel veel ontevredenheid in het Oosten. Zelfs hoge priesters, goeroes en yogis zijn leeg en onvoldaan. Het is de centrale neurose in de wereld. Die leegte en die onvoldaanheid zijn een ernstig signaal dat er iets heel ergs mis is. Rabbi voelde zich dus heel slecht. Mensen kwamen aan zijn voeten en gaven geld, maar hij kon hen niets geven. Hij realiseerde zich ook dat hij een zondaar was, zoals iedereen. Maar in het Hindoeïsme wordt dit niet geleerd. Er is ook geen vergiffenis. Integendeel, er is karma. En zelfs goden kunnen daar niet onderuit. Vishnu is ooit teruggekeerd als een varken, zeggen de geschriften, omwille van zijn karma. Karma staat boven de goden.
Rabbi had hier grote problemen mee, want hij wist dat hij een zondaar was. Maar in het hindoeïsme kan de zonde niet weggenomen worden. En hij had nog een ander probleem. Er was in hem een heel grote woede, een razernij zelfs, en die was er gekomen door meditatie. Heel veel mensen die intensief mediteren, hebben hetzelfde probleem. Om die reden verzette Boeddha, die zelf oorspronkelijk hindoe was, zich hevig tegen yoga en meditatie, omdat dat heel gevaarlijk kan zijn. Over dergelijke zaken horen we in Europa niets. We horen enkel de aantrekkelijke dingen. De medaille heeft dus ook een andere zijde. Rabbi leefde in angst omwille van deze razernij. Hij wilde geen enkel insect doden, maar op een dag heeft hij bijna zijn tante vermoord. Want deze razernij was oncontroleerbaar. En die kracht kwam duidelijk niet van hem, ze was demonisch. Niet alle buitengewone dingen komen van dezelfde God. Niet alle parapsychologie komt van dezelfde God. En astrale en transervaringen komen niet altijd van dezelfde God. Er zijn twee bronnen van kracht, God en de Satan. En de kracht van de Satan is heel onzuiver en destructief. Er is veel teleurstelling bij mensen. Daarom rennen ze naar het mystieke, naar het magische, naar de mirakels. En ze beseffen niet dat het een val van de Satan is. Satan is in onze wereld heel actief om mensen aan zijn kant te krijgen. En hij komt niet met twee horens en een staart. De Bijbel zegt dat hij als een engel van licht komt. En wat hij voorstelt is heel aantrekkelijk. Miljoenen mensen houden zich tegenwoordig bezig met occultisme, spiritisme, hekserij, mediums en ze proberen met de doden te spreken. Maar weet dat dit alles een gruwel is in Gods ogen. Het is verkeerd om met de doden om te gaan en ermee te spreken, dat zegt de Bijbel. Toch gaan er zoveel Europeanen naar spiritisten en media. En Rabbi bedreef als hindoe al deze zonden. Valse goden aanbidden, idolen, dieren, geesten, demonen. Hij deed het echter vanuit een grote onwetendheid. Hij was onschuldig. Maar hij begon zich te realiseren hoe leeg hij van binnen was en hoe verloren. Bovendien begon hij te beseffen dat er een God is, maar hij kende hem niet persoonlijk. En hij kreeg stilaan het heel sterke verlangen om de ware en levende God persoonlijk te leren kennen. Hij was heel gefrustreerd. Hij dacht zelfs aan zelfmoord. En op een dag kwam een dame naar hem thuis. Ze was voordien hindoe, maar was nu christen geworden. En ze bracht de boodschap van de Bijbel en ze zei: Rabbi, God houdt van je. Iets dergelijks had hij in het hindoeïsme nooit gehoord. In geen enkele andere wereldgodsdienst, uitgezonderd in het jodendom, zal je horen dat God je persoonlijk bemint. Alle godsdiensten hebben goede onderrichtingen en allemaal spreken ze over de liefde. Maar in geen enkele andere godsdienst hoor je dat God je persoonlijk bemint. En deze dame zei verder: Jezus Christus is aan het kruis gestorven om al je zonden te vergeven. God wil in je leven binnenkomen, maar hij komt alleen doorheen Jezus Christus. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Jezus zei niet: ik ben één van de vele wegen. Hij zei: ik ben de weg. Hij zei ook niet: ik ben een deel van de waarheid. Hij zei: ik ben de waarheid. De weg naar God is doorheen God. Daarom zei Jezus: ik ben de weg. Rabbi werd heel kwaad tijdens dit gesprek. Hij haatte christenen en hij zou er nooit aan denken om er één van te worden. Maar in de dagen daarna begon de Heilige Geest zijn hart te overtuigen en hem zijn verlorenheid te tonen, zijn nood aan vergiffenis, aan verlossing, aan eeuwig leven. En op een dag ging hij dan toch op de knieën en nodigde de ene en ware God in zijn hart uit. De Bijbel zegt: ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij.
Rabbi ervaarde dat tonnen duisternis uit hem weggingen. Hij heeft begrepen dat al die mystiek, die astrale reizen, ruimtelijke reizen, transe-ervaringen, geïnspireerd worden door de Satan. Duisternis ging uit hem weg, maar ook zijn speciale psychische vermogens die hij verkregen had door zijn intensieve yoga en meditatie en door de aanbidding van al die goden en demonen. Er kwam een wonderlijk licht in hem binnen. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Jezus veranderde hem en maakte hem totaal nieuw. En Rabbi trekt nu de wereld rond met deze boodschap. Hij is een groot profeet voor onze tijd. 13 leden van zijn familie werden christen. Ze namen alle beelden, prenten, attributen, altaren, alles wat aan hun godsdienst herinnerde en staken het in brand. En dat heeft hen ten diepste bevrijd. Tot daar het verhaal van Rabindranath Maharaj. Hij doorprikt het mooie plaatje van veel westerlingen over India, over het hindoeïsme, over yoga en meditatie. Wat Rabbi vertelt over India en over het hindoeïsme, horen we nooit. Maar het is een verhaal dat we moeten horen. Want het Westen kent een invasie van Oosterse religies en van praktijken die ermee verbonden zijn of ervan afgeleid. Ik denk nu buiten allerlei vormen van yoga en meditatie om, spontaan aan zaken zoals mindfulness, autosuggestie, hypnose, visualisatie, geleide verbeelding, positief denken, witte en zwarte magie, channeling, spiritisme. Wel, dat alles is op de een of andere manier gebaseerd op hindoeïsme. Maar ook de hele beweging van de tegencultuur van mei 68 met zijn drugs, rebellie, rock- en popmuziek en hippies was in wezen hindoeïsme. Waarom? Omwille van het idee van eenheid van alle leven, vereniging met het universum, vegetarisme, zijn eigen ding doen. Het hindoeïsme leert dat het dharma van ieder mens, dat wil zeggen wat hij moet doen en hoe hij moet leven, verschillend is en dat iedereen dit individueel moet ontdekken. Er is geen algemene morele code. Krishna leert dat je gelijk welke weg kunt nemen, dat wil zeggen je eigen ding doen en nog bij hem uitkomen. En dat is precies de mentaliteit in onze maatschappij vandaag. Ieder doet zijn eigen ding. Velen willen bevrijd zijn van hun christelijke wortels. De religie of filosofie kiezen die bij hem of haar past. Het maakt niet uit, want je komt toch altijd terecht. En niemand staat erbij stil van waar die ideeën komen en waartoe ze leiden. Dat een dergelijke levensvisie niet vervuld en niet gelukkig maakt, zien we onmiddellijk als we rondom ons kijken en misschien ervaren we het ook zelf in ons eigen leven. En dat sommige zaken bovendien niet onschuldig zijn, maar ronduit demonisch, leren we van Rabindranath Maharaj. Paulus bevestigt ons dit ook in de eerste brief aan de Korintiërs. Wat de heidenen offeren, hindoeïsme is een heidense godsdienst, dat offeren zij aan de boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij...

zij aan de boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten. En in de tweede Johannesbrief lezen we: al wie te ver wil gaan en niet blijft bij de leer van Christus, heeft God niet. Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon. Wij als christenen, als katholieken, hebben alles. Wij hebben de volheid. Er is geen enkele reden waarom we onze christelijke wortels zouden moeten loslaten. Het is dan ook mijn grote hoop dat we met z'n allen de diepe waarheid van ons christelijk geloof opnieuw zouden ontdekken.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Voor het programma Zuiderlicht gaan we luisteren naar een herhaling van de uitzending met pastoor Pieter Zimmerman uit 2025, speciaal ter gelegenheid van de Rosary Rally die eraan komt op 5 september. Deze uitzending van Zuiderlicht heet namelijk Processies. Veel luisterplezier.
2: U luistert naar Zuiderlicht. Pastoor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
3: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 11 december. Morgen die prachtige feestdag van de Heilige Maagd Maria van Guadalupe. En aanstaande zaterdag ook een bijzondere dag, namelijk de Heilige Lucia van Syracuse. Ja, over de Heilige Maria van Guadalupe hebben we natuurlijk al vaak gesproken. Over de Heilige Lucia misschien wat minder. Er is over Lucia ook niet zo heel gek veel bekend. Hè. We hebben natuurlijk wel de verhalen die in onze traditie zijn overgeleverd. Hè, over de jonge vrouw die de marteldood stierf, bij wie de ogen werden uitgestoken. En die uiteindelijk bekend zou worden als de patrones tegen oogkwalen. En dat zien we vaak als een martelaar of martelares sterft en een bepaald lichaamsdeel wordt aangepakt, dan wordt die persoon vaak de patroon of patrones juist van dat lichaamsdeel. Nou, voor de Heilige Lucia geldt dat dus voor de ogen. Zij is degene die we kunnen aanroepen op het moment dat we blind zijn of dat we oogkwalen hebben. Zij is degene die zorgt dat het licht van Jezus Christus, het licht in onze ogen, goed en gezond blijft. Toch wil ik het vandaag niet uitgebreid over de Heilige Lucia gaan hebben, maar over iets anders in onze kerk, namelijk het houden van processies. Waarom? Nou, de rechtstreekse aanleiding is, aanstaande zaterdag, 13 december 2025, zal er in Druten een processie worden gehouden naar de mis met een reliek van deze Heilige Lucia. Nou, dat is bijzonder, want het reliquie werd in 1798 al aan de kerk in Druten gegeven. Dus dat is lang geleden, meer dan 200 jaar geleden. En het reliek zelf is natuurlijk nog veel ouder, hè? Want een reliek, dat wil zeggen, het is iets van de heilige zelf geweest. Hè? Dan wel een stukje van haar lichaam, bijvoorbeeld een stukje van een van de botten of een druppeltje van het bloed. Hè, dat noemen we dan een eerste klas reliek. Of in sommige gevallen kan het een tweede of derde klas reliek zijn. Dat wil zeggen dat het niet rechtstreeks iets van het lichaam is, maar dat het een stukje is van de kleren bijvoorbeeld, hè, van de heilige. Of in het geval van een derde klas reliek iets dat is gestreken langs een reliek van de heilige, een eerste klas reliek. Dus stel dat je een stukje stof hebt, dat je hebt gestreken langs een eerste klas reliek van de heilige Bernadette. Nou, dan noemen we dat stukje stof wat er langs heeft gestreken een derde klas reliek. En een stukje van de kleren noemen we een tweede klas reliek. Maar goed, het gaat hier dus om een eerste klas reliek. Een stukje van het lichaam van de heilige Lucia zelf. En de heilige Lucia stierf in 304, dus dan gaan we echt terug naar de begintijd van onze kerk, hè? Meer dan 1700 jaar geleden. En dat reliek is ja, op de een of andere manier toch ooit in Druten beland. En dat is toch wel heel bijzonder. Hè? In 1798 kwam het hier in Druten aan. Het werd toen als geschenk gegeven aan de toenmalige pastoor. En vanaf dat moment ontstond er ook een bijzondere devotie voor deze heilige. Nou, die devotie die zou zelfs in de jaren daarna uitgroeien tot een belangrijke dag voor Druten en zelfs voor een groter deel van Nederland. Mensen die kwamen op pelgrimage naar Druten op de feestdag van de heilige Lucia, omdat ze wisten dat daar een reliek werd bewaard. En uiteindelijk zou op die dag zelfs de mis worden gevierd als een soort feestmis, een gezongen mis. En er werd dan ook vaker een processie met dat reliquie gehouden. Nou, dat gebruik is de afgelopen eeuw eigenlijk helemaal in het slop geraakt, maar we willen het weer wat gaan afstoffen, wat nieuw leven inblazen. En we gaan voor het eerst in jaren weer een speciale feestdag organiseren voor de heilige Lucia. En we gaan ook weer een processie organiseren met haar reliek, het eerste klas reliek. En er is een heel mooi klein gebedje of gedichtje, zo je wil, over de reliekverering van de heilige Lucia in Druten. Ik zal dat zo even lezen en dan gaan we daarna bidden. En dan wil ik wat meer met u hierover gaan spreken. En dan heel specifiek dus over processies. Want ik merk dat een processie toch wel wat losmaakt bij mensen. Ten goede, maar niet altijd ten goede, soms ook dat het mensen onrustig maakt. Dus daar gaan we zo meteen even wat over spreken. O Lucia, gij zuivere maagd, die Druten in uw armen draagt. Van over de Waal en over de Rijn komt alle die beladen zijn. Met pokken en met rode loop, in Druten is de ware hoop. Nou, ik zal daar nog een gebed achteraan bidden, namelijk de hymne uit het morgengebed voor een martelaar. O martelares van God die zijt, Gods zoon gevolgd die met hem leidt, die heerlijk triomfeert met hem en leeft in het nieuw Jeruzalem. Wees onze voorspraak, houd ons vast, bevrijd ons van der zonde last, weer van ons het kwaad dat ons genaakt en al wat het leven bitter maakt. Uw heilig lichaam is bevrijd uit al de boeien van de tijd. Breek ook de keten die ons bindt, in naam van God die ons bemint. Aan God de Vader zij de eer, en aan Gods Zoon de trouwe Heer, en aan de Geest die troost en leidt, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Ja, beste luisteraars, na deze lange introductie over de feestdag aanstaande zaterdag en de processie met het reliek van de heilige Lucia, wil ik even wat meer gaan inzoomen op dat begrip processies. Ik ben inmiddels bijna 10 jaar priester en ja, in die paar priesterjaren heb ik toch al heel wat processies mee mogen organiseren. En je merkt dat mensen echt ja, overeind komen, tot leven komen op het moment dat je over processies gaat spreken. Ja, soms is dat een goed teken, want dan worden ze er blij van. Dan denken ze, ja, laten we de handen ineens slaan en laten we dit inderdaad gaan organiseren. En dan zijn ze trots op hun geloof. Maar soms dan geeft het ook wel wat schroom bij mensen. Dan denken ze, ja, moet dat nou? Moeten we nou echt de straten op? Ik vind het al heel wat dat ik op zondag naar de kerk kom. En laten we niet te gek gaan doen. En dan moeten we ineens de straat op en dan kan iedereen zien dat ik geloof. Ja, ik begrijp die schroom ergens een beetje. We zijn dat misschien als nuchtere Nederlanders niet altijd gewend om zo openlijk uit te komen voor ons geloof. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar toch wil ik het belang van het houden van processies even wat meer gaan benadrukken. Want vaak blijft dit gesprek rond processies toch een beetje hangen in de sfeer van je vindt het wel mooi of je vindt het niet mooi. Alsof dat ja, het enige criterium is waarmee we naar zo'n processie kijken. Je vindt het iets moois, want je hebt het vroeger als kind nog meegemaakt en dat doet je een beetje aan vroeger denken, dus ik vind het mooi. En iemand anders die zegt, nou nee, dat is niks voor mij. Dat is veel te veel in de sfeer van kijk mij nou eens. Maar als we alleen maar gaan kijken naar zo'n processie met ogen van jouw persoonlijke mening, ik vind dit ervan, dan zien we over het hoofd wat een processie nou eigenlijk werkelijk ten diepste is. En we vergeten ook dan te kijken, wat vindt God hiervan? Want wij kunnen wel zeggen, ik vind het prachtig of ik vind het helemaal niks. Maar we kunnen ook gaan kijken, welk belang hecht de hemel zelf aan een processie? Nou, we hebben natuurlijk tal van voorbeelden. Bijvoorbeeld de bekende Maria-verschijningen, Fatima, Lourdes, Guadalupe. Waar Maria eigenlijk heel vaak een vraag herhaalt. Op het moment dat Maria verschijnt, een van de standaardvragen die ze stelt aan degene aan wie ze verschijnt is, bouw hier een kapel voor mij. Dus die verschijning van Maria, dat is nooit alleen maar een herinnering die ze wil meegeven. Van vergeet niet dat ik hier ben verschenen. En vergeet niet dat ik een bepaalde boodschap voor de wereld ben komen brengen. Dat is natuurlijk ook. Bijvoorbeeld Fatima, de belangrijke boodschap, de 6 keer dat ze daar verschijnt. Dat moeten we niet vergeten. Die oproep moeten we ook waarmaken. Bekering, gebed, offer, et cetera. Maar ze zegt ook, bouw hier een kapel. Bouw hier een kerk. Ofwel, ze wil niet alleen dat in de gedachten datgene wat zij is komen vertellen op aarde, dat dat blijft voortbestaan, maar dat het een concreet zichtbaar teken zal blijven. Dus dat er ergens een kerk wordt gebouwd, zodat ook daar, op die plaats waar Maria verscheen, het geloof daadwerkelijk gevierd kan worden. En het was paus Pius XI die in 1925 het feest instelde van Christus Koning. En het documentje wat hij toen uitbracht bij de instelling van dit feest beschrijft dat ook heel mooi. Paus Pius XI die zegt dan, ik kan wel een bepaalde leer verkondigen en dat moeten we ook doen. Maar, zegt hij, hoe kunnen we zorgen dat de leer van de kerk ook echt landt in de harten van de mensen? Dat doen we vooral door het geloof te vieren. En daarom zei hij, we moeten niet alleen maar Christus als koning belijden met onze mond, met onze gedachten en met onze woorden. Nee, we moeten het vieren. En daarom zei hij, elk jaar wil ik dat er een hoogfeest gevierd wordt ter ere van het koningschap van Christus. Ja, dus hij zei, juist die liturgische viering, dat je gewoon concreet op een bepaalde dag naar de kerk gaat, dat je daar samen bidt, dat je daar samen zingt, de heilige mis celebreert. Dat stelde hij als voorbeeld voor waarom de leer van Christus alleen maar verkondigen met de mond niet voldoende is. Nee, het moet liturgisch gevierd worden, want dan landt het pas echt op het moment dat als wij als volk van God het geloof vieren en dat ook in de liturgische kalender elk jaar laten terugkomen, dan pas zal een bepaalde overtuiging van onze kerk ook echt wortel gaan schieten en vrucht gaan dragen. Hij schreef dus in 1925 een document om dat feest in te stellen. Dat documentje heet Quas Primas. En in dat document beschrijft hij ook heel mooi het belang van publieke eredienst. Dus hij zegt natuurlijk, alles vertrekt uiteraard allereerst in het kerkgebouw, dus de heilige mis voor alles. Dus op het moment dat we spreken over Christus die regeert als koning, dan is dat met name door het sacrament van de heilige mis. Op het moment dat Jezus echt aanwezig komt op het altaar, regeert hij daar aan het altaar als koning. Maar, zegt Paus Pius XI, dat neemt niet weg dat we ook naar buiten moeten trekken. Dat we ook ons geloof zichtbaar moeten maken in de wereld. En dan noemt hij dus heel specifiek de processies. Hij zegt, op het moment dat wij als gevolg van God een processie organiseren, dan is dat een heel duidelijk teken, een vrucht van Christus die regeert als koning in deze wereld. Dus het is als het ware een teken van overwinning. Op het moment dat wij de straten opgaan, tonen we ook die publieke ruimte is door Jezus Christus vrijgekocht aan het kruis. Dus een processie is meer dan alleen maar een stukje folklore, we halen iets omhoog wat belangrijk is voor een bepaald dorp. Nee, het is een tastbare uiting van het koningschap van Christus, van Jezus die regeert als koning over deze wereld. En ik ga een klein stukje voorlezen uit dat document dat heel specifiek spreekt over processies. En ja, hij heeft het hier over eucharistische processies, een processie met het heilig sacrament, sacramentsprocessies. Maar je kunt dat natuurlijk ook vertalen naar processies met Mariabeelden, waar we Maria centraal stellen. Of met heilige beelden, en de relieken van de heiligen, waar we heel bijzonder de voorspraak van de heiligen afsmeken. En Paus Pius XI die steekt dan als het ware een hart onder de riem van alle mensen die dat doen, die dus volop bezig zijn met het organiseren van sacramentsprocessies of andere processies. En dan zegt hij over deze mensen, zij willen dan ook door het houden van toespraken en preken op vergaderingen en in kerken, dus dat is nog niet zozeer publiek buiten, maar daarna zegt hij, door openbare uitstelling en aanbidding van het verheven sacrament en door prachtige processies, Christus als de door God gegeven koning huldigen. Diezelfde Jezus die een goddeloos geslacht, toen hij in zijn eigendom was gekomen, niet heeft willen erkennen, heeft het gelovige katholieke volk, als door een goddelijke ingeving, zo mag men met het volste recht zeggen, uit de stilte en verborgenheid van het gewijde kerkgebouw, als een triomfator langs de straten van de steden willen geleiden, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Nou, dat is wat mij betreft een heel rijk stukje tekst, dus hij steekt eigenlijk een pluim op de hoed van alle mensen die zich inzetten voor publieke eredienst. Dus voor aanbidding van het Allerheiligste Sacrament, wanneer de Heer is uitgesteld op het altaar, maar ook het organiseren van processies. En hij zegt dan zelfs dus dat het katholieke volk dat dit heeft opgepakt, dat dit is gaan doen, is gebeurd als door een goddelijke ingeving. Dus het organiseren van processies is niet iets alleen maar van een persoonlijke voorkeur. Wij vinden dat leuk of wij vinden dat mooi. Maar het is een ingeving van God geweest, al dus de paus, om dit te gaan doen. En wat gebeurt er dan? Nou, hij zegt dus, uit de stilte en de verborgenheid van het gewijde kerkgebouw trekt Christus dan als triomfator langs de straten, om hem in al zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus zegt hij, en dit gaat dus heel specifiek over een processie met het heilig sacrament, op het moment dat het sacrament naar buiten komt in processie, trekt Jezus als overwinnaar, als triomfator, langs de straten, om zijn koninklijke rechten te herstellen. Dus dat koninkrijk wat Christus heeft verworven door zijn bloed te vergieten aan het kruis, wordt als het ware zichtbaar op het moment dat Jezus door de straten trekt in een processie. Goed, en dat wat voor het sacrament geldt, geldt natuurlijk in iets mindere mate ook voor de heiligen. Op het moment dat we een Maria-processie organiseren en we plaatsen een Maria-beeld op een troon, op een draagbaar, en Maria wordt door de straten gedragen, dan huldigen we daar Maria als koningin. En dan tonen we aan de wereld, Christus heeft de wereld overwonnen, Maria is koningin, staat aan de zijde van Jezus Christus, Maria is degene die hier als overwinnares door de straten trekt. En in nog iets mindere mate, uiteindelijk delen de heiligen in die overwinning van Jezus Christus, geldt dat ook voor elke heilige processie. En gelukkig zien we in Nederland processies weer meer terugkomen. Op verschillende plaatsen worden weer processies georganiseerd. Je hebt sinds enkele jaren weer de processie in Rhenen met het beeld van de heilige Cunera. Of toch vrij recent de processie in Os met het reliek van de heilige Willibrord. Een groot eerste klas reliek dat daar wordt bewaard. En zo zijn er op verschillende plaatsen in Nederland dus weer opnieuw processies aan het ontstaan, die ooit misschien wel gebruikt waren, om aan te geven, Christus is koning, hij regeert in het sacrament, maar ook in het leven van de heiligen. Dus elke heilige die wij vereren, en elke publieke eredienst, dus op het moment dat we naar buiten treden in processie met een reliek of met een beeld van een heilige, dan is dat dus als een teken waaruit blijkt dat Jezus de wereld heeft overwonnen en dat ook de dorpen en de steden hem toebehoren. En als we met dat in ons achterhoofd, of beter gezegd met die wetenschap in ons hart, een processie tegemoet gaan, dan gaan we er toch anders naar kijken, geloof ik. Dan is het niet alleen maar meer een persoonlijke smaak of voorkeur die wij hebben. Nee, dan is het, zoals Paus Pius XI ook zegt, door God ingegeven om dit te doen. En ik zei net al, wanneer Maria verschijnt, dan vraagt ze altijd om de bouw van een kerk of een kapel. Maar ze vraagt ook regelmatig om processies. Dat zegt ze bijvoorbeeld in Lourdes tegen Bernadette. Ik wil dat de mensen in processie hier naar de grot komen. Hetzelfde zegt ze ook in Fatima. Ook daar is het duidelijk dat Maria wil dat er processies georganiseerd worden. Dat het volk van God toont aan de wereld, Christus heeft overwonnen. Nou, een prachtig besef wat mij betreft. En heel mooi dat Paus Pius XI dat ook zo helder heeft verwoord destijds. Dus dat dat niet alleen maar een soort stukje folklore is, maar dat een processie eigenlijk een soort bewijs is van de menswording van Jezus Christus. We gaan binnenkort natuurlijk weer Kerstmis vieren. En op eerste kerstdag lezen we altijd die prachtige lezing, de proloog van het Johannesevangelie. Het licht dat onder ons is verschenen, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Nou, dat tastbare karakter van ons geloof, ja, dat leeft eigenlijk nergens zo sterk als in de Heilige Katholieke Kerk. We hebben dat in de sacramenten die we ook echt daadwerkelijk kunnen aanraken. Niet alleen maar een mooi verhaal of een gedachtegoed dat we overleveren, nee. De tastbare realiteit van die onzichtbare God, die eindeloos grote geest, die het vlees aanneemt, die mens wordt in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom is het ook zo prachtig dat de kribbe bijvoorbeeld nog wordt bewaard. Dat bewijs van, hierin heeft de verlosser zelf gelegen. In de Santa Maria Maggiore kerk in Rome wordt de kribbe van Jezus nog bewaard. En die relieken die liggen allemaal in het verlengde van die menswording. Een reliek van een heilige toont, Jezus Christus heeft het vlees aangenomen en het hele volk van God dat hem volgt, ook daarin heeft dat vlees zijn waarde. Daarom gooien we lichamen van heiligen ook niet weg. Dat zou heel raar zijn natuurlijk, nee. Op het moment dat we erkennen deze persoon was heilig, dan proberen we zelfs dat lichaam met zoveel respect en zoveel liefde als we kunnen te bewaren. Want die menswording van Jezus Christus is ook tastbaar geworden in het leven van die heiligen. Op het moment dat een heilige zich zo zeer verenigt met het lijden en het sterven en het verrijzen van de Heer, dan kun je zeggen dat ook, als het ware, die menswording in die heilige wordt doorgezet, als stukje van het lichaam van Christus. En daarom gaan we daar met zoveel eerbied mee om. Nou, ik zal deze uitzending afsluiten met een uitnodiging. Aanstaande zaterdag 13 december 2025 in Druten, 15:30 de Heilige Mis. Met aansluitend dus de processie met het reliek van de heilige Lucia. We zullen allemaal een kaarsje in de hand dragen, gezegende kaarsen, om zo een klein beetje van dat koninkrijk van God ook zichtbaar te maken in deze donkere wereld. Ik wens u een hele gezegende dag toe en hopelijk zien we elkaar aanstaande zaterdag in Druten.
2: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Caroline hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. Plotseling drong het tot haar door en ze richtte zich zo abrupt op dat ze haar hoofd tegen het dak van de draagstoel stootte. "Je wist het," zei ze tegen Theo. "Je wist het dat hij zich zo voelde. Daarom drong je erop aan dat ik naar hem toe zou gaan." Theo glimlachte. "Ik vermoedde het." Hij streek de zoom van zijn tunica glad. "Toen we gisteren wachten tot de dokter kwam, vertelde hij mij zijn bekeringsverhaal. Ik merkte op dat hij het woord eunuch niet eens uit zijn mond kon krijgen. Dat deed me beseffen dat Nathema haar, afgezien van zijn zorgen om je grootvader en de koningin, een andere reden had waarom hij niet wilde dat je wist dat hij je vader was." "Maar je had me kunnen waarschuwen." "Het was niet aan mij om dat geheim te vertellen. Dit was een gesprek dat alleen jullie tweeën konden voeren." "Was je dan niet bang dat ik het erger zou maken? Teleurgesteld zou reageren zoals hij vreesde?" "Ja," Theo lachte. "Geen moment. Ik wist dat je hem nooit zou verachten. Daarvoor hou je te veel van hem." "Ja, ik hou zeker van hem." Ze trok aan het gordijntje en staarde zonder iets te zien naar de lichte straat. Het was een onvergetelijk uur geweest, maar ze voelde zich uitgeput. "Al die draagstoelen en rijtuigen moet je een fortuin kosten," zei ze. Theo haalde zijn schouders op. "Ik begin behoorlijk gewend te raken aan de luxe." "Je vindt het vreselijk om in die dingen opgesloten te zitten met de gordijnen dicht. Geef het maar toe. Ik heb gezien dat je je hoofd uit het raam stak en lucht hapte, alsof je op het punt stond te stikken." Theo krabde zijn borst. "Het is erg verontrustend."
1: "Wat?"
0: "Je opmerkzaamheid."
1: "Weet je wat er nog meer verontrustend is?"
0: "Al die centen die je uitgeeft, te behoeve van mij. Ik moet een manier vinden om je terug te betalen. En we moeten die huurmoordenaar vinden."
1: "Vergeet die centen. En wat betreft het vinden van die irritante Kushit, die potten naar vrouwen en honden smijt, vind je in mij een gewillige medeplichtige. Heb je enig idee hoe we het voor elkaar kunnen krijgen?"
0: "Ja." Theo keerde zich naar haar toe en keek haar belangstellend aan.
1: "Vertel."
0: "Wat wil hij?"
1: "Mij."
0: "Dus dat is wat we hem geven."
1: Theo maakte een geluid vol afkeer in zijn keel en wendde zich af.
0: "We gaan jou niet als lokaas gebruiken."
1: "En waarom niet? Met jou en Taharka erbij zou het zo veilig zijn als Nero's paleis."
0: "Tientallen mensen zijn gestorven in dat paleis."
1: Theo plukte een pluisje van zijn tunica.
0: "En er kunnen veel dingen fout gaan, Caroline. We gaan niet met jouw leven spelen."
1: Ze sloeg haar armen over elkaar.
0: "En ik wil niet dat jij een fortuin uitgeeft aan rijtuigen."
1: "We zullen je vader om zijn mening vragen, goed?"
0: Caroline's mond viel open.
1: "Wat?"
0: "Hij verdient een stem in dit gesprek."
1: In alle weken en dagen en uren dat ze ervan had gedroomd, had haar vader te vinden, had ze deze mogelijkheid nooit in overweging genomen, besefte Caroline met schrik. Een vader zou iets te zeggen hebben over haar leven, meningen hebben, gezag hebben. Jarenlang was tante Blandina zo'n verdraagzame en onbewogen voogdes geweest, dat Caroline eraan gewend was om in de meeste dingen haar eigen weg te gaan. Het leek erop dat aan die tijd snel een einde kon komen. Wanhoop dreef hem tot roekeloosheid. Zijn geldbuidel was alarmerend licht geworden en hij kon niet om meer vragen nu hij geen resultaat te bieden had. De uren verstreken en dat irritante mens gaf hem geen kansen meer. Wat popelde hij om dat mooie nekje te breken? Tijd, besloot hij, voor drastische maatregelen. Toen hij de draagstoel het huis zag naderen, sloop hij dichterbij. Dan leek het maar niet op een ongeluk. Hij zou gewoon zijn lange mes gebruiken zoals een fatsoenlijke soldaat. Dat melodramatische gedoe was goed voor vrouwen en hovelingen. Het was beneden zijn waardigheid. Hij zou haar de keel afsnijden en haar tas pikken, dan was het net een beroving. Een van de vele in Rome. Dat leek genoeg op het ongeluk waarvoor hij betaald was om te arrangeren. De ergerlijke jonge man, die niet van haar zijde week, stapte uit de draagstoel. Hij was nu zo dichtbij dat hij hoorde dat de vrouw hem Theo noemde. De krijger naderde, met zijn rug tegen de muur gedrukt, wachtend tot ze uitstapte voordat hij in actie kwam. Vandaag zouden er 2 doden voor de prijs van 1 vallen. Hij zag dat Theo een hand in de draagstoel stak en maakte zich op om toe te schieten. Maar voordat hij haar eruit haalde, keek Theo oplettend om zich heen en speurde de weg af. Zijn blik verstarde toen hij de krijger zag. De krijger gromde. Hij had het verrassingselement verloren. Theo schreeuwde iets en de draagstoel vertrok, waardoor de vrouw buiten zijn bereik was. Hij brulde van frustratie en trok zijn mes. Met voldoening merkte hij op dat Theo ongewapend was. Dit kon een snel en makkelijk klusje worden. Zodra die man uit de weg was, zou het meisje als een rijpe dadel in zijn handen vallen. Achteraf toch geen slechte dag. Hij grijnsde en deed een uitval. De krijger zag Theo niet bewegen, maar op de een of andere manier ontweek de jonge man de steek, waardoor het lange lemmet van het mes te ver reikte en de arm van de krijger zich opeens achter Theo's rug bevond. Hij slaagde erin zijn arm terug te trekken voordat Theo die kon grijpen. Opnieuw stak de krijger toe. Nu richtte hij op het hart. Weer ontweek Theo hem zo moeiteloos dat het bijna beledigend was. De krijger voelde een razernij in zich oplaaien die zijn zicht belemmerde en onderdrukte die uit alle macht. Hij moest kalm blijven in dit gevecht. Zijn overwinning hing er vanaf. Hij ademde diep in en hervond zijn evenwicht. Hij had zijn jonge tegenstander onderschat. Die vergissing zou hij niet nog eens begaan. Hij kneep zijn ogen samen en deed alsof hij op zijn middel richtte, maar zijn doel was Theo in het bovenbeen te steken. Want als hij de grote ader in de juiste hoek doorsneed, zou hij binnen enkele ogenblikken doodbloeden. Veterlicht sprong Theo in de lucht. Hij greep een van de palen die de luifel

sprong Theo in de lucht. Hij greep een van de palen die de luifel boven de deur stutte en trok zich op om het scherpe mes te ontwijken. In plaats van weer naar beneden te springen, zwaaide hij zijn benen naar achteren om vaart te krijgen. En voordat de krijger zich kon bewegen, kreeg hij een gelaarste voet in zijn maag. Zijn adem verliet sissend zijn longen en even werd het hem zwart voor de ogen. Maar hij hervond zijn evenwicht en verplaatste het mes naar zijn linkerhand. Bliksemsnel trok hij de sierlijke dolk die aan zijn zijde was gegespt. Hij mikte en wierp de dolk naar Theo. Het was een perfecte worp en de dolk vloog op hem af. De mond van de krijger viel open. Even kon hij niet bevatten waarvan hij zojuist getuige was geweest. Hij kneep zijn ogen dicht en deed ze weer open. Hoe was dat mogelijk? De snelheid, alsof er geen zwaartekracht bestond, had Theo de paal losgelaten en was hij naar boven geschoten in plaats van zoals een normaal mens naar beneden te gaan. Met de armen dicht tegen zijn borst gedrukt, draaide hij uit de baan van de dolk en landde met een perfect beheerste beweging op één knie op de grond, waar hij zichzelf met zijn vingertoppen in evenwicht bracht. De dolk stak ongevaarlijk in het leder van de luifel. De mond van de krijger werd droog toen de jonge man opkeek met een razend vuur in zijn ogen. Hij was een krijger uit Kush en hij liet zich niet in de weg staan door de capriolen van die rare vent. Bovendien bezat hij nog steeds het enige wapen hier. Hij verplaatste zijn lange mes naar zijn rechterhand en deed een uitval. Voordat hij dichtbij genoeg was om een poging te doen tot de wurggreep die hij in de zin had, sprong Theo op, vloog met een draai de lucht in en op de een of andere manier had hij, toen hij weer tegenover de krijger stond, de dolk die de krijger eerder naar hem had geworpen in zijn hand. De krijger bevroor. Dit gevecht verloor zijn aantrekkelijkheid en het meisje was uit het zicht verdwenen. Wat had het voor zin om de confrontatie met die capriolenman aan te gaan en er niets bij te winnen? Het smaakte bitter, het besluit om op de vlucht te slaan. Hij sloeg nooit op de vlucht, behalve als het absoluut noodzakelijk was. Het zat hem niet lekker om een gevecht de rug toe te keren, dacht hij, terwijl hij het op een lopen zette. Hij begon harder te rennen toen hij de jonge man achter zich aan hoorde komen. De zon begon onder te gaan. De schaduwen werden langer. Nog beter dan de naderende duisternis was het feit dat karren weer in de straten van de stad waren toegestaan. De krijger kreeg een reusachtige kar in het oog die volgeladen was met terracotta beeldhouwkunst en gooide zich ervoor. Hij werd net niet verpletterd. Het meisje had bij hem dezelfde streek uitgehaald met ergerlijker succes. En het werkte weer, maar dit keer in zijn voordeel. Hij kon zoveel afstand tussen Theo en hem scheppen dat hij door de mensenmassa nabij het Circus Maximus werd opgeslokt en het voor zijn tegenstander onmogelijk was om hem nog op te sporen. Hij stopte zijn mes weer in de riem aan zijn zijde en hield zijn pas in. Nu was hij zijn lievelingsdolk kwijt, die ellendige kerel ook. Ooit had hij de dolk gejat van een Romein en hij hield van het lichte gewicht en de perfecte balans. Maar nu had de capriolenman hem. Zijn maag rammelde en hij stopte om worstjes en gezouten erwten te kopen bij een straatverkoper. Daarna ging hij aan de voet van een openbare fontein zitten en probeerde zijn volgende stap te bepalen. Zijn nek jukte en schrijnde nog van de bijen.

0: streken en terwijl hij afwezig over de plek wreef, moest hij bekennen dat hij er niet naar uitkeek om die rare springjongen nog eens te trotseren. Zelfs niet om zijn dolk terug te krijgen. Hij kauwde op het kruidige worstje en besefte dat hij Theo zou moeten afleiden. Hem op de een of andere manier bij het meisje weghalen. Hij stopte nog een stuk worst in zijn mond en verloor zich in een aangename dagdroom. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Heer, ik verlang naar uw rust. Maak stil in mij wat onrustig is. Heer, ik verlang naar uw licht. Verlicht wat donker is in mij, Heer. Wees bij mij. Bid met mij.

0: De lezing is genomen uit de profeet Ezechiël, hoofdstuk 37 vanaf vers 1.
1: Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. Ik moest er aan alle kanten omheen lopen. En zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: Profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer: Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: Profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: Dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij het mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan, een onafzienbare menigte. En hij zei tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensstraat is afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen: Dit zegt God, de Heer: Mijn volk, ik zal jullie graven openen. Ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël brengen. Mijn volk, als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen, zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik zal jullie mijn adem geven, zodat jullie weer tot leven komen. Ik zal jullie in je eigen land laten wonen en jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen. Zo spreekt de Heer.

Het is een aangrijpend beeld. Dorre beenderen die door de kracht van Gods woord opnieuw tot leven komen. Herinnert dit jou aan een of andere situatie in je leven waarin levenloze en ontmoedigende dingen weer levendig en hoopvol werden?

Als je zo'n periode in gedachten hebt, een tijd van ommekeer, van dorheid naar leven en hoop, zie je dan Gods werk hierin? Zag je dat toentertijd? En zie je het nu?

0: Het fragment wordt nu opnieuw voorgelezen. Bemerk hoe het herleven van de dorre beenderen gebeurt door tussenkomst van Ezechiël. Hoe God werkt doorheen een man van geloof, een mens die in Gods kracht gelooft.
1: De Heer vroeg mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen? Ik antwoordde: Heer, mijn God, dat weet u alleen. Toen zei hij: profeteer en zeg tegen deze beenderen, dorre beenderen, luister naar de woorden van de Heer. Dit zegt God, de Heer. Beenderen, ik ga jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven, zodat jullie tot leven komen. Dan zullen jullie beseffen dat ik de Heer ben. Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed, hoorde ik een geluid. Er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneenvoegden. Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien. Ik zag hoe er huid over de botten heen trok. Maar ademen deden ze nog niet. Toen zei hij tegen mij: profeteer tegen de wind. Profeteer, mensenkind. En zeg tegen de wind: dit zegt God de Heer. Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven. Ik profeteerde zoals hij het mij gezegd had. En de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan. Een onafzienbare menigte.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Prediker. De troost van de wijze. Wie zich aan de voorschriften houdt, krijgt geen moeilijkheden. Een wijs mens voelt aan wanneer en hoe gehandeld moet worden. Want voor alles is er een juiste tijd en een juiste aanpak, hoewel de mens grote risico's loopt. Hij weet immers niet wat komen gaat. En wie zou hem dat kunnen vertellen? Geen mens is bij machte de wind tegen te houden. Evenmin heeft hij de macht over de dag van zijn dood. In de oorlog krijgt niemand verlof en de bozen worden niet gered door hun boosheid. Dit is het besluit van mijn bezinning over wat er gebeurt onder de zon, zolang de ene mens macht heeft over de andere tot diens ongeluk. Verder zag ik dat misdadigers een begrafenis krijgen, maar mensen die goed leven moeten weg van de heilige plaats en worden in de stad vergeten. Ook dat is ijdel. Omdat slechte daden niet onmiddellijk worden bestraft, is de mens steeds uit op het kwaad. De zondaar blijft immers leven, ook al doet hij 100 keer kwaad. Ik weet wel dat ze zeggen, wie God vreest zal het goed gaan, juist omdat hij God vreest. De boze daarentegen zal het slecht gaan. Hij leeft maar kort als een schaduw, juist omdat hij God niet vreest. Maar in de wereld doet zich de ongerijmdheid voor dat er rechtvaardigen zijn die het vergaat als de bozen, en bozen die het vergaat als de rechtvaardigen. Ik zei, ook dat is ijdel. Daarom prees ik de vreugde, want het beste voor de mens onder de zon is nog eten en drinken en blij zijn. Dat is het enige dat hij heeft bij al zijn gezwoeg, heel het korte bestaan dat God hem geeft onder de zon. Ik zocht naar wijsheid en naar de zin van de moeite die de mens zich op aarde getroost. Zelfs als hij zich over dag en 's nachts geen rust gunt, dan nog, stelde ik vast, krijgt hij geen inzicht in het werk van God, in alles wat er gebeurt onder de zon. Hoe hij zich ook inspant, tot inzicht komt hij niet. Zelfs de wijze is daartoe niet in staat, ook al beweert hij van wel. Na dit alles te hebben overwogen, heb ik duidelijk ingezien dat ook de rechtvaardigen en wijzen met al wat zij doen geheel van God afhankelijk zijn. Wacht hen liefde of haat? Geen mens weet het. Beide zijn mogelijk. Allen wacht ook éénzelfde lot, rechtvaardigen en bozen, reinen en onreinen, hen die offers brengen en hen die er geen brengen. Het gaat de goede net als de zondaars, degenen die eden afleggen net als wie dit vermijden. Dat is het trieste van al wat gebeurt onder de zon. Eenzelfde lot treft iedereen. Daarom is de mens steeds uit op het kwaad en zit zijn hoofd vol dwaze gedachten zolang hij leeft. Daarna is het toch gedaan. Zolang iemand leeft, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten. Hun liefde, hun haat en hun naijver, het is allemaal voorbij. Nooit meer hebben ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon. Eet daarom je brood met vreugde en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. Geniet van het leven met de vrouw van je hart, heel het ijdel en kortstondig bestaan dat God je geeft onder de zon.
Dat is het enige dat je hebt in dit leven, voor al je zwoegen en tobben onder de zon. Tweede lezing. Uit de apostolische constitutie van de heilige paus Pius X over de Heilige Schrift. De lieflijk klinkende stem van de kerk. De door God geïnspireerde, in de Heilige Schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat deze God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen. De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude wet ontstaande gewoonte, steeds een aanzienlijk deel uitgemaakt van de eucharistieviering en van de getijden. Daarom spreekt Basilius over de oorspronkelijke stem van de kerk. De psalmodie is door onze voorgangers Urbanus de VIII genoemd, de dochter van de lofzang die zonder ophouden weer klinkt voor de troon van God en van het Lam. Zij leert, schrijft Athanasius, de mensen en vooral hen die belast zijn met de zorg voor de eredienst, volgens welke regels God te loven en met welke woorden dit op passende wijze te doen. En Augustinus heeft hierover treffend gezegd: opdat God door de mens op de juiste wijze geloofd zou worden, heeft God zichzelf geloofd. En doordat hij zich aldus heeft willen loven, heeft de mens kunnen leren hoe God te loven. Bovendien hebben de psalmen een wonderbare kracht die de ziel opwekt tot beoefening van alle deugden. Want geheel onze Heilige Schrift, Nieuwe en Oude Testament, is, zoals zij zelf zegt, door God geïnspireerd en dient om op te voeden. In het psalmboek vindt men, als in een paradijselijke tuin, naast de rijkdom aan eigen vruchten, ook vruchten van alle andere boeken. Dit zijn woorden van Athanasius. En hij voegt er met recht aan toe: de psalmen zijn voor de zanger als een spiegel, waarin hij zich en zijn gedachten en gevoelens kan beschouwen en daardoor leren deze te uiten. In dit verband schrijft Augustinus in zijn belijdenissen: hoe vaak heb ik geweend bij uw hymnen en gezangen, diep ontroerd door de zoete stemmen van uw kerk. De stemmen vloeiden mijn hart binnen, zodat er godsvrucht opwelde en tranen mij uit de ogen stroomden, en dat deed mij goed. Inderdaad, wie wordt niet ontroerd door de vele plaatsen in de psalmen die zo verheven de onmetelijke majesteit van God prediken en zijn almacht, zijn onbegrijpelijke rechtvaardigheid, goedheid en goedertierenheid en al wat in hem zo oneindig lovenswaard is? En in wie zouden woorden van dankbaarheid voor de ontvangende weldaden van God niet overeenkomstige gevoelens opwekken? Of nederige en met vertrouwen opgezonde smeekbeden? Of het geroep waarmee boetvaardige zielen hun zonden belijden? Wie zou de in het psalmboek zo duidelijk te herkennen gestalte van Christus, onze Verlosser, niet met liefde vervullen, wanneer hij, zoals Augustinus schrijft, diens stem in alle psalmen hoort, zingend of klagend, zich hoopvol verblijdend in de toekomst of zuchtend in het heden.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een hele goedemorgen, beste luisteraars. Ja, het is donderdag alweer en dan is het 20e augustus. En dan hebben we een gedachtenis van de heilige Bernardus. En ja, misschien dat we het ook gehoord hebben vorige week. Toen hebben we een brief van die uitgegeven is door de abdij van Sint-Jozef in Clerval. Hebben we dus een heel leven van Bernardus verteld. En vandaag mogen we dan zijn gedachtenis vieren. In het Groot Getijdenboek vindt u daar de inleiding op bladzijde 1391. Als je daar even een lintje bij legt, dan gaan we met die inleiding dadelijk beginnen. En dan gaan we eerst even naar het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 423. We zitten alweer in de vierde week. 423. En dan loopt het verder door. Behalve de antifoon van de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat is dus eigen aan de gedachtenis van de heilige Bernardus. Dus dat staat niet in uw Klein Getijdenboek. In het Groot Getijdenboek beginnen we dus met de inleiding op 1391. Je kunt u eventueel een lintje bij leggen. En dan gaan we verder op bladzijde 1157. En daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 1157. Voor de hymne gaan we naar bladzijde 713. Kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. 713. En dan gaan we verder waar we waren. We zijn dus begonnen op bladzijde 1157. En dan gaan we verder op bladzijde 1160. Nou, dan hebben we nog één bladzijde nodig. We beginnen dadelijk met de inleiding op bladzijde 1391. En de antifoon van Zacharias. En het slotgebed dat staat dan op 1392. Dus laat u een bladzijde om. En mogen we nu eerst gaan luisteren naar de inleiding op bladzijde 1391.
1: Bernardus werd in 1090 bij Dijon in Frankrijk geboren. In 1111 trad hij in bij de monniken van Citeaux. Niet lang daarna, tot abt van het klooster van Clairvaux gekozen, toonde hij zich door woord en voorbeeld een uitstekend geestelijk leidsman voor zijn ordebroeders. Toen schisma's de kerk verdeelden, trok hij geheel Europa door om de vrede en de eenheid te herstellen. Zijn vele geschriften zijn vooral van theologische aard en hebben veelal betrekking op de opgang van de mens naar God. Hij stierf in 1153.
0: En dan gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 1157 en in het Klein Getijdenboek naar bladzijde 423. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons verschijnen voor de Heer met een lofzang hem eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer met een lofzang hem eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde, knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet al starrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons verschijnen voor de Heer, met een lofzang hem eren.
0: Voor de hymne gaan we in het grootgetijdenboek naar bladzijde 713. De zon rijst rood in het verschiet. Wie kleurt en ploost en schaamt zich niet? Wie kan er voor zo'n licht bestaan en verder leven in zijn waan?
1: Nu wijkt de blinde duisternis, waarin ons hart gevangen is, die al te lang reeds ons omringt en op de weg der dwaling dwingt.
0: Dit licht zal onze vrede zijn en maakt ons hart gerust en rein. Er is geen woord van lust en haat en geen gedachte meer aan het kwaad.
1: Zo gaat de dag in vrede voort. Geen leugen worden meer gehoord en geen begeerte meer gewekt. Het hart niet meer door kwaad bevlekt.
0: Hij die ons in zijn hoede houdt en alle dagen ons aanschouwt, ziet zorgzaam toe op elke daad, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Aan God de Vader zij altijd, aan God de Zoon de lof gewijd, aan God de Geest, de ene Heer, zij eeuwig alle lof en eer.
0: Het grootgetijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 1160. Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. En hoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstander, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat uw genade, Heer, elke morgen blijken. De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem. Verheugt u om Jeruzalem. En juicht gij die het lief hebt.
1: Weest opgetogen om die stad. Gij die haar hebt beweend.
0: Gij moogt u weer verzadigen. En aan haar borst u troosten.
1: U laven aan de heerlijkheid die uit haar borsten opwelt.
0: Zo spreekt de Heer, ik leid tot haar. Een brede stroom van vrede.
1: En als een beek die overstroomt, de weelde van de volken.
0: Dan wordt ge op de arm gedragen. En als een zuigeling vertroeteld op de knie.
1: Zoals een moeder troost, zal ik u troosten. En in Jeruzalem vindt gij uw heil.
0: Ge zult het zien en u verheugen. Als groenend gras leeft gij weer op.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer leidt een stroom van vrede naar Jeruzalem.
0: Het is goed God te loven. Alle lof komt hem toe. Loof nu de Heer. Het is goed hem te prijzen. Bezingt onze God, alle lof komt hem toe.
1: De Heer bouwt de stad Jeruzalem op. Verzamelt Israël uit de verstrooiing.
0: Gebroken harten geneest hij weer. Hij hield alle bloedende wonden.
1: Hij die het getal van de sterren kent. En elk van hen roept bij zijn naam.
0: Verheven is hij, onze Heer en Almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: De Heer verheft de vernederden. Maar zondaars werpt hij ter aarde.
0: Bezing dus de Heer met een dankbaar hart. En speelt voor uw God op de citer.
1: Voor hem die de hemel met wolken bedekt en regen geeft aan de aarde.
0: Voor hem die het gras op de bergen doet kiemen. En op de akkers de oogst voor de mens.
1: Voor hem die voedsel geeft aan de dieren. Aan ravenjongen. Die schreeuwen tot hem.
0: Wat hij begeert is geen kracht van paarden. En stoere mannen zijn hem niet waard.
1: Hij hecht er slechts aan dat men hem eerbiedigt. En op zijn genade vertrouwt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het is goed God te loven. Alle lof komt hem toe.
1: Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan. Niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft. Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods.

0: Heer mijn God.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest.
1: Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Reeds vroeg in de morgen denk ik aan u, Heer mijn God.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias gaan we naar bladzijde 1392 in het Grootgetijdenboek. Overstraald door de glans van het eeuwig woord heeft de heilige Bernardus heel de kerk verlicht door zijn geloof en zijn leer. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overstraald door de glans van het eeuwig woord, heeft de heilige Bernardus heel de kerk verlicht door zijn geloof en zijn leer. Het Grootgetijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 1164 voor de slotgebeden. Van God komt het heil voor zijn volk. Laten we hem aanroepen en hulde brengen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Geprezen zijt gij, Vader van onze Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding uit de dood hebt gij ons een nieuw leven geschonken in hoop.
1: Heer, gij zijt ons leven en onze heil.
0: De mens naar uw beeld geschapen, hebt gij in Christus nieuw gemaakt. Versterk in ons de gelijkenis met uw Zoon.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Verban uit ons hart alle gevoelens van afgunst en haat. Beziel ons met uw geest van liefde.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Help hen die zonder werk zijn. Geef aan de hongerige voedsel. Schenk aan de bedroefde blijdschap. En aan alle mensen uw bijstand en zegen.
1: Heer, gij zijt ons leven en ons heil.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het Groot Getijdenboek, nu bladzijde 1392. Laat ons bidden. Gij hebt de heilige abt Bernardus de ijver voor uw huis gegeven. Zo was hij licht en vuur voor heel de kerk. Op zijn voorspraak vragen wij dat eenzelfde geest ons bestaan bezielt en dat wij ons als kinderen van het licht gedragen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenkt ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

0: Heer, Gij zijt ons leven en ons heil.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in week 20 door het jaar voert de kerk ons binnen in de heilige geheimen met een tekst uit het evangelie volgens Marcus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is nu precies wat wij in de Eucharistie vieren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd kwamen de fariseeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Jezus antwoordde hem, Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dat is het voornaamste en eerste gebod. En tweede, daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dit is het woord van God. En mee beginnen mijn geest wat te laten rusten bij hem. Zodat ik meteen op de golflengte van het gebed zit. Buiten mijzelf. Bij hem. Het gebed is juist zoals de christelijke liefde. Zelfeloos, excentrisch, gericht op een ander, op de ander. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven stilstaan en mijn Gods tegenwoordigheid te binnen brengen. Zien hoe hij mij ziet, hoe hij mij bemint, met geheel zijn hart, geheel zijn kracht en geheel zijn verstand. En me zo door hem laten beminnen. Een gebaar maken van eerbied. Want waaraan heb ik die liefde verdiend? De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. En mijn verlangen om mijn gehele leven aan God kwijt te raken, kan ik de echtheid van mijn liefde voor hem aflezen. Dit evangelie staat in de context van het geheel van strijdgesprekken. En dat begint in hoofdstuk 21 en eindigt met de strafrede in hoofdstuk 23. Jezus toont zich superieur aan zijn vijanden. En elk gesprek eindigt met een klinkende overwinning van zijn kant. Een eventuele irritatie over zijn superioriteit zou misschien plaats kunnen maken voor bewondering, als men bedenkt dat Jezus willens en wetens riskeert dat hij zijn overwinning met de dood zal moeten bekopen. In deze woorden beluisteren wij een liefde tot de dood toe. Daarin beoefent hij metterdaad, wat hij met zijn woorden preekt, liefhebben met het hele hart. Dit keer is het een wetgeleerde die het initiatief neemt, maar de vraag die hij stelt is van alle tijden. Ik kan dus mee vragen, en zo wordt deze geschiedenis ook mijn geschiedenis. De plaats is de tempel van Jeruzalem. Voor Jezus een plaats van dodelijke dreiging. En ik kan de juiste draagwijdte van de woorden pas goed begrijpen wanneer ik voeling heb met de persoon erachter. De inzet van het gebed is namelijk niet het doorgronden van teksten of het doorzien van het systeem, maar de kennis en de voorliefde voor een persoon, Jezus Christus. Maar hoe zou ik die liefdevolle kennis van hem kunnen krijgen als ze niet aan mij geschonken wordt? Daarom vraag ik om de bijzondere genade van een innerlijke, smakende kennis van de liefde van Jezus Heilig Hart. De overweging. Een wetgeleerde probeerde Jezus dus op de proef te stellen. Een enkeling, een wetgeleerde, een enkele keer, maar die ene wetgeleerde deed dat
deze ene keer. Maar als Jezus zijn leven overziet, dan ziet hij één lange keten van beproevingen. Een beproeving is de samenvatting van Jezus' leven. Zoals hij aan zijn leerlingen zegt, gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. Lucas 22, 28. Dat zegt Jezus dus aan het eind van zijn leven. Heel zijn openbare leven lang, zijn openbare leven begint met beproevingen door de duivel. Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Zijn leven loopt uit op de grote beproeving. Dan moet hij het uur ondergaan. Dan moet hij proeven van de beker. Maar juist door zijn beproevingen heeft Jezus ons gered. Zo staat in de brief aan de Hebreeën, omdat hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan hij allen helpen die beproefd worden. Hebreeën 2, 18. Want we hebben een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. Hebreeën 4, 15. Ook wij worden beproefd, op de proef gesteld. De beproeving haalt het mooiste en diepste in ons naar boven. Want, zegt de woestijnmonnik, neem de beproevingen weg en niemand wordt heilig, niemand wordt gered. We hoeven dus niet bang te zijn voor de beproevingen. Ja, maar kunnen we de beproevingen wel aan? Luisteren we naar de apostel Paulus. Wie werd er ooit meer op de proef gesteld dan hij? Want, zegt Sint Paulus, gij staat aan geen enkele beproeving bloot die de menselijke maat overschrijdt. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan. Gij zult de Heer uw God beminnen. Dat is Jezus' antwoord op de vraag van de wetgeleerde naar het voornaamste gebod. God beminnen? Kun je God beminnen? Kun je van God houden? Kun je van God houden zoals je van een mens houdt? Iemand die je niet ziet, die je niet voelt, die je niet kunt tegenkomen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Mensen kunnen bang zijn voor God. Slaafse vrees hebben voor God. Vrees hebben voor straf, voor een straffende God. Mensen kunnen ook onverschillig zijn voor God. God is zo ver weg en die doet je toch niks. Maar beminnen? Als je naar je hart luistert, komt er dan wel eens een spontane opwelling van liefde voor God in je op? Wordt je hart wel eens zomaar warm van genegenheid voor hem? Zoals een jonge moeder eens gezegd heeft, ik kan zo gelukkig zijn met God, ik kan me gewoon niet voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit aan hem denken. Ik zou het wel van de daken willen roepen. Als Rut in de eerste lezing bij haar schoonmoeder blijft, met haar schoonmoeder meegaat, naar haar eigen land Israël terugkeert, terwijl de andere schoondochter in haar eigen land achterblijft, bij haar eigen volk, dan zegt Rut, uw God is mijn God. Is God je eigen God? Zo wordt een mens niet geboren. God is eerst de God van je vader en moeder. Je gaat eigenlijk, zonder dat je er erg in hebt, God een plaats geven in je leven. Of liever gezegd, je ouders geven God een plaats in je leven door het kruis, het Mariabeeld, het Heilige Hartbeeld, een plaats te geven in de huiskamer, dan is God nog niet jouw God. Dan is hij onze God. De God van ons gezin. Tot op een zeker ogenblik God iets voor jezelf gaat betekenen. Dat gaat geleidelijk, zoals het ook met de andere waarden van het leven gaat. Normen en waarden neem je eerst zomaar aan. Ook wat je op school leert of wat anderen je zeggen.
Maar op een gegeven ogenblik ga je afvragen, wat heb ik eigenlijk met God? En dan komt Jezus en die zegt vandaag in het evangelie wat je met God moet hebben. Dat is een andere uiterste. Ge zult de Heer uw God beminnen. Dat is een bevel. Liefde is een bevel. Liefde tot God is niet wat je spontaan voelt, want dat kan allemaal zo weer voorbij zijn. Daar kun je je leven niet op bouwen. Liefde is een opdracht voor je leven. Het is meegegeven met je genen, met de structuren van je bestaan, van je ziel, de krachtlijnen van je hart. En daarop moet je je actief richten. Maar het is ook je heil. Het is ook je geluk. Want zo ben je geschapen. Je bent geschapen met een drang naar God toe. Vandaar dat Jezus zegt, gij zult, want dat is een overeenstemming met die drang. Wat zul je? Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart. Er mag in je hart niets anders zijn dan God. Precies zoals het was bij de heilige Bernardus. Het smaakt mij niet als ik niet in de woorden Jezus hoor klinken. God beminnen met heel je ziel, heel je bezieling. Heel je bezieling moet daar vandaan komen. Je moet geen bijbedoelingen hebben. En met geheel uw verstand, zegt Jezus. Zodat je aan niets kunt denken zonder aan God te denken. Zonder aan Jezus te denken. Dat je alles in het perspectief van God ziet. Dat God het licht van ons leven is. Het licht waarin wij het licht zien. Een mens begint met niets. En Jezus zegt waar je moet eindigen. En nu de vraag van het evangelie. Er zijn nog meer geboden, want er wordt gevraagd naar het voornaamste gebod. Wat is nu het voornaamste gebod in de wet? En daar heeft Jezus een antwoord op gegeven. En de vraag is nu, wat doe je met de rest? Hangt hier maar zo'n beetje bij. Wat doe je met de mensen van wie je houdt? Wat te doen met het tweede gebod? Het is gelijkwaardig aan het eerste, staat er elders. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Hoort u? Er wordt over uw naaste gesproken. Zoals God op een gegeven ogenblik uw God wordt, met wie u iets persoonlijks hebt, omdat u merkt dat hij iets persoonlijks met u heeft, dat er een relatie is, een betrekking van liefde, zo zal dat ook zijn als je in de liefde tot God de naaste liefde hebt. Niet vanuit je gevoel. Niet vanuit je gevoelens van sympathie of gelijkwaardigheid of gelijkaardigheid, overeenstemming. Maar met datzelfde oerverlangen, diezelfde oerdrang die in je geschapen is en waarmee je voor God voelt. Dat diezelfde drang je naar de mensen brengt. Dat je in diezelfde liefde je medemens nabij voelt, in hem je naaste voelt. Dat je voor hem of haar iets persoonlijks kunt voelen. Dat is namelijk liefde. Je kunt dat voor iedere naaste voelen, omdat het echt de liefde van God is die je naar de ander drijft. En God houdt van elke mens zo persoonlijk als hij van jou houdt. Het is niet zo dat je niet meer van de ander mag houden, omdat je liefde helemaal naar God gaat, zodat er voor de ander niets overblijft. Maar het is de bedoeling dat je je liefde tot de mensen houdt binnen de liefde van voor God, niet erbuiten. Houd van de schepselen, omdat je van de schepper houdt. Zie je naast in het licht van God, zo dichtbij in je eigen hart. Laat de liefde tot de schepper, uw liefde tot de schepselen, bezielen, groter maken en ordenen. Ontvang dan de Heer uw God, die gij zult beminnen.
bij de communie. Als u de communie gaat, leg er heel uw liefde in. En als u dan de kerk verlaat en naar de mensen gaat, durf van ze te houden met de liefde die God zelf in uw hart heeft gelegd. Niet zakelijk eindigen, maar persoonlijk. Met gesprekjes. Met Jezus als vrienden onder elkaar. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. En dat sluiten met het Onze Vader, met de Vader die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, Radio Maria. Laten we gaan bidden. In het altijd fijn samen te bidden. En we zullen dan bidden het toewijdingsgebed van Radio Maria. Dat overal in de hele wereld, bij alle radiostations van Radio Maria, wordt gebeden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het hel dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars, die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land, wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen nederig en gelovig aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gave van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dat is het toewijdingsgebed van Radio Maria, zoals dat op alle radiostations ter wereld van Radio Maria ook wordt gebeden. Ik geef u een overzicht van de gebedsmomenten vandaag. Zo dadelijk bidden we de rozenkrans om 8:30. Nou, en dan kunt u gebedsintenties nog toezenden via WhatsApp. En dat kan tot het moment dat we zeg maar beginnen met het voordragen van de gebedsintenties. Dat is meestal zo ongeveer 8:55. Als u daarna gebedsintenties inzendt, nou, dan komen die ook aan bod, maar dan bij een volgend gebed. Om 9:00 vieren we de Eucharistie. Om 11:15 de lezingendienst. Om 12:00 bidden we het Angelus, oftewel het gebed van de Engel des Heren, gevolgd door het middaggebed. Om 11:45 bidden we weer de rozenkrans en dat is dan de iets uitgebreidere, waarbij u ook kunt meebidden als u belt tijdens de muziek die tussen de tientjes van de rozenkrans klinkt. Om 3:00 vanmiddag bidden we de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 5:00 de rozenkrans. Om 17:30 de Vespers, om 18:00 het Angelus en om 19:00 de Eucharistieviering. En dan laat in de avond om 22:00 bidden we nog de completen. Pater Bots is natuurlijk met het woord van God elke dag opnieuw. Dat is weliswaar geen gebed, maar een overweging bij het evangelie van de dag. En die zenden we uit om 16:30. En om 9:30. Maar die van 9:30 is dan wel die van de volgende dag. Dus dat is de evangelie van de volgende dag. Ik wens u heel veel luisterplezier vandaag en veel devotie bij de gebeden. En ik hoop dat u bij ons blijft.

En we bidden een gebed tot de heilige Jozef. Het was mijn penitentie na de biecht om een gebed tot de heilige Jozef te memoriseren. En dus dit gaat mij helpen om dat te doen. En het is sowieso ook een mooi gebed om voor te dragen en samen te bidden. Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de heilige maagd Maria. Aan u vertrouwde God zijn enige zoon toe. In u stelde Maria haar vertrouwen. Met u werd Christus man. Heilige Jozef, toon u zelf ook voor ons een vader en leid ons op de weg van het leven. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed en bescherm ons tegen elk kwaad. Amen.

0: De beste luisteraars, 8:30. Prachtig tijdstip om samen de rozenkrans te bidden. En wat een mooie gewoonte is dat om naar de Heer te keren, een kleine bekering door te maken, door ons te keren in gebed naar de Heilige Geest en ook op voorspraak van Moeder Maria. Zij bidt met ons en zij bidt voor ons. En wat een mooie manier ook om ons voor te bereiden op de Eucharistieviering, die om 9:00 hier wordt gevierd in onze eigen kapel. Nida, fijn dat je er bent om met ons mee te bidden. En uw luisteraars nodig ik van harte uit om ook met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we in dit roze hoedje bijzonder bidden, allereerst om Gods zegen over de luisteraars van Radio Maria hier in Nederland en overal in de wereld. Willen we bidden voor een paar ernstig zieke mensen. Dat zij zich gedragen mogen weten door Gods geest. Graag gebed voor de heiligheid van priesters en voor de bescherming van het ongeboren leven. Goedemorgen, ik vraag gebed voor een goede uitslag van een echo en Gods aanwezigheid tijdens het onderzoek. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Hulp en bijstand van de Heilige Jozef en de Heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring ervan. Hulp van Maria, Koningin van de Vrede, om vrede in onze harten. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en meer zelfvertrouwen. Graag een intentie uit dankbaarheid. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor vandaag, voor een vruchtbare rosary rally op 5 september in Amsterdam. Op de feestdag en op de voorspraak van de Heilige Moeder Teresa. Hartelijk bedankt. Goedemorgen, graag vraag ik gebed om zegen over een aanstaande reis naar Medjugorje. Dat wij er samen onze moeder mogen gaan begroeten en danken Dank u wel. Graag een gebed op voorspraak van de heilige Theresia van Lisieux voor de bekering van mijn gezin, familie, vrienden en kennissen. Dat God, de Heilige Geest, allen die de Heilige Katholieke Kerk hebben verlaten, terug mogen keren in ootmoed en vreugde van de Heer. Ik dank u. Wilt u bidden voor een goede reis en behouden thuiskomst van onze kleinzoon op voorspraak van de heilige Christoffel? Dank. Dat alles goed mag gaan, volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat mijn zusje en neef goed mogen herstellen. Dat het ijzergehalte in mijn bloed goed mag komen. En uit dankbaarheid. Gebed is gevraagd dat mijn dochter weer thuis mag komen en dat ik mijn kleinzoon mag zien. Om eerherstel voor alle beledigingen die het Heilig Hart worden aangedaan. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en vrede in ons gezin. Goedemorgen allen, willen we bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Voor ons allen, de zegeningen die wij dagelijks krijgen, vooral ook voor u, dank u. Ook uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder van altijddurende bijstand, voor ons gebeden die zij naar haar Zoon, onze lieve Heer Jezus Christus. Dank u wel voor uw gebeden. En willen we al onze gebedsintenties... Oh, hier komt er nog eentje binnen. Graag gebed voor zegen over een eerste voorstel in een ingewikkelde zaak. En willen we ook de gebedsintenties die ons om wat voor reden dan ook nog niet bereikt hebben, willen we die ook meenemen en insluiten in onze gebeden. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodse angst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde droevige geheim, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Heilige Geest. Amen. Amen.

beste luisteraars, we staan ervoor klaar hier in onze kapel. Het is tijd om de mis te gaan vieren. Ik ga de knoppen daarvoor aanzetten. En dan mag ik u een hele mooie Eucharistieviering toewensen en veel devotie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: Met uw geest.
0: De Heer heeft de heilige Pius X uitverkoren tot zijn hoge priester. Hij heeft hem zijn schatkamer geopend en hem in overvloed van zijn gaven uitgedeeld. Beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, om het katholieke geloof te verdedigen en alles in Christus te hernieuwen, hebt gij de heilige Paus Pius X hemelse wijsheid en apostolische moed geschonken. Geef dat wij zijn richtlijnen en voorbeeld volgen om het eeuwig loon te ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
3: Uit de profeet Ezechiël. In die dagen legde de hand des Heren zich op mij. In een sterke wind nam hij mij op en hij plaatste mij midden in een vallei. En deze vallei was vol beenderen. In alle richtingen geleidde hij mij langs de beenderen. Het was een ontzaglijke hoeveelheid en heel de oppervlakte van de vallei was ermee bedekt. Droog waren ze en dor. Toen sprak de Heer tot mij: Mensenkind, kunnen die beenderen tot leven gewekt worden? Ik antwoordde: Heer God, u weet het. Daarop beval hij mij: profeteer dan over die beenderen en spreek hun toe als volgt. Dorre beenderen, luistert naar het woord des Heren. Zo spreekt God de Heer. Beenderen, hier aanwezig. Ik ga mijn geest over u brengen en gij zult leven. Ik leg weer spieren over u, met vlees bedek ik u en ik span een huid over u heen. En mijn geest stort ik uit over u en gij zult leven. En ik profeteerde precies zoals mij bevolen was. En terwijl ik profeteerde, hoorde ik een geruis en het was heel sterk. De beenderen bewogen zich naar elkaar toe, juist zoals ze bij elkaar hoorden. En voor mijn ogen bedekten de beenderen zich met spieren en vlees. En er spande zich een huid overheen. Maar er was nog geen geest in. En opnieuw sprak de Heer tot mij: profeteer tot de geest, profeteer, mensenkind, en spreek tot de geest. Zo spreekt de Heer God: kom, geest van de vier windstreken, en blaas over deze gevallenen, opdat ze weer leven. En ik profeteerde zoals hij bevolen had, en de geest blies over de gevallenen, en ze begonnen te leven. Ze richtten zich op hun benen op. Een leger was het, onafzienbaar groot. En hij sprak tot mij: mensenkind, deze beenderen zijn het huis van Israël. Ze zeggen alsmaar: onze beenderen zijn verdord, onze hoop vervlogen, het is met ons gedaan. Profeteer daarom en spreek tot hen. Zo spreekt God de Heer: ik ga uw graven openen. In massa's zal ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël. En wanneer ik dan uw graven geopend heb en u in massa's zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat ik de Heer ben. Mijn geest zal ik over u uitstorten en gij zult leven. Ik zal u vestigen op uw eigen grond en gij zult weten dat ik de Heer ben. Wat ik zeg, dat volbreng ik. Zo luidt de Godspraak des Heren. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
3: Brengt dank aan de Heer, want hij is goedgunstig. Barmhartig is hij altijd. Brengt dank aan de Heer, want hij is goedgunstig. Barmhartig is hij altijd. Laat ieder dat zeggen die God heeft verlost, die hij uit de hand van de vijand bevrijdde, of die hij terugbracht uit verre landen, van oost of west, uit het noorden of zuiden. Breng dank aan de Heer, want hij is goedgunstig. Barmhartig is hij altijd. Zij doolden rond in de barre woestijn. Ze vonden geen weg naar bewoonbare plaatsen. Ze hadden honger en leden dorst. Ze waren de dood nabij. Breng dank aan de Heer, want hij is goedgunstig. Barmhartig is hij altijd. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood en hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij leidde hen langs een veilige weg, zodat ze een woonplaats vonden. Breng dank aan de Heer, want hij is goedgunstig. Barmhartig is hij altijd. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, omdat hij de dorstige heeft gelaafd, de hongerige verzadigd. Breng dank aan de Heer, want hij is goedgunstig. Barmhartig is hij altijd. Alleluia.
1: Alleluia.
3: Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. Alleluia.
1: Alleluia.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd, toen de fariseeën vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen ze bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Hij antwoordde hem, je zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede daarmee gelijkwaardig, je zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: In de eerste lezing hoorden we het beroemde visioen van Ezechiël over de dorre beenderen. Die dorre beenderen zijn een beeld van Israël. Van Israël dat als het ware dood is. Zoals het zo dikwijls is geweest in de geschiedenis. Dood voor God. God verlaten. En God belooft in dit visioen dat hij Israël tot leven zal wekken. Hij zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn geest over hen zenden en opnieuw tot leven brengen. Een hoopvol visioen. Ook een visioen voor onze dagen. Je zou in sommige opzichten kunnen zeggen dat ook de kerk van vandaag dorre beenderen zijn. Nauwelijks in staat tot missionering, nauwelijks in staat om de wereld te bezielen, eerder gelijkvormig aan de wereld dan de wereld vernieuwend. Dorre beenderen. En dan vieren we vandaag de gedachtenis van de heilige paus Pius X. Die eigenlijk de ziekte die de dorre beenderen heeft veroorzaakt, met name benoemd heeft en daar een enorme strijd tegen gestreden heeft. De ziekte van het modernisme. En modernisme betekent eigenlijk dat binnen de kerk het geloof en de zeden aangepast worden aan de wereld of aan het gemak van de mensen. Dat het niet meer van God komt, maar van de mensen. En dat is iets wat we kunnen constateren in de kerk van vandaag. De strijd van Pius X in zijn tijd heeft vrucht gedragen. Maar die strijd is de laatste jaren verslapt. En het spook van het modernisme is opnieuw door de kerk gewaard. We zien het om ons heen gebeuren. Kerken die leeg zijn. Mensen die maar bepaalde dingen geloven. Uitpikken uit het geloof wat ze leuk of aardig vinden en de rest laten zitten. Het zijn allemaal even zoveel vormen van modernisme. Priesters en theologen en zelfs bisschoppen die afbreuk doen aan het geloof en aan de moraal van de kerk. Je zou de moed kunnen verliezen in zo'n situatie waarin het slecht gaat met de kerk. Maar dan is het visioen van Ezechiël dat ons bemoedigt. God laat ons niet in de steek. Hij zal opnieuw zijn geest zenden. Hij zal opnieuw mensen zenden als Pius X, die zich met kracht verzetten tegen de geest van de wereld, om open te staan voor de Heilige Geest. Amen. Leggen we met vertrouwen onze gebeden aan God voor. Bidden wij voor de kerk, dat de nieuwe geest over haar vaardig mag worden. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Om vrede in de wereld. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Om genezing voor de zieken. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Om hoop en kracht voor de stervende. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Om eeuwig leven voor hen die gestorven zijn. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: We bidden in deze viering al bijzonder voor een bijzondere intentie. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen. Door Christus onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, van al wat leeft.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al het leven. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, en alle eeuwen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen we het tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van uw zijn.
0: Heer, aanvaard in uw goedheid onze offergave en geef dat wij, gehoorzaam aan het woord van de heilige Pius X, met oprechte eerbied naderen tot deze heilige geheimen en ze ontvangen met een gelovig hart door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Pius X. Door zijn voorbeeld

Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht. Door zijn woord verdiept gij ons geloof. En door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoog. Zegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoog. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart. Want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijn. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat ze voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijn in de wereld bemind. Nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn hand. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn vereisten en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, onze bisschop Gerardus, hulle bisschop Robertus en aan allen die als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaar en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.

0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u. Een lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons het.

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichamelijk Christus.

0: De goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, bij deze herdenking van de heilige paus Pius X vragen wij u, laat ons door de kracht van deze Eucharistie sterk staan in het geloof en indrachtig blijven in uw liefde, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u dan de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
2: Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen.
0: En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

natuurlijk wel voor het meevieren van de Heilige Mis. Hier uitgezonden vanuit onze eigen kapel bij Radio Maria in Den Bosch. Met celebrantpastoor Cor Mennen. En Cor Mennen horen we straks ook nog in het programma De Club van Job. Vaste prek iedere vrijdag, ook vandaag weer om 11 uur. En vragen daarvoor kunt u nog inzenden. Dat kan bijvoorbeeld via WhatsApp, wat hier in de live studio binnenkomt. Waar u ook gebedsintenties naartoe stuurt. Het nummer daarvan is 06-2001-9670. Maar u kunt ook bellen naar de receptie tussen 10 en 12. Nou, dat is dus, dan is het programma al bezig om 11 uur. Maar ja, dan komt het, als het te laat binnenkomt, dan komt het volgende week aan de beurt. He, dus iedere week is dat, de Club van Job. Maar u kunt ze ook bellen, nou, als het voor deze uitzending is, tussen 10 en 11. Naar de receptie, dat is 073-687-2000. Nou, en de vragen komen allemaal bij pastoor Cor Mennen binnen. En hij zal erop ingaan. Daar gaat het om in het programma De Club van Job. We hebben ook nog andere programma's. Natuurlijk om 10 uur het programma Het Heilige van de Dag. Met Michael As. Die verzorgt dat, speciaal vanuit Ierland. We hebben ook het programma Getuigenissen over Radio Maria. Vandaag komen die uit Servië en Rwanda. En dat zijn dus getuigenissen van mensen die, nou ja, getuigen van de liefde van God in hun leven. En welke rol Radio Maria daarbij gehad heeft. Dat zijn prachtige verhalen van bekering. 10:45 de lezingendienst, 11 uur dus de Club van Job. We hebben vanmiddag om 12:45 ook nog de lessen van Sint Franciscus. Dat is, zo heet het programma, deze met de titel Beproevingen. Broeder Jan ter Maat verzorgt dat. We hebben vanmiddag om 14:00 het programma Musica Sacra. Het is een herhaling van pastoor Anton Overmars. En dat gaat onder andere over het bidden van de Vespers. Wat heeft hij daarover te vertellen? Pastoor Anton Overmars, altijd ook natuurlijk goed beslagen ten ijs als het gaat om de liturgie bijvoorbeeld. Maar er is ook muziek over de Vespers. En een daarvan heet Viadana. Dat is een prachtig lofzang op Moeder Gods Maria. We hebben ook nog het programma om 15:30 op bedevaart naar België. Dat is met de titel vandaag In gesprek met Peter, De Haan en de Concessiewijk, Sint Monica Kerk, Duinenbossen en Molenhoek. Nou, als dat niet de fantasie of de nieuwsgierigheid prikkelt. En het wordt verzorgd door Kevin Kolle, onze collega van Radio Maria België. Vanavond hebben we om 17:55 de luistertip uit het archief. Die wordt verzorgd door monsieur Ben Janssens. En het gaat over de leer over Maria bij de eerste kerkvaders. En tot slot, althans van mijn aankondigingen tot slot, kondig ik u aan dat om 19:00 vanavond de eucharistieviering live rechtstreeks wordt uitgezonden vanuit de Heilige Lodewijkkerk in Leiden met pastoor Jeroen Smit. Ik wens u heel veel luisterplezier, heel veel devotie ook, zeker waar het gaat over de gebeden.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen, luisteraar van op deze vrijdag de 21 augustus. We zitten hier in Nederland. Het zonnetje schijnt. We hebben eigenlijk al 3 maanden mooi weer. Ik heb gehoord dat er veel klachten zijn in Europa dat het zo heet is, maar hier is het eigenlijk heel aangenaam. Vandaag wil ik het hebben over de heilige Paus Pius de Tiende. Ik zal maar gelijk beginnen. Ave Maria. We beginnen vandaag in het jaar 1952. Francesco Belzami, een vooraanstaand advocaat uit Napels, leed aan een agressief en ongeneeslijk longabces. Binnen enkele weken had de infectie het longweefsel grotendeels verwoest. De klinische symptomen waren destructief. De ziekte sloeg snel en genadeloos toe. Binnen enkele weken veranderde eens zo krachtige advocaat in een schim van zichzelf. Zijn ademhaling klonk als het schuren van droog zand. En de koorts hield zijn lichaam in een constante, slopende greep. De artsen stonden machteloos. De hoofdarts bracht de familie rond het bed het desastreuze nieuws. Francesco zou zo goed als zeker het einde van de nacht niet halen. Maar zus Assunta bleef hopen. Legde een devotieprentje met de beeltenis van de 2 jaar daarvoor zalig verklaarde Paus Pius de Tiende op de borst van haar stervende broer en fluisterde: de doktoren hebben jou opgegeven, maar de hemel niet. Vertrouw op de voorspraak van de goede paus. De familie bad de hele nacht door de rooskrans. Bij het aanbreken van de nieuwe dag viel Francesco in een diepe slaap. Plots opende hij de ogen. De pijn was verdwenen. Hij kon weer normaal ademen. Dagenlang had koorts zijn lichaam uitgeput. Maar nu? Eigenlijk voelde hij zich kiplekker. Hij kon het niet geloven. Ging rechtop zitten. Ademde diep in en uit. En nog een keer. En nog een keer. En zei vervolgens: ik heb honger. De geroepen arts kon het niet geloven. Onmiddellijk liet hij nieuwe röntgenfoto's maken. De resultaten waren verbijsterend. De longen van Francesco waren volkomen schoon. Er was geen spoor van infectie, geen vocht en zelfs geen littekend weefsel meer te zien. En met dit wonder kon de zalige Paus Pius de Tiende in 1954 heilig verklaard worden. En aangezien ons verhaal van vandaag over hem gaat, volgt nu in de notendop het verhaal van zijn leven. Het was een snikhete zomerdag geweest, de 31 juli van het jaar 1903. Kardinalen uit de hele wereld zijn in Rome bijeen om uit hun midden de opvolger van de overleden paus Leo XIII te kiezen. Daags ervoor had de Franse kardinaal Lecole in een van de voorvergaderingen naast zijn Italiaanse ambtsbroeder Monsieur Sarto gezeten. In het Frans sprak hij zijn buurman aan en vroeg hem waar hij vandaan kwam. Maar deze keek hem vragend aan. Hij sprak immers geen Frans. Nou, de patriarch van Venetië had voor de Fransman afgedaan. Die was niet papile en de Italiaan dankte God. De Italiaan was ook maar een jongen van gewone komaf. Het boerengezin waarin hij op 2 juni 1835 vol liefde werd ontvangen, was arm. Giovanni Battista Sarto en zijn lieve Margherita Sanson doopten de tweede van hun 10 kinderen, Giuseppe Melchiorre. Vader, die tevens gemeentesecretaris was, bouwde in zijn vrije tijd een klein stukje land. De jongen kon goed leren en wilde graag priester worden. Maar zijn vader weigerde. Maar de voorzienigheid in de vorm van de dorpspastoor zorgde dat er geld op tafel kwam. En zo werd Giuseppe Sarto toch nog in 1858 priester gewijd. Hij wist van aanpakken en viel op door zijn eenvoudige en heldere preken. 32 jaar oud werd hij pastoor, was hij als priester arm met de armen. Hij schonk alles weg, verpandde zelfs zijn horloge om aan geld voor zijn parochianen te komen. Ook onze ambtsbroeders viel de jonge geestelijk op. En zo wordt hij zeer tegen zijn zin in tot bisschop van Mantua gewijd. Maar het kan altijd nog erger. Monsieur Sato is bisschop voor Christus. Hij onderkent dat zijn kerk van alle kanten onder druk staat en zet alles op alles voor een goede priesteropleiding. Later, wanneer hij tot kardinaal wordt verheven en kort daarna tot patriarch van Venetië, dreigt de katholieke krant La Divessa verloren te gaan wegens te weinig abonnees. Monsieur Sato roept uit: dat nooit. Dan verkoop ik liever mijn purper en mijn bisschopsring. Dankzij zijn steun kwam Blad de moeilijke periode te boven. Nadat op 20 juli 1903 paus Leo XIII overlijdt, probeert de kardinaal-patriarch van Venetië in stilte af te reizen naar Rome. Tienduizenden Venetianen zwaaien hem echter uit. De stemmingen tijdens het conclaaf beginnen. Hij krijgt tot zijn tevredenheid in de eerste ronde niet veel stemmen. Maar tot zijn grote schrik krijgt hij in de daaropvolgende ronde steeds meer stemmen. Telkens staat hij op om zijn broeders op andere gedachten te brengen. In de vijfde ronde heeft hij voor het eerst meer stemmen dan enig ander. Huilend spreekt hij de aanwezig toe. Nee, hij is niet geschikt om Christus plaats te bekleden. Uiteindelijk zwicht Giuseppe Sarto en aanvaardt hij op 4 augustus het pausschap. Hij kiest als naam Pius X. Slechts 60 dagen later verschijnt van zijn hand de eerste encycliek met als naam E Supremi Apostolatus. Daarin schrijft de jonge pontifex: nu wij ons voor het eerst tot u richten vanuit de zetel van het hoogste apostolische ambt, waartoe wij door een ondoorgrondelijk besluit van God zijn verheven, staat niets ons in de weg u te herinneren aan de stroom van tranen en de vurige smeekbeden waarmee wij hebben getracht deze angstaanjagende last van het pontificaat van onszelf af te wenden. We werden afgeschrikt door de uiterst tragische toestand waarin de mensheid zich momenteel bevindt. De samenleving is overgeleverd aan een ernstige, diepgewortelde ziekte die met de dag erger wordt en haar naar de ondergang leidt. Die ziekte is de afval, het van God afkeren. Nu het God echter heeft behaagd onze nederige persoon tot deze volheid van macht te verheffen, vatten wij moed in Hem die ons kracht geeft. Gods belangen zijn onze belangen, en daaraan zullen we al onze krachten, ja, ons leven wijden. Paus Pius X is de paus die kinderen tot de communie toelaat, als ze er maar benul van hebben dat ze Christus ontvangen. Hij bestrijdt het modernisme. Hij sticht een instituut voor bijbelstudie, vernieuwt kerkelijke codex en brevier en bevordert het Gregoriaans in de liturgie. Lang voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waarschuwt hij, zegt: vrede zoeken zonder God is een absurditeit. Maar volgens de wereldleiders loopt het zo'n vaart niet. Paus Pius kan het uitbreken van de oorlog op 28 juli 1914 niet verwerken. Hij roept uit: ik ben bereid mijn miserabele leven op te offeren om de slachting van zoveel van mijn kinderen te voorkomen. Ik lijd om allen die op de slachtvelden het leven laten. om de zieken, om de gezinnen. Ach, die oorlog, ik voel dat het mijn dood zal zijn. En wanneer hij die op 19 augustus niet ver meer weet, zegt hij, ik geef me over in Gods handen. Waarop hij later die dag de laatste sacrament ontvangt. Daarop gaat hij de nacht in die hij niet meer zou uitkomen. Een uur na middernacht komt hij plots overeind, slaat een kruisteken, omklemt een kruisbeeld, kust het om vervolgens met de gekruisigde Heer de hemel binnen te gaan. Heel Italië huilt, want hun heidere is dood. Mooi om vandaag mee af te sluiten, luisteraar, niet? Nou, niet helemaal. Ik begon vandaag met het wonder van Francesco Balsami. Maar er was nog een tweede wonder. Zuster Maria Ludovica Scorsia leefde in een klooster in Palermo op Sicilië. Het begon allemaal in de winter van 1952. Zuster Maria werd plotseling doodziek. Ze kreeg last van hevige hoofdpijn, zware koorts. En binnen korte tijd kon ze haar armen en benen niet meer bewegen. De artsen constateerden een ernstige vorm van hersenvlies en ruggenmergontsteking. De zuster van liefde raakte volledig verlamd. Ze kon niet meer praten, niet meer slikken. En één voor één vielen haar organen uit. De dokters schudden hun hoofden. Haar zenuwstelsel was te zwaar beschadigd. Ze had hooguit nog een paar uur te leven. Zolang er leven is er hoop. De zusters in het klooster begonnen een laatste noveen tot de zalige paus Pius X. En legden een reliquie op haar bed. 9 dagen lang veranderde helemaal niets. Maar op de 9e dag gebeurde het. Zuster Maria Ludovica opende haar ogen, bewoog haar vingers, strekte haar benen en ging rechtop zitten. Ze stapte uit bed, kleedde zich aan en liep naar de kapel om God te danken. Een virus dat zenuwstelsel zo zwaar beschadigt dat je verlamd raakt en zelfs in coma laat altijd diepe sporen na. Herstel kan jaren duren. Maar het zenuwstelsel van zuster Maria Ludovica was in 1 nacht volledig hersteld. Paus Pius X stierf op 20 augustus. Maar omdat die dag al bezet was door de heilige Bernardus van Clairvaux, vieren we de paus op 21 augustus. Vandaag dus. Heilige Pius X, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Stella Vojković uit Subotica in Servië. Radio Maria heeft mijn leven veranderd. In 2007, na een turbulente jeugd, hoorde ik via een buurman over Radio Maria. Helaas was ik na meerdere pogingen niet in staat om het signaal duidelijk te ontvangen. Het radiostation had veel ruis en het was gewoon niet mogelijk om iets te verstaan. Ik gaf verdere pogingen op. Ik was ziek. Ik had een psychiatrische aandoening. Mijn moeder lag op sterven en aangezien mijn zus me niet accepteerde met mijn ziekte, moest ik voor onze zieke moeder zorgen. Het was nog moeilijker omdat ze me niet toestond een priester te roepen om de sacramenten naar onze moeder te brengen. Op dat moment gaf ik alles aan God op voorspraak van Maria, moeder Maria. Met grote moeite en angst zorgde ik voor mijn moeder, in armoede, zonder voldoende eten of slaap. Ik voelde me zo alleen en verlaten. Na de dood van mijn moeder verliet ik

Na de dood van mijn moeder verliet ik het ouderlijk huis en vond een klein appartement. Ik pakte weer een radio en vond Radio Maria. Het eerste programma waar ik naar luisterde waren de gebedsintenties. Ik vroeg de luisteraars van Radio Maria ook voor mij te bidden. Het was een sprankje hoop voor mij. Door naar Radio Maria te luisteren, vooral naar de toenmalige directeur, Pater Tadej, realiseerde ik me dat ik heel weinig wist over het christendom. Door naar Radio Maria te luisteren, in het bijzonder het programma De Evangelielezing van de Dag, leerde ik het evangelie van Christus beetje bij beetje kennen en werd mijn geloof dieper. De spirituele muziek waar ik dag en nacht naar luisterde, betekende ook veel, net als alle gebedsprogramma's. Ik was toen nog niet getrouwd en de tijd verstreek. Ik voelde me nog eenzamer, omdat ik nauwelijks met mijn familie communiceerde. Er gebeurde een ongelukkige gebeurtenis. Het huis van een van mijn buren brandde af. Door Godvoorzienigheid werd deze tragedie echter de weg naar mijn toekomstige echtgenoot, de zoon van de buurman. Via Radio Maria kon ik deze ongelukkige familie helpen en ontmoette ik André, mijn man. Hij was echter verre van een ideale echtgenoot. Hij had geen baan en was verslaafd aan alcohol. Ondanks alles bleef ik bij mijn geloof. Ik droeg mijn man en onze hele situatie elke dag aan de gebedintenties van Radio Maria op. Al snel kreeg hij een vaste baan en begon de situatie in ons huis en ons leven te veranderen. Veel programma's op Radio Maria, zoals die voor de zieken, het bezoek van broeders en zusters, de dagelijkse catechese en andere programma's, hebben me geholpen sterker te worden in mijn geloof en alle moeilijkheden van het leven te doorstaan. Ik heb geweldige mensen ontmoet die me enorm hebben geholpen via Radio Maria. Dit zijn slechts korte fragmenten uit mijn levensroman, getiteld Hoe word en blijf ik een goed mens en een goed christen met Radio Maria?

Vrienden van de armen, Gitikinioni, Rwanda. De ouderen die bij de Inshuti wonen van de Sabagene Sisters, de Vrienden van de Armen, spreken hun waardering uit voor Radio Maria Rwanda. Sommige van hen hebben gezinnen die niet voor hen kunnen zorgen en worden opgevangen door de Inshuti van de Zusters, gevestigd in Gitikinioni. Anderen hebben geen familie meer en kunnen hun laatste dagen bij de Inshuti doorbrengen. Naast spirituele begeleiding biedt het centrum verschillende therapieën en gezondheidszorg. De gemeenschap telt momenteel 17 mensen, 12 vrouwen en 5 mannen. Radio Maria Rwanda begeleidt hen bij hun dagelijkse bezigheden. Toen Radio Maria de gemeenschap bezocht, was de vreugde van de intieme band van de gemeenschap met het radiostation duidelijk zichtbaar. Dankzij de programma's hebben de bewoners van het IAC hun beoefening van gebed en het bidden van de rozenkrans samen kunnen hervatten. Ze staan 's ochtends vroeg op om deel te nemen aan de uitzending van de Heilige Mis. Ze kunnen zelfs de Heilige Communie ontvangen door de zorg van een van de zusters die hen begeleidt. Georges Guétin werd geboren in 1963. Hij woonde als vluchteling in Oeganda. Op een dag besloot hij terug te keren naar Rwanda.

Te voet deed hij er 6 maanden over om terug te keren, waarbij hij op weg naar huis tal van moeilijkheden ondervond. Omdat hij niemand had om voor hem te zorgen, dwaalde hij 3 maanden door de straten van het land, terwijl hij tal van ontberingen onderging. Nadat hij toevallig bij het IAC terecht was gekomen, omarmde hij het katholieke geloof, ook al was hij in Oeganda protestant gedoopt. Zijn bekering kwam voort uit het regelmatig luisteren naar Radio Maria. Zijn radio gaf hem de vreugde van het leven terug. Wat mijn opleiding betreft, heb ik 7 jaar lagere school in Oeganda gehad, zegt hij. De lessen van Radio Maria hebben mij geholpen mijn gemoedsrust terug te vinden. Voor spirituele zorg wordt het centrum regelmatig bezocht door priesters die ons de sacramenten brengen. Ik vind veel steun in het bidden in onze kapel. Ik ben van de dood naar het leven gegaan, dankzij het medeleven hier bij het IAC en dankzij Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Prediker. De troost van de wijze. Wie zich aan de voorschriften houdt, krijgt geen moeilijkheden. Een wijs mens voelt aan wanneer en hoe gehandeld moet worden. Want voor alles is er een juiste tijd en een juiste aanpak, hoewel de mens grote risico's loopt. Hij weet immers niet wat komen gaat. En wie zou hem dat kunnen vertellen? Geen mens is bij machte de wind tegen te houden. Evenmin heeft hij de macht over de dag van zijn dood. In de oorlog krijgt niemand verlof en de bozen worden niet gered door hun boosheid. Dit is het besluit van mijn bezinning over wat er gebeurt onder de zon, zolang de ene mens macht heeft over de andere tot diens ongeluk. Verder zag ik dat misdadigers een begrafenis krijgen, maar mensen die goed leven moeten weg van de heilige plaats en worden in de stad vergeten. Ook dat is ijdel. Omdat slechte daden niet onmiddellijk worden bestraft, is de mens steeds uit op het kwaad. De zondaar blijft immers leven, ook al doet hij 100 keer kwaad. Ik weet wel dat ze zeggen, wie God vreest zal het goed gaan, juist omdat hij God vreest. De boze daarentegen zal het slecht gaan. Hij leeft maar kort als een schaduw, juist omdat hij God niet vreest. Maar in de wereld doet zich de ongerijmdheid voor dat er rechtvaardigen zijn die het vergaat als de bozen, en bozen die het vergaat als de rechtvaardigen. Ik zei, ook dat is ijdel. Daarom prees ik de vreugde, want het beste voor de mens onder de zon is nog eten en drinken en blij zijn. Dat is het enige dat hij heeft bij al zijn gezwoeg, heel het korte bestaan dat God hem geeft onder de zon. Ik zocht naar wijsheid en naar de zin van de moeite die de mens zich op aarde getroost. Zelfs als hij zich over dag en 's nachts geen rust gunt, dan nog, stelde ik vast, krijgt hij geen inzicht in het werk van God, in alles wat er gebeurt onder de zon. Hoe hij zich ook inspant, tot inzicht komt hij niet. Zelfs de wijze is daartoe niet in staat, ook al beweert hij van wel. Na dit alles te hebben overwogen, heb ik duidelijk ingezien dat ook de rechtvaardigen en wijzen met al wat zij doen geheel van God afhankelijk zijn. Wacht hen liefde of haat? Geen mens weet het. Beide zijn mogelijk. Allen wacht ook éénzelfde lot, rechtvaardigen en bozen, reinen en onreinen, hen die offers brengen en hen die er geen brengen. Het gaat de goede net als de zondaars, degenen die eden afleggen net als wie dit vermijden. Dat is het trieste van al wat gebeurt onder de zon. Eenzelfde lot treft iedereen. Daarom is de mens steeds uit op het kwaad en zit zijn hoofd vol dwaze gedachten zolang hij leeft. Daarna is het toch gedaan. Zolang iemand leeft, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Levenden weten tenminste nog dat ze doodgaan. Maar doden weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten. Hun liefde, hun haat en hun naijver, het is allemaal voorbij. Nooit meer hebben ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon. Eet daarom je brood met vreugde en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. Geniet van het leven met de vrouw van je hart, heel het ijdel en kortstondig bestaan dat God je geeft onder de zon.
Dat is het enige dat je hebt in dit leven, voor al je zwoegen en tobben onder de zon. Tweede lezing. Uit de apostolische constitutie van de heilige paus Pius X over de heilige schrift. De liefelijk klinkende stem van de kerk. De door God geïnspireerde, in de heilige schrift verzamelde psalmen hebben vanaf het begin van de kerk de vroomheid bij de gelovigen gevoed, zodat deze God voortdurend een lofoffer brengen. De hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen. De psalmen hebben, overeenkomstig een reeds onder de oude wet ontstane gewoonte, steeds een aanzienlijk deel uitgemaakt van de eucharistieviering en van de getijden. Daarom spreekt Basilius over de oorspronkelijke stem van de kerk. De psalmodie is door onze voorgangers Urbanus de VIII genoemd. De dochter van de lofzang die zonder ophouden weer klinkt voor de troon van God en van het Lam. Zij leert, schrijft Athanasius, de mensen en vooral hen die belast zijn met de zorg voor de eredienst, volgens welke regels God te loven en met welke woorden dit op passende wijze te doen. En Augustinus heeft hierover treffend gezegd: opdat God door de mens op de juiste wijze geloofd zou worden, heeft God zichzelf geloofd. En doordat hij zich aldus heeft willen loven, heeft de mens kunnen leren hoe God te loven. Bovendien hebben de psalmen een wonderbare kracht die de ziel opwekt tot beoefening van alle deugden. Want geheel onze heilige schrift, Nieuwe en Oude Testament, is, zoals zij zelf zegt, door God geïnspireerd en dient om op te voeden. In het psalmboek vindt men, als in een paradijselijke tuin, naast de rijkdom aan eigen vruchten, ook vruchten van alle andere boeken. Dit zijn woorden van Athanasius. En hij voegt er met recht aan toe: de psalmen zijn voor de zanger als een spiegel waarin hij zich en zijn gedachten en gevoelens kan beschouwen en daardoor leren deze te uiten. In dit verband schrijft Augustinus in zijn belijdenissen: hoe vaak heb ik geweend bij uw hymnen en gezangen, diep ontroerd door de zoete stemmen van uw kerk. De stemmen vloeiden mijn hart binnen, zodat er godsvrucht opwelde en tranen mij uit de ogen stroomden, en dat deed mij goed. Inderdaad, wie wordt niet ontroerd door de vele plaatsen in de psalmen die zo verheven de onmetelijke majesteit van God prediken en zijn almacht, zijn onbegrijpelijke rechtvaardigheid, goedheid en goedertierenheid en al wat in hem zo oneindig lovenswaard is. En in wie zouden woorden van dankbaarheid voor de ontvangende weldaden van God niet overeenkomstige gevoelens opwekken? Of nederige en met vertrouwen opgezonde smeekbeden? Of het geroep waarmee boetvaardige zielen hun zonden belijden? Wie zou de in het psalmboek zo duidelijk te herkennen gestalte van Christus, onze Verlosser, niet met liefde vervullen, wanneer hij, zoals Augustinus schrijft, diens stem in alle psalmen hoort, zingend of klagend, zich hoopvol verblijdend in de toekomst of zuchtend in het heden.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Ja, wat een mooie entree toch, die jingle altijd. Welkom, beste luisteraars, bij het programma De Club van Job. Welkom, pastoor Menna.
1: Goh, dankjewel.
0: Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed. Mijn arm iets minder, maar voor de rest gaat het goed. We beginnen maar gewoon, want ik heb toch weer een stel vragen op mijn telefoon. Begin ik eerst maar mee. Nog van de vorige keer. Als ik biecht, tegen wie zeg ik dan mijn zonde? Is dat tegen de priester? Tegen de priester in persona Christi? Als God onze zonde al kent en alleen hij kan vergeven, waarom beleidt een katholiek zijn zonde dan? Dan toch aan een priester die in persona Christi handelt?
0: Nou, goeie vraag. Komt waarschijnlijk wel vaker terug, deze vraag.
1: Nou, in ieder geval, het antwoord is heel simpel.
0: Ja.
1: De verzoening tussen de mensen en God is Christus. Hij heeft die bewerkt. En, zegt Paulus, ons heeft hij de dienst van de verzoening opgedragen. Dus de dienst van de verzoening, dus het feit dat die verzoening bij iedere individuele mens komt, is aan de kerk opgedragen. Allereerst door het doopsel toe te dienen, dat doet de kerk. Het is ook de kerk die kijkt of iemand geschikt is voor het doopsel of ze werk geloven. En in tweede instantie in het sacrament van de biecht.
0: Mm-hmm.
1: En dus het is gewoon door goddelijke instelling dat de verzoening door de kerk gebeurt. Wie zonde gij vergeeft, hun zullen ze vergeven zijn, enzovoorts allemaal. Dus het gaat niet rechtstreeks. Dat beweren protestanten wel, die namelijk geen sacramenten kennen, of althans nauwelijks. Geen echte sacramenten. En Christus is degene die vergeeft en hij blijft vergeven door de sacramenten van de kerk. En die sacramenten bedienen, dat is de priester, zeker het sacrament van de biecht. En dus inderdaad, de priester is dan in persona Christi als hij zegt, ik ontsla je van je zonde. Dat doet de priester zelf niet, maar dat gebeurt in de naam van Christus. En dan zeggen, dan zeggen heel veel mensen, als God toch alles al weet, waarom moeten we dan nog de zon? Kijk, datzelfde geldt voor bidden. Dan hoef je niks meer te doen, want God weet alles.
0: Mm-hmm.
1: Nee, de mens moet natuurlijk zelf in zijn daden zijn aanhankelijkheid, zijn berouw, zijn geloof enzovoorts uiten. Zonder uiting, wij zijn lichamelijke personen, wij moeten het uiten. Diep alleen in onze gedachten is niet voldoende. Hè, als je van je vrouw houdt en je laat dat nooit merken, door ze nooit te kussen, nooit te omhelzen, dan kun je het wel heel diep in je hebben, maar dan geloof ik er niet hard in. En die vrouw ook niet.
0: Ja.
1: Dus het moet lichamelijk gebeuren. En zo is het in de kerk ook. Christus is lichamelijk onder ons verschenen. God is mens geworden. En daarom ook zijn die zichtbare tekenen nodig waarin het heil wordt meegedeeld. Zou dat voldoende zijn wat ik nou? Snap jij het allemaal?
0: Nou ja, ik vind het een heel mooi antwoord. Ja, het is ook, maar misschien nog een klein stukje van de vraag van, beleidt de biechteling dan zijn zonde aan de priester?
1: Ja, hij beleidt ze aan de priester. Hij beleidt ze aan de priester.
0: Ja.
1: Maar door de priester aan God natuurlijk, maar hij beleidt ze aan de priester.
0: Ja.
1: Het is ook de priester die raad geeft en de priester die ontslaat. Dat is juist het sacrament.
0: Ja.
1: Als je het rechtstreeks tot God doet, is het geen sacrament.
0: Ja.
1: Dan hoef je ook niet de biechtstoel in.
0: Ja.
1: Maar zo werkt het niet in onze kerk. Goed. Hallo, eerwaardig pastor Menne. Wilt u mij uitleggen, alsjeblieft, het evangelie van afgelopen zondag over die ene Canaanese vrouw die trad naar voren en schreeuwde ontferm u over mij enzovoorts. En hij gaf haar geen antwoord, maar uiteindelijk antwoordde hij en zei iets over het brood van de kinderen enzovoorts. En zij dan, zei dan, Jezus, zeker Heer, ook de hondjes eten de kruimels die van de tafel van de meester vallen. Ik moet u zeggen, ik snap hier niets van. Nou, dan moet u duidelijk weten dat de Joden, en Jezus was natuurlijk een Jood op de eerste plaats, zich bewust waren dat ze het uitverkoren volk van God waren.
0: Hmm.
1: Dat is heel hun geschiedenis, is dat duidelijk. En de andere volken die zijn vele stapjes minder. En meestal tegengesteld aan het volk van God. Dus de uitverkiezing van het volk van God, dat God zijn volk uit, dat komt hier duidelijk naar voren.
0: Ja, want die vrouw is geen Jood.
1: Die vrouw is geen Jood, nee. Ze is een Canaanees, ze is een buiten Goyim. Een van de Goyim, zoals de Joden zeggen, van de heidenen. En Jezus zegt, ik ben gekomen voor de kinderen van Israël. Mm-hmm. In eerste instantie ben ik daarvoor gekomen. Dat is ook zo. De Messias komt allereerst voor Israël. Pas als Israël hem verwerpt, gaat hij eigenlijk naar de heidenen toe. En trouwens tijdens zijn leven al een beetje hoor. Maar in eerste instantie voor Israël. Het uitverkoren volk. En daarvoor is het brood bestemd. En brood betekent dan het volle heil, zal ik maar zeggen. En dan toont die vrouw haar geloof en zegt ja. Want Jezus heeft over... Ja, ze hebben een nieuwe vertaling, hondjes geschreven. Ja, maar hondjes, vroeger zijn gewoon honden.
0: Ja.
1: Ja. Omdat het hier dan over hondjes als huisdieren gaat.
0: En eigenlijk nog iets vernederigender.
1: Nou, nee, het is liever, geloof ik.
0: Oh,
1: ik
0: liever
1: denk,
0: juist. Uh-huh.
1: Ik denk, maar ik weet het niet. Ik kan niet in de hoofden van de vertalers kijken. Probeer ik wel af en toe, maar... Ik denk dat honden... Dat is een pejoratief woord voor de... mensen worden vergeleken met honden als ze niet deugen.
0: Hmm.
1: Honden, slecht woord. En dat slaat dus niet op een...
0: Op het dier in de eerste plaats.
1: Nee, op het huisdier. Want dat is natuurlijk een huisgenoot, zal ik maar zeggen.
0: Ja, familielid.
1: En daar wordt dan een verkleinwoord gebruikt, hondje. Het klinkt ons merkwaardig in de oren. Maar ja, we laten dat maar aan vertalers over. Die hebben allemaal gekke dingen gedaan. Waar ik van alles... Dan vind ik hondje nog het minst erger. De hondjes eten de kruimels die van de tafel staan. Dus ze zegt, wij zijn heidenen, we mogen toch die kruimels nog wel? Een beetje mogen we er toch van hebben? En dan zegt Jezus, een geweldig geloof hebt u vrouw, geloof is u gered. Dus dan zien we dus dat de heidenen soms meer geloof hebben dan de Joden.
0: Ja.
1: In het leven, daar gaat het over.
0: En omdat ze aanhoudt, dus ze volhardt ook in haar gebed.
1: Ja. Dan nog een andere vraag. Mag ik u vragen om te duiden waarom wij katholieken beter onze mensen begraven dan ze te verbranden in een crematie? Ik vind het verschrikkelijk dat echtgenoten of kinderen hiervoor kiezen en weet niet goed hiermee om te gaan. Waarom wordt dit in de kerk niet meer goed uitgelegd door priesters aan de gewone mens? Hoe kan ik het liefdevol uitleggen aan mensen? Ik weet dat begraven niet beter is voor iemands zielenheil, maar waarom dan wel? Het lichaam ter rust te leggen in afwachting van de Heer, tweede komst. Is crematie goedgekeurd door de kerk? Dank u voor het antwoord op deze drie vragen. Nou, laten we zeggen dat de traditie van de christenen is, het grootste gedeelte van de traditie is begraven.
0: Mm-hmm.
1: En dat begraven heeft te maken met het feit dat Jezus ook begraven is. Dat is de belangrijkste reden.
0: Ja.
1: Dat Jezus ook begraven is en uit het graf is opgestaan. Dat betekent niet dat in de loop van de geschiedenis er nooit geen crematie is geweest. Bij besmettelijke ziekten, dan werden ook de lichamen verbrand.
0: De pest en wat.
1: Ja, van al die dingen. Om vanwege het gevaar van besmetting te voorkomen. Maar normaal was het begraven. En de kerk heeft dus, nog niet zo heel lang geleden. Het verbod op crematie opgegeven. Dat verbod voor crematie was er in het verleden vooral omdat dat gepropageerd werd door mensen die niet in de verrijzenis geloven. Die zeiden, we moeten het lichaam vernietigen en dan daardoor aangeven dat ze niet in de verrijzenis geloven. Daar heeft de kerk het afgewezen. Nu wijst het niet meer af. Om allerlei redenen, zegt ze, kan crematie toegestaan worden. Je hebt ook in grote steden waar weinig plaats is voor kerkhoven. Dan is het natuurlijk makkelijker als een lichaam gecremeerd
0: wordt.
1: Neemt minder plaats in beslag. Dus dat kan allemaal. Om hygiënische redenen enzovoorts allemaal. Maar, staat er in het kerkelijk boek, de kerk heeft een voorkeur voor begraven.
0: Ja.
1: Omdat Jezus altijd begraven is. Dus je mag je niet meer verzetten als mensen zich laten cremeren. Maar je mag wel zeggen, wij hebben een voorkeur voor begraven, omdat Jezus ook begraven is. Nou vind ik dat de kerkelijke wetgeving een beetje te slap is in deze. Dat vind ik zelf. Want als ze een voorkeur voor heeft, dan zou ze eigenlijk moeten zeggen, daarom bepalen wij dat priesters en religieuzen begraven worden. Want je ziet steeds meer dat nonnen zich laten cremeren en priesters laten zich cremeren enzovoort. Dus cremeren wordt steeds gewoner. Ja. En dus die voorkeur voor het begraven, die verdwijnt steeds meer uit het zicht.
0: Ja.
1: Ook om financiële redenen zelfs. Een heleboel mensen, het is goedkoper om... Bovendien vindt de kerk dan wel dat je de as moet bijzetten en die mag uitstrooien.
0: Okay.
1: Want het uitstrooien is net, het lichaam doet er niet toe. En dat vindt de kerk niet. Het lichaam doet er wel toe. Je moet eerbied hebben voor de lichamelijke component van de mens. Mm-hmm. Heb ik hier voldoende Ja, ik denk het wel. Ik voldoende heb gezegd hierover.
0: Volgens mij ook, ja.
1: Ik zag onlangs dat de heer Münsterman weer geschreven had over onze gewaardeerde monsieur Mutsaerts en een brief naar de paus. Is de heer Menne daar ook bekend mee? Ik ben overal bekend mee natuurlijk. Ik heb geen abonnement op het Nederlands Dagblad en ik probeer de heer Münsterman eigenlijk te vermijden. Dat is heel verstandig.
0: Maar hij vindt het toch interessant. Hij of zij vindt het toch blijkbaar interessant wat er dan gebeurd is in die brief.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er is nog een andere vraag over diezelfde kwestie. Bisschop Mutsaerts heeft een open brief aan de paus geschreven. Daarop heeft hij volgens het KN wel 100 reacties ontvangen, waarvan slechts 3 negatief. Waaronder die van Monsieur de Korte, die aangeeft dat de opbouw van een synodale kerk onverkort doorgaat op verzoek van paus Franciscus en paus Leo. Wat is uw kijk op deze brief van de monsieur en zou u dat misschien kunnen doen aan de hand van de inhoud? Is het niet jammer dat de Korte zo negatief is, terwijl zijn hulpbisschop groot gelijk heeft? Zouden niet veel meer bisschoppen zich tegen het synodale gebeuren moeten verzetten?
0: Ja.
1: De laatste ben ik het helemaal mee eens. Ik heb me ook van het begin af aan verzet tegen dat synodale gebeuren, omdat het niet bij de katholieke kerk past op die manier. Omdat het uiteindelijk oeverloos gezwets is, met de bedoeling dat er iets uitkomt wat we niet moeten willen. De alternatieve ideeën die worden daarmee gepropageerd. En dat zie je al. In rapport nummer 9 van de Romeinse synode.
0: Ja.
1: Daar wordt dus over homoseksualiteit gerapporteerd door het koppel dat James Martin heeft gezegend. En die komen zeggen hoe fijn het allemaal is. En hoe slecht de echt katholieke opvang van de homoseksuelen in Amerika is Courage. Dus dat gaat helemaal tegen de kerk in. En dat staat in een officieel document van de kerk. Nou heeft het Vaticaan er zich wel een beetje van teruggetrokken. Maar je ziet wat voor dingen dan naar boven komen. Mm-hmm. En die dingen worden dan alle bisschoppen toegestuurd enzovoorts allemaal. Hetzelfde gaat over de wijding van vrouwen, wijding van gehuwde man, al die alternatieve dingen, die worden daar gepromoot. En hoe meer mensen dat roepen, er zijn juist de mensen die deelnemen die dat roepen, want de anderen worden niet eens uitgenodigd, waardoor de kerk langzamerhand de geest rijp probeert te maken voor die alternatieve dingen, lijkt het. En daarom, en dat heeft, ik kan de inhoud niet helemaal bespreken, want het is een vrij lange brief. Ik kan iedereen aanraden om hem te lezen. Je kunt hem vinden op internet, Paarse Papers, Monsieur Mutsaerts, dan krijg je zijn eigen blog, Paarse Papers. En dan kun je hem helemaal lezen, in het Nederlands en in het Engels. En hij is vrij lang en hij behandelt zeer concreet alle onderdelen die ik zo niet voor de geest heb. Maar het zou ook te lang duren om dat allemaal te behandelen. Maar wat ik net zeg is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja.
1: Hij zegt ook, het is oeverloos gepraat. Waar we niks aan hebben. Zijn de kerken er de volgende door geworden? Is de waarheid verder verbreid? Is er meer missionering? Nee, dat is helemaal niks. Het bereikt helemaal niks. Het heeft helemaal niks geen zin. Het is alleen navelstaarderij. En de bedoeling om alternatieve dingen te promoten. En daar zouden we niet aan mee moeten werken. De kerk moet weliswaar luisteren. Het heeft trouwens altijd gedaan. Luisteren naar mensen. Maar luisteren is niet haar voornaamste taak. Haar taak is te verkondigen. Ze moet Christus verkondigen. En waar blijft Christus in de hele gevaar, in de hele geval van het synodale proces? Dat is eigenlijk, ja, in het kort die brief. En daar heeft hij groot en groot gelijk in. Er zijn natuurlijk meer bisschoppen die dat gezegd hebben. Maar het zijn meestal bisschoppen die, die hulpbisschop zijn. Want die kunnen ze niet al goed afzetten. Want wat moet je, een hulpbisschop die heeft al niet veel te vertellen. Die kun je niet afzetten. Mm-hmm. Of emeritus bisschoppen. Die zijn al afgezet of met pensioen gegaan. Het is bijna hetzelfde als in de wereld. De kerk lijkt op de wereld. Als je iets zinnigs over wilt zeggen over stikstofbeleid en zegt dat het onzin is, dan moet je als wetenschapper met pensioen zijn.
2: Hmm.
1: Want als je nog werkt, word je ontslagen.
2: Nou,
1: want je mag alleen maar een bepaald verhaal vertellen. En al is de andere nog zoveel bewijzen voor, je mag dat niet zeggen, want dan val je buiten de boot. Dat kun je alleen maar zeggen als je met pensioen bent. In de kerk is het eigenlijk hetzelfde.
2: Hmm.
1: Want iedereen moet braaf doen wat de paus gezegd heeft zelf. Ja. Een vreemde paus als Franciscus, moet je nog nakakelen. He? Dat doen de meeste bisschoppen.
2: Mm-hmm.
1: En in Nederland hebben ze natuurlijk niet gezegd, we doen dat niet. Want dat is erg ongehoorzaam, weet je niet, dat kan niet. Maar ze hebben het wel een beetje ingedekt. De meeste bisschoppen hebben de onderwerpen bepaald zelf waar het over moet gaan. En laten niet praten over die gekke dingen en zo.
2: Mm-hmm.
1: Maar in Progis gebeurt dat soms wel.
2: Mm-hmm.
1: En wie komen er dan praten? Dat zijn de alternatieve, zal ik zeggen, de boomers, de oudere mensen. Die nog steeds met diezelfde praat zitten van, we moeten vrouwen en dat allemaal. Wat allemaal al passé is. Mm. Die jongeren zitten daar niet mee.
0: Vrouwen in het ambt en zo.
1: Ja, al dat soort dingen. En homo's en weet ik wat dan. Todos. Dus, ja. Monsieur de Korte vindt het natuurlijk niet fijn dat hij aan één stuk doorpraat over synodale kerk enzovoorts allemaal. Wat overigens ook allemaal wat meevalt hoor. In feite worden de beslissingen in het bisdom ook niet synodaal genomen hoor. Die worden gewoon op hoog niveau genomen. En dat is meestal erger. En dan wordt er naderhand over gepraat. Ik ken het vanuit.

0: meestal... ik ken het vanuit de priesterraad. Daar wordt nooit van tevoren wordt er om raad gevraagd. Dat is altijd achteraf. Dus zo synodaal is het allemaal niet. Dat is allemaal een etiket wat erop geplakt wordt.
1: Oké, nou die brief is... Ik heb hem hier voor me. Die is inderdaad te vinden op paarse papers. En dan hebt u aan de rechterkant een soort inhoudsopgave. Dan kunt u kiezen voor de Engelse brief of de Nederlandse brief.
0: Ja. En dan kunt u ook altijd alle andere stukken die hij publiceert, kun je daar vinden.
1: Ja.
0: Goed. Ja. Meneer Munsterman, die schrijft in het Nederlands Dagblad, dat is een katholiek. Maar een katholiek, ja, die toch wat, soms wat alternatieve opvattingen heeft. En graag met schandaaltjes en vervelende dingen naar voren komt. Dus daarom zijn een heel hoop brave katholieken zijn niet zo gecharmeerd van Henry Munsterman.
1: Wat zegt u dat netjes?
0: Huh? Ja, heb jij er een mening over?
1: Nee, u zei, dat u het heel netjes zegt.
0: Oh, dan is
1: ja,
0: het
1: dat u het keurig verwoordt.
0: Dan heb ik een Club voor Job met betrekking tot de feestdag van de heilige Pius X. Er zijn groeperingen die de oude kalenders gebruiken, die nog uit de tijd zijn voor bepaalde recente herverklaringen. Klopt het dat de kerkelijke kalender verandert met de tijd? Nou, het is natuurlijk in het verleden altijd zo geweest dat de kalender op kleine onderdelen regelmatig werd aangepast. Er waren natuurlijk nieuwe heiligen die erbij kwamen. Ja, ja. En die moesten een plaats hebben in. En soms vielen die dan alle twee op dezelfde dag.
1: Ja.
0: Dan moest soms een oude heilige wijken. He, die ging dan naar een andere dag. Want de meeste heiligen worden gevierd op de dag van hun sterven. Maar sommigen ook op de dag waarop de relieken zijn overgebracht. Weet ik wat allemaal. Heel veel redenen zijn om die dag te kunnen vieren. Dus dan veranderde er iets. De grote verandering is gekomen bij de liturgievernieuwing na Vaticaan II. Toen eigenlijk de hele liturgie op de schop ging, wat in de loop van de kerk nooit gebeurd is. Hè. Dat is een unieke kwestie. Een hele nieuwe liturgie ontwikkeld en gemaakt.
1: Ja.
0: Benedictus zei, een laboratoriumliturgie. We hebben laboranten in een laboratorium hebben die liturgie zitten maken. Terwijl liturgie altijd in de praktijk van de kerk ontstaan en geëvolueerd is, langzaam.
1: Inderdaad, het is heilig Paus Pius overleden op 20 augustus. Alleen wordt dan niet gevierd, want dan was al de heilige Bernardus.
0: Ja.
1: Dus dan komt hij een dagje later. Zo.
0: Juist, maar na Vaticaan II is dus de hele kalender veranderd. Ze hebben alles in de war. Dus op een gegeven moment weet je niet meer op welke dag het is. En zoals ik af en toe de oude mis vier voor bepaalde groepen, dan kan het zijn dat ik een feest twee keer vier, omdat het op verschillende tijden valt.
1: Ja.
0: De hele kalender, de vroegere kalender, is anders dan de huidige. Om allerlei redenen. Een belangrijke reden is daarbij dat men de sterke tijden, dat wil zeggen dus de advent, de vaste, de paastijd, dat men die zoveel mogelijk vrij heeft gehouden van heilige feesten. Om daar de Heer zelf te kunnen vieren.
1: Ja, daarom zijn er ook zoveel heilige feesten buiten de sterke tijden.
0: Ja, die zijn dus verplaatst. Dan is een tweede ook nog, dat in de vroegere kalender werd bijna iedere heilige gevierd. Die was verplicht, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Tot en met derde klas is het eigenlijk normaal dat die gevierd worden. Dat zijn bijna alle heiligen. Nu heeft men vrije gedachtenissen en verplichte gedachtenissen. Verplichte gedachtenissen, dat is voor vandaag is verplichte gedachtenissen, moet iedereen vieren. Maar je hebt een heleboel heiligen die je mag vieren, maar die je niet hoeft te vieren. Dan zegt de kerk, ja, die moet je vieren als de mensen die heiligen vereren in die plaats. Of als die heel bekend is. Sint-Nicolaas is bijvoorbeeld een vrije gedachtenis. Maar in Nederland ligt het voor de hand om Sint-Nicolaas echt te vieren, omdat we die kennen natuurlijk.
1: Ja.
0: Enzovoorts. Dus. En dan krijg je dus dat sommige priesters, met name de jongere priesters tegenwoordig, die weer wat meer aanhaken bij de oude kalender, zal ik maar zeggen, de oude ding, dat ze alle vrije gedachtenissen vieren. Terwijl ik

0: natuurlijk de geest van de nieuwe liturgievernieuwing meer. Dus ik vier alleen maar verplichte gedachtenissen en vrije gedachtenissen als we ze kennen. Want een heleboel heiligen kennen we helemaal niet. Maar ja, je kunt je natuurlijk bekend maken. Maar ik denk dat bijvoorbeeld de directeur van Radio Maria, maar hij moet zelf maar zeggen dat het niet zo is, meestal de vrije gedachtenissen ook viert. Als je al geen oude mis doet van, maar als je de nieuwe mis doet.
1: Als je hier althans de mis viert bij Radio Maria, altijd op dinsdag, dan hangt het een klein beetje af ook van zijn persoonlijke voorkeuren. Dus sommige haalt hij liever naar voren dan andere.
0: Nou, maar doet je ze niet allemaal, altijd?
1: Nee, volgens mij niet standaard, nee.
0: Oh. Er zijn er die het standaard doen.
1: Maar ik kan me vergissen, dus inderdaad.
0: Goed, dan krijg ik weer een nieuwe vraag over de begraven en cremeren. Wanneer mag een graf dan geruimd worden? Nou, laten we zeggen een graf. In de meeste plaatsen wordt een graf niet eens geruimd. Daar wordt het monument eraf gehaald. Mm-hmm. En men laat gewoon het gebeente liggen. Tot er een keer iemand nieuw, zo was het tenminste in het Ploggenkerkhoven waar ik geweest ben. Tot er iemand op diezelfde plaats opnieuw begraven wordt. En dan graaft men opnieuw. Vindt men dan nog botten, dan begraaft men die iets dieper. En dan wordt er gewoon iemand bij begraven. Er zijn ook plaatsen waar men wel ruimt. Ja. En de botten bij elkaar doet in een verzamelgraf. Dus dat kan ook.
1: En wanneer mag dat dan? Is dat na 10 jaar? Is dat na 5 jaar? 50 jaar?
0: Dat wordt wettelijk bepaald.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Kijk, er zijn bijvoorbeeld, ik geloof in Napels, waar men heel weinig plaats heeft of kerkhoven. Daar worden, geloof ik, mensen begraven een korte tijd. Dan worden die botten opgegraven en die worden min of meer uitgekookt of zoiets, wat er nog aan vlees. En dan worden die botten in een muur begraven, omdat ze daar makkelijker in zo'n in een kleine plaats kunnen. Zoiets is het. Maar dat speciale plaats was dus weinig. Dus dat hangt van plaatselijke dingen af. Ja. Hoe kijkt de kerk tegen andere manieren, zoals het oplossen van het lichaam, natuurbegrafenis, zeemansgraf? Nou, dat oplossen van het lichaam, dat denkt de kerk niet voor, maar daar heeft ze niks van gezegd nog niet. Want dat is zo nieuw. Ze is er nog niet op gereageerd. Hoe heet dat nou ook weer? Het heeft een naam.
1: Ik ken het helemaal niet.
0: Nou, dan los je het op in een of andere chemische vloeistof, verdwijnt het helemaal.
1: Ja, zuur of zo. Ja,
0: maar het heeft sommeren of iets in die geest heet dat. Nou, ik denk dat de kerk daar niet voor is. Natuurbegraven is niks op tegen. Want het is gewoon een graf. Alleen moet de priester bij een katholiek die daar begraven wordt het graf eerst zegenen. Dat hoeft bij een katholieke begraafplaats niet, maar bij een graf wel. Op een niet-katholieke begrafenis.
1: Nee, want bij een katholieke begraafplaats is dat al gedaan, eigenlijk. Ja.
0: En dan is het natuurlijk zo, er mag niks boven, maar een klein kruisje is wel de gewone gang van zaken bij een christelijke begrafenis. Zonder naam, dat hoeft niet eens hoor. Een zeemansgraf, dat is altijd geweest. Als je op zee sterft, dan word je gewoon op zee begraven. Tegenwoordig kan dat met alle koeltoestanden kan dat vullen, maar vroeger moest dat wel.
1: Maar als je niet op zee sterft, is dan een zeemansgraf toch een optie, volgens de kerk?
0: Nee, het zou dus iets gek zijn om dat te doen.
1: Ja, mensen hebben allerlei voorkeuren, maar.
0: Ja, mensen zijn gek. Vooral als ze niet christelijk zijn, worden ze steeds gekker. Hmm. Laten we dat zomaar zeggen. Dan heb ik weer een hoop niet-christelijke luisteraars geschoffeerd, maar ik neem het niet terug.
1: Ja.
0: Mensen, als ze niet christen zijn, worden in deze tijd steeds gekker. Nou, dan ga ik mijn papier. Hier gaat het over de omstreden Antwerpse bisschop Johan Bonny. Volgens de website sluit hij aan bij de boodschap Todos, Todos van Paus Franciscus. Ja, het is een beetje onduidelijk het verhaal. Het initiatief komt van het bisdom Antwerpen, de Brabantse Olijfberg, de Wijngaard en de Sint-Andrieskerk. Echter, met dit soort gebedsvieringen. Maar over die gebedsviering zie ik verder niks. Ik denk dat het bericht bij mij maar half opgenomen is. Maar ik neem aan dat het gaat om gebedsvieringen homo's of LHBTQ, regenbooggebedsvieringen. En er wordt gevraagd, zijn die gebedsvieringen eens misleidend? En druisen ze niet regelrecht in tegen de zielzorg waar ik echt voor zou moeten staan? Bevestigt het bisdom Antwerpen hiermee zondaars niet in hun zondige homoseksuele bestaan zonder oproep tot bekering? Ik lees immers niets over biechtgelegenheid na de gebedsviering. Je kan toch ook geen gebedsviering voor de inbrekers organiseren zonder die inbrekers op te roepen tot bekering?
1: Ja.
0: Zou Rome deze bisschop Johan Bonny niet razendsnel moeten afzetten? Dat meen ik echt, want deze man geeft enkele ergernis en schept verwarring. Dat is toch geen bisschop van de Heilige Roomse Kerk meer? Die man verspreidt enkel zijn eigen misselijkmakende woke-agenda. Ik ben het daar wel mee eens, maar het zou niet zo erg zijn of het zou behapbaar zijn als er maar een enkele bisschop was, zoals bisschop Bonny. Maar
1: een groot gedeelte,
0: het groot gedeelte van de Belgische bisschoppen denkt er min of meer hetzelfde over. Hmm. Over heel de wereld zijn er heel veel die zich daarover uitgesproken hebben. En we zijn dus, wat ik vanmorgen gezegd heb in de preek en de mis, maar dat hebt u misschien niet allemaal gehoord, dat wij in de situatie zijn van de dorre beenderen uit de eerste lezing. De kerk is een dorre beenderenveld geworden. Dankzij de herders die niet geen herder zijn enzovoort. De kerk sterft af. En we hebben nodig dat God zijn geest opnieuw uitzendt. Maar dan is het ook nodig wat gisteren of eergisteren in de lezing stond, dat de herder tegen de herders wordt opgetreden. Want er zijn zeer slechte herders in de kerk. En daar heeft Ezekiel het ook over. En dit zijn van die herders die zich afwijken van de kerk, die hun eigen leer verkondigen en toegejuicht willen worden door de wereld, die niet de leer van Christus verkondigen, niet de traditie van de kerk voorstaan, maar de mensen naar de mond praten. En dat soort herders maken of leiden de kerk ten gronde. En daar zou iets tegen moeten gebeuren. Maar dat is niet gedaan met het afzetten van een enkele bisschop. Ik denk dat de paus daarbij het voortouw zou moeten nemen door bijvoorbeeld een duidelijke encycliek in de lijn van paus Pius X. En dan niet alleen over kunstmatige intelligentie of over de migranten of weet ik wat allemaal. Dat soort sociale kwesties die wel van belang zijn, maar niet van primair belang in de kerk. Het gaat in de kerk over Christus en over de christelijke leer, over de christelijke moraal. Daar zou een encycliek over moeten komen. En zeggen, wie dat niet doet, is niet katholiek. En dan duidelijk benoemen. Maar ik denk dat de paus een beetje bang is en de mensen bij elkaar wil houden. En zo bewegen we ons langzamerhand naar een soort Anglicaans-katholieke kerk, zal ik maar zeggen. Met allerlei fracties. De bisschop van Antwerpen is een hele andere dan de bisschop aartsbisschop van Utrecht, zal ik maar zeggen. Er zijn twee verschillende kerken die nog bij elkaar gehouden worden, heel kunstmatig. En daar moet eigenlijk de paus veranderingen brengen. Maar de vorige paus was duidelijk een onderdeel van het probleem en een aanjager van het probleem. En deze laat nog niet zien dat hij het probleem wil oplossen. Integendeel zelfs. Er zijn nog rare benoemingen. Er worden, ik heb nou gisteren weer dat in een of andere Vaticaanse dingen een vrijmetselaar benoemd is, waar iedereen weet en de vrijmetselaar zijn hele rare dingen.
1: Ja.
0: Bij de Congregatie voor de Religieuzen zijn een 30-tal consultoren benoemd. En daarvan een groot gedeelte is voor het homohuwelijk, niet pro-life, noem maar op. Die zitten overal al in het Vaticaan en die worden daar benoemd. Dus ze houden de kerk niet loepzuiver, wat de paus eigenlijk zou moeten doen. Vandaag of morgen is er, daar kan de paus nog niks aan doen, maar dan zie je dus wat er aan de hand is. Het nieuws dat in Peru, de paus gaat naar Peru, over een aantal tijd, ik weet niet precies wanneer. En er is een of andere conferentie om daarvoor te bereiden, van de bisschoppenconferentie uit enzovoorts allemaal. En er is nou een of andere sessie gehouden waar twee bisschoppen aan deelnamen. En ook een vertegenwoordiger van het Vaticaan. En dat werd geleid door een vrouw. En dat is een Pachamama-viering. Weet je, van die godin, die ook in het Vaticaan geweest is. Hm. Moeder Aarde. En daar werden offers aan gebracht en gebeden toegezegd. En zelfs die bisschoppen, die deden ook coca-bladeren in het potje om te verbranden als offer. En dat was allemaal ter voorbereiding van het pausbezoek.
1: Ja.
0: En dan zei ik, dat gebeurt. Dus gewoon heidense afgodendienst. Hm. Je zou Bonifatius of Willibrords moeten zien. Die had samen de kop ingeslagen, bij wijze van spreken.
1: Mm-hmm.
0: En nu, het gebeurt allemaal.
1: Ja.
0: En ik zeg, we zijn de dorre beenderen van Ezechiël. En zij menen dat ze nieuw leven in de kerk blazen. Maar ze maken de kerk dood. Jagen de mensen de kerk uit. Dat is ook zo. Gelukkig zijn er nog jongeren die zich van dit hele spul niks aantrekken. En gewoon katholiek willen zijn.
1: Mm.
0: En begrijp je nou ook dat er groepen in de kerk zijn die zeggen, ik wil me veiligstellen, want als ik onder de officiële kerk val, heb ik met al deze soort rare dingen te maken.
1: Mm-hmm.
0: Dan moet ik dat allemaal goed vinden. En dan moet ik daar toros, toros, toros mee doen.
1: Mm-hmm.
0: Zeg, ja, wij willen ons eigen nestje in de kerk, een veilig hoekje, waarin we gewoon traditioneel katholiek kunnen zijn.
1: Ja.
0: En we willen niet afhankelijk zijn van andere bisschoppen. Als ik hoor, hè, dat is ook weer zo'n nieuws van naar voren gekomen, dat er een bisschop in Amerika is die in zijn bisdom een parochie heeft van de Petersbroederschap.
1: Mm-hmm.
0: Dus die dus officieel de oude liturgie en de oude sacramenten mogen doen in hun parochie.
1: Ja.
0: Nou heeft deze bisschop, die heeft gewoon de Petersbroederschap tegen het recht in verboden om nog vormsels voor te bereiden.
1: Hmm.
0: Dus de kinderen van die mensen die mogen niet meer voorbereid worden. Die moeten in een Novus Ordo parochie 2 jaar voorbereid worden en daar ook gevormd worden.
1: Hmm.
0: Kun je je voorstellen dat op een gegeven moment groepen zeggen, ja, maar we willen onze eigen bisschop hebben. Ik zeg niet welke groepering, maar
1: nee, dat weet iedereen wel.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, dit soort gekke misschien dingen zijn er allemaal.
1: Ja.
0: En er wordt niet over gepraat, hè. Het gaat allemaal over gehoorzaamheid. Dat is allemaal simpel, heel simpel. En daar hebben ze nog gelijk in ook. Maar er zijn belangrijke dingen die op spel staan dan gehoorzaamheid. Nou, fijn, we gaan verder. Dan iets over de zelfmoord van Maarten Luther. Ja, daar heb ik het al over gehad. Er is een biografie van Maarten Luther door professor Dr. Alma van Stockhausen, ondertussen al overleden, die zegt dat Luther aan zijn drankgenoten op de avond 17 februari alvorens gaan slapen, de vooravond van zijn overlijden, aangeeft niet lang meer te leven. En als ze hem de volgende morgen op zijn bezoeken, vinden ze hem dood, opgehangen, verwurging aan zijn bed. Ze maken de strik los. Een villa voor zwegen zelfmoord. Ik ken dat ook niet. Ik heb het nagekeken op internet, inderdaad. Die mevrouw van Stockhausen, die professor, die zegt dat.
1: Mm-hmm.
0: Maar even afgezien van of die zelfmoord een feit is, dat weet ik niet. Maar wat Luther allemaal gezegd heeft, is wel heel verschrikkelijk.
1: Mm.
0: Gewoon de gekste dingen. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan zeg je, hoe kan die ooit de grote man van de hervorming zijn geworden.
1: Hmm.
0: Gewoon rond het huwelijk, wat hij daarvan gezegd heeft. Wat hij zegt, je moet zondigen, heel veel zondigen, maar nog meer geloven, want dan wordt alles wel vergeven. Je kunt doen wat je wilt.
1: Hmm.
0: Hij had ook buitenechtelijke relaties zelf en zo allemaal. Ja, het is heel raar.
1: Hmm.
0: Maar ja. Dus nou zijn de meeste mensen in Nederland zijn geen Lutheranen. Dat zijn Calvinisten en Calvijn was wel een beetje anders. Ik weet niet dat hij veel beter was, maar in ieder geval op dat terrein denk ik wel.
1: Mm-hmm.
0: Alleen ook die Calvinisten die erkennen toch als een soort heilige Luther als een van de steunpilaren van de reformatie. Goed. Weer iets anders. Professor magister van de ploeg.
1: Ja.
0: Zij steeds weer over de documenten van Vaticanum II. 3 moeten verdwijnen en de rest herschreven.
1: Hmm.
0: Is het dan niet verschandelijk alle documenten te herschrijven? Nou, dit is nogal een beetje provocerend gezegd.
1: Hmm.
0: Je weet dat natuurlijk uit in traditionele kringen er wat vraagtekens zijn bij bepaalde
1: geschriften. Ja.
0: En ook in andere geschriften staan vraagwaardige dingen. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is, geschreven, dat weet ik niet, maar dat het belangrijk is dat er een geautoriseerde uitleg komt. Dat de dubbelzinnige dingen waarmee de modernisten op de loop gaan, dat de kerk duidelijk zegt, dat kan niet, dat is een verkeerde uitleg. Dat moet het zijn, dat moet het zijn, dat moet het zijn. Ja. En dat ze soms ook zeggen, nou, het concilie is hier wel wat rooskleurig. En de jaren 60, dat kunnen ze ook zeggen, want het concilie is geen dogmatisch concilie.
1: Ja.
0: Het is een pastoraal concilie. En een pastoraal concilie, dat is geldig voor zolang het duurt. Dat is niet voor alle eeuwen geldig. Er zijn natuurlijk in het verleden ook bij alle concilies pastorale uitspraken gedaan, die maar een bepaalde tijd hebben gegolden. En toen de tijden veranderen, waren ze weer anders. Je moet onderscheid maken tussen dogmatische en niet-dogmatische uitspraken.
1: Uh-huh. Maar Paus Leo is er wel mee bezig, volgens mij. Dat hij is in zijn audienties bezig met steeds een uitleg te geven over een of andere geschriften van het een van de documenten uit het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Ja, maar het probleem is dat dat dan nog niet duidelijk wordt. Dan wordt het gewoon een beetje herkoud. Maar het zou moeten zeggen, dat moet het per se niet zijn. En dat is van, en dat durven ze niet. Dan wordt een veroordeling van mensen die het anders zeggen.
1: Ja, zou kunnen dat het toch een soort voorbereiding is daarop.
0: Nou,
1: wie weet.
0: Ik mag het hopen, maar ik ben
1: Sacrosanctum Concilium, bijvoorbeeld. Ja. Conciliaire constitutie over de liturgie. Is hij nu met beschouwing bezig?
0: Zegt hij daarvan dat het concilie nergens zegt dat de liturgie helemaal hervormd moet worden? Zegt hij daarvan dat de feitelijke hervorming niet volgens het concilie is? Zegt hij dat?
1: Nou, dat weet ik niet.
0: Wat
1: hij er precies over zegt.
0: Denk
1: maar
0: dat hij dat niet zegt. Maar dat is wel de feitelijkheid.
1: Hmm.
0: Als je zegt wat de concilievaders hebben gezegd over het concilie en wat er feitelijk naar de hand gebeurd is, daar zit een groot verschil tussen. En dat zou gezegd moeten worden.
1: Ja.
0: Dus waarvan Benedictus eigenlijk gezegd heeft, dat nooit mogen gebeuren. Dat is in de kerk nooit gebeurd. Het is net of je de geloofsbelijdenis opnieuw gaat formuleren. Dat doen we ook niet.
1: Nee, ik denk dat Paus Leo dan, dat als hij dat al zou willen doen, dat op een heel omzichtige manier doen.
0: Dus waardoor het niks uithaalt.
1: Tussen de regels doorlezen.
0: Waardoor het niks uithaalt.
1: Op het spoor te komen.
0: Kijk, ga eens lezen in Trente en andere concilies. Daar staat wie dat of dat zegt, anathema sit. Als je dat en dat zegt, als je dat en dat, dan ben je ketter.
1: Dat is gaat. Duidelijkheid.
0: Dan is duidelijkheid. Uh-huh. En dan moet theologen moeten dat precies kunnen formuleren. Maar dat doet de kerk sinds Vaticaan II niet meer. Die praat in wollige taal waar iedereen zich wel in kan vinden. Maar daardoor krijg je een elk wat wilskerk die niks meer is dan dorre beenderen. Goed, we gaan even weer verder, als ik het goed heb. U zegt wel eens dat de Club van Job niet te vaak politieke onderwerpen mag aansnijden. Ja, ik wil dat wel, maar dat mag niet, want ze vinden dat politiek. Dan krijgen we weer telefoontjes van bezorgde luisteraars. Toch doet de Duitse bisschop Gerhard Feige van Magdeburg dat in aanloop naar de verkiezingen wel. Volgens hem bestaat er geen gemeenschappelijke ideologische basis tussen AfD, de Alternatieven voor Duitsland, en de Katholieke Kerk. Ja, de algemene bisschoppen hebben dat gezegd. Die hebben zelfs gezegd, ze zijn helemaal gek hoor, maar ze hebben gezegd dat mensen die op de AfD stemmen, dat die niet de communie mogen gaan. Terwijl ik kan in het hele programma van de AfD niks verkeerds vinden hoor.
1: Hmm.
0: Ik heb er toch nog wat over gelezen. Dat is gewoon een rechtspolitiek programma. En die kritiek hebben bij de migranten, bij de migratie, die ongebreidelde migratie. Mm-hmm. Vanwege de ellende die er in de samenleving aanricht. Nou, die bisschoppen die zijn van het naïeve idee dat we iedereen gastvrijheid moeten verlenen, want dat christelijk is. Allemaal naaste liefde. Daar heeft Monsieur Eleganti, hulpbisschop, Zwitserse hulpbisschop, heeft daar een stuk over geschreven. Dat dat grenzeloos naïef is en ook niet bij de realiteit aansluit. Ja. Dat je je buiten de werkelijkheid plaatst. Hij geeft daar het voorbeeld van een vader. Die een gezin die twee kinderen heeft. En die dan ziet dat er veel mensen zijn, die, of kinderen, die pleegkind, die eigenlijk een gezin behoeven. Die zal dan toch voorzichtig moeten kijken of zijn gezin dat aan kan. Of zijn kinderen dat aan kunnen, zijn vrouw dat aan kan. Of ze het financieel aan kunnen. Om zomaar te zeggen, kom maar binnen. Dan heeft de kans dat het hele gezin kapot gaat. En wat is de verantwoordelijkheid van die man? Op de eerste plaats zijn eigen gezin. Dat zijn de naasten.
1: Ja.
0: Daar heeft hij de eerste plaats de naasten. En nou die bisschop en soms de paus ook. De vorige in ieder geval met zijn Lampedusa en weet ik wat allemaal. Kom er allemaal hierheen. Allemaal naasten, liefde en Jezus. Onzin. Dat hoort helemaal niet bij het christelijke. Het is gewoon irreëel en dwaas. Die bisschoppen vanuit een ivoren toren allemaal zitten te zeggen. Als je dat vindt, de gastvrijheid gaat op de eerste plaats, is dat persoonlijk. Zet je huis maar open voor de mensen. Maar de meesten die zo hard roepen, dat is hier in Nederland ook, die zitten in het westen, in de steden, en die hebben niemand binnen. De opvangplaatsen zitten meestal op het platteland en nou steeds meer met die spreidingswet. Maar daar mag ik het niet over hebben, want dat is politiek. Nou, in ieder geval, de Duitse bisschoppen, en de paus doet dat ook, die hebben het allemaal over welkom en weet ik wel, en fijn. En ze hebben geen oog voor de maatschappelijke consequenties. Dat onze maatschappij islamiseert en dat het allemaal verkeerd gaat. Nee, we moeten dat allemaal toch doen. Zelfmoord. Gewoon zelfmoord van de maatschappij. Hij beklemtoont dat de kerk zich door de jaren heen, dus die bisschop van Magdeburg, anders is gaan opstellen tegenover homo's en tegenover de zegening van homoseksuele koppels. De bisschop stelt daar tegenover dat de AfD juist sterk de nadruk legt op het traditionele gezin. Ja, de AfD, hetzelfde trouwens als FVD hier in Nederland, die leggen de nadruk op traditionele waarden. Op traditionele huwelijk en gezin enzovoorts allemaal. Terwijl dit in de maatschappij natuurlijk helemaal niet is. Wat interesseert het de gemiddelde politieke wereld, getrouwd of niet getrouwd? We hebben een premier die binnenkort een homohuwelijk gaat sluiten, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Wat voor de katholieke kerk verwerpelijk is. Maar dan zeggen wij niet meer dat het verwerpelijk is, want todos. Ondertussen proberen ze de leer aan te passen. Dat doen al die bisschoppen en zelfs in Rome doen ze dat. Ze zeggen natuurlijk staat er in de catechismus dat homoseksualiteit dat een ongeordend iets. Maar ja, we moeten het toch een beetje voorzichtiger. Want die mensen bedoelen het toch ook goed. Er zijn ook fijne mensen enzovoort. Maar nou, zo wordt het iedere keer goed gepraat.
1: Ja.
0: En ik begrijp ook wel dat het allemaal moeilijk is. Maar de kerk heeft een duidelijke leer. Een leer over een mensbeeld. Het verschil tussen man en vrouw is voor de kerk duidelijk. Dat is zo. En gewild. En het huwelijk tussen man en vrouw is door God gewild. Dat is een schepping. En andere huwelijken zijn er niet. De rest is afwijkingen. Die natuurlijk op heel veel terreinen bestaan. Op seksueel terrein ook. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan goed moet keuren. Je kunt voor die mensen begrip hebben. En naar ze luisteren. Maar niet de schijn wekken dat je hun levenswijze goedkeurt. Je kunt hoogst tolereren. In onze samenleving moeten we natuurlijk niet zeggen, we gaan wat de moslims doen, we gaan de homo's van het hoogste dak afgooien of zo. Dat doen we natuurlijk niet. Maar er ligt nog een heleboel tussen het goedkeuren en zeggen het is net zo mooi als een gewoon huwelijk en het van het dak afgooien. Je kunt het tolereren en zeggen ja, het kan, maar in de katholieke kerk kunnen we dit niet goedkeuren. Want het is niet volgens de wil van
1: God. Net zoals een heleboel andere zonden die helemaal niks te maken hebben
0: tuurlijk,
1: met homoseksualiteit of wat anders.
0: Nou, ook pedofilie, daar is iedereen over eens. Maar van homo's die zijn zo gemaakt, maar de pedo's zijn niet zo gemaakt. Althans, dan geldt het argument niet. Dat is zoiets raars. We hebben hele rare argumenten allemaal.
1: In ieder geval deze vraag. De echoot ook van priesters mogen geen politieke functie bekleden. Klopt dat?
0: Nee, dat mag niet. Maar dat is een taak van leken.
1: Ja.
0: Maar we vinden wel dat we katholieke leken, dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar wat zien we steeds meer, ook in de Verenigde Staten, dat katholieke leken steeds heidense posities gaan innemen.
1: heidense standpunten.
0: Ja.
1: Politieke standpunten, ja.
0: Mm-hmm. Er is laatst zag ik weer op internet een vrouwelijke gouverneur of weet ik wat, senator, die voor abortus is tot aan de geboorte, maar die is trots katholiek, zegt ze. Nou, dan moet de bisschop dan zeggen, trots katholiek, kop eraf. Althans, niet meer katholiek.
1: Dat klopt in ieder geval iets niet.
0: Ja. Dat klopt helemaal iets niet.
1: Ja.
0: Maar de bisschoppen die zeggen niks, want we moeten voorzichtig zijn. En todos en al flauwekul. Ja, nou zeg ik natuurlijk allerlei dingen waarvan sommigen, oh, hij is zo hard.
1: Nou, misschien bang voor de eigen positie. Misschien bang voor de eigen positie.
0: Natuurlijk ook, zijn ze bang voor de eigen positie.
1: Ja.
0: Moet de kerk niet opkomen voor het zielenheil en snel afstand nemen van dit soort rare bisschop in plaats van toe te laten dat de AfD wordt gedemoniseerd? Ja, dat vind ik ook. Dus, maar de neiging in Nederland, zeggen ze niet veel, maar ze zullen de neiging hebben, want alle rechtse partijen worden gedemoniseerd. Dat is in Duitsland, dat is hier, dat is in Frankrijk, overal. Daar wordt geschimd met Hitler en al. Daar was er niks mee te maken hebben, maar dat kun je mee, want dan zijn ze besmet. En de meeste mensen die er naar de televisie die horen dat alleen zeggen, oh, dus AfD is helemaal niks, FVD is helemaal niks. Dat is allemaal hopeloos. Het zijn allemaal bruinhemden en weet ik het wat allemaal. Dat willen ze ook. Ze willen die mensen alleen maar zwart maken.
1: Hmm.
0: En niet ingaan op de argumenten en op de dingen. Want zie je ooit op de televisie, op de gewone praattafels, zie je daar een interview met een Liedewij van de Vos bewijkt om over de standpunten te praten?
1: Nee, ja, wordt meestal als ik niet. Ik kijk daar sowieso niet.
0: Ik kijk er ook niet meer. Als ze komen, dan lees ik dan in de krant. Dan wordt er meteen gezegd, ja, maar jullie hebben jongeren. En dan gaat het over 20 jaar terug, die ooit iets gezegd hebben. Dus daar hebben ze het over. Maar niet over de actuele dingen. Dus. En ik denk dat bisschoppen, als die uitgenodigd worden voor een gesprek met het CDA, zullen ze dat doen. Terwijl het CDA nauwelijks nog christelijk te noemen is.
1: Ja.
0: Als ze een uitnodiging krijgen voor de FVD om daarmee te praten, zullen ze het niet doen. Want dan denken ze dat ze hun aangezicht schenden of zo. Ik weet het niet. Terwijl die veel christelijke standpunten hebben dan CDA.
1: Maar ja, we gaan het zien. Ja, er komen nog de nodige verkiezingen aan in Duitsland. Ja. De deelstaatsverkiezingen onder andere.
0: Goed, dan een laatste vraag die ik heb. Voor de club van Job nog een vraag. Als dat nog kan worden mee. In Zuid-Duitsland is de bisschop vervroegd afgetreden die depressief was geworden door de misbruiksschandalen in de kerk. Het had ook zijn zelfbeeld als bisschop veranderd. Dat stond deze week in het Katholiek Nieuwsblad. Ik heb het niet gezien. Ik lees het Katholiek Nieuwsblad niet, dat weet je.
1: Ja.
0: Dus ik heb dit ook niet gezien. Maar ik kan het me best voorstellen. Maar ik zou eerder depressief worden van de toestand van mijn medebisschoppen die allemaal niet samenwerken om die kerk een flinke opzwaai te geven. Dat je zegt van, we gaan eens jongeren zien te trekken. We gaan zeggen hoe het zit. We gaan een plaats innemen in de maatschappij die een beetje haak staat op wat die maatschappij zegt, zodat we gist en dit. Daar zou ik. Je kunt natuurlijk wel over het misbruik. Dat ligt voor een groot stuk achter ons. Dat is natuurlijk een heel dramatisch en vervelend iets.
1: In Nederland maar, althans, ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Bovendien zijn in de kerk zitten mensen. Ja. Mensen doen allemaal rare dingen.
1: Mm.
0: He, die maken zelfs misbruik van geld en die doen met seks. En dat moet allemaal niet. Maar dat zijn ook weer niet zo'n dramatische dingen als men er vaak van maakt.
1: Mm.
0: Ik vind dit eigenlijk nog net zo erg. En daar hoor je niks over.
1: Ja.
0: Dat bisschoppen niet preken wat ze moeten preken.
1: Mm.
0: Dat vind ik erger. Nog erger. Dan dat ze niet optreden bij seksueel misbruik. Of minstens even erg, want direct gaan ze het vergelijken. Maar.
1: Ja, nee. Oké, nou, helder antwoord.
0: Ja.
1: En dan bent u er doorheen. Ik heb nog twee vragen of opmerkingen doorgekregen. Die heb ik net aan u doorgestuurd.
0: Oh, staan die hier?
1: Ja. De syllabus.
0: Zou de syllabus uit Rorum van Pius de IX weer geactualiseerd? En ik, nou, dat zou niet zo gek zijn. Een soort syllabus uit Rorum.
1: Wat is dat? Dus
0: een syllabus is een samenvatting van de dwalingen.
1: Hmm.
0: Heeft hij alle dwalingen bij elkaar gezet. En Je zou dus de dwalingen van deze tijd, die voor een groot stuk dezelfde dwalingen zijn als de 19e eeuw, alleen waren ze toen niet zo ver verspreid, bleef het eigenlijk, dat modernisme bleef voornamelijk zitten onder intellectuelen, niet bij het gewone volk. Maar nu is het overal verspreid via de massamedia. Mm. En je zou dus een syllabus moeten hebben van dit is een dwaling en als je die houdt ben je niet katholiek. En dat is heel duidelijk. Precies.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dan hebben we Anna-Catharina Emmerich, noemt de mis in de landstalen Babel. En men wordt gesterkt in de Novus Ordo, men ontvangt niet onze lieve Heer. Nou, hier begrijp ik niks van. Ik begrijp wel dat in het verleden is natuurlijk de mis in de landstaal vaak een strijdpunt geweest. Tegen protestanten, omdat protestanten daar erg voor waren, voor de liturgie en de kerk dan soms zich tegen die protestanten afzetten. Maar die landstaal is natuurlijk niet van wezenlijk belang. En dat Babel noemen vind ik ook een beetje raar, want je moet zeggen in de Oosterse kerk, ook de Oosterse katholieke kerk, zijn het meestal de landstalen waarin de liturgie wordt gevierd. Het is het Westen wat aan het Latijn heeft vastgehouden. Hè, en niet overgegaan, dat is pas bij het laatste concilie. Als wij in het jaar 800 op de landstalen waren overgegaan, dan hadden wij nu een landstaalliturgie gehad die eeuwen oud was. Hè? Waar je dus misschien, de Novus Ordo, daar is niet het belangrijkste bezwaar tegen dat het landstaal is. Dan gaat het meer over de inhoud en het niet aanwezig zijn voor bepaalde gebeden enzovoorts.
1: Ja. Maar er is wel, we ontvangen wel onze lieve Heer natuurlijk, ook in de Novus Ordo. Ja, natuurlijk. Okay. En dat, daar heeft Catharina Emmerich ook helemaal niks over gezegd.
0: Daar snap ik niks van, wat daarmee bedoelt. Natuurlijk ontvangen. Kijk, ik denk dat we duidelijk moeten zeggen dat het katholiek is, dat de Novus Ordo, dat die geldig is. En dat je daar de Eucharistie viert als je daarbij bent en de gewoonte communie gaat.
1: Ja.
0: Dat er mankementen zijn in de theologie van de liturgie van de Novus Ordo, dat is ook duidelijk. Met name dus het offerkarakter komt er wel in voor, maar minder sterk en minder duidelijk dan in de Vetus Ordo. Het bijzondere priesterschap wordt minder benadrukt dan in de oude ritus. Er zijn een heleboel zwakheden van de nieuwe liturgie die misschien hersteld zouden moeten worden. Goed.
1: Nou, nog een laatste. We hebben nog een minuutje. Er komt nog een reactie binnen van een luisteraar. Is het zo dat christelijke partijen de catechismus van de Heidelberg aanhangen? Dus afwijzen van de paus. En is het daarom beter om CDA te volgen en hopen op hun bekering?
0: Nou, ik denk dat je christelijke partijen niet allemaal op één hoop moet gooien. Je moet alleen zeggen dat de protestanten in Nederland de Heidelbergse catechismus volgen als een van de grondslagen. Maar of ze die in alles volgen is de vraag. Het is, want het gaat natuurlijk eigenlijk om hun persoonlijke. Dus het is vaak dat als je ze confronteert met dingen, dan geloven ze dat ook weer niet.
1: Hmm.
0: Dus ik denk dat weinig mensen zullen zeggen dat de mis een vervloekte afgoderij is, wat in de Heidelbergse catechismus staat. Maar tegelijkertijd is de Heidelbergse catechismus wel een van de formulieren van enigheid, of hoe dat dan heet.
1: Ja. Dus je kunt zeggen, dus zij onderschrijven misschien officieel of in een statuut of zo.
0: En ik denk dus ook, hoe heet die protestantse partijen in de Kamer?
1: SGP.
0: SGP. Dat die officieel natuurlijk tegen de paus zijn en dingen. Ze zijn gewoon maar in de praktijk niet zo, hoor.
1: Een interessant gesprek daarover met Christoffer in het programma Tot Hier en Verder binnenkort. Oh. Een mooie aankondiging, ja.
0: Dus ze willen in de politiek ook samenwerken.
1: Ja.
0: Ik denk in ieder geval dat het beter is met de SGP samen te werken. En zelfs met FVD, zal ik maar zeggen.
1: In ieder geval
0: dan met de CDA. Ik ben erg anti-CDA, omdat het volgens mij een partij is die ze nog christelijk noemen, totaal niet christelijk is. Af en toe zwaait je een beetje wierook naar het christendom, maar echt christelijk zijn ze niet. En als het erover gaat, dan gaan ze met D66 mee. Dat doen ze nou ook.
1: Je ziet dat in ieder geval SGP de enige partij is die onversneden pro-life is.
0: Ja.
1: Ja, zie maar zelfs geen enkele andere partij.
0: Zelfs volgens mij is de FVD nog meer pro-life. Want die zijn ook bijna echt wel pro-life. Behalve Die hebben, maken dan nog een uitzondering van in verkrachting of zo, weet ik wat.
1: Ja, klopt. Dus ja, nou ja.
0: Huh?
1: Ja, dat klopt dat binnen de Vorm voor Democratie zijn ze veel vuriger als het gaat om pro-life.
0: Ja.
1: Maar als het om inhoud gaat en je gaat wat dieper, dan komen ze wel, gaan ze een beetje schuiven.
0: Ja, maar er is natuurlijk ook, als je geen christelijke visie hebt, ja, dan ga je natuurlijk precies makkelijker schuiven.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: het FNB heeft geen christelijke visie.
1: Nee.
0: Maar dat heeft het CDA ook niet. Dan maken ze mij niet wijs. Ik ben al heel lang uit het CDA gegaan. Ik ben er vroeger lid van geweest.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon omdat ze niet christelijk zijn.
1: Ja.
0: En wel ik erg, zou er vroeger nog op gestemd hebben
1: heeft,
0: als ze die C weg hadden gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Maar de C erin, dat maakt het helemaal
1: erg.
0: Tot een soort verrader, zal ik maar zeggen.
1: Oké. Okay. Is dat er mooi om mee af te sluiten?
0: Ja, er zullen mensen wel weer kwaad over zijn. Want ik moet natuurlijk volgens sommige luisteraars natuurlijk voor het CDA zijn. Of nergens voor.
1: Nee, dat vraag ik me af. Maar misschien, als mensen daarop willen reageren, dan mag dat.
0: Mag zeker.
1: Dus dan komt het volgende week weer aan bod. In de
0: maar graag met redenen omkleed.
1: Ja, graag een goed...
0: En niet schelden.
1: En een mooie... mooi vol zinnen erbij. Is mooi voor radio. Nou, heel veel dank voor het luisteren, lieve luisteraars. En pastoor Menne, heel veel dank voor uw antwoorden. Graag tot volgende week.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Ja, dank u wel voor het luisteren naar het programma De Club van Job. We gaan bidden, het Angelus en het middaggebed. En voor dat laatste geef ik ook de bladzijde nummers. Vandaag is dat de hymne op bladzijde 758 van het Groot Getijdenboek. De antifoonpsalmen en verder vanaf bladzijde 1181. En we kunnen vandaag ook het Klein Getijdenboek erbij pakken. Dan vindt u de hymne op bladzijde 58 en de psalmen op bladzijde 444.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Ik snap het heel even niet. Wat moeten we nou bidden?
1: Gewoon het middaggebed van vandaag.
2: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
3: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de mens worden van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door diezelfde Christus onze Heer.
3: Amen.
2: God, kom mij te hulp.
3: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
3: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Zij die u wet lief hebben, Heer, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden. Maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht.
3: Gelukkig met uw beloften. Als iemand die kostbare schatten vond.
2: Ik haat en verafschuw het onrecht. Uw wet heb ik lief.
3: Ik prijs u 7 maal elke dag. Omdat gij oordeelt naar recht.
2: Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg.
3: Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt.
2: Mijn geest neemt in acht alles wat gij verordent. Dat heb ik van harte lief.
3: Ik houd mij aan wat gij gebiedt voorschrijft. Want al mijn gewegen zijn u bekend.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Zij die uw wet liefhebben, Heer, leven in vrede.
3: Leven in vrede.
2: De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders.
3: Als kostelijke olie op het hoofd. Die afdruipt op de baard van Aaron.
2: Die afdruipt op de boord van zijn gewaad. Als Hermandouw die neerdaalt op de Sion.
3: Daar schenkt de Heer zijn zegen. en leven voor altijd.
2: Eren de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer die mijn machtige bondgenoot zijt. Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
3: Zij denken alleen aan gemeden streken en zoeken voortdurend twist.
2: Hun tongen zijn scherp als slangentongen. Vol addergif is hun mond.
3: Bevrijd mij, Heer, uit kwaadwillige handen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
2: Zij zijn erop uit om mij te doen vallen. Ach, listig zetten ze mij een strik.
3: Zij vlechten koorden en spannen netten en leggen een klem op hun pad.
2: Ik sprak tot de Heer, gij zijt toch mijn God. Heer, luister naar mijn gebeden.
3: Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt. Gij denkt mijn hoofd bij het strijden.
2: Vervul, Heer, de wensen der boosdoeners niet. Maar laat hun plannen mislukken.
3: Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet. De arme rechtvaardig behandelt.
2: Zo toch zullen vromen uw naam steeds loven. En deugdzamen veilig zijn onder uw oog.
3: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer, die mijn machtige bondgenoot zijt. Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders.
2: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig.
3: Eindeloos is zijn erbarmen.
2: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd Gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden U, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u ook klaar zit. Graag samen met u samen de Rozenkrans bidden en de droevige mysteries overwegen. We gaan bidden voor de intenties die u ons heeft doorgestuurd via de app, via de mail. En ook straks tussen de geheimen van de Rozenkrans in, dan kunt u ook uw intentie doorgeven. En dat kan ook nog tijdens het gebed met de WhatsApp. En het nummer daarvan is 06-2-001-9670. Ik wens u een heel mooi gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om me oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we het eerste tientje van de Rozenkrans vooral bidden om Gods zegen over alle luisteraars van Radio Maria. In Nederland en daarbuiten. Bidden we ook voor de intentie van de paus voor de maand augustus. Bidden wij dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen te ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Bidden we om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria en voor de zielerust van overleden luisteraars. Om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieus leven.
1: We willen ook gaan bidden voor een behouden thuiskomst van een kleinzoon die een verre reis gaat maken. We bidden ook voor Colombia. We bidden voor hen om hoop, moed

0: We bidden voor hen om hoop, moed en kracht. Maar we willen ook bidden voor al de Colombianen die in het buitenland wonen. Ook willen we bidden voor het welslagen van een operatie. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
0: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan het tweede tientje overwegen en tijdens de muziek dan mag u bellen naar de studio van Radio Maria voor het meebidden van dit tweede tientje. Anton heeft zojuist met mij meegebeden en die gaat nu weer naar huis terug. Dus ik ben alleen in de studio en het is altijd fijn als er mensen zijn die willen meebidden. Het nummer van de live studio is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670. Dankjewel voor uw belletje.

0: We gaan in dit tweede tientje, willen we graag samen gaan bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Wij bidden toch dat er vrede mag komen, Heer, in de Oekraïne, in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Wij willen ook bidden voor een ernstig zieke bisschop. Wij willen ook bidden om zegen, kracht, bescherming voor al de bidders van het ongeboren leven. Wij willen ook bidden uit dankbaarheid en om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Wij bidden ook voor de zielerust van een overleden moeder, een oma, van een vriendin, die vandaag wordt herdacht op haar jaardag en morgen haar sterfdag. We bidden ook dat haar ziel in vrede, in de vrede van Christus mag rusten en het eeuwige licht verlichte haar. Bidden we ook om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Seetan voor een bijzondere intentie en voor verhoring ervan. We bidden ook voor troost, bemoediging, hoop voor een dochter. We willen het ook bidden voor haar, voor een voorspoedig herstel. We bidden ook voor iemand die in een verhuizing zit. We bidden Sint Jozef dat het allemaal goed mag gaan en of u de regie in handen wil nemen. Ook willen we bidden voor iemand met een slecht gehoor. We bidden voor verbetering van gehoorklachten. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. We gaan zo dadelijk het derde geheim overwegen. En tijdens de muziek, dan mag u weer bellen naar de studio. Als u graag een tientje wilt meebidden op de radio, door de telefoon. En dan kunt u bellen naar de studio, dan met het nummer 073-687-2001. U kunt ook via de WhatsApp uw intentie inzenden. Het nummer daarvan is 06-2001-9670.

0: We gaan het tweede tientje of het derde tientje bidden. En we bidden uit dankbaarheid. Ook willen we bidden voor alle beledigingen aan het heilig hart en het onbevlekt hart. Bidden wij voor wijsheid in het wel of niet accepteren van een nieuwe baan. En we bidden Sint-Jozef om uw voorspraak. Wij willen ook bidden voor al diegenen die wij ons gebed hebben toegezegd. We willen ook bidden uit diepe dankbaarheid. Voor alle zegeningen. Voor een zoon die aanstaande donderdag zijn 45ste verjaardag mag vieren. We bidden voor kracht en om bescherming. En dat Moeder Maria haar mantel om hem heen wil slaan. We bidden ook, op voorspraak van onze lieve vrouw, voor een meneer met leukemie. We bidden voor nog twee andere mensen die ook lijden aan leukemie. We willen bidden om een algeheel herstel voor hen, naar ziel en lichaam. We bidden ook voor iemand met leverkanker. We bidden om een herstel voor ook voor deze zieke. Bidden we ook voor een vriendin. Bidden voor haar om een goede revalidatie en een voorspoedig herstel na een operatie met complicaties. Overwegen wij de... Ik moet even spieken, want dan ben ik er even vanaf. We bidden het derde droevige mysterie en overwegen wij dat Jezus met doornen wordt gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. Of het derde tientje. We gaan zo dadelijk het vierde geheim overwegen. En u weet het, tijdens de muziek dan mag u weer bellen naar de studio. Voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En misschien ook het vierde tientje mee te bidden. Het nummer van de live studio dat is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: Ja, dan zijn we aangekomen in het vierde tientje. Ons gebed is gevraagd voor onze dierbaren, broers, zussen, onze kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat ze toch de genade van het geloof mogen ontvangen. We bidden ook om bescherming tegen het kwade voor een gezin en een gezegend familieuitje komende zondag. We bidden ook voor een oplossing van een langslepende kwestie. We bidden Sint Jozef om uw voorspraak. We bidden ook om een diep geloof in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie. Wij bidden ook voor een zieke zoon, voor een zoon die toch zeer zwaar ziek is. En we willen bidden, Moeder Marie, we willen u ook bedanken voor uw gebed, dat de medicatie, dat de zoon heeft aangegeven, dat hij merkt dat wij voor hem bidden. Maar wilt u uw mantel om hem heen slaan? Wilt u voor hem bidden? We bidden voor hem om een herstel van zijn zware ziekte, om verbetering naar ziel en lichaam. Maar ook voor zijn moeder bidden wij. Sterk haar en bemoedig haar en geef haar kracht om voor haar zieke zoon te kunnen blijven zorgen. We bidden ook voor de gezondheid van een mevrouw die toch achteruit gaat. We bidden dat het mag stagneren. We bidden ook voor haar om sterkte. Ook willen we bidden voor al onze zieken, in onze ziekenhuizen, verpleeghuizen, onze zieken thuis. We bidden voor hen om genezing naar ziel en lichaam. En ook om kracht en sterkte. We bidden ook voor een jarige mevrouw. We bidden voor haar om Gods zegen voor haar nieuwe levensjaar. Maar we willen ook bidden, en we bidden Moeder Maria om uw voorspraak, dat de relatie met een vader mag worden hersteld. Dat er weer contact mag zijn tussen vader en dochter. Ook willen we bidden dat tieners, jongeren, dat ze de zin van hun bestaan mogen zien en hierbij hulp ontvangen. We bidden ook voor een koster die in het ziekenhuis ligt. En ons gebed is ook gevraagd voor een geloofsvriend die gisteren gedotterd is. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving. Maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonden, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heilige. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel weer voor het meebidden van dit vierde tientje. We gaan het laatste geheim van de Rozenkrans overwegen. U mag bellen naar de studio van Radio Maria voor een intentie van dit laatste tientje en misschien ook het meebidden van dit vierde of vijfde tientje. Het nummer van de studio is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u nog een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670.

0: We willen graag bidden. Ik had de verkeerde knop open. We willen bidden voor het verkrijgen van een woning op voorspraak van Sint Jozef. En we bidden ook voor kinderloze echtparen dat de Heer daar wonderen wil verrichten en laten zien wat zijn plan is, zijn weg is met hen. En we bidden, Sint Anne, om uw voorspraak. Ook is ons gebed gevraagd voor alle stervenden en voor alle zielen in het vagevuur. En we bidden om voorspraak van de heilige Pius X, om bescherming van al onze priesters. Ook willen we bidden uit dankbaarheid. Uit dank ook voor alles wat de Heer ons schenkt. Voor al zijn zegeningen. Maar we bidden ook om wijsheid. En we bidden ook voor een alleenstaande vader. En het gemis van zijn twee dochters. En de voortdurende onmacht. En we willen bidden, Sint Jozef, om uw bijstand, om hulp. En op voorspraak van de heilige Carlo Acutis willen we bidden voor de aanbidding deze namiddag bij het Allerheiligste. Dat er nieuwe mensen mogen zijn die hier wel bij willen aansluiten. Ook willen we bidden om Gods leiding bij een bezoek. En ons gebed is ook gevraagd voor iemand die ziek is en net weer een chemokuur heeft gehad. En we willen bidden voor een algeheel herstel. En in dit laatste dientje willen we ook bidden voor al die intenties die wij nog meedragen in de stilte van ons hart. Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon, de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We gaan de litanie van Maria bidden en die kunt u meebidden, want die staat in het gebedenboek als u dat heeft, vanaf bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede Tieren Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van Gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van Wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk Vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig Vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk Vat van Gods Vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke Roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren Toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden Huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het Verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de Hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de Zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de Zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de Migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de Bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de Christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de Rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dankjewel u allen thuis voor het meebidden van het roze hoedje. Fijn dat we zo samen weer in gebed met en voor elkaar, dat we weer in gebed verenigd waren en zo weer met en voor elkaar hebben mogen bidden. Ik ga u vertellen wat u nog kunt verwachten vandaag bij Radio Maria. Zo dadelijk is weer om 1:15 broeder Jan ter Maat. En vandaag spreekt hij in de lessen van Sint Franciscus over beproevingen. Om 1:30 dan wordt u voorgelezen uit het boek Juweel van de Nijl. En dat is geschreven door Tessa Afshar. Om 2:00 is, zoals elke vrijdag namiddag, Musica Sacra. En dan, het wordt gepresenteerd door pastoor Anton Overmars. Om 3:00 is, zoals elke vrijdag namiddag, de Kruisweg. Waarbij wij stilstaan bij de kruiswegstaties van de Heer. Dan kunt u na de Kruisweg mee op bedevaart in ons zuiderland, België. En Kevin Kollen, want het programma komt van onze zuiderburen af, gaat u meer uitleg geven over de Belgische kusten. Dan is om 4:30 Pater Bots met het woord van God. Om 5:00 dan bidden wij de Rozenkrans. Dan kunt u weer mee bidden. 5:30 de Vespers, het kerkelijk avondgebed. 6:00 bidden wij het Angelus. En om 5:05 is er de luistertip uit het archief, de leer over Maria bij de eerste kerkvaders. Het wordt gepresenteerd door monseigneur Dr. Ben Janssens. Om 7:00 dan is de Eucharistie vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. Pastoor, die is Jeroen Smit. Om 8:00 dan beginnen de herhalingen van programma's die wij eerder hebben op de dag hebben uitgezonden. Dan starten we met de heilige van de dag. En dat is, en dan ga ik even kijken of ik meer informatie vind. Nee, ik vind geen informatie. Dus dat is een verrassing voor u en ook voor mij. Dan om, even kijken, om 8:15 dan is eerst een herhaling van het programma van broeder Jan ter Maat met de lessen van Sint Franciscus. 8:30 is de Club van Job met antwoorden op geloofsvragen met pastoor Menne. Dan is om 9:30 Pater Bots met het woord van God. 10:00 kunt u de dagsluiting, de complete, meebidden. 9:45 zijn er getuigenissen over Radio Maria. En dat is vanuit Servië en Rwanda. En om 9:45 is een herhaling van het programma op bedevaart naar België. Ik wens je nog een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu luisteren naar broeder Jan Termaat.
2: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
3: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het zesde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus de heilige broeder Bernardus zegende en hem tot zijn plaatsvervanger benoemde toen hij het aardse leven ging verlaten. Broeder Bernardus was zo heilig dat Franciscus grote bewondering voor hem had en hem dikwijls prees. Toen Franciscus op een dag vol overgave in gebed was, werd hem door God geopenbaard dat broeder Bernardus door een goddelijke beschikking aan veel hevige verleidingen van de duivel blootstond. Hierop begon Franciscus uit medelijden met broeder Bernardus, die hij lief had als een zoon, dagenlang onder tranen te bidden, om bij God genade voor hem af te smeken en hem bij Jezus Christus aan te bevelen, opdat hij de duivel zou overwinnen. Op een dag, toen Franciscus weer devoot in gebed was, antwoordde God hem: Franciscus, wees niet bezorgd, want alle verleidingen waar broeder Bernardus aan wordt blootgesteld, heeft God toegelaten als oefening voor zijn deugd en als bekroning van zijn verdiensten. Uiteindelijk zal hij alle vijanden overwinnen, want hij behoort tot de kostgangers van Gods koninkrijk. Dit antwoord stemde Franciscus bijzonder blij en hij dankte God. En vanaf dat moment koesterde hij voor broeder Bernardus nog meer liefde en eerbied. Dat liet hij hem ook duidelijk merken, niet alleen tijdens zijn leven, maar ook bij zijn dood. Toen Franciscus namelijk op sterven lag en hij, net als de heilige aartsvader Jacob, zijn toegewijde zonen om zich heen had, die treurden en weenden om het heengaan van hun geliefde vader, vroeg hij: Waar is mijn eerstgeborene? Kom bij me, mijn zoon, opdat mijn ziel je zegent voordat ik sterf. Broeder Bernardus zei zachtjes tegen broeder Elias, die vicaris van de orde was: Vader, kniel aan de rechterzijde van de heilige, opdat hij je zegent. En zodra broeder Elias aan zijn rechterzijde was neergeknield, legde Franciscus, die door de overvloedige tranen zijn gezichtsvermogen had verloren, zijn rechterhand op het hoofd van broeder Elias en zei: Dit is niet het hoofd van mijn eerstgeborene, broeder Bernardus. Toen knielde broeder Bernardus aan zijn linkerzijde en Franciscus kruiste zijn armen, legde zijn rechterhand op het hoofd van broeder Bernardus en zijn linker op het hoofd van broeder Elias en zei tegen broeder Bernardus: De Vader van onze Heer Jezus Christus zegene je met elke geestelijke en hemelse zegen in Christus, want jij bent al

Christus. Want jij bent als eerste uitverkoren om in deze heilige orde een voorbeeld te zijn van de navolging van Christus in zijn evangelische armoede. Niet alleen deed je afstand van je bezittingen en verdeelde je alles uit liefde voor Christus vrijwillig onder de armen, maar ook gaf je jezelf in deze orde als een welriekende offergave. Over aan God. Mogen je daarom met eeuwige zegeningen gezegend zijn door onze Heer Jezus Christus en door mij, zijn arme dienaar, terwijl je reist of rust, waakt of slaapt, leeft of sterft. En mogen degene die je zegent vervuld zijn van zegen, en degene die je vervloekt niet ongestraft blijven. Wees een leider voor al je broeders en laat alle broeders jou gehoorzamen. Laat het je in deze orde vrijstaan om op te nemen of uit te stoten wie je verkiest. Zorg dat geen enkele broeder macht over je uitoefent en wees vrij om te gaan en te staan waar je maar wilt. Na de dood van Franciscus werd broeder Bernardus als een eerbiedwaardige vader door de andere broeders bemind en vereerd. Toen hij op sterven lag, kwamen er van over de hele wereld dan ook veel broeders naar hem toe. Onder hen was ook de mystieke en engelachtige broeder Egidius, die toen hij broeder Bernardus zag, met grote vreugde uitriep: Sursum corda, broeder Bernardus, sursum corda, heft het hart omhoog. En broeder Bernardus fluisterde tegen een van de broeders dat voor broeder Egidius een plek moest worden ingericht waar hij rustig kon mediteren. En daar werd voor gezorgd. Toen broeder Bernardus voelde dat zijn laatste uur gekomen was, liet hij zich overeind zetten en sprak tot de broeders die bij hem stonden: Liefste broeders, veel zal ik niet zeggen, maar bedenk dat het leven dat ik in de orde heb gehad jullie deel is en dat het leven dat ik nu begin ooit jullie deel zal zijn. En in mijn hart weet ik dat ik voor 1000 werelden als deze nog niet zou hebben nagelaten onze Heer Jezus Christus te dienen. Voor elke overtreding waaraan ik mij heb bezondigd, beleid ik schuld voor mijn Verlosser Jezus Christus en voor jullie. Ik bid jullie, mijn dierbare broeders, elkaar lief te hebben. Toen hij na deze woorden en andere wijze lessen weer achterover ging liggen, straalde zijn gezicht van een uitzonderlijke blijdschap, zoals alle broeders tot hun grote verwondering zagen. En in die blijdschap ging zijn allerheiligste ziel, met glorie bekroond, van het aardse leven over naar het gelukzalige leven van de engelen. Tot lof en glorie van Christus. Amen. In dit verhaal horen we allereerst hoe Franciscus bidt voor wie beproefd wordt, voor zijn broeder Bernardus, zijn lievelingsbroeder, omdat hij de eerste is die alles achtergelaten heeft en zichzelf aan God gegeven heeft. Deze broeder Bernardus wordt zwaar beproefd en Franciscus bidt voor deze beproefde broeder. Maar God grijpt in en God maakt duidelijk dat beproeving ook een mogelijkheid is voor geestelijke groei. Dat is ook een gedachte die wij als mensen, als zondige mensen, mogen vasthouden. Dat alle beproevingen die wij tegenkomen in het leven, dat die ons kunnen doen groeien, dat die ons dichter tot God kunnen brengen. Daarom mogen we ook dankbaar zijn dat het leven beproevingen geeft.

0: En deze dankbaarheid voor broeder Bernardus, maar ook voor de beproevingen die deze broeder Bernardus tegenkomt en hoe hij met die beproevingen omgaat, maken dat Franciscus gek is op deze broeder. En hij wil hem zegenen. Hij wil hem zegenen als zijn opvolger. Misschien niet als opvolger in de vorm van macht, als overste. Dat is broeder Elias, zijn vicaris. Maar hij zegent hem als een inspirator. Een rol die Franciscus ook lange tijd in zijn orde heeft gehad. Hij was niet meer de generale overste van zijn eigen orde, maar hij was wel de inspirator voor zijn broeders. En die rol draagt Franciscus over aan Bernardus. En hij doet dat juist omdat Franciscus ziet dat deze Bernardus zichzelf gegeven heeft als offer aan God. En dan horen we hoe deze broeder Bernardus afscheid neemt van het leven. Hij doet dat door twee dingen. Ten eerste door schuld te belijden voor alles wat hij als mens verkeerd heeft gedaan, waar hij tekortgeschoten is naar zijn broeders, naar God. En een tweede element van het afscheid van deze broeder Bernardus is het belijden vooruitzicht dat er eeuwig leven is. Als je de beproevingen doorgaat, als je je erdoor laat vormen, kun je een heilige broeder of zuster worden en kun je een blij vooruitzicht hebben. Ook al laat je in je leven schuld op je, waar je vergeving voor kunt vragen, steeds weer. Je vooruitzicht, als je door de beproevingen steeds voor God kiest, is een blij vooruitzicht. Waar zitten jouw beproevingen? Op welke gebieden word jij beproefd? En waar is dus ook geestelijke groei voor jou mogelijk? Denk daar eens over na. En beter nog, ga ermee aan de slag. Geef jezelf over in de handen van God. Zelfs als je beproefd wordt, of juist als je beproefd wordt. Bidden wij om Gods hulp in de duistere momenten, in de beproevingen. Dat doen we met Franciscus' gebed voor het kruis. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde. Het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Caroline hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. Plotseling drong het tot haar door en ze richtte zich zo abrupt op dat ze haar hoofd tegen het dak van de draagstoel stootte. "Je wist het," zei ze tegen Theo. "Je wist het dat hij zich zo voelde. Daarom drong je erop aan dat ik naar hem toe zou gaan." Theo glimlachte. "Ik vermoedde het." Hij streek de zoom van zijn tunica glad. "Toen we gisteren wachten tot de dokter kwam, vertelde hij mij zijn bekeringsverhaal. Ik merkte op dat hij het woord eunuch niet eens uit zijn mond kon krijgen. Dat deed me beseffen dat Nathemahar, afgezien van zijn zorgen om je grootvader en de koningin, een andere reden had waarom hij niet wilde dat je wist dat hij je vader was." "Maar je had me kunnen waarschuwen." "Het was niet aan mij om dat geheim te vertellen. Dit was een gesprek dat alleen jullie tweeën konden voeren." "Was je dan niet bang dat ik het erger zou maken? Teleurgesteld zou reageren zoals hij vreesde?" "Yeah." Theo lachte. "Geen moment. Ik wist dat je hem nooit zou verachten. Daarvoor hou je te veel van hem." "Ja, ik hou zeker van hem." Ze trok aan het gordijntje en staarde zonder iets te zien naar de lichte straat. Het was een onvergetelijk uur geweest, maar ze voelde zich uitgeput. "Al die draagstoelen en rijtuigen moet je een fortuin kosten," zei ze. Theo haalde zijn schouders op. "Ik begin behoorlijk gewend te raken aan de luxe." "Je vindt het vreselijk om in die dingen opgesloten te zitten met de gordijnen dicht. Geef het maar toe. Ik heb gezien dat je je hoofd uit het raam stak en lucht hapte, alsof je op het punt stond te stikken." Theo krabde zijn borst. "Het is erg verontrustend." "Wat?" "Je opmerkzaamheid." "Weet je wat er nog meer verontrustend is?" "Al die centen die je uitgeeft, te behoeven van mij. Ik moet een manier vinden om je terug te betalen. En we moeten die huurmoordenaar vinden." "Vergeet die centen. En wat betreft het vinden van die irritante Kushit die potten naar vrouwen en honden smijt, vind je in mij een gewillige medeplichtige. Heb je enig idee hoe we het voor elkaar kunnen krijgen?" "Ja." Theo keerde zich naar haar toe en keek haar belangstellend aan. "Vertel." "Wat wil hij?" "Mij." "Dus dat is wat we hem geven." Theo maakte een geluid vol afkeer in zijn keel en wendde zich af. "We gaan jou niet als lokaas gebruiken." "En waarom niet? Met jou en Taharka erbij zou het zo veilig zijn als Nero's paleis." "Tientallen mensen zijn gestorven in dat paleis." Theo plukte een pluisje van zijn tunica. "En er kunnen veel dingen fout gaan, Caroline. We gaan niet met jouw leven spelen." Ze sloeg haar armen over elkaar. "En ik wil niet dat jij een fortuin uitgeeft aan rijtuigen." "We zullen je vader om zijn mening vragen, goed?" Caroline's mond viel open. "Wat?" "Hij verdient een stem in dit gesprek." In alle weken en dagen en uren dat ze ervan had gedroomd, had haar vader te vinden, had ze deze mogelijkheid nooit in overweging genomen, besefte Caroline met schrik. Een vader zou iets te zeggen hebben over haar leven, meningen hebben, gezag hebben. Jarenlang was tante Blandina zo'n verdraagzame en onbewogen voogdes geweest, dat Caroline eraan gewend was om in de meeste dingen haar eigen weg te gaan. Het leek erop dat aan die tijd snel een einde kon komen. Wanhoop dreef hem tot roekeloosheid. Zijn geldbuidel was alarmerend licht geworden en hij kon niet om meer vragen nu hij geen resultaat te bieden had. De uren verstreken en dat irritante mens gaf hem geen kansen meer. Wat popelde hij om dat mooie nekje te breken? Tijd, besloot hij, voor drastische maatregelen. Toen hij de draagstoel het huis zag naderen, sloop hij dichterbij. Dan leek het maar niet op een ongeluk. Hij zou gewoon zijn lange mes gebruiken zoals een fatsoenlijke soldaat. Dat melodramatische gedoe was goed voor vrouwen en hovelingen. Het was beneden zijn waardigheid. Hij zou haar de keel afsnijden en haar tas pikken, dan was het net een beroving. Een van de vele in Rome. Dat leek genoeg op het ongeluk waarvoor hij betaald was om te arrangeren. De ergerlijke jonge man, die niet van haar zijde week, stapte uit de draagstoel. Hij was nu zo dichtbij dat hij hoorde dat de vrouw hem Theo noemde. De krijger naderde, met zijn rug tegen de muur gedrukt, wachtend tot ze uitstapte voordat hij in actie kwam. Vandaag zouden er 2 doden voor de prijs van 1 vallen. Hij zag dat Theo een hand in de draagstoel stak en maakte zich op om toe te schieten. Maar voordat hij haar eruit haalde, keek Theo oplettend om zich heen en speurde de weg af. Zijn blik verstarde toen hij de krijger zag. De krijger gromde. Hij had het verrassingselement verloren. Theo schreeuwde iets en de draagstoel vertrok, waardoor de vrouw buiten zijn bereik was. Hij brulde van frustratie en trok zijn mes. Met voldoening merkte hij op dat Theo ongewapend was. Dit kon een snel en makkelijk klusje worden. Zodra die man uit de weg was, zou het meisje als een rijpe dadel in zijn handen vallen. Achteraf toch geen slechte dag. Hij grijnsde en deed een uitval. De krijger zag Theo niet bewegen, maar op de een of andere manier ontweek de jonge man de steek, waardoor het lange lemmet van het mes te ver reikte en de arm van de krijger zich opeens achter Theo's rug bevond. Hij slaagde erin zijn arm terug te trekken voordat Theo die kon grijpen. Opnieuw stak de krijger toe. Nu richtte hij op het hart. Weer ontweek Theo hem zo moeiteloos dat het bijna beledigend was. De krijger voelde een razernij in zich oplaaien die zijn zicht belemmerde en onderdrukte die uit alle macht. Hij moest kalm blijven in dit gevecht. Zijn overwinning hing er vanaf. Hij ademde diep in en hervond zijn evenwicht. Hij had zijn jonge tegenstander onderschat. Die vergissing zou hij niet nog eens begaan. Hij kneep zijn ogen samen en deed alsof hij op zijn middel richtte, maar zijn doel was Theo in het bovenbeen te steken. Want als hij de grote ader in de juiste hoek doorsneed, zou hij binnen enkele ogenblikken doodbloeden. Veterlicht sprong Theo in de lucht. Hij greep een van de palen die de luifel boven de deur stutte en trok zich op om het scherpe mes te ontwijken. In plaats van weer naar beneden te springen, zwaaide hij zijn benen naar achteren om vaart te krijgen. En voordat de krijger zich kon bewegen, kreeg hij een gelaarste voet in zijn maag. Zijn adem verliet sissend zijn longen en even werd het hem zwart voor de ogen. Maar hij hervond zijn evenwicht en verplaatste het mes naar zijn linkerhand. Bliksemsnel trok hij de sierlijke dolk die aan zijn zijde was gegespt. Hij mikte en wierp de dolk naar Theo. Het was een perfecte worp en de dolk vloog op hem af. De mond van de krijger viel open. Even kon hij niet bevatten waarvan hij zojuist getuige was geweest. Hij kneep zijn ogen dicht en deed ze weer open. Hoe was dat mogelijk? De snelheid, alsof er geen zwaartekracht bestond, had Theo de paal losgelaten en was hij naar boven geschoten in plaats van zoals een normaal mens naar beneden te gaan. Met de armen dicht tegen zijn borst gedrukt, draaide hij uit de baan van de dolk en landde met een perfect beheerste beweging op één knie op de grond, waar hij zichzelf met zijn vingertoppen in evenwicht bracht. De dolk stak ongevaarlijk in het leder van de luifel. De mond van de krijger werd droog toen de jonge man opkeek met een razend vuur in zijn ogen. Hij was een krijger uit Kush en hij liet zich niet in de weg staan door de capriolen van die rare vent. Bovendien bezat hij nog steeds het enige wapen hier. Hij verplaatste zijn lange mes naar zijn rechterhand en deed een uitval. Voordat hij dichtbij genoeg was om een poging te doen tot de wurggreep die hij in de zin had, sprong Theo op, vloog met een draai de lucht in en op de een of andere manier had hij, toen hij weer tegenover de krijger stond, de dolk die de krijger eerder naar hem had geworpen in zijn hand. De krijger bevroor. Dit gevecht verloor zijn aantrekkelijkheid en het meisje was uit het zicht verdwenen. Wat had het voor zin om de confrontatie met die capriolenman aan te gaan en er niets bij te winnen? Het smaakte bitter, het besluit om op de vlucht te slaan. Hij sloeg nooit op de vlucht, behalve als het absoluut noodzakelijk was. Het zat hem niet lekker om een gevecht de rug toe te keren, dacht hij, terwijl hij het op een lopen zette. Hij begon harder te rennen toen hij de jonge man achter zich aan hoorde komen. De zon begon onder te gaan. De schaduwen werden langer. Nog beter dan de naderende duisternis was het feit dat karren weer in de straten van de stad waren toegestaan. De krijger kreeg een reusachtige kar in het oog die volgeladen was met terracotta beeldhouwkunst en gooide zich ervoor. Hij werd net niet verpletterd. Het meisje had bij hem dezelfde streek uitgehaald met ergerlijker succes. En het werkte weer, maar dit keer in zijn voordeel. Hij kon zoveel afstand tussen Theo en hem scheppen dat hij door de mensenmassa nabij het Circus Maximus werd opgeslokt en het voor zijn tegenstander onmogelijk was om hem nog op te sporen. Hij stopte zijn mes weer in de riem aan zijn zijde en hield zijn pas in. Nu was hij zijn lievelingsdolk kwijt, die ellendige kerel ook. Ooit had hij de dolk gejat van een Romein en hij hield van het lichte gewicht en de perfecte balans. Maar nu had de capriolenman hem. Zijn maag rammelde en hij stopte om worstjes en gezouten erwten te kopen bij een straatverkoper. Daarna ging hij aan de voet van een openbare fontein zitten en probeerde zijn volgende stap te bepalen. Zijn nek jukte en schrijnde nog van de bijenstreken en terwijl hij afwezig over de plek wreef, moest hij bekennen dat hij er niet naar uitkeek om die rare springjongen nog eens te trotseren. zelfs niet om zijn dolk terug te krijgen. Hij kauwde op het kruidige worstje en besefte dat hij Theo zou moeten afleiden. Hem op de een of andere manier bij het meisje weghalen. Hij stopte nog een stuk worst in zijn mond en verloor zich in een aangename dagdroom. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

In alle kloosters in Nederland bidden ze, als het goed is, op het eind van de middag, begin van de avond, de vespers. En de vespers is zo'n gebed dat je terugkijkt op de dag die achter je ligt en de avond die nog voor je ligt. En in sommige kloosters beginnen ze dan de vespers met de aanhef Deus in adjutorium meum intende. Het is de aanroep om te vragen om Gods hulp en nabijheid. Nou kent u waarschijnlijk allemaal wel de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Ik laat u er wel eens wat van horen. Maar ik kwam nu een vesper tegen van Lodovico Grossi da Fiadana. Nou, en daaruit wil ik u nu twee stukken laten horen. De opening met het Deus in adjutorium meum intende. Gevolgd door het O Dulcissima Maria. Een lofzang op de moeder gods Maria. En dat past natuurlijk ook helemaal bij Radio Maria. Waar ook u vandaag weer naar luistert naar het programma Musica Sacra.

twee van die prachtige stukken uit de Vespers. Van die componist waar ik nog nooit van gehoord had, Lodovico Grossi da Fiadana. Alleen al zo'n naam klinkt toch prachtig, hè? Ja, dan daar kennen ze wat van in Italië. En het werd hier trouwens gezongen door I. Fagiolini, onder de leiding van Robert Hollingworth. U weet allemaal wel inmiddels dat ik nogal gecharmeerd ben van een beetje uitgebreid Kyrie. Omdat je tijdens het Kyrie zo prachtig kan reflecteren op de schuldbelijdenis die je net gebeden hebt, maar ook van waarin ben ik nou in de afgelopen tijd tekortgeschoten? Waar heb ik Gods erbarming en Gods liefdevolle vergeving nou het hardste voor nodig? Maar soms kan je ook een Kyrie hebben dat best uitbundig is, maar misschien toch ook wel tot bezinning en tot nadenken aanzet. Dat zal zeker het Kyrie zijn wat ik u nu laat horen uit de Missa Bruxellensis, oftewel de mis van Brussel. Een van de centra in Europa waar het Europees Parlement aan het werk is. Een deel van de tijd werken ze in Brussel, andere gedeelte in Straatsburg. Want het geld moet rollen, dus moet je gewoon geregeld met z'n allen verhuizen. Afijn, maar dat heeft niks te maken met dit Kyrie. We gaan luisteren naar het Kyrie van Bieber. En het wordt hier uitgevoerd door een heel koor en muziek met Jody Safai.

Ik kan natuurlijk zusters en broeders niet naar het Kyrie luisteren zonder dat daarna ook weer dat Gloria klinkt. Hè? Die prachtige lofzang die we in de mis op zon en feestdagen mogen zingen. En dit is een Gloria van Chiara Margarita Cozzolani. Nou, ook weer zo'n prachtige Italiaanse naam van een componist die ik helemaal niet ken, nog nooit van gehoord heb. Maar geniet, zusters en broeders, van dit mooie Gloria in Excelsis Deo.

En na dat Gloria, dan valt het lot even stil en dan volgt het collecta-gebed. Zo'n moment dat je in het bidden ook, als het ware, het thema van de lezingen al een beetje terug hoort komen. Hè? Het sluit aan bij de lezingen die daarna zullen volgen. En dat voorlezen van die lezingen, ja, dat is altijd, dan ga je zitten, dan sluit je je ogen, dan spits je je oren en je opent je hart. En dan laat je het woord van God opgeschreven door mensen binnenstromen. Je kan je het helemaal in je opnemen. Maar je moet het wel aan jezelf ook dan durven toelaten. En daarna zo'n eerste lezing, dan volgt er vaak een gezang. Ik heb u een tijd lang steeds de antwoordpsalm van de zondag laten horen. En binnenkort begin ik daar weer mee. Maar nu even door allerlei omstandigheden ben ik dat een beetje vergeten. Want in de zomer dan leef ik me vaak ook een beetje uit door dingen te laten horen die ik gewoon mooi vind. En die niet gebonden zijn aan een tijd van het kerkelijk jaar. Maar als we kijken naar de wereld waarin we leven, dan denk ik, als er iets is waar we in de wereld behoefte aan hebben, dan is het aan vrede. Vrede die zo kostbaar is. En dan denk ik aan al die oorlog en strijd die mensen voeren in Oekraïne en Rusland. Dan denk ik aan Israël en de Palestijnse gebieden, maar ook de gebieden er rondomheen. Libanon, et cetera, de aanvallen die er over en weer her en der plaatsvinden. En nog op zoveel andere plaatsen in de wereld ook. Dan denk ik van, oh, wat een leed wordt er aangericht door mensen die toch vaak boosaardige plannen hebben. Dan hoor ik zo'n spotje op de radio dat 1 op de 10 kinderen in de wereld er alleen voor staat. Dat is vaak ten gevolge van oorlog en strijd. Dat kan toch niet, hè? Dat je als kind alleen staat in de wereld en je maar moet zien te redden. En er zijn er gelukkig instellingen als de SOS Kinderdorpen, waar kinderen terecht kunnen en opgevangen worden. Maar vrede hebben we nodig in de wereld en in ons hart. Van Knut Nystedt horen we uit een van de 3 motetten: Peace, I live with you. We hebben allemaal die vrede, Gods vrede, zo hard nodig. En de Noorse soloistenkoor onder leiding van Grete Pedersen zingen dit.

Ja, we moeten niet vergeten om in de mis of op andere plekken te bidden dat er vrede mag komen. Vrede in de harten van de mensen. En dat is natuurlijk ook als we gewoon ergens een kaarsje op gaan steken. Hè? Steek een kaarsje aan bij de Moeder Gods Maria. Niet direct voor dat je kinderen of je kleinkinderen zich mogen bekeren. Maar dat de leiders in de wereld zich mogen bekeren. Opdat er gewerkt zal worden aan echte vrede. En als je echt durft te werken aan die vrede, dan ben je een gezegend mens. Zoals we ook hoorden in Psalm 1. Gelukkig de mens die weigert te doen wat goddelozen hem raden. Die niet de weg der zondaars gaat, niet zit te midden der spotters. Maar die zijn geluk vindt in z'n wet. Haar dag en nacht oververweegt. Hij is als een boom aan het water geplant die vruchten draagt op zijn tijd. De zomers verdorren zijn bladeren niet, maar al wat hij doet, brengt hem voorspoed. De Heer immers kent de weg van de vrome, de weg van de zondaars loopt dood. Psalm 1. Hier, een werk van een anonieme componist, gezongen door het Kievs Kamerkoor.

Kievs kamerkoor. Ik hoop dat dat binnenkort weer in alle rijkdom en glorie kan en mag zingen, waar ook ter wereld. En dan zingen ze misschien ook over het kruis dat je moet dragen. Dat kruis wat we allemaal dragen en wat Christus voor ons gedragen heeft. En daar wil ik u nu laten horen. O Salutaris van Juan Chrysostomo Arriaga. En vergeet al die namen maar. Maar vergeet niet dat we gaan luisteren naar O Salutaris.

Ik had het net over het Kiev's Kamerkoor. Dat ik toch ook hoop en wens dat ze weer in vrede hun kunsten mogen vertonen en de lof van God mogen gaan zingen. Maar dan zal je eerst moeten bidden, zoals ik al zei, van om vrede. Ik zei al tegen u, als u in een parochiekerk of zo komt, steek een kaarsje op voor vrede in de wereld. Bid om die vrede. We gaan luisteren naar het werk van Valentin Silvestrov. En het Kievs Kamerkoor zingt ook dit keer de Prayer voor Oekraïne. Het gebed voor Oekraïne.

Ja, voor en voor alles is een tijd. We hebben het, zoals prediker zegt, er is voor alles een tijd. Hè? Een tijd, nou, om te werken en een tijd om te rusten. En over die tijd en over prediker zingt Martijn Buwalda in het lied Voor alles is een tijd.

Voor alles is een tijd. Ja, ik moet altijd wel een beetje lachen om die Martijn Buwalda. Dat is... Ik geniet er wel van om hem te horen. Zo kan ik ook enorm genieten van de muziek van Damascus. U kent ze inmiddels wel, want ik heb ze al vaker laten horen. Die zingen en rappen met een religieuze boodschap. En ook vandaag... Net naar Martijn Buwalda, waarin het gaat over dat voor alles een tijd is, horen we Damascus die zingt: wat als de prediker gelijk heeft en alles wat er om mij heen is zijn eigen tijd heeft. Wie ben ik dat u denkt aan mij, vader? Maak me strijdvaardig, want heer, ik ben zwak. Geen dak boven mijn hoofd, één gat in mijn geloof. En mijn kracht is vertrapt in mijn hart en in mijn hoofd. Red dit wrak van de dood. God, ik heb u zo nodig. Zo en nog veel meer van dit zingt Damascus in Psalm 152.

En dan zouden we denken, Psalm 152, die hebben we toch helemaal niet? Nee, klopt. Damascus heeft zijn eigen Psalm 152 geschreven. Waarin ze ook zingen, red mij dan opnieuw. Ze vragen echt ook in hun lied van, ik voel me zwak, moe, gebroken, ik ben bang voor alles wat er gaat komen, bang om dood te gaan, ik verdrink in deze oceaan. Het is één groot gebed om Gods hulp en Gods bijstand. En denk niet te snel, rip, wat moeten we ermee? Nee, luister ernaar en probeer het te verstaan en te begrijpen. Maar je hoeft niet altijd alles te kunnen begrijpen en te verstaan, want van het volgende lied verstaat u vast helemaal niks. Dat van wat we net hoorden van Damascus, dat kan je verstaan, want die zingen het Nederlands. Maar als ik zuster Glenda laat horen, uit Zuid-Amerika, Mexico geloof ik, en dan zingt ze in het in Spaans. Tumi Alfarero. Geen idee waar het over gaat. Alleen dat het over God gaat.

0: Als de God in mijzelf weer de overhand neemt, red mij dan opnieuw opdat u in mij leeft. Als de God in mijzelf weer de overhand neemt, red mij dan opnieuw opdat u in mij leeft.
1: Vader in de hemel, laat me even met u praten. Ik ben dood op, ik hoop op een beker levend water om de dag door te komen. Een nacht vol demonen, voel me zwak, moe gebroken. Ik ben bang voor wat te komen gaat.

0: Nou, waarvan heeft ze nou meer meegekregen als boodschap? Van Damascus of van zuster Glenda? We komen, zusters en broers, weer op het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Ik vind het altijd fijn om te besluiten met een Maria-gezang. En vandaag is dat het Salve Regina van Claudio Monteverdi. En Luovo musicien zingen het en voeren het uit.
1: Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro.

En dit was weer het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria met het Salve Regina. Maar het echte einde volgt nu in het gebed. God, Vader, schepper van hemel en aarde en schepper van ieder van ons mensen, U die ons de levensadem inblaast, roep de regeringsleiders in de wereld wakker. Schud ze door elkaar dat oorlog nooit tot heil en zegen van de mensheid strekt. Maar alleen vrede, vrede die U ons geeft, God. Geef ook vrede in de harten van al die leiders die elkaar bevechten en die hun volk opofferen om de dood in te gaan voor hun eigen gewin, macht en aanzien. Goede God, stort uw zegen uit. Raak die leiders in de wereld met de kracht van uw geest en zegen hen en maak van hen liefdevolle mensen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.
0: Ja, beste luisteraars, u bent met ons verbonden vanuit de studio in Den Bosch. We gaan de kruisweg bidden. We gaan vandaag bijzonder de kruisweg bidden voor de zielen in het vage vuur. En we zullen beginnen met het kruisteken. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Jezus, wij willen thans uw heilig en smartvol lijden aandachtig en langzaam overwegen. Prent uw heilige passie diep in onze harten, opdat we u met meer liefde zouden bejegenen. Omdat we met meer christelijke naastenliefde de evennaaste zouden behandelen. Heer, gij hebt uw heilig lijden en dood doorstaan om ons te verlossen. Wij danken u en wij danken u ook namens hen die u nooit danken. Barmhartige Jezus, gij die gezegd hebt, wat gij aan de minste der mijne hebt gedaan, hebt gij aan mij gedaan. Ik smeek u aanvaard deze heilige kruiswegoefening tot lafenis voor alle zielen in het vage vuur. Alzo wil ik ook enigszins herstellen wat ik zelf heb misdaan. Heer, sterk ons bewust van onze nietigheid. Wij offeren u deze gebeden op door de onbevlekte handen van Maria, met de hulp van onze bewaarengelen en op voorspraak van de heiligen die we vandaag in de kerk vieren, namelijk de heilige paus Pius X. En wij voegen deze luttelijke voldoening verdiensten aan uw oneindige verdiensten. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door een heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Goede Jezus, gij wordt door Pontius Pilatus onrechtvaardig tot de smadelijke kruisdood veroordeeld. Heer, hoe dikwijls bejegende ik u en mijn evennaaste op een onrechtvaardige wijze. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke onrechtvaardigheid die ik begin. Barmhartige Jezus, omwille van uw onrechtvaardige veroordeling, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur hun zonde van onrechtvaardigheid uitboeten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
2: Tweede statie. Jezus neemt het kruis op de schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Goede Jezus, om ons te verlossen hebt gij zonder klagen het kruis op uw doorwonde schouders genomen. Heer, hoe dikwijls kwam ik in opstand tegen uw goddelijke voorzienigheid, tegen de dagelijkse moeilijkheden. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke opstandigheid tegen uw heilige wil. Barmhartige Jezus, omwille van de totale overgave waarmee gij het kruis houdt aanvaard hebt, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur hun zonde van opstandigheid uitboeten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
0: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door een heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Goede Jezus, de uitputting en de vermoeidheid doen u een eerste maal vallen onder het kruis. Heer, hoe dikwijls kwam ik tekort in mijn plichten ten opzichte van u en ten opzichte van mijn evennaaste, door luiheid of gemakzucht. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke luiheid en elke gemakzucht. Barmhartige Jezus, omwille van uw onrechtvaardige veroordeling, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur hun zonde van onrechtvaardigheid uitboeten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
2: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Goede Jezus, de onpeilbare liefde tussen u en uw heilige moeder uit zich in sprakeloosheid, slechts in een tedere blik. Heer, hoe dikwijls was ik liefdeloos door het misbruik van mijn tong. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke zonde die ik bedreef met mijn tong. Barmhartige Jezus, omwille van de sprakeloze ontmoeting tussen u en uw bedroefde moeder, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur de zonde uitboeten die zij bedreven met hun tong. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
0: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door een heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Goede Jezus, hoe dankbaar zijt gij als Simon van Cyrene uw kruis helpt dragen. Heer, hoe dikwijls was ik ondankbaar tegen u en tegenover mijn evennaaste. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke zonde van ondankbaarheid. Barmhartige Jezus, omwille van de dankbaarheid die gij betoonde aan Simon van Cyrene, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur hun zonde van ondankbaarheid uitboeten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
2: Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Goede Jezus, gij beloont de moed van Veronica door uw gelaat in het doek van die dappere vrouw af te drukken. Heer, hoe dikwijls heb ik u beledigd, omdat ik te laf was om voor u te getuigen. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke zonde van lafheid. Barmhartige Jezus, omwille van de dapperheid van Veronica, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur hun zonden van lafheid uitboeten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
0: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Goede Jezus, door de ruwheid van de straatstenen valt gij voor de tweede maal. Heer, hoe dikwijls herval ik in mijn zonde. Ik smeek u, geef mij de genade om u niet meer te beledigen. Barmhartige Jezus, omwille van uw tweede val, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur boeten, omdat ze telkens weer opnieuw in dezelfde zonde hervielen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
2: Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Goede Jezus, in uw smartvolle pijnen wendt gij u nog troostend tot de wenende vrouwen. Heer, hoe dikwijls heb ik u en mijn even naaste gekwetst door mijn ikzucht en door mijn hoogmoed. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van egoïsme en hoogmoed. Barmhartige Jezus, omwille van de troost die ge verleende aan de wenende vrouwen, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur hun zonden van egoïsme en hoogmoed uitboeten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
0: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Goede Jezus, een derde maal valt gij in het slijk der aarde. Uw kruis is zo zwaar. Heer, hoe dikwijls heb ik het slijk der aarde opgezocht. Door mijn hebzucht besteedde ik meer aandacht aan werelds klatergoud, aan genot en aan menselijke bewondering, dan aan uw belangen. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van hebzucht. Barmhartige Jezus, omwille van uw derde val, erbarm u over al de gelovige zielen, die thans in het vage vuur boeten, omdat ze het slijk der aarde hebben in nagejaagd. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
2: Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Goede Jezus, wat een vernedering moet gij doorstaan als men u van uw klederen berooft. Heer, hoe dikwijls heb ik gezondigd met en door mijn lichaam. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van onzuiverheid die ik beging. Barmhartige Jezus, omwille van uw pijnlijke vernedering, erbarm u over al de gelovige zielen die thans in het vage vuur hun zonden van onkuisheid en onzuiverheid uitboeten. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
0: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Goede Jezus, met welke barmhartige liefde doorstaat gij voor ons die smadelijke kruisiging? Heer, hoe dikwijls heb ik gezondigd tegen uw enig gebod. Bemin God bovenal en uw naaste gelijk uzelf. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke vorm van liefdeloosheid. Barmhartige Jezus, omwille van de onbeschrijfelijke liefde die gij betoont bij de kruisiging, erbarm u over al de gelovige zielen die thans boeten in het vage vuur, omdat ze gezondigd hebben tegen het gebod van de liefde. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vage vuur.
2: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Goede Jezus, tijdens uw 3 uren durende doodstrijd hebt gij uitgeroepen. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Heer, hoe dikwijls heb ik beledigd, omdat ik verblind was door het schijnlicht van de wereld. Uit het diepst van mijn hart betreur ik elke zonde die ik beging in verblindheid. Barmhartige Jezus, omwille van uw vreselijke doodstrijd, erbarm u over al de gelovige zielen in het vagevuur. Ook zij waren verblind en wisten niet wat ze deden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vagevuur.
0: Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Goede Jezus, wat een onuitsprekelijk verdriet kent uw moeder als ze uw ontzield lichaam aan haar hart drukt. Heer, hoe dikwijls vergat ik dat Maria onder het kruis aanvaard heeft om ook onze moeder te worden. Uit het diepst van mijn hart betreur ik het dat ik uw heilige moeder verdriet berokkend heb. O Maria, moeder en koningin van de zielen in het vagevuur, wees een goede voortspreekster voor alle gelovige zielen, maar vooral voor hen die hier op aarde een devotie tot u hadden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
0: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vagevuur.
2: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Goede Jezus, uw heilig lichaam wordt in een kil, duister en troosteloos graf neergelegd. Heer, hoe dikwijls heb ik u en mijn evennaaste kil behandeld door mijn onverschilligheid. Uit het diepst van mijn hart betreur ik al mijn zonden van onverschilligheid. Barmhartige Jezus, door uw onrechtig, oneindige rechtvaardigheid moeten de gelovige zielen die hier op aarde kil en onverschillig waren, een zware loutering ondergaan in het vagevuur. Ik prijs uw rechtvaardigheid, maar ik smeek u, omwille van de kilte van uw heilig graf, erbarm u over alle gelovige zielen, ook over hen die zwaar bestraft zijn. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
2: Heer, ontferm u over ons en over alle zielen in het vagevuur.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, door uw Zoon die opgestaan is uit de doden, heeft ons geloof zijn levenskracht ontvangen. Verhoorgenadig ons gebed, bevestig de hoop dat ook uw dierbare de verrijzenis wacht. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Amen.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de prachtige Belgische kust. En we hebben ondertussen al heel wat kilometers afgelegd. Een vorige keer mochten wij halt houden in een plaats die we eerder hebben bezocht in een van onze andere pelgrimstochten, namelijk toen we van Brugge naar Bredene zijn gefietst. De eindhalte was toen de Visserskapel in Bredene en dat is de plaats waar wij in onze vorige aflevering halt hebben gehouden. U herinnert zich misschien het aangrijpende gesprek dat we mochten hebben met Rita, die haar man 2 jaar geleden verloor, heel plots, en die nog altijd heel sterk worstelde met dat verdriet en dat ook een stuk met ons heeft gedeeld. Een aangrijpende getuigenis die ons zeker ook tot gebed heeft gebracht om te bidden voor haar intenties en zeer zeker ook voor de zielenrust van alle mensen die het leven hebben verloren op zee. Haar man behoorde daar niet onmiddellijk toe, maar had toch een affiniteit met de Visserskapel waar ze vaak samen kwamen. Na ons gebed was het opnieuw tijd om aan te zetten, om de kustram terug op te zoeken, maar alvorens we dat konden doen, kwam er nog iemand binnen die kort een gebed verrichtte aan de grot en zijn vertrouwen legde bij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria voor genezing. Zo konden we nog kort in gesprek gaan met Peter. En zo staat ondertussen Peter naast mij, beste luisteraars. Peter, kan je jezelf misschien kort even voorstellen? Ik zag je daarnet binnenkomen hier op de tuin, zal ik maar zeggen, hier vlakbij bij de kapel. En een kort gebedje doen in het Lourdesgrotje dat hier eigenlijk is. Waarom doet u dat? En u zei me dat u dat iedere dag komt doen.
1: Ja, omdat ik gevallen ben met de fiets en in coma ben geweest. Ja, daarom doe ik dat. Omdat ik zou beter willen worden.
0: U heeft dus een ernstig ongeluk gehad?
1: Ja, gevallen met de fiets. En een maand in coma geweest. Ja.
0: Heeft u altijd geloof gehad? Is het iets dat veranderd is door het ongeluk mee te maken?
1: Nee, maar ik heb wel altijd geloof gehad. Altijd. Vroeger ook al. Dus nu meer nog, dat ik wil beter worden. Ja. En ik geloof daarin.
0: Dus u zoekt eigenlijk uw toevlucht bij Maria en legt ook uw vertrouwen bij haar?
1: Ja. Ja.
0: Welke rol speelt Maria eigenlijk in uw leven?
1: Goh, eigenlijk niet. Ik zou dat eerlijk in zijn, maar ik geloof daar wel in. Ja.
0: Ik denk zelfs voor kinderen die weinig aandacht hebben voor hun moeder, dat de moeder toch niet nee kan zeggen.
1: Ja, zo is het, ja. Ja. Ja.
0: Heeft u het geloof meegekregen van kleins af aan?
1: Nee, ik heb het zelf geleerd. Ja, en nog steeds. Ja.
0: Kunt u daar een voorbeeld van geven? Heeft u bepaalde gewoontes om te bidden bijvoorbeeld? Gaat u op bedevaart? Zijn dat dingen die u doet?
1: Ik ga naar Lourdes binnenkort. Ja, te voet, denk ik. Ja.
0: Specifiek met het verlangen om te genezen?
1: Ja, ik wil dat doen. Ja. Ja. En ook naar Santiago de Compostela. Ja.
0: Was u gewoon al daarvoor om heel sportief en heel veel te doen? Is dat iets wat u nu merkt dat moeilijker gaat?
1: Nee, ik ben altijd sportief geweest. Ik fiets 3 keer per dag. Ja, 150 kilometer.
0: Wauw. Ja. Ja. Dus het meemaken van dat ongeluk heeft u niet tegengehouden om terug op de fiets te springen?
1: Nee, integendeel. Ja.
0: Ja. En u komt dat hier iedere dag doen, specifiek kort gewoon de vraag stellen aan Maria om u beter te maken.
1: Ja, ja. Ik geloof daarin. Ja.
0: Wij ook, hè, we delen dat. En we zullen het zeker ook aan onze luisteraars vragen om voor u te bidden, voor uw genezing. Ja. En ik zou zeggen, mocht u uw tocht ondernemen naar Lourdes of naar Santiago de Compostela, dan wens ik u heel veel goede voeten en vele goede kilometers in het vooruitzicht. Zijn er bepaalde dingen die u nu anders doet dan voor het ongeluk? Want het is toch wel ingrijpend geweest?
1: Ja, het is ingrijpend geweest, dat is waar. Ik doe het anders dan vroeger. Vroeger ben ik veel gaan werken. Nu ben ik bezig in rust.
0: om meer te genieten van het leven.
1: Ja, maar ik kan nog niet. Ja, ik wil nog beter worden. Ik ben een vechter.
0: Ja. U bent een vechter, zij ook, en ze zal ongetwijfeld voor u strijden. Ik dank u voor dit korte moment dat we mochten hebben bij onze lieve vrouw. En ik wens u heel veel beterschap en veel succes.
1: Dank u wel.
0: Tot ziens hoor. Ja. Dank. Zo, tijd om dus terug te gaan naar Bredene Renbaan. Dat is de halte waar wij de kusttram zullen nemen. Deze zal ons langs de Koninklijke Baan leiden en brengt ons voorbij een prachtig golfterrein. Zodoende gaan we naar onze eerste halte voor vandaag en dat is De Haan. Het is een bijzondere plaats, bijzondere architectuur die we er onder meer zullen ontdekken. Maar alvorens we dat gaan doen, houden we halt bij de Haan-Vossenslag. Daar stappen we van de tram af om er even bij een bekende strandjutter langs te gaan en een hele bijzondere vuurtoren te bewonderen.

En zo houden wij halt bij een nieuw stukje van de Belgische kust die we vandaag zullen ontdekken. Of die ons zeker op weg zet naar Knokke, want dat is onze eindbestemming natuurlijk voor vandaag. En we bevinden ons aan de strandtoegang De Haan-Vossenslag. De wijk Heide-Vossenslag in de noordhoek van Klemskerke was lange tijd bevolkt hier door strandvissers en arbeiders, die op de arme zandgrond in strooien hutjes en kleine boerderijtjes woonden. Zij leefden dus vooral van strandvisserij. En Vossenslag zou vernoemd zijn naar de slag of het pad van de legendarische strandjutter Mong de Vos. En hij siert daarom voor altijd het pad met een standbeeld aan de voet van de duinen, hier een klein beetje verderop, waar we zo meteen ook even naartoe zullen wandelen. Na de Eerste Wereldoorlog groeit de bevolking flink aan, vooral in de jaren 1960. En het uitzicht van de wijk wordt vanaf de tweede helft van de 20e eeuw in belangrijke mate bepaald door de democratisering van het kusttoerisme. Er komen ook heel wat campings en vakantieparken bij. Na de aanleg van de Nieuwe Rijksweg in 1967-1968 krijgt de strandtoegang een voetgangersbrug. Vanaf de brug hier heb je eigenlijk een mooi uitzicht op het golfterrein van de Royal Ostend Golf Club. Die werd aangelegd in 1902. En dan in 2023 nog maar werd de strandtoegang volledig vernieuwd met onder meer zit- en picknickbanken en ook fietsstallingen. Van op de vuurtoren van de kunstenaar Guillaume Bijl, die we ook hier verderop zien in zijn groen, witte en rode kleuren, heb je een prachtig uitzicht op de strandtoegang en de wijde omgeving. Wel, voor ons is dat zeker de uitnodiging om richting de zee te wandelen. En zo komen we dus aan het standbeeld van die fameuze strandjutter Mong de Vos. De legendarische strandjutter van de Vossenslag. En hij staat hier afgebeeld langs de weg. En het is Martine Labbeke, die een tekst ook heeft geschreven bij dit beeld dat ze heeft gemaakt. En dat luidt als volgt. Haha, Mong, jij sluwe vos. Ik heb je bij de kraag gegrepen en deze keer was er geen ontsnappen aan. Want ik had het o zo goed begrepen, Mong moest voor eeuwig aan de Vossenslag staan. Het water, de duinen, het strand, het was jouw leven. Het jutten aan zee, het stelen op land, deed velen bibberen en beven. Beetje bij beetje boetseerde ik. Uit mijn verbeelding ontstond een stoere bonk. Je kreeg een ruwe baard, een harde blik. Op je schouder een stevige stronk. Hey Mong, daar stond je dan, geboetseerd en wankel op je benen. Sluwe vos, wat dacht je dan dat ik de benen zou nemen? Nee, ik nam je mee, terug naar het vuur, deze keer naar kolkend brons. Nee, deze keer niet je laatste uur, deze keer vereeuwigd voor ons. De strandjutter van de Vossenslag. En van hieruit gaan we even een kijkje nemen aan de zee. En wij nemen u heel graag mee. Ja, kijk, als men toch aan het dichten is, dan kunnen we beter verder doen. Even een blik werpen op de Noordzee en dan gaan we terug de tram op, verder richting De Haan, onder meer richting de Concessiewijk. Een belangrijke plaats voor de Belle Époque en tevens woonplaats van Albert Einstein in 1933. Dat is dan onze volgende halte.
En alvorens wij dus even langs die prachtig gekleurde vuurtoren gaan en richting de zee, is het misschien wel goed om even stil te staan bij wat is dat nu eigenlijk, een strandjutter? En waarom staat dat beeld hier aan de Haan-Vossenslag? Wel, strandjutten, als we het zouden moeten definiëren, dan is het eigenlijk zoeken op het strand naar aangespoelde spullen of voorwerpen die mensen hebben verloren. In de meeste gevallen ging dat over zaken die van een schip overboord waren gegaan of van een schip dat vergaan is. Nu, wist u dat wanneer u iets vindt op het strand, dat een oude wet uit 1831 bepaalt dat alles wat op het strand gevonden wordt eigenlijk bezit is van de koning en dat u dus eigenlijk naar Brussel zou moeten brengen? Nu, natuurlijk wordt die wet ook niet onmiddellijk gevolgd. Ik denk niet dat je zomaar kan gaan aankloppen in Laken om te zeggen, sire, ik heb hier een gouden ring of iets anders gevonden op het strand in De Haan. Ik kom het u overhandigen, want volgens de wet is dat uw bezit. Maar het als we de letter van de wet zouden volgen, dan zou het wel zo zijn. Nu, het is zo dat deze strandjutters, deze mensen die dus de stranden afschuimden op zoek naar verloren voorwerpen, vaak hele arme mensen waren. En dus, ja, strandjutters die raakten vaak in strijd met de strandvoogden die verantwoordelijk waren over de stranden, en wanneer er spullen aanspoelden, dan begon er vaak een spannende wedstrijd tussen de strandvonders en de jutters. En de waardevolle spullen die door de jutters werden gevonden, werden verborgen gehouden in de duinen. En later, als alles weer rustig was, werden ze opgehaald. Nu, vandaag de dag is het veel eerder een hobby geworden, maar in de tijd dat dit zeg maar onderdeel uitmaakte van het leven van sommige arme mensen, ja, dat stak allemaal niet zo nauw met de wet, stonden ook wel bekend van wat kleinere diefstallen en banditerij te hebben gedaan in samengang, zeg maar, met dat strandjutten. En vandaar dus ook hoorden wij diezelfde zaken weer klinken in het gedicht. We gaan de tram opstappen, gaan richting De Haan, meer naar het centrum dan, zeg maar, waar we afstappen bij een zeer charmant tramstationnetje dat ons onmiddellijk inleidt in de Anglo-Normandische architectuur die we hier kunnen terugvinden.

Op enkele minuten wandelen van de tramhalte De Haan aan Zee vinden we een parkje dat wat meer uitleg geeft over die concessiewijk waar we het daarnet hebben over gehad. Het is namelijk zo dat wanneer dat je De Haan binnenwandelt, dan valt onmiddellijk een typische bouwstijl op. Ze noemen dat de Anglo-Normandische bouwstijl. En dat doet wel heel speciaal aan. Nu, daar zit een bijzondere geschiedenis aan vast. Het is zo dat in 1889 de villawijk de concessie zal beginnen aangroeien. En dat is het moment waarop de Belgische staat 50 hectare duinen voor 90 jaar aan particulieren in erfpacht heeft gegeven, wat men dus concessie noemt. Het was het eerste grootschalige erfpachtsysteem in België. De villa's die werden gebouwd volgens een vastgelegd stedenbouwkundig patroon en volgens strenge voorschriften. En dus als je langs deze route wandelt, iedere plaat geeft een beetje meer uitleg over het ontstaan van deze wijk. En daarvoor dient u dus helemaal rond te wandelen. Met de mogelijkheid natuurlijk voor de kinderen om een plaats te vinden om te spelen. En er is natuurlijk ook horecavoorzieningen zoals het toerisme voor De Haan zeer belangrijk is. We gaan even kijken naar het volgende informatiebord die ons verder zal vertellen over dit beschermde dorpsgezicht. Sedert 1995 is dat zo. En in 1979 zal, naarmate dus de vervaldatum van die concessie naderde, werden ook de stedenbouwkundige voorschriften steeds vaker overtreden. De Borivage, de Brice de Lilita enzovoort. En toen een villa op de dijk werd gesloopt en het appartementsgebouw Mayfair werd gebouwd, was de spreekwoordelijke emmer vol. En 1500 toeristen en inwoners zullen een petitie ondertekenen om het aanzicht, zeg maar, dat unieke aanzicht van De Haan te beschermen. In 1977 wordt een actiecomité opgericht op 14 november. Het actiecomité voor het behoud van de concessie en de dorpskern van De Haan. Sommige van degenen die zich hiervoor hebben geëngageerd zullen later actief worden in de gemeente, politiek en dat bij verschillende partijen. En zo wandelen we helemaal naar de andere zijde van dit parkje. Nu, het is ook wel te begrijpen waarom dat men dat stadsgezicht heeft willen beschermen. Omdat het heel uniek oogt, heel charmant, heel pittoresk. En ik kan mij voorstellen dat de families die hier woonden, dat die dat natuurlijk heel graag wilden behouden en beschermen. En ondertussen zijn er ook enkele mensen die hier een balletje tennis aan het slaan zijn. Een partijtje tennis aan het spelen. En dan komen we in het jaar 1986 terecht. De actiegroep die ijverde er onder meer voor dat de strenge stedenbouwkundige voorschriften van de oorspronkelijke concessie opgenomen zouden worden in een bijzonder plan van aanleg. En tussen de actiegroep en het gemeentebestuur was er af en toe opbouwend overleg, maar vaak botste het ook. Sommigen in het gemeentebestuur wilden het bouwkundig erfgoed inderdaad behouden. Anderen kozen voor grootschalige nieuwbouw en appartementen. Het is een discussie die trouwens vandaag nog altijd bestaat en niet alleen in De Haan. Sinds 5 maart 1963 bestond er dus zo'n bijzonder plan van aanleg, maar slechts voor een deel van de concessie. En op 2 oktober 1986 zal het ministerieel besluit tot stand komen dat het bijzonder plan van aanleg voor de hele concessie vastlegt. En dat wordt dan nog eens verfijnd in 2004. En intussen was er voor het Parc La Potinière, waar we nu staan, op 30 januari 1997 een afzonderlijk plan tot stand gekomen.
Ja, het is duidelijk een geschiedenis die voor de mensen van de Haan belangrijk is, want anders zou men er ook geen aandacht aan besteden op deze wijze. En we zien hier enkele prachtige foto's van dus die fameuze villa's waar we daarnet ook voorbij gekomen zijn. Het tramstationnetje waar je afstapt aan de Haan is al onmiddellijk in diezelfde Anglo-Normandische stijl. En dan ja, verspreid over de Haan vindt men prachtige grote villa's die gebouwd zijn op het moment dat de concessie werd toegekend. En dus in dat plan werd dan vastgelegd hoe groot een gebouw mocht zijn, welke oppervlakte van een perceel bebouwd mocht worden, maar een bescherming voor de bestaande gebouwen die was er nog niet. En daarvoor diende de concessie beschermd te worden als dorpsgezicht. Een aantal gebouwen had die bescherming reeds gekregen. En een aantal was zelfs al beschermd als monument, wat de hoogste vorm van bescherming is die men kan genieten in België. Onder andere de kiosken van het vroegere casino op het Koninklijk Plein, het tramstation en de Espérance. Maar de hele concessie dus nog niet. En we zijn daarnet voorbij het voormalige casino en Grand Hotel Bellevue gewandeld. En zo zijn we bijna helemaal rondgegaan, even voorbij het tennisterrein. In 1979 zal de gemeente Home Espérance aankopen. Want die concessie liep dus af op 29 juli 1979. En zo kocht de gemeente De Haan het voormalige Grand Hotel. Intussen was het onder die naam Home Espérance een vakantiebestemming geworden voor kinderen. De gemeente betaalde de som van 35 miljoen Belgische francs, 875.000 euro. En het gebouw zou omgebouwd worden tot gemeentehuis. In 1981 werd het beschermd als monument en in 1985 volgde een restauratie. Achter het gemeentehuis bevond zich een bijgebouw, de Boulangerie Autrichienne, opgericht in 1903. Dat gebouw werd op vraag van de gemeente gedeclasseerd en in 1992 afgebroken. Het gemeenschapshuis Danex kwam in de plaats. En dan in 2022 volgde nog een nieuwe renovatie van het gemeentehuis. En dus gaandeweg zien we oude foto's van ja, de grandeur die de Haan zeker toentertijd heeft gehad en nog steeds heeft door het feit dat die gebouwen beschermd zijn, dat men die niet zomaar kan afbreken om plaats te maken voor appartementsgebouwen enzovoort. Zoals u daarnet al kon horen, dat is een strijd die in veel steden heerst. Enerzijds de uitbreiding van de bevolking tegenover ja, het beschermen van het stadsgezicht. Zo wandelen we naar de laatste platen. En dan komen we aan 1995. Toen eigenlijk, ja, is dat het eindpunt van grote discussies die ontstonden in 1991. Toen Le Coeur Volant in de Normandielaan met sloping bedreigd werd. En we zien hier een foto van die fameuze Villa Le Coeur Volant. En dus, dat was een reden om aan de alarmbel te trekken, want er is een hele bijzondere foto gemaakt in de tuin van de Villa Le Coeur Volant, namelijk van Einstein en Ensor. James Ensor en Albert Einstein, we zien hier de foto die in de tuin werd genomen. En dus in die zin kunnen we het zeker een historische plaats noemen. En de plaatselijke politici hebben geijverd voor een uitbreiding van de beschermde zone, wat uiteindelijk gebeurde bij besluit van de Vlaamse regering op 8 maart 1995.
Zeker een duidelijke strijd die hier gewoed heeft. Want Vlaams minister van Erfgoed, Johan Souwens, die is dan de concessie komen bezoeken, ook de Cœur Volant. En dat in aanwezigheid van de toenmalige burgemeester Ivan Catrijse en de huidige burgemeester Wilfried van Dalen. En zo staan wij dus in La Potinière, een stukje dat werd aangekocht door de gemeente in het jaar 2000. Voor 65 miljoen Belgische frank of 1.625.000 euro. Iets wat ook voor grote spanningen zorgde binnen de toenmalige meerderheid van de lijstburgemeester. Politieke strijd in een poging om dus de haan te beschermen. Zo, we zijn bijna helemaal rond La Potinière kunnen gaan. En dus als je hier rondkijkt, dan zie je overal diezelfde stijl van die villa's die ja, ook hoog gebouwd zijn. Dus die komen boven de bomen uit eigenlijk. Opnieuw voorbij tennisterreinen. U kan het misschien horen in de achtergrond. En dus zien we hier de periode tussen 2011 en 2022. Want ja, als je woont in een beschermd monument, dan heb je daar zowel lasten als lusten van. De last is dat ze het gebouw moeten bewaren in de oorspronkelijke toestand. Maar daartegenover staat natuurlijk ook aanzienlijke mogelijkheid tot subsidies. Maar wie een pand in een beschermd dorpsgezicht heeft, wel, die voelt enkel de lasten. Want het uitzicht van het pand moet behouden blijven, maar daarvoor zijn geen subsidies. Nu, uiteindelijk om toch een financiële stimulans te hebben, want ja, het onderhoud van die gebouwen is ook zeker niet eenvoudig, kwam dan in 2011 het eerste herwaarderingsplan voor de concessie tot stand. En daardoor kunnen eigenaars en bewoners dezelfde onderhoudssubsidies krijgen als voor een beschermd monument. En het gaat toch wel over een groot aantal, want tot 2025 werd in totaal 9 miljoen euro aan premies uitbetaald door de Vlaamse overheid. Het is ook zo dat sinds het jaar 2020 De Haan de erfgoedpluim uitreikt aan voorbeeldige restauraties van waardevolle historische panden. En in 2020 werd het 25-jarige bestaan van de bescherming van de villawijk De Concessie als dorpsgezicht gevierd. De villa Why Not en Hotel Bellevue kregen als eerste deze erkenning. En zo komen wij terecht in deze tijd vandaag. En het is zo dat de Vlaamse regelgeving eigenlijk toelaat dat in sommige gevallen afgeweken kan worden van een bijzonder plan van aanleg, als dat meer dan 15 jaar oud is. Maar omdat het gemeentebestuur die afwijkingen in de concessie niet wenst, herbevestigde de gemeenteraad op 10 oktober 2019... unaniem het bestaande bijzonder plan van aanleg. En zo wordt dus verder ja, gezorgd voor de bescherming van het stadsgezicht. Opnieuw enkele mooie oude foto's, een panorama met het tramstation, het Leopoldplein en de Leopoldlaan ook, hoe het er uitzag tijdens de Belle Époque. En dan hoe het er vandaag uitziet. Onder andere verschillende van die villa's die gerestaureerd zijn. En ook bijzondere namen hebben, bijvoorbeeld Villa de Zeemermin, waar we uiteraard een zeemermin kunnen op verwachten, in het blauw en het wit. Of Villa Roodkapje, Villa Rusthaven, Villa de Dolfijnen. U kan er zich ongetwijfeld iets bij voorstellen. Zo, we hebben een klein beetje de geschiedenis van de concessiewijk kunnen leren kennen. De reden waarom dat dus die bijzondere bouwstijl hier nog altijd te vinden is in De Haan en het werk dat daarin kruipt om dat mogelijk te maken,
de strijd die daar ook is geweest om dit te beschermen. Ik zou zeggen, breng gerust eens een bezoekje aan de Haan en laat u verrassen door de mooie bouwstijl van de concessiewijk. Tevens de plaats waar dus de wereldberoemde Albert Einstein, maar ook de wereldberoemde James Ensor hier hun plaats hebben gehad. En zo, dierbare luisteraars, gaan we naar een volgende stop. Een beetje verder hier vandaan. We keren een beetje terug in de richting van het tramstationnetje en bezoeken een kerk die toegewijd is aan de heilige Monica.

Zo komen we bij de kerk van de heilige Monica. Op het moment dat we de kerk wilden bezoeken, was het helaas niet mogelijk om een opname te maken in de kerk of erbuiten. Erbuiten werd er gewerkt en binnen in de kerk was de pastoor en enkele medewerkers bezig met de installatie van een geluidsinstallatie. Toch was het de moeite om even binnen te wandelen. Vooral, ze is niet alleen toegewijd aan de heilige Monica, de moeder van de heilige Augustinus, maar vooral ook omdat je er een aantal bijzondere mooie schilderijen, kunstwerken kan terugvinden. Nu, waarom is deze kerk eigenlijk toegewijd aan de heilige Monica? Wat heeft de heilige Augustinus of de Augustijnen hiermee te maken? Wel, in 1897 wordt in de concessie tussen de Dantelaan en de Montaignelaan de Willibrorduskapel opgericht. De badplaats, de Haan, is echter in volle expansie en heeft nood aan een grotere kapel. Pierre Borre, advocaat in Brussel en grondeigenaar in de Haan, neemt dan ook het initiatief om een kerk te bouwen. Daarbij worden enkele architecten aangeschreven en een aannemer en de werken starten in 1899, waarbij ook de toegangswegen naar de kerk werden aangelegd. En in 1902 wordt de kerk voltooid. Het zijn de Augustijnen uit Gent die de Eucharistie er celebreren en bouwen langs de Grote Straat een klooster. Door het toenemende toerisme groeit de bevolking en wordt de kerk opnieuw te klein. In 1920 zal de Schaarbeekse architect Lanen een plan ontwerpen voor een aanzienlijke vergroting van de kerk in neo-Byzantijnse stijl. Deze ambitieuze onderneming wordt echter fors gereduceerd tot het in 1934 bijbouwen van een nieuw transept en een koor, zodat het grondplan van de kerk de vorm van een loteringskruis verkrijgt. In 1954 verwerft de kerk het statuut van zelfstandige kapelanij en op 30 augustus 1958 wordt Sint Monica een zelfstandige parochie. Nu, over de periode overgang tussen de Augustijnen en een diocesane priester is er een klein beetje verwarring ontstaan. Het is namelijk zo dat men dacht dat pater Jerome van der Moere de eerste diocesane priester was die hier dienst uitmaakte, maar dat klopt niet, want die pater Jerome is afkomstig uit de Haan en is als martelaar gestorven in Wamba, in Zaïre, in de jaren 60, maar was dus nooit priester van deze kerk. Er is wel een plaat om hem te gedenken en daarom was dat ook niet helemaal duidelijk. En dus treffen we hier opnieuw een kerk die ontstaan is uit die groei, zeg maar, die exponentiële groei van al die badplaatsen rond diezelfde periode, geschiedenissen die we al eerder zijn tegengekomen tijdens onze pelgrimstocht. Door het feit dat het dus de paters Augustijnen waren en zelfs de toenmalige provinciale overste van de Augustijnen die hier de kerk is komen inwijden, is dus de kerk toegewijd aan de heilige Monica. De moeder van de heilige Augustinus, die, zoals u weet, met heel veel tranen en gebed vroeg aan God om de bekering van haar zoon. Uiteindelijk zal Augustinus, na een eerder wat liederlijk leven, getroffen worden door de woorden van de heilige Ambrosius en zich bekeren. En wat voor een bekering! De belijdenissen van de heilige Augustinus getuigen van deze enorme ommekeer in zijn leven, waarbij hij een groot verkondiger wordt en bijzonder veel heeft geschreven om het geloof te verkondigen en te verdedigen. De huidige paus, Leo XIV, maakt deel uit van deze religieuze familie. En het zal u dus ook niet verbazen dat wanneer u luistert naar de Heilige Vader, u regelmatig citaten zal horen van de heilige Augustinus. Een korte stop dus hier bij de Monica-kerk in De Haan. Van hieruit keren wij terug richting onze kusttram.
De Haan aan Zee, terug dus naar het charmante tramstationnetje. En daar nemen wij opnieuw de kusttram verder richting onder meer een duinenpartij. Langs de Nieuwe Rijksweg gaan we richting Wenduinen en daar is er een kerk toegewijd aan de Heilige Kruisverheffing. Laten we koers zetten richting Wenduinen.

0: departed too long ago, but I. U maakt die pad gelijk voor mij.
1: Onderweg naar Wenduinen komen we opnieuw voorbij een heel mooi natuurgebied. Een echte groene parel aan de kust van 152 hectare groot, bestaande uit drie delen, namelijk de duinbossen. Je vindt hier zowel open duinlandschap met de typische fauna en flora van de kust, als uitgestrekte beboste duinen. Zij strekken zich eigenlijk uit van de Vossenslag tot Wenduinen en bestaan uit drie afzonderlijke delen. Van west naar oost zijn dat de duinbossen van Klemskerke, de duinbossen van Vlissegem en de duinbossen van Wenduinen. Samen dus 152 hectare groot. Het is hierop dat de natuurreservaten, de zandpannen en de kijkuit aansluiten. Zo ontstaat er dus een groot en afwisselend duingebied met bos, duinstruweel en duingraslanden. Het is eigenlijk het stadscentrum van De Haan dat dit geheel in twee snijdt. We vinden naast bos ook open ruimtes met kaal zand en helmgras, mosduinen en duingraslanden. Uitzonderlijke plant- en diersoorten die zich aanpassen aan het speciale klimaat van duingebieden vindt men hier ook terug. De bokkenorchis, duinsterretje en de kustsprinkhaan zijn maar enkele van die bijzonderheden. De nestkoepels van de beschermde rode bosmier zorgen voor een opmerkelijke verschijning in deze habitat. Deze bosrandsoort is uniek in de wijde omgeving. De rode bosmieren ruimen dode dieren op en jagen op plantenetende insecten zoals rupsen. Wist u dat ze wel met 700.000 in zo'n mierenhoop wonen? Ook dit gedeelte behoort tot de zogenaamde jonge duinen, die na de 11e eeuw door omvangrijke verstuivingen op het strand werden gevormd. De vrij scherpe overgang van hoge duinen naar poldervlakte, ook binnen duinrand genoemd, werd eind 18e, begin 19e eeuw reeds beplant met olmen. Die beplantingen moesten voorkomen dat de rijke landbouwgronden in de polders verdwenen onder het landinwaarts stuivend duinzand. De eerste echte bosaanplantingen in de duinen tussen Wenduinen en Bredene dateren van 1838. Er werd toen hoofdzakelijk gewerkt met grove den en loofhout, dat als hakhout werd beheerd. Helaas, door een combinatie van slechte verzorging, tegenstand van de lokale boeren die er hun dieren lieten grazen en diefstal van het hout, bleef er van die beplanting niet veel meer over. In 1880 werd een tweede poging ondernomen. Hoofdzakelijk loofhout werd daarbij aangeplant. Deze keer was het de Eerste Wereldoorlog en de grote droogte van 1921 die roet in het eten strooide. In 1922 werd het beheer van de staatsduinen toevertrouwd aan de toenmalige bestuur van waters en bossen en er werden nieuwe bebossingen uitgevoerd. Aanvankelijk voornamelijk met zwarte den en later ook met abeel, esdoorn, populier, wilg en andere soorten. En ditmaal hielden de bosaanplantingen wel stand. Opnieuw dus een mooi stukje natuur dat u kan meenemen, zeg maar, als wandelgebied of als u met de kinderen onderweg bent, ravotgebied. Daar zal het ook wel zeker voor mogen dienen met hun grote speelzones en verrassende wandelpaden. Vindt u hier ongetwijfeld alles wat nodig is om er een mooie dag van te maken. De duinbossen

om er een mooie dag van te maken. De duinbossen hier vlakbij De Haan. Goed, wij gaan dus hier voorbij richting Wenduinen. Wij stappen af aan de halte Wenduinenmolen. En daar treft u, het zal u niet verbazen, een prachtige molen aan. De Hubertmolen trouwens is een houten korenmolen die als type te vergelijken is met de Hollandse wipmolens. In 1880 gebouwd door Jan Hubert. En Hubert is de naam van een belangrijke molenaarsfamilie aan de Noordzeekust. Beroepshalve bleef deze molen tot 1934 in gebruik en daarna werd het een toeristische trekpleister. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalde de Duitse bezetter de wieken van de molen. En na de oorlog werd hij hersteld en samen met het aanpalende molenaarshuisje in 1946 als landschap geclasseerd. Een ernstige voorjaarsstorm in 1992 zorgde voor heel wat schade aan de molen, waarop het gemeentebestuur van De Haan besliste om deze aan te kopen en hem in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De windvaan is in de vorm van een zeemeermin, toch een zeer opvallend detail. En inderdaad, op het moment dat we afstapten, was de wind zeker in de wieken en konden we de kracht van de molen aanschouwen. Een opvallend zicht als men afstapt hier in Wenduinen. Van hieruit gaan we dus richting de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing. Ja, u merkt het, dierbare medepelgrims, er valt heel wat te ontdekken aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we binnen in de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing en zullen we ook, hoe kan het ook anders, opnieuw een passage ontvangen uit de heilige schrift. Van daaruit zullen wij koers zetten naar Blankenbergen. En gaan we natuurlijk verder richting Zeebrugge en zo richting Knokkeheist en de eindhalte van onze tram. En daar wacht ons nog heel wat verrassing. Dat is voor een volgende keer. We danken u opnieuw dat u opnieuw bent meegewandeld en meegegaan tot hier in Wenduinen. En dan hopen we dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat om die laatste deeltjes van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust mee af te leggen. Van harte dank, dierbare medepelgrims. Graag tot een volgende keer.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in week 20 door het jaar voert de kerk ons binnen in de heilige geheimen met een tekst uit het evangelie volgens Marcus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is nu precies wat wij in de Eucharistie vieren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd kwamen de fariseeën bijeen, toen zij vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Jezus antwoordde hem, Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dat is het voornaamste en eerste gebod. En tweede, daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dit is het woord van God. Ermee beginnen mijn geest wat te laten rusten bij hem. Zodat ik meteen op de golflengte van het gebed zit. Buiten mijzelf. Bij hem. Het gebed is juist zoals de christelijke liefde. Zelfeloos, excentrisch, gericht op een ander, op de ander. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven stilstaan en mijn Gods tegenwoordigheid te binnen brengen. Zien hoe hij mij ziet, hoe hij mij bemint, met geheel zijn hart. Geheel zijn kracht en geheel zijn verstand. En me zo door hem laten beminnen. Een gebaar maken van eerbied. Want waaraan heb ik die liefde verdiend? De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. En mijn verlangen om mijn gehele leven aan God kwijt te raken, kan ik de echtheid van mijn liefde voor hem aflezen. Dit evangelie staat in de context van het geheel van strijdgesprekken. En dat begint in hoofdstuk 21 en eindigt met de strafrede in hoofdstuk 23. Jezus toont zich superieur aan zijn vijanden. En elk gesprek eindigt met een klinkende overwinning van zijn kant. Een eventuele irritatie over zijn superioriteit zou misschien plaats kunnen maken voor bewondering als men bedenkt dat Jezus willens en wetens riskeert dat hij zijn overwinning met de dood zal moeten bekopen. In deze woorden beluisteren wij een liefde tot de dood toe. Daarin beoefent hij metterdaad, wat hij met zijn woorden preekt, liefhebben met het hele hart. Dit keer is het een wetgeleerde die het initiatief neemt, maar de vraag die hij stelt is van alle tijden. Ik kan dus mee vragen, en zo wordt deze geschiedenis ook mijn geschiedenis. De plaats is de Tempel van Jeruzalem. Voor Jezus een plaats van dodelijke dreiging. En ik kan de juiste draagwijdte van de woorden pas goed begrijpen wanneer ik voeling heb met de persoon erachter. De inzet van het gebed is namelijk niet het doorgronden van teksten of het doorzien van het systeem, maar de kennis en de voorliefde voor een persoon, Jezus Christus. Maar hoe zou ik die liefdevolle kennis van hem kunnen krijgen als ze niet aan mij geschonken wordt? Daarom vraag ik om de bijzondere genade van een innerlijke, smakende kennis van de liefde van Jezus Heilig Hart. De overweging. Een wetgeleerde probeerde Jezus dus op de proef te stellen. Een enkeling, een wetgeleerde, een enkele keer, maar die ene wetgeleerde
deed dat deze ene keer. Maar als Jezus zijn leven overziet, dan ziet hij één lange keten van beproevingen. Een beproeving is de samenvatting van Jezus' leven. Zoals hij aan zijn leerlingen zegt, gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. Lucas 22, 28. Dat zegt Jezus dus aan het eind van zijn leven. Heel zijn openbare leven lang, zijn openbare leven begint met beproevingen door de duivel. Daarna werd Jezus door de geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Zijn leven loopt uit op de grote beproeving. Dan moet hij het uur ondergaan. Dan moet hij proeven van de beker. Maar juist door zijn beproevingen heeft Jezus ons gered. Zo staat in de brief van de Hebreeën, omdat hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan hij allen helpen die beproefd worden. Hebreeën 2, 18. Want we hebben een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld. Hebreeën 4, 15. Ook wij worden beproefd, op de proef gesteld. De beproeving haalt het mooiste en diepste in ons naar boven. Want, zegt de woestijnmonnik, neem de beproevingen weg en niemand wordt heilig, niemand wordt gered. We hoeven dus niet bang te zijn voor de beproevingen. Ja, maar kunnen we de beproevingen wel aan? Luisteren we naar de apostel Paulus. Wie werd er ooit meer op de proef gesteld dan hij? Want, zegt Sint Paulus, gij staat aan geen enkele beproeving bloot die de menselijke maat overschrijdt. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan. Gij zult de Heer uw God beminnen. Dat is Jezus' antwoord op de vraag van de wetgeleerde naar het voornaamste gebod. God beminnen? Kun je God beminnen? Kun je van God houden? Kun je van God houden zoals je van een mens houdt? Iemand die je niet ziet, die je niet voelt, die je niet kunt tegenkomen? Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Mensen kunnen bang zijn voor God. Slaafse vrees hebben voor God. Vrees hebben voor straf, voor een straffende God. Mensen kunnen ook onverschillig zijn voor God. God is zo ver weg en die doet je toch niks. Maar beminnen? Als je naar je hart luistert, komt er dan wel eens een spontane opwelling van liefde voor God in je op? Wordt je hart wel eens zomaar warm van genegenheid voor hem? Zoals een jonge moeder eens gezegd heeft, ik kan zo gelukkig zijn met God, ik kan me gewoon niet voorstellen dat er gelovigen zijn die nooit aan hem denken. Ik zou het wel van de daken willen roepen. Als Rut in de eerste lezing bij haar schoonmoeder blijft, met haar schoonmoeder meegaat, naar haar eigen land Israël terugkeert, terwijl de andere schoondochter in haar eigen land achterblijft, bij haar eigen volk, dan zegt Rut, uw God is mijn God. Is God je eigen God? Zo wordt een mens niet geboren. God is eerst de God van je vader en moeder. Je gaat eigenlijk, zonder dat je er erg in hebt, God een plaats geven in je leven. Of liever gezegd, je ouders geven God een plaats in je leven door het kruis, het Mariabeeld, het Heilige Hartbeeld, een plaats te geven in de huiskamer. Dan is God nog niet jouw God. Dan is hij onze God. De God van ons gezin. Tot op een zeker ogenblik God iets voor jezelf gaat betekenen. Dat gaat geleidelijk, zoals het ook met de andere waarden van het leven gaat. Normen en waarden neem je eerst zomaar aan. Ook wat je op school leert of wat anderen je zeggen.
Maar op een gegeven ogenblik ga je afvragen, wat heb ik eigenlijk met God? En dan komt Jezus en die zegt vandaag in het evangelie wat je met God moet hebben. Dat is een andere uiterste. Ge zult de Heer uw God beminnen. Dat is een bevel. Liefde is een bevel. Liefde tot God is niet wat je spontaan voelt, want dat kan allemaal zo weer voorbij zijn. Daar kun je je leven niet op bouwen. Liefde is een opdracht voor je leven. Het is meegegeven met je genen, met de structuren van je bestaan, van je ziel, de krachtlijnen van je hart. En daarop moet je je actief richten. Maar het is ook je heil. Het is ook je geluk. Want zo ben je geschapen. Je bent geschapen met een drang naar God toe. Vandaar dat Jezus zegt, gij zult, want dat is een overeenstemming met die drang. Wat zul je? Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart. Er mag in je hart niets anders zijn dan God. Precies zoals het was bij de heilige Bernardus. Het smaakt mij niet als ik niet in de woorden Jezus hoor klinken. God beminnen met heel je ziel, heel je bezieling. Heel je bezieling moet daar vandaan komen. Je moet geen bijbedoelingen hebben. En met geheel uw verstand, zegt Jezus. Zodat je aan niets kunt denken zonder aan God te denken. Zonder aan Jezus te denken. Dat je alles in het perspectief van God ziet. Dat God het licht van ons leven is. Het licht waarin wij het licht zien. Een mens begint met niets. En Jezus zegt waar je moet eindigen. En nu de vraag van het evangelie. Er zijn nog meer geboden, want er wordt gevraagd naar het voornaamste gebod. Wat is nu het voornaamste gebod in de wet? En daar heeft Jezus een antwoord op gegeven. En de vraag is nu, wat doe je met de rest? Hangt hier maar zo'n beetje bij. Wat doe je met de mensen van wie je houdt? Wat te doen met het tweede gebod? Het is gelijkwaardig aan het eerste, staat er elders. Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Hoort u? Er wordt over uw naaste gesproken. Zoals God op een gegeven ogenblik uw God wordt, met wie u iets persoonlijks hebt, omdat u merkt dat hij iets persoonlijks met u heeft, dat er een relatie is, een betrekking van liefde, zo zal dat ook zijn als je in de liefde tot God de naaste liefde hebt. Niet vanuit je gevoel. Niet vanuit je gevoelens van sympathie of gelijkwaardigheid of gelijkaardigheid, overeenstemming. Maar met datzelfde oerverlangen, diezelfde oerdrang die in je geschapen is en waarmee je voor God voelt. Dat diezelfde drang je naar de mensen brengt. Dat je in diezelfde liefde je medemens nabij voelt, in hem je naaste voelt. Dat je voor hem of haar iets persoonlijks kunt voelen. Dat is namelijk liefde. Je kunt dat voor iedere naaste voelen, omdat het echt de liefde van God is die je naar de ander drijft. En God houdt van elke mens zo persoonlijk als hij van jou houdt. Het is niet zo dat je niet meer van de ander mag houden, omdat je liefde helemaal naar God gaat, zodat er voor de ander niets overblijft. Maar het is de bedoeling dat je je liefde tot de mensen houdt binnen de liefde van voor God, niet erbuiten. Houd van de schepselen, omdat je van de schepper houdt. Zie je naast in het licht van God, zo dichtbij in je eigen hart. Laat de liefde tot de schepper, uw liefde tot de schepselen, bezielen, groter maken en ordenen. Ontvang dan de Heer uw God, die gij zult beminnen.
bij de communie. Als u de communie gaat, leg er heel uw liefde in. En als u dan de kerk verlaat en naar de mensen gaat, durf van ze te houden met de liefde die God zelf in uw hart heeft gelegd. Niet zakelijk eindigen, maar persoonlijk. Met gesprekjes. Met Jezus als vrienden onder elkaar. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat ik u gebied. En dan sluiten met het Onze Vader, met de Vader, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En bidden we ook nog voor de volgende twee intenties, voor zegen over de bezichtiging van een appartement en voor zegen over een op handen zijnd gesprek tussen een bisschop en een priester, dat de Heilige Geest daarbij aanwezig mag zijn. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de proeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons ons heren ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Ja, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaren, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. We hebben vandaag een gedachtenis. Misschien heeft u dat vanmorgen al gehoord. Van de heilige paus Pius de Tiende. En dan hebben we daar gaan we eerst naar de inleiding luisteren. En die vindt u in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1392. En dan gaan we eerst even nog naar het Klein Getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 448. En dan loopt dat verder door, behalve dus het slotgebed. En in het Groot Getijdenboek beginnen we dan, waar ook de inleiding staat, bladzijde 1393. In het Groot Getijdenboek staat de hymne op bladzijde 718. En dan gaan we verder met de antifoon, de psalm, en dan loopt het door in 1185. We zitten in de vierde week nog deze week, 1185. Nou, en dan gaan we dus op het einde voor het slotgebed terug naar bladzijde 1392 voor het slotgebed. Maar gaan we nu eerst luisteren naar de inleiding op bladzijde 1392.
1: Giuseppe Sarto werd in 1835 in het dorp Rize, in het gebied van Venetië, geboren. Na zijn priesterwijding was hij ijverig in verschillende parochies werkzaam. Achterinvolgens werd hij bisschop van Mantua en patriarch van Venetië. In 1903 werd hij tot paus gekozen, overeenkomstig zijn devies alles hernieuwen in Christus, leefde hij in eenvoud en onthechting en toonde hij een grote geestkracht. Hierdoor was hij in staat het christelijk leven onder de gelovigen te bevorderen en krachtig op te treden tegen de dwalingen. Hij stierf op 20 augustus 1914.
0: En dan gaan we voor de hymne naar bladzijde 718 in het Groot Getijdenboek en 448 in het Klein Getijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaats geeft, tijd en grens, zodat de lom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schipt en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam trouw en stil. Verdrijf al wat ons schade wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd. Genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1185. U, Heer, wil ik prijzen, iedere dag de faam van uw wonderdaden verspreiden. U wil ik loven, mijn God en Koning. Uw naam verheerlijken voor altijd.
1: U wil ik prijzen, iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd.
0: De Heer is groot en allerlofwaardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden.
1: Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd.
0: Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden.
1: Men roemt uw huiveringwekkende macht. En spreekt met ontzag van uw grootheid.
0: Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe.
1: De Heer is vol liefde en medelijden. Langmoedig en zeer goedgunstig.
0: De Heer is bezorgd voor u iedere mens. Barmhartig voor al wat hij maakte.
1: Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven.
0: Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij.
1: Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk.
0: Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. U heerlijk prijzen, iedere dag de faam van uw wonderdaden verspreiden. De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet.
1: De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op.
0: De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun ter rechtertijd spijs.
1: Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet aan al hun verlangens.
0: De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. En heilig in al wat hij doet.
1: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept. Voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp.
1: De Heer bewaart al wie hem bemint. Maar ieder die kwaad doet, verstoot hij.
0: Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijzen eeuwig zijn naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der eeuwen.
1: Voor hen die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. De wet van de geest, die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
0: Christus is gestorven voor onze zonde om ons tot God te brengen.
1: Christus is gestorven voor onze zonde om ons tot God te brengen.
0: Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest.
1: Om ons tot God te brengen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus is gestorven voor onze zonden om ons tot God te brengen.
0: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Ho, verhef nu mijn ziel de Heer. Verruk dus mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keuze viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij, tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer,
0: wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Op Christus hebben wij allen die zijn naam kennen hun hoop gesteld. Vol vertrouwen vragen wij hem.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, van nature zijn wij tot vallen geneigd. Kom onze menselijke zwakheid steeds weer te hulp.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, gemakkelijk vallen wij in zonde. Schenk ons altijd weer vergiffenis.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Door de zonde wordt gij beledigd en door boetvaardigheid wordt gij verzoend. Wend van ons de straffen af die gij om onze zonde verdienen.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Het verloren schaap vindt een rustplaats op uw schouders. De zondaren mag u van u vergiffenis krijgen. Wees ook ons genadig als wij zijn afgedwaald.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Open de poorten van het paradijs voor hen die op u hebben gehoopt. Omwille van hun redding hebt gij immers willen lijden.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Je kunt in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, ontferm u over ons.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 1392. Laat ons bidden. God, om het katholieke geloof te bewaren en alles in Christus te hernieuwen, hebt gij aan de heilige paus Pius de wijsheid en de moed van een apostel gegeven. Verleen dat wij naar zijn voorbeeld de wegen gaan die hij heeft aangewezen en het eeuwig loon ontvangen door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden, Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: In Geloof en Catechese hebben wij vandaag te gast Monsieur Ben Janssens. Hij is docent theologie aan de seminaries Rolduc en het Sint-Janscentrum hier in 's-Hertogenbosch. Hij is ook assistentpastoor van de Onze Lieve Vrouwen Basiliek van Maastricht. En vandaag gaan we luisteren naar een conferentie over de leer van Maria bij de eerste kerkvaders.
2: Geachte luisteraars, vereerders van Maria. Wij bevinden ons in de meimaand, de maand die bijzonder toegewijd is aan de verering van Maria. Als we Maria vereren, halen we ons als vanzelf haar beeld voor ogen, zoals dat in het Nieuwe Testament geschetst is in de vier evangelies en ook in de handelingen van de apostelen. We kennen allemaal de teksten over de Annunciatie. We kennen de teksten over de geboorte van Jezus, over de rol van zijn moeder tijdens het aardse leven, haar plaats als de moeder van smarten onder het kruis. We zien haar gezeten te midden van de apostelen, de eerste kerk, biddend om de Pinkstergave van de Heilige Geest. Vanmorgen wil ik echter eens de vraag stellen: hoe hebben de kerkvaders, de eerste opvolgers van de apostelen, over Maria gesproken? En met name die kerkvaders die nog in directe verbinding met de apostelen hebben gestaan. Vooral wil ik de aandacht vestigen op de Maria-leer en de Maria-verering bij de heilige Ignatius van Antiochië en vooral bij de heilige Irenaeus, bisschop martelaar van Lyon. Alle twee zijn martelaren. Ze zijn gestorven als een geloofsgetuigenis voor de Heer, gedood om hun geloof. Hoe getuigden ze nu over Maria in die allereerste na-apostolische tijden? Wie vraagt naar de betekenis van Maria in het geloofsleven van de christenen in die eerste eeuwen, kan op het eerste gezicht een vrij negatief antwoord eigenlijk verwachten. Er waren nog geen Mariafeesten, die komen pas vanaf de 6e eeuw in het oosten op, en geleidelijk aan vinden ze ingang in het westen. Hoewel de graven van de martelaren al snel druk bezocht werden, waren er nog geen bedevaartplaatsen ter ere van Maria. Door de oudste predikanten wordt ze nog niet voorgehouden als model van waarachtig geloof. Er zijn ook geen gebeden tot Maria bewaard gebleven. Het wees gegroet, zoals wij dat bidden, is pas in de 16e eeuw bekend. Het oudste gebed tot Maria stamt waarschijnlijk uit de 4e eeuw. Het is het bekende Sub Tuum Praesidium. Onder uw barmhartigheid zoeken wij onze toevlucht, Moeder Gods. Veracht onze gebeden niet in tegenslag, maar bevrijd ons van gevaar. Gij enige zuivere en enig gezegende. Komt dit gebed pas uit de 4e eeuw? Het vertrouwen in de Moeder Gods, waarvan het getuigt, doet al een vrome aandacht voor Maria vermoeden ver voor deze tijd. Deze eerbied voor Maria ligt voor ons vooral op in de oudste Maria-afbeeldingen in de catacomben. We vinden vrome aandacht ook terug in de volkse zogenaamde apocryfe geschriften, bijvoorbeeld het proto-evangelie van Jacobus van voor 200. In die apocryfe verhalen zien we een grote belangstelling voor de persoon van Maria. Er wordt verteld over haar ouders, haar wonderlijke geboorte, over haar kinderjaren, haar verblijf in de tempel. Lang staat men stil bij de problemen rond haar huwelijk met Jozef, het relaas van haar sterven en de wonderlijke opneming ten hemel worden ons beschreven. In elk geval, deze verhalen laten een verlangen zien om Maria in haar persoonlijke lotgevallen beter te leren kennen. De geschriften van de oudste kerkelijke schrijvers en van de kerkvaders lopen niet over van belangstelling voor Maria. Nader beschouwd echter is de oogst aan getuigenissen over Maria en haar plaats in het heilsbestel zo groot dat het voor deze bijdrage beter leek de aandacht te beperken op twee voorname getuigen uit de tweede eeuw, Ignatius van Antiochië en Irenaeus van Lyon. Met Ignatius van Antiochië bevinden we ons nog onder de leerlingen van de apostelen zelf, in het allervroegste begin. Onderweg naar Rome, waar hij de marteldood zou ondergaan, rond het jaar 120, schreef deze bisschop van Syrië brieven aan zustergemeenten, 7 brieven, waarvan er deze bewaard zijn gebleven. In deze brieven komt Ignatius enkele keren te spreken over Maria. De andere heilige Irenaeus is geboren in Klein-Azië rond het jaar 140. In zijn jeugd heeft hij onder het gehoor gezeten van Polycarpus, die op zijn beurt nog in verbinding heeft gestaan met de eerste leerlingen. Later werd hij eerst priester en vervolgens bisschop van Lyon, waar hij volgens een oude overlevering als martelaar gestorven zou zijn rond het jaar 200. Zijn omvangrijk werk tegen de ketterijen van de Gnosis kan beschouwd worden als de eerste meer systematische uiteenzetting van het christelijk geloof. Met deze twee getuigenissen beperken we ons dus tot de oudste schriftelijke bronnen welke ons na de Heilige Schrift bewaard zijn gebleven. In deze geschriften valt het op dat ze een heel andere sfeer ademen dan de apocryfe verhalen. Ignatius en Irenaeus tonen geen duidelijke belangstelling voor de persoon van Maria en haar levensgeschiedenis. Alle aandacht richt zich op haar betekenis in het mysterie van de menswording van Gods Zoon. De naam van Maria wordt genoemd om de ware aard van dat mysterie te laten zien. Van twee kanten wordt het waarachtig geloof in Jezus Christus als de Heer aangevallen. Enerzijds zijn er mensen die hem niet als een waarachtig mens beschouwen. In het begin van de eeuw bij Ignatius zijn dat de zogenaamde docetisten. Zij beweren, het woord Gods is slechts in schijn mens geworden. Hij heeft het vlees niet gedragen. Bij gevolg heeft hij slechts schijnbaar lijden ondergaan en is hij ook maar in schijn gestorven. Aan het einde van de eeuw bij Sint Irenaeus zijn het de gnostici in hun overwaardering van het geestelijke en van geestelijke kennis kijken zij vol minachting neer op de stoffelijkheid van het lichaam. Fel wijzen ze de idee af dat het goddelijke of geestelijke zich zou kunnen verbinden met het stof der aarde. Tegenover deze dwalingen verdedigen Ignatius en Irenaeus: Jezus is waarachtig mens geboren uit Maria. Het moederschap van Maria wordt dus hoog gehouden tegenover degene die tekort doen aan Jezus' menselijkheid. Anderen weer kijken tegen Jezus op als een louter schepsel, wel meer dan een mens, een profeet of een hemels wezen geschapen als een van de aartsengelen. Maar voor hen is hij niet God. Ten tijde van Ignatius zijn dat de mensen die zich vasthouden aan Joodse opvattingen en niets willen geloven dat niet in het Oude Testament staat. Ze zien niet dat het evangelie iets unieks heeft. De komst van de Verlosser, onze Heer Jezus Christus, zijn lijden en opstanding. Irenaeus spreekt van de zogenaamde Ebionieten, die in Jezus niet meer zien dan een gewoon mens verwekt door Jozef. Ook in de wetlegging van deze dwalingen gebruiken Ignatius en Irenaeus de naam van Maria. Is Jezus geboren uit een vrouw? Zijn moeder was een maagd. De maagdelijkheid van Maria laat dus Jezus waarlijk goddelijke oorsprong zien. Op de vraag wie Jezus Christus is, zal Ignatius antwoorden. Hij is, nu letterlijk citaat, dus een brief aan de christengemeente van Trallië. Hij is uit het geslacht van David, uit Maria, waarlijk geboren. Hij at en dronk. Hij is waarlijk vervolgd onder Pontius Pilatus. Hij is waarlijk gekruisigd en gestorven onder het oog van de hemelse, aardse en onderaardse machten. Het staat er zomaar in een reeks, uit Maria waarlijk geboren, als in het voorbijgaan genoemd. Maria staat geheel in dienst van het getuigenis van Jezus' waarachtige menselijkheid. Op eenzelfde wijze noemt Ignatius Maria ook in zijn brief aan de christenen van Efeze. Er is één geneesheer, Jezus, vleeselijk en geestelijk, geboren en ongeboren, God in het vlees gekomen, in de dood waarachtig leven, zowel uit Maria als uit God. Eerst onder het lijden, vervolgens zonder lijden. Jezus Christus, onze Heer. Het uit Maria staat hier in een reeks van andere synoniemen om het waarachtig mens zijn van Jezus tot uitdrukking te brengen. Tegenover de synoniemen welke zijn goddelijke oorsprong verwoorden. Al deze tegenstellingen komen tezamen in de ene persoon, Jezus Christus, onze Heer. Tegenover de vele dwaalleraar plaatst Ignatius hem als de ene arts in wie voor ons genezing en heil ligt. Alle aandacht richt zich op Jezus Christus, gekomen tot ons heil. Maria wordt genoemd als terloops, één van de vele wijzen om Jezus' mensheid uit te drukken. En tegelijkertijd is ze toch van onvervangbare betekenis. Zij staat er borg voor dat Jezus Christus geen mythe is, verteld door verkondigers, maar een historische mens van vlees en bloed. In de theologie van Irenaeus staat centraal van dat heel de mens door God geschapen is en mag delen in de verlossing. Niet een deel van de mens in geest of zijn ziel, maar heel de mens in al zijn lijfelijkheid. Dit centrale gegeven klinkt door als Irenaeus heel concreet ingaat op de betekenis van Jezus, van Maria's moederschap. Letterlijk citaat. Zij die beweren dat hij niets van de maagd ontvangen heeft, zijn in dwaling. Want dit betekent zoveel als hij is zich slechts in schijn vertoond, alsof hij een mens was, terwijl hij het niet was. Hij is mens geworden zonder iets van de mens te nemen. Want als hij niet van een mens de substantie van het vlees ontvangen had, dan is hij niet mens geworden, noch mensenzoon. Dan zou zijn nederdaling in Maria overbodig geweest zijn. Waarom zou hij in haar zijn neergedaald, als hij niets van haar moest ontvangen? Zo wordt Maria's moederschap door Irenaeus bevestigd om Jezus waarachtig mens zijn aan te tonen. Komt Maria hier te sprake, geheel in dienst van het mysterie van de menswording van de Zoon Gods? Tegelijkertijd wordt in deze tekst duidelijk dat wij Jezus Christus niet los kunnen zien van Maria, zijn moeder. Van haar heeft hij immers ontvangen. Wie aan Maria voorbij gaat en haar waarachtig moederschap niet wil herkennen, krijgt een vals beeld van Christus. En zo zal Irenaeus vervolgen, hij sluit zich buiten de verlossing. We worden immers tot in onze lichamelijkheid gered. omdat de Zoon Gods ons menselijk bestaan heeft gedeeld en vlees geworden is. Hij heeft dit ontvangen van Maria. Of met de woorden van Irenaeus zelf, een belangrijke tekst, want van Maria, die voortkwam uit het menselijk geslacht en ook zelf mens was, heeft hij zijn geboorte als mens ontvangen en is hij mensenzoon geworden. We gaan nu luisteren naar het Salve Regina. Wees gegroet, koningin.

0: Ja, welkom terug in ons programma Geloof en Catechese. En we luisteren naar monsieur Ben Janssens. En hij gaat verder over de leer van Maria bij de eerste kerkvaders.
1: Wij spraken over het moederschap van Maria als een bewijs ten dienste van het werkelijke mens zijn van Jezus. Ook de maagdelijkheid van Maria wordt niet op zichzelf beschouwd door de kerkvaders. Dat zou pas later het geval zijn, als Maria voorbeeld en inspiratie wordt voor allen die geroepen zijn tot de maagdelijke levensstaat. Bij de eerste kerkvaders is dit perspectief nog afwezig. Ze doen een beroep op de maagdelijkheid van Maria om nu juist Jezus' goddelijke oorsprong aan te tonen tegenover de bestrijders. Zijn moederschap dus in dienst van zijn mens zijn, zijn maagdelijkheid in dienst van zijn God zijn. Wie de brieven van Ignatius leest, zal het opvallen dat hij overvloedig en onbevangen over de godheid van Christus spreekt. Niet alleen over Jezus Christus als de Zoon Gods, maar ook zonder meer Jezus Christus als onze God. In dit verband noemt hij ook één keer de naam van Maria. Jezus werd ontvangen door Maria en geboren. Maar dit is geschied naar Gods bestel en van de Heilige Geest, zegt hij. Letterlijke tekst in de brief aan de christenen van Efeze. Want onze God Jezus Christus, werd ontvangen door Maria naar het bestel van God. Wel uit het geslacht van David en van de Heilige Geest. Hij werd geboren en gedoopt om door zijn lijden het water te zuiveren. Vinden we bij Ignatius de maagdelijkheid van Maria slechts één keer uitdrukkelijk genoemd? Irenaeus staat er veel uitvoeriger bij stil. Het maagdzijn van Maria behoort tot de kern van zijn theologie over de menswording van Gods Zoon. Onze verlossing is werkelijk. Er is echt gemeenschap met God mogelijk, omdat het God zelf is die het vlees heeft ontvangen en heel ons mens zijn heeft gedeeld. Irenaeus toont uitvoerig aan hoe de maagdelijke geboorte duidelijk wordt aangekondigd door de profeten van het Oude Testament. Met name de bekende Emmanuel-profetie van Jesaja krijgt ruime aandacht. Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren. Deze vertaling wordt gevolgd door de Ebionieten die eruit afleiden dat Jozef de vader van Jezus is. Irenaeus weerlegt dit met het argument dat de Joden zelf, lang voor de komst van de Heer, de vertaling zie de maagd bezigde in plaats van zie de jonge vrouw. Toen ze deze profetie namelijk in het Grieks vertaalde in de Septuagint-vertaling. In het voetspoor van de apostelen is de kerk altijd deze versie blijven volgen. Zie, de maagd zal ontvangen. Zo dus al dus Jesaja 7, vers 14. En na deze weerlegging geeft Irenaeus als tekstverklaring, letterlijke tekst nu, de Heilige Geest heeft ons door deze woorden nauwkeurig het volgende te kennen gegeven. Zijn geboorte die is uit een maagd en zijn wezen namelijk dat hij God is. Want dat betekent de naam Emmanuel. En dat hij mens is, dat wordt aangegeven met de zin hij zal boter en honing eten en met de benaming kind. En met de woorden voordat hij goed en kwaad leert kennen. Want deze trekken zijn karakteristiek voor een mensenkind. De gedachte welke Irenaeus hier ontwikkelt laat duidelijk zien hoe hij de maagdelijkheid van Maria beklemtoont. Het maagdzijn van Maria geeft ons het ware

0: de vrucht van de schoot. Deze maagdelijke geboorte wordt hier ook biologisch verstaan, in de zin van niet verwekt door een man. Letterlijk citaat. Hij die geboren zou worden is niet uit de wil van een man, maar de door God beloofde. De geboorte lag niet in menselijk perspectief en is niet door mensen bewerkt. Het is Gods werk, buiten alle verwachting. Irenaeus ziet de maagdelijke geboorte ook terug, waarin het visioen van Daniël gesproken wordt van de steen, die werd losgekapt zonder dat een mensenhand eraan te pas kwam. Daarmee wordt volgens Irenaeus de komst van Christus in de wereld aangegeven, namelijk zonder tussenkomst van Jozef. De steen is uit de aarde genomen, dat wil zeggen uit Maria, maar niet door een man, maar door de kracht van God. Deze uitleg van het visioen van Daniël zal later door vele anderen worden overgenomen. Zo staan de twee benamingen voor Maria, moeder en maagd, in dienst van het mysterie van de menswording van Gods Zoon. Ja, Maria's maagdelijk moederschap hoort zelf binnen dit mysterie thuis. Letterlijk citaat van Irenaeus: de maagdelijkheid van Maria en haar voortbrengen bleef verborgen voor de heerser van de wereld, evenals de dood van de Heer. Die drie luidsprekende mysteries die in de stilte van God werden volbracht. Uit Maria's schoot is niet enkel de Zoon Gods geboren, maar worden ook wij herboren tot kinderen Gods. Is zij moeder van Gods Zoon? Ze is daarmee ook moeder van de gelovigen. Irenaeus heeft dit thema vooral uitgewerkt in zijn vergelijking van Maria met Eva. De tegenstelling tussen Maria en Eva zien we misschien al vaag uitgedrukt in de brief aan Diognetus. Voor het eerst wordt ze duidelijk verwoord bij Justinus, een van de eerste kerkvaders, Justinus Martelaar en apologeet. Ook Tertullianus, een oud-christelijke schrijver, maakt deze vergelijking. Irenaeus heeft er de klassiek gebleven verwoording van gegeven. Na eerst over Adam gehandeld te hebben, als voorafbeelding van de vleesgeworden Zoon van God, vervolgt hij: zo ook geeft Maria zich te kennen als de gehoorzame maagd, wanneer zij zegt: zie uw dienstmaagd, Heer, mij geschiede naar uw woord. Eva was ongehoorzaam. Zij gehoorzaamde niet toen ze nog maagd was. Want Eva had wel Adam als man, maar was toch nog maagd. Immers ze waren beide naakt in het paradijs en schaamde er zich niet voor, omdat zij, nog maar nauwelijks geschapen, geen weet hadden van de voortplanting. Ze moesten eerst opgroeien en dan pas zich vermenigvuldigen. En dan de belangrijke tekst. Evenals Eva door haar ongehoorzaamheid de oorzaak werd van de dood voor zichzelf en voor heel het menselijk geslacht, zo werd Maria, die ook reeds voor een man bestemd was en toch nog maagd, door haar gehoorzaamheid oorzaak van heil voor zichzelf en voor heel het menselijk geslacht. De overeenkomst tussen Maria en Eva ligt dus allereerst in het feit dat beide maagd waren, terwijl ze toch al gebonden waren aan een man. Maar de verwantschap gaat dieper. In hetzelfde waarin Eva tekortgeschoten is, daarin is Maria de gehoorzame dienstmaagd geworden. Tegenover de ongehoorzaamheid van Eva, welke de dood veroorzaakte, staat Maria's gehoorzaamheid en haar geloof, waardoor Eva's ongehoorzaamheid ongedaan gemaakt is. Omdat beide aan het begin staan, hebben Eva en Maria universele betekenis. Opvallend in deze tekst is dat Maria hier niet beschreven wordt als een willoos werktuig in Gods heilsplan. We zien hier een ontwikkeling waarin de aandacht zich meer richt op de persoon van Maria, op haar eigen bijdrage in het heilsmysterie. De nadruk komt hier te liggen op Maria's eigen rol. Het is haar geloof, haar gehoorzaamheid. Maria's maagdelijk moederschap berust dus op een vrij persoonlijke instemming en overgave. En daarom is ze ook persoonlijk door haar gehoorzaamheid oorzaak van heil voor zichzelf en voor heel het menselijk geslacht. De parallel met Eva, de moeder van alle levenden, opent de weg om naar Maria op te zien als de moeder van allen die herboren worden tot een nieuw leven. Maria's betekenis beperkt zich niet tot de historische menswording. Doordat zij Eva's ongehoorzaamheid ongedaan gemaakt heeft, is haar betekenis blijvend, de geslachten door. Door haar moederlijke rol bij de menswording is ze oorzaak van heil. Niet alleen voor de geslachten voor haar tot aan Eva, maar ook voor allen die na haar geloven in Jezus als de Heer en de Redder. Zo ligt in de oude bron de basis van de latere ontwikkeling, waarin de gelovigen zich vol vertrouwen wenden tot de moeder Gods en een beroep doen op haar moederlijke bemiddeling. Sinds de tweede eeuw heeft de Maria-verering enorme ontwikkelingen gekend. De oudste getuigenissen leggen hiervoor een fundament en geven tevens de richting aan. Ze laten ons zien dat Maria binnen het heilsmysterie staat. Dat bij gevolg de verering van Maria niet geïsoleerd mag worden van het mysterie van ons heil in Jezus Christus. Deze norm wordt hernomen door Paus Paulus VI in zijn apostolische advertatie Marialis Cultus, waarin hij stelt: in de maagd Maria verwijst alles naar Christus en alles hangt van hem af. Ik wil u danken voor uw aandacht.
1: Dit was de Geloof en Catechese, de leer van Maria bij de eerste kerkvaders, door monsieur Ben Janssens, assistent-pastoor van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek Maastricht en docent theologie aan de seminaries Rolduc en het Sint-Jans Centrum. En monsieur die blijft nog even aan de telefoon

0: En we zijn weer terug in geloof en catechese. En onze gast vandaag is monsieur Ben Janssens. Monsieur, dit is toch ook het lied van Maastricht waar u assistent pastoor bent?
1: Natuurlijk, natuurlijk. Dit lied zingen we elke zaterdagavond samen met de broederschap van Onze Lieve Vrouw voordat we aan de Heilige Mis beginnen. En natuurlijk bij elke grote plechtigheid. En ja, dat is inderdaad
0: het lijflied.
1: Ja, natuurlijk, van elke Maastrichtenaar. Want elke Maastrichtenaar, om het zo te zeggen, heeft twee parochies. Is lid van twee parochies.
0: Oh ja?
1: Zijn eigen parochie en Onze Lieve Vrouwenparochie.
0: Ah, vandaar de vroomheid van de Maastrichtenaren. Dat is helemaal duidelijk.
1: Uiteraard. Ja. De kapel die is van de morgen tot de avond. Toen ik vanmorgen kwam, tegen een uur of 8:30, toen was al... Dus branden al vele, vele kaarsjes.
0: Ja, en hier in Den Bosch is het de zoete moeder van Den Bosch. Is Maria ook de moeder van Maastricht? Wordt zij zo echt gezien?
1: Zeker, zeker. Slevrouw, hè?
0: Oh ja.
1: Slevrouw heet dat. Het is een lieflijke naam die even bezocht wordt. Soms zijn wij priesters dan... hoe moet ik het noemen, wat aarzelend, omdat men wel de kapel, iedereen, elke Maastrichtenaar komt in de kapel, maar de deur verder naar de Eucharistie, die vergeet men wel.
0: Ja, kun je niet afdwingen?
1: Nee, maar goed, het is, ik heb in een predicatie daar eens wel eens op ingegaan, wat dat is, hè?
0: Ja.
1: Is dat toch... Misschien het afstandelijke van het eucharistische mysterie, dat iets dichterbij komt van de goedheid Gods. Of in heel dichtbij in de moeder met name. Hè.
0: Mm-hmm. Ik heb een vraag gekregen van een luisteraar, monsieur. Dat was van Piet van Dortmund. En die vraagt... Hoe komt de kerk erbij dat Maria is gekroond als koningin van hemel en aarde? Lijkt me een hele concrete vraag.
1: Ja, dat is een heel concrete vraag.
0: Ik hoop dat u een concreet antwoord heeft.
1: Ja, dat kan ik heel concreet geven. In die zin dat allereerst eens kijken naar de iconografie. Hè? De zeer oude, ik sluit dan toch weer aan bij... Ja, niet direct bij de eerste kerkvaders, maar toch bij de vroege tijd. Hè, denken we maar bijvoorbeeld aan de mozaïeken.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk heel concreet het mozaïek in Santa Maria in Trastevere, waar Maria al een plaats inneemt op de troon aan de rechterhand van Jezus, die ook als... gekroonde daar aanwezig is. Daar is dus al heel vroeg het besef van het deel hebben aan. En dat is een typisch katholieke gedachte eigenlijk, als je daar theologisch over gaat nadenken, dat een schepsel, een heel bijzonder schepsel, begenadigd schepsel, als Maria, maar goed, elk schepsel ook als gedoopte, deel kan hebben aan het heilswerk van de Heer, hè, in de gemeenschap der heiligen. Denkt u aan de voorspraak van de heiligen. Dus het participeren, zoals we dat dan een beetje met vaktaal noemen, het deel hebben aan het verlossingswerk. Hè, waardoor niet het meer reformatorische van Christus alleen, nee... Het is Christus en de kerk, het is Christus en Maria, het toonbeeld van de kerk. En dat is natuurlijk als we dan meer kijken naar onze tijd, is dat natuurlijk na het dogma van 1950, dus van de assumptie of van de ten hemelopneming van Maria, is dat natuurlijk ook in de liturgie, hè, in het octaaf van 15 augustus, hè, dus 22 augustus, is dan ook een gedachtenis opgenomen, een Maria-gedachtenis, een liturgie van Maria koningin. Dus degene dus die ten hemel opgenomen is, Die allen die bij hem behoren, zegt Sint Paulus. Ja, wie hoort meer bij hem dan zijn eigen begenadigde heilige moeder? Prachtig dan uitgedrukt, de Christus die ja, koninklijk de dood heeft overwonnen. We kunnen ook nog denken aan ja, Christus koninklijk afgebeeld in de Romaanse tijd, wat de iconografie betreft. Dus als de gekruisigde uitgerekend, als de gekruisigde ja, gesierd met een kroon in de Romaanse tijd. En de gotische tijd krijg je dan veel meer, dus de lijdende Christus, de man van smart aan het kruis.
0: Ja, er is dus een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. Het is niet zomaar uit de lucht komen van.
1: Het is een oude hymne ook, weer een Javit Acroce, hè. Christus die regeert vanaf het kruis. Het lijkt, het is een paradox. Hoe kun je regeren juist vanaf het kruis, hè?
0: Goed, monsieur, er is, ik heb een mevrouw onder de knop zitten, zoals dat heet hier. En die heeft een vraag aan u over Maria en de onbevlekte ontvangenis. En ik stel voor dat we de mevrouw zelf aan het woord laten. Mevrouw?
2: Ja, het is geen mevrouw, het is meneer. Maar goed...
0: Neem me niet kwalijk.
2: Monsieur, ik wil graag vragen... hoe kan ik zwakgelovige mensen en... vooral ook protestante mensen die niet of nauwelijks de ware volheid van Maria aannemen. Wat betreft de altijd maagd gebleven Maria. Hoe is dat nou mogelijk als ze dus toch een zoon baart?
1: Ja, dus dat is niet de onbevlekte ontvangenis. Hè? Dus dat is het grote... misverstand dat men altijd heeft dat de onbevlekte ontvangenis de maagdelijkheid zou inhouden.
2: Ja.
1: Dus dat het hetzelfde zou zijn. Onbevlekte ontvangenis betekent dus, om dat even recht te zetten, dat zij
2: zonde
1: met de erfzonde bevlekt is.
2: Ja. Ja.
1: Maar de maagdelijkheid is dus een ander geloofsgeheim. En ja, luister, dat hangt ook weer onmiddellijk samen. Dan zou ik dus diezelfde lijn willen volgen van ook van deze eerste kerkvaders en ook van de Heilige Schrift. Met de persoon van Christus. Wie is hij? Hè? Wie is hij, de eeuwige zoon van de Vader? En om juist duidelijk te maken, hè, dus dat Irenaeus zegt dat dus heel duidelijk, dat hij God is, hè, dat hij dus niet zijn uiteindelijke oorsprong vindt in het voortgekomen uit menselijke ouders. Zijn oorspronkelijke, eeuwige oorsprong is het geboren worden uit de Vader. Dus die komt dan bij het geheim van de allerheiligste drie-eenheid. Dus die maagdelijke geboorte heeft onmiddellijk te maken met, ja, wie is hij? Ja, als hij de zoon van God de Vader is, dan wordt dat dus nog eens op een heel duidelijke manier onderstreept, hè, dus bevestigd door die maagdelijke geboorte.
0: Heel hartelijk dank voor uw reactie en ook deze vraagsteller. Heel hartelijk dank. En we sluiten het programma af. Ik dank u wel, monsieur Ben Janssens. En hij was in geloof en catechese. En de titel van deze conferentie was De Leer van Maria bij de Eerste Kerkvaders. En monsieur Janssens is docent theologie aan de seminaries Rolduc en het Sint-Janscentrum hier in Den Bosch en assistent-pastoor van de Onze Lieve Vrouwen Basiliek van Maastricht.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden. O volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur. U luistert naar een uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. Dit is de brand is pastor Smit en hij wordt geassisteerd door diaken Clavel.
1: De Heer heeft de heilige paus Pius X uitverkoren tot zijn hoge priester. Hij heeft voor hem zijn schatkamer geopend en hem in overvloed van zijn gaven meegedeeld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Gedachtenis van de heilige paus Pius X, overleden 20 augustus 1914. Misschien denken we wel heel erg aan een carrièrepaus, want hij was kapelaan, werd pastoor, toen werd hij bisschop, toen werd hij patriarch en uiteindelijk werd hij paus. Zo'n prachtige ladder. Niet zozeer naar boven. We weten dat het pausschap een dienststand is. Dus het is eigenlijk een ladder naar beneden. Deze paus zo onverwachts gekozen. Eigenlijk was hij ook niet de eerste keuze van het conclaaf. Er was iemand anders als mogelijke paus aangewezen. Maar in die tijd bestond er nog de mogelijkheid van een vetorecht door wereldlijke machthebbers. En dat gebeurde ook. Dus die aanvankelijke kandidaat werd het niet. En men moest opnieuw gaan kiezen. En toen kwam Sarto naar boven. En met tranen in zijn ogen accepteerde hij dit ambt. En koos de naam van Pius X. Een verrassing voor velen. Dit was sinds eeuwen een paus die niet uit een adellijke familie kwam. En sinds heugen is een paus die zelf ook pastoor was geweest. En dat is ook meteen zijn inzet voor het pontificaat geweest. Zo anders dan zijn voorganger die de dialoog zocht met de wereld, met de cultuur, met de wetenschap. Paus Pius X niet meer naar binnen gericht om de mensen in het geloof te verdiepen, om hun geloof te vernieuwen. En hij voerde ook nieuwheden in, zoals de veelvuldige communie, waartoe hij opriep de lagere leeftijd, jongere leeftijd, om eerste communie te doen. Veranderingen in de muziek rond de liturgie en op weg naar een nieuw kerkelijk recht. Het was werkelijk een paus van vernieuwing, maar altijd gericht op de vernieuwing van het geloofsleven van de mensen zelf. Alles hernieuwen in Christus, maar ook omwille van Christus en we zouden kunnen zeggen vanuit Christus. Een paus die heilig leefde, die sober leefde, eenvoudig leefde, al eiste hij wel strikte gehoorzaamheid aan de mensen in zijn omgeving, maar omwille van zijn goedheid was dat makkelijk op te brengen. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, hij heeft nog zoveel pogingen gedaan om dat tegen te gaan en de oproep bleef hij hernemen om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen, kreeg hij longontsteking en 3 weken na het uitbreken van de oorlog overleed hij, maar hij offerde zijn lijden en zijn dood op voor de vrede in de wereld. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laat. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, om het katholieke geloof te verdedigen en alles in Christus te hernieuwen, hebt gij aan de heilige paus Pius X hemelse wijsheid en apostolische moed geschonken. Geef dat wij zijn richtlijnen en voorbeeld volgen om het eeuwig loon te ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in de eeuwen der eeuwen.
2: Uit de profeet Ezekiel. In die dagen legde de hand des Heren zich op mij. In een sterke wind nam hij mij op en hij plaatste mij midden in een vallei. En deze vallei was vol beenderen. In alle richtingen geleidde hij mij langs de beenderen. Het was een ontzaglijke hoeveelheid en heel de oppervlakte van de vallei was ermee bedekt. Droog waren ze en dor. Toen sprak de Heer tot mij: Mensenkind, kunnen die beenderen tot leven gewekt worden? Ik antwoordde: Heer God, u weet het. Daarop beval hij mij: Profeteer dan over die beenderen en spreek hun toe als volgt. Dorre beenderen, luistert naar het woord des Heren. Zo spreekt God de Heer: Beenderen hier aanwezig, ik ga mijn geest over u brengen en gij zult leven. Ik leg weer spieren over u, met vlees bedek ik u en ik span een huid over u heen en mijn geest stort ik uit over u en gij zult leven. En ik profeteerde precies zoals mij bevolen was. En terwijl ik profeteerde, hoorde ik een geruis en het was heel sterk. De beenderen bewogen zich naar elkaar toe, juist zoals ze bij elkaar hoorden. En voor mijn ogen bedekten de beenderen zich met spieren en vlees en er spande zich een huid overheen. Maar er was nog geen geest in. En opnieuw sprak de Heer tot mij: Profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en spreek tot de geest. Zo spreekt de Heer God: Kom, geest van de vier windstreken, en blaas over deze gevallenen, opdat ze weer leven. En ik profeteerde zoals hij bevolen had. En de geest blies over de gevallenen, en ze begonnen te leven. Ze richtten zich op hun benen op. Een leger was het, onafzienbaar groot. Hij sprak tot mij: Mensenkind, deze beenderen zijn het huis van Israël. Ze zeggen alsmaar: Onze beenderen zijn verdord, onze hoop vervlogen. Het is met ons gedaan. Profeteer daarom en spreek tot hen. Zo spreekt God de Heer: Ik ga uw graven openen. In massa's zal ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël. En wanneer ik dan uw graven geopend heb en u in massa's zal hebben weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat ik de Heer ben. Mijn geest zal ik over u uitstorten en gij zult leven. Ik zal u vestigen op uw eigen grond en gij zult weten dat ik de Heer ben. Wat ik zeg, dat volbreng ik. Zo luidt de Godspraak des Heren. Woord van de Heer. Breng dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig. Barmhartig is Hij altijd.
3: Breng bedankt aan de Heer, want Hij is goedgunstig, barmhartig is Hij altijd.
2: Laat ieder dat zeggen die God heeft verlost, die Hij uit de hand van de vijand bevrijdde, of die Hij terugbracht uit verre landen, van oost of west, uit het noorden of zuiden.
3: Breng
2: dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, barmhartig is Hij altijd. Zij doolden rond in de barre woestijn. Ze vonden geen weg naar bewoonbare plaatsen. Ze hadden honger en leden dorst. Ze waren de dood nabij. Breng dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, barmhartig is Hij altijd. Toen riepen zij tot de Heer in hun nood, en Hij bevrijdde hen uit hun ellende. Hij leidde hen langs een veilige weg, zodat ze een woonplaats vonden. Breng dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, barmhartig is Hij altijd. Zij moeten de Heer voor zijn goedheid danken, voor al zijn weldaden jegens de mensen, omdat Hij de dorstige heeft gelaafd, de hongerige verzadigd. Breng dank aan de Heer, want Hij is goedgunstig, barmhartig is Hij altijd.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd, toen de fariseeën vernamen dat Jezus de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg Jezus om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het voornaamste gebod in de wet? Hij antwoordde hem, gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het voornaamste en eerste gebod. Het tweede, daarmee gelijkwaardig, gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Woord van de Heer.
1: Het beeldvisioen over de dorre doodse beenderen die weer tot leven komen. We kennen het en we horen het graag telkens weer. Het is zo prachtig beschreven. Het gaat over het volk Israël dat verstrooid is en daardoor als dood wordt getekend. Maar de Heer, hij belooft dat het volk weer bijeengebracht wordt en weer in het beloofde land zal wonen. En dan komt het weer tot leven. Maar dit visioen, deze profetie, kan natuurlijk meerdere betekenissen, meerdere diepten hebben. Bijvoorbeeld in de geschiedenis van de kerk, dat lokaal en tijdelijk de kerk misschien eenmaal dood kan lijken, maar de Heer kan door de Heilige Geest nieuw leven brengen, daar waar mensen openstaan voor die werking van de Heilige Geest. Zoals onze paus onlangs nog heeft gezegd, God kan voor verrassingen zorgen. Maar natuurlijk heeft men deze tekst ook gelezen als een soort voorafbeschrijving van wat Jezus zal doen bij zijn wederkomst. Om ons lichaam te herscheppen, een hernieuwd lichaam te maken, een eeuwigheidslichaam te maken. Dat te voegen bij onze ziel waar onze persoon is, opdat we zo in alle eeuwigheid, God geven het, in de volheid van de vreugde in de hemel kunnen leven. Een vreugde die niet alleen een geestelijke vreugde zal zijn, maar heel onze persoon daarin zal betrekken. Jezus die de twee geboden naar voren haalt. Uit zijn mond krijgen ze natuurlijk een bepaalde klank, een bepaalde ook diepere betekenis. God beminnen en de naaste beminnen. God is mens geworden, Jezus Christus. Hij is onze naaste geworden. Als we Jezus beminnen, beminnen we zowel God als onze naaste. En tegelijkertijd is het ook Jezus die laat zien wat het betekent om God, God de Vader, te beminnen met heel zijn hart, met heel de inzet van zijn leven. En wat het betekent om de naaste te beminnen, zich helemaal weg te schenken voor een ieder eucharistisch weg te schenken. Het is dus niet zomaar een braaf gebod, zoals mensen het wel eens verstaan. Natuurlijk houden we wel een beetje van God en zijn we goed voor elkaar. En dat is het dan. Het gaat veel verder dan dit. En dan is er nog de vraag, kan dit als gebod aan ons voorgelegd worden? En hoe kan ik het gebod vervullen om te beminnen? Als het een gebod was om iets te doen, dan kan je het uitvoeren. Maar het gebod om God te beminnen met heel je hart en de naaste beminnen zoals wij door Christus bemind zijn. Hoe kan je dat doen? Dat moet een verandering van hart vragen. Het moet een lenen van de liefde van Christus zelf zijn. Of meer nog, het moet een putten uit de liefde van de Heer voor zijn Vader. En zo kunnen wij God gaan beminnen, zijn liefde voor alle mensen. Zo kunnen we een beetje onze naasten gaan beminnen. Zonder een band met Jezus zijn deze geboden niet te beleven. Zonder telkens weer de putten uit zijn liefde is dit niet mogelijk. Maar dankzij de sacramenten, bijzonder de Eucharistie, kunnen we telkens putten uit die liefde van Christus. En zo de genade vragen om inderdaad steeds meer God te beminnen en de naaste te beminnen. En de naaste, niet alleen degene die direct naast ons zijn, die we vaak voor een deel ook zelf een beetje uitkiezen. Nee, iedereen, want de liefde van Christus is katholiek, die sluit niemand buiten, omvat allen. ook degene die tegenover ons staan, ook degene die onze vijanden zijn, een onmogelijk gebod, tenzij in de band met Christus te beleven. En de heiligen, ook de heilige Paus Pius X die we vandaag vieren, zijn mensen die heel diep uit die bron van Christus liefde geput hebben, die telkens weer daaruit putten. Misschien is het hun eerste reactie geworden als er iets gebeurde of als ze iemand ontmoeten, altijd weer die liefde van Christus zoeken om die door te geven en te beleven. Heiligen zijn mensen die misschien niet alleen geput hebben uit de liefde van Christus, maar zich daar helemaal hebben ingestort, helemaal beschikbaar zijn geworden, zodat die liefde van de Heer hen zo kon vormen, dat die liefde door hen heen ging werken. De heilige Paus Pius X heeft dat ook beleefd. Met al zijn beperkingen die er waren, heeft hij de liefde van Christus doorgegeven en de mensen opgeroepen om deze liefde, vooral de eucharistische liefde van Jezus, te ontvangen, te beleven en proberen te beantwoorden met een zekere zelfgave. Als we nu eucharistie gaan vieren, de communie mogen ontvangen, de geestelijke communie mogen ontvangen, gaan we dus putten aan de bron van het hart van Jezus zelf. En vragen we hem dat in ons hart die liefde tot God en de liefde tot de naaste mag toenemen. Laten wij nu bidden tot God, onze barmhartige Vader.
0: Voor onze paus Leo XIV, dat hij door woord en voorbeeld voor velen een gids mag zijn in het verdiepen van een christelijk geloof. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor mensen die in een levenscrisis zijn terechtgekomen, dat zij Christus mogen ontdekken als een levende persoon bij wie je met al je moeilijkheden terecht kunt. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de leiders in onze wereld, dat zij mogen streven naar verzoening en dialoog. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij ook uit dank en om zegen bij gelegenheid van een huwelijksverjaardag. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de familieleden in Eikhout en voor de familieleden Werps. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de zieken, dat zij goede zorg ontvangen en een luisterend oor mogen krijgen, bidden wij in deze heilige mis voor Monsieur Lisse. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor al onze dierbare overledenen, bidden wij in deze heilige mis voor de overleden familieleden Tax Roelandse en voor Jolanda Dedik Vermeulen, dat zij nu bij God mogen zijn. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons. Goede Vader in de hemel, deze gebeden en intenties brengen wij hier bij u. Wil ze verhoren, we vragen het u, door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.
0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis in achter God bieden wij u aan het levensbrood en de kerk van het Heer. Wij danken u omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kunnen. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden en in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn. En u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
0: Aan mijn bloed van onze gewezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot het eeuwige leven. Lam Gods, dat wegneemt de

0: zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
0: Lichaam aan Christus.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen, maar kan het nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, bij deze gedachtenis van de heilige Paus Pius X vragen wij u. Laat ons door de kracht van deze heilige Eucharistie sterk staan in het geloof en eendrachtig blijven in uw liefde door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat nu alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

Voor de Vriend van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag, om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de Heilige Mis ook weer hier uit Leiden om 9:30. En overmorgen zondag komt hij uit Os. Maar zondag kunt u de mis natuurlijk ook gewoon met ons meevieren via de livestream op onze website. We geven u nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit is Radio Maria Nederland. Beluister op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen, luisteraar van op deze vrijdag de 21 augustus. We zitten hier in Nederland. Het zonnetje schijnt. We hebben eigenlijk al 3 maanden mooi weer. Ik heb gehoord dat er veel klachten zijn in Europa dat het zo heet is. Maar hier is het eigenlijk heel aangenaam. Vandaag wil ik het hebben over de heilige paus Pius X. Ik zal maar gelijk beginnen. Ave Maria. We beginnen vandaag in het jaar 1952. Francesco Belzami, een vooraanstaand advocaat uit Napels, leed aan een agressief en ongeneeslijk longabces. Binnen enkele weken had de infectie het longweefsel grotendeels verwoest. De klinische symptomen waren destructief. De ziekte sloeg snel en genadeloos toe. Binnen enkele weken veranderde eens zo krachtige advocaat in een schim van zichzelf. Zijn ademhaling klonk als het schuren van droog zand. En de koorts hield zijn lichaam in een constante, slopende greep. De artsen stonden machteloos. De hoofdarts bracht de familie rond het bed het desastreuze nieuws. Francesco zou zo goed als zeker het einde van de nacht niet halen. Maar zus Assunta bleef hopen. Legde een devotieprentje met de beeltenis van de 2 jaar daarvoor zalig verklaarde paus Pius X op de borst van haar stervende broer en fluisterde: de doktoren hebben jou opgegeven, maar de hemel niet. Vertrouw op de voorspraak van de goede paus. De familie bad de hele nacht door de rooskrans. Bij het aanbreken van de nieuwe dag viel Francesco in een diepe slaap. Plots opende hij de ogen. De pijn was verdwenen. Hij kon weer normaal ademen. Dagenlang had koorts zijn lichaam uitgeput. Maar nu? Eigenlijk voelde hij zich kiplekker. Hij kon het niet geloven. Ging rechtop zitten. Ademde diep in en uit. En nog een keer. En nog een keer. En zei vervolgens: ik heb honger. De geroepen arts kon het niet geloven. Onmiddellijk liet hij nieuwe röntgenfoto's maken. De resultaten waren verbijsterend. De longen van Francesco waren volkomen schoon. Er was geen spoor van infectie, geen vocht en zelfs geen littekend weefsel meer te zien. En met dit wonder kon de zalige paus Pius X in 1954 heilig verklaard worden. En aangezien ons verhaal van vandaag over hem gaat, volgt nu in de notendop het verhaal van zijn leven. Het was een snikhete zomerdag geweest, de 31 juli van het jaar 1903. Kardinalen uit de hele wereld zijn in Rome bijeen om uit hun midden de opvolger van de overleden paus Leo XIII te kiezen. Daags ervoor had de Franse kardinaal Lecole in een van de voorvergaderingen naast zijn Italiaanse ambtsbroeder Monsieur Sarto gezeten. In het Frans sprak hij zijn buurman aan en vroeg hem waar hij vandaan kwam. Maar deze keek hem vragend aan. Hij sprak immers geen Frans. Nou, de patriarch van Venetië had voor de Fransman afgedaan. Die was niet papile en de Italiaan dankte God. De Italiaan was ook maar een jongen van gewone komaf. Het boerengezin waarin hij op 2 juni 1835 vol liefde werd ontvangen, was arm. Giovanni Battista Sarto en zijn lieve Margherita Sanson doopten de tweede van hun 10 kinderen, Giuseppe Melchiorre. Vader, die tevens gemeentesecretaris was, bouwde in zijn vrije tijd een klein stukje land. De jongen kon goed leren en wilde graag priester worden. Maar zijn vader weigerde. Maar de voorzienigheid in de vorm van de dorpspastoor zorgde dat er geld op tafel kwam. En zo werd Giuseppe Sarto toch nog in 1858 priester gewijd. Hij wist van aanpakken en viel op door zijn eenvoudige en heldere preken. 32 jaar oud werd hij pastoor, was hij als priester arm met de armen. Hij schonk alles weg, verpandde zelfs zijn horloge om aan geld voor zijn parochianen te komen. Ook onze ambtsbroeders viel de jonge geestelijk op. En zo wordt hij zeer tegen zijn zin in tot bisschop van Mantua gewijd. Maar het kan altijd nog erger. Monsieur Sato is bisschop voor Christus. Hij onderkent dat zijn kerk van alle kanten onder druk staat en zet alles op alles voor een goede priesteropleiding. Later, wanneer hij tot kardinaal wordt verheven en kort daarna tot patriarch van Venetië, dreigt de katholieke krant La Divessa verloren te gaan wegens te weinig abonnees. Monsieur Sartre roept uit, dat nooit. Dan verkoop ik liever mijn purper en mijn bisschopsring. Dankzij zijn steun kwam Blad de moeilijke periode te boven. Nadat op 20 juli 1903 paus Leo XIII overlijdt, probeert de kardinaal-patriarch van Venetië in stilte af te reizen naar Rome. Tienduizenden Venetianen zwaaien hem echter uit. De stemmingen tijdens het conclaaf beginnen. Hij krijgt tot zijn tevredenheid in de eerste ronde niet veel stemmen. Maar tot zijn grote schrik krijgt hij in de daaropvolgende ronde steeds meer stemmen. Telkens staat hij op om zijn broeders op andere gedachten te brengen. In de vijfde ronde heeft hij voor het eerst meer stemmen dan enig ander. Huilend spreekt hij de aanwezig toe. Nee, hij is niet geschikt om Christus plaats te bekleden. Uiteindelijk zwicht Giuseppe Sarto en aanvaardt hij op 4 augustus het pausschap. Hij kiest als naam Pius X. Slechts 60 dagen later verschijnt van zijn hand de eerste encycliek met als naam E Supremi Apostolatus. Daarin schrijft de jonge pontifex: nu wij ons voor het eerst tot u richten vanuit de zetel van het hoogste apostolische ambt, waartoe wij door een ondoorgrondelijk besluit van God zijn verheven, staat niets ons in de weg u te herinneren aan de stroom van tranen en de vurige smeekbeden waarmee wij hebben getracht deze angstaanjagende last van het pontificaat van onszelf af te wenden. We werden afgeschrikt door de uiterst tragische toestand waarin de mensheid zich momenteel bevindt. De samenleving is overgeleverd aan een ernstige, diepgewortelde ziekte die met de dag erger wordt en haar naar de ondergang leidt. Die ziekte is de afval, het van God afkeren. Nu het God echter heeft behaagd onze nederige persoon tot deze volheid van macht te verheffen, vatten wij moed in Hem die ons kracht geeft. Gods belangen zijn onze belangen, en daaraan zullen we al onze krachten, ja, ons leven wijden. Paus Pius X is de paus die kinderen tot de communie toelaat, als ze er maar benul van hebben dat ze Christus ontvangen. Hij bestrijdt het modernisme en sticht een instituut voor bijbelstudie, vernieuwt kerkelijke codex en brevier en bevordert het Gregoriaans in de liturgie. Lang voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog waarschuwt hij, zegt: vrede zoeken zonder God is een absurditeit. Maar volgens de wereldleiders loopt het zo'n vaart niet. Paus Pius kan het uitbreken van de oorlog op 28 juli 1914 niet verwerken. Hij roept uit: ik ben bereid mijn miserabele leven op te offeren om de slachting van zoveel van mijn kinderen te voorkomen. Ik lijd om allen die op de slachtvelden het leven laten. om de zieken, om de gezinnen. Ach, die oorlog, ik voel dat het mijn dood zal zijn. En wanneer hij die op 19 augustus niet ver meer weet, zegt hij, ik geef me over in Gods handen. Waarop hij later die dag de laatste sacrament ontvangt. Daarop gaat hij de nacht in die hij niet meer zou uitkomen. Een uur na middernacht komt hij plots overeind. Slaat een kruisteken, omklemt een kruisbeeld, kust het om vervolgens met de gekruisigde Heer de hemel binnen te gaan. Heel Italië huilt, want hun heidere is dood. Mooi om vandaag mee af te sluiten, luisteraar, niet? Nou, niet helemaal. Ik begon vandaag met het wonder van Francesco Balsami. Maar er was nog een tweede wonder. Zuster Maria Ludovica Scorsia leefde in een klooster in Palermo op Sicilië. Het begon allemaal in de winter van 1952. Zuster Maria werd plotseling doodziek. Ze kreeg last van hevige hoofdpijn, zware koorts. En binnen korte tijd kon ze haar armen en benen niet meer bewegen. De artsen constateerden een ernstige vorm van hersenvlies en ruggenmergontsteking. De zuster van liefde raakte volledig verlamd. Ze kon niet meer praten, niet meer slikken. En één voor één vielen haar organen uit. De dokters schudden hun hoofden. Haar zenuwstelsel was te zwaar beschadigd. Ze had hooguit nog een paar uur te leven. Zolang er leven is er hoop. De zusters in het klooster begonnen een laatste noveen tot de zalige paus Pius X en legden een reliquie op haar bed. 9 dagen lang veranderde helemaal niets. Maar op de 9e dag gebeurde het. Zuster Maria, Ludovica, opende haar ogen, bewoog haar vingers, strekte haar benen en ging rechtop zitten. Ze stapte uit bed, kleedde zich aan en liep naar de kapel om God te danken. Een virus dat zenuwstelsel zo zwaar beschadigt dat je verlamd raakt en zelfs in coma laat altijd diepe sporen na. Herstel kan jaren duren. Maar het zenuwstelsel van zuster Maria Ludovica was in 1 nacht volledig hersteld. Paus Pius X stierf op 20 augustus. Maar omdat die dag al bezet was door de heilige Bernardus van Clairvaux, vieren we de paus op 21 augustus. Vandaag dus. Heilige Pius X, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het zesde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus de heilige broeder Bernardus zegende en hem tot zijn plaatsvervanger benoemde toen hij het aardse leven ging verlaten. Broeder Bernardus was zo heilig dat Franciscus grote bewondering voor hem had en hem dikwijls prees. Toen Franciscus op een dag vol overgave in gebed was, werd hem door God geopenbaard dat broeder Bernardus door een goddelijke beschikking aan veel hevige verleidingen van de duivel blootstond. Hierop begon Franciscus uit medelijden met broeder Bernardus, die hij lief had als een zoon, dagenlang onder tranen te bidden, om bij God genade voor hem af te smeken en hem bij Jezus Christus aan te bevelen, opdat hij de duivel zou overwinnen. Op een dag, toen Franciscus weer devoot in gebed was, antwoordde God hem: Franciscus, wees niet bezorgd, want alle verleidingen waar broeder Bernardus aan wordt blootgesteld, heeft God toegelaten als oefening voor zijn deugd en als bekroning van zijn verdiensten. Uiteindelijk zal hij alle vijanden overwinnen, want hij behoort tot de kostgangers van Gods koninkrijk. Dit antwoord stemde Franciscus bijzonder blij en hij dankte God. En vanaf dat moment koesterde hij voor broeder Bernardus nog meer liefde en eerbied. Dat liet hij hem ook duidelijk merken, niet alleen tijdens zijn leven, maar ook bij zijn dood. Toen Franciscus namelijk op sterven lag en hij, net als de heilige aartsvader Jacob, zijn toegewijde zonen om zich heen had, die treurden en weenden om het heengaan van hun geliefde vader, vroeg hij: Waar is mijn eerstgeborene? Kom bij me, mijn zoon, opdat mijn ziel je zegent voordat ik sterf. Broeder Bernardus zei zachtjes tegen broeder Elias, die vicaris van de orde was: Vader, kniel aan de rechterzijde van de heilige, opdat hij je zegent. En zodra broeder Elias aan zijn rechterzijde was neergeknield, legde Franciscus, die door de overvloedige tranen zijn gezichtsvermogen had verloren, zijn rechterhand op het hoofd van broeder Elias en zei: Dit is niet het hoofd van mijn eerstgeborene, broeder Bernardus. Toen knielde broeder Bernardus aan zijn linkerzijde en Franciscus kruiste zijn armen, legde zijn rechterhand op het hoofd van broeder Bernardus en zijn linker op het hoofd van broeder Elias en zei tegen broeder Bernardus: De Vader van onze Heer Jezus Christus zegene je met elke geestelijke en hemelse zegen in Christus, want jij bent als eerste uitverkoren om in deze heilige orde een voorbeeld te zijn van de navolging van Christus in zijn evangelische armoede. Niet alleen deed je afstand van je bezittingen en verdeelde je alles uit liefde voor Christus vrijwillig onder de armen, maar ook gaf je jezelf in deze orde als een welriekende offergave. Over aan God. Mogen je daarom met eeuwige zegeningen gezegend zijn door onze Heer Jezus Christus en door mij, zijn arme dienaar, terwijl je reist of rust, waakt of slaapt, leeft of sterft. En mogen degene die je zegent vervuld zijn van zegen, en degene die je vervloekt niet ongestraft blijven. Wees een leider voor al je broeders en laat alle broeders jou gehoorzamen. Laat het je in deze orde vrijstaan om op te nemen of uit te stoten wie je verkiest. Zorg dat geen enkele broeder macht over je uitoefent en wees vrij om te gaan en te staan waar je maar wilt. Na de dood van Franciscus werd broeder Bernardus als een eerbiedwaardige vader door de andere broeders bemind en vereerd. Toen hij op sterven lag, kwamen er van over de hele wereld dan ook veel broeders naar hem toe. Onder hen was ook de mystieke en engelachtige broeder Egidius, die toen hij broeder Bernardus zag, met grote vreugde uitriep: Sursum corda, broeder Bernardus, sursum corda, heft het hart omhoog. En broeder Bernardus fluisterde tegen een van de broeders dat voor broeder Egidius een plek moest worden ingericht waar hij rustig kon mediteren. En daar werd voor gezorgd. Toen broeder Bernardus voelde dat zijn laatste uur gekomen was, liet hij zich overeind zetten en sprak tot de broeders die bij hem stonden: Liefste broeders, veel zal ik niet zeggen, maar bedenk dat het leven dat ik in de orde heb gehad jullie deel is en dat het leven dat ik nu begin ooit jullie deel zal zijn. En in mijn hart weet ik dat ik voor 1000 werelden als deze nog niet zou hebben nagelaten onze Heer Jezus Christus te dienen. Voor elke overtreding waaraan ik mij heb bezondigd, beleid ik schuld voor mijn Verlosser Jezus Christus en voor jullie. Ik bid jullie, mijn dierbare broeders, elkaar lief te hebben. Toen hij na deze woorden en andere wijze lessen weer achterover ging liggen, straalde zijn gezicht van een uitzonderlijke blijdschap, zoals alle broeders tot hun grote verwondering zagen. En in die blijdschap ging zijn allerheiligste ziel, met glorie bekroond, van het aardse leven over naar het gelukzalige leven van de engelen. Tot lof en glorie van Christus. Amen. In dit verhaal horen we allereerst hoe Franciscus bidt voor wie beproefd wordt, voor zijn broeder Bernardus, zijn lievelingsbroeder, omdat hij de eerste is die alles achtergelaten heeft en zichzelf aan God gegeven heeft. Deze broeder Bernardus wordt zwaar beproefd en Franciscus bidt voor deze beproefde broeder. Maar God grijpt in en God maakt duidelijk dat beproeving ook een mogelijkheid is voor geestelijke groei. Dat is ook een gedachte die wij als mensen, als zondige mensen, mogen vasthouden. Dat alle beproevingen die wij tegenkomen in het leven, dat die ons kunnen doen groeien, dat die ons dichter tot God kunnen brengen. Daarom mogen we ook dankbaar zijn dat het leven beproevingen geeft. En deze dankbaarheid voor broeder Bernardus, maar ook voor de beproevingen die deze broeder Bernardus tegenkomt en hoe hij met die beproevingen omgaat, maken dat Franciscus gek is op deze broeder. En hij wil hem zegenen. Hij wil hem zegenen als zijn opvolger. Misschien niet als opvolger in de vorm van macht, als overste. Dat is broeder Elias, zijn vicaris. Maar hij zegent hem als een inspirator. Een rol die Franciscus ook lange tijd in zijn orde heeft gehad. Hij was niet meer de generale overste van zijn eigen orde, maar hij was wel de inspirator voor zijn broeders. En die rol draagt Franciscus over aan Bernardus. En hij doet dat juist omdat Franciscus ziet dat deze Bernardus zichzelf gegeven heeft als offer aan God. En dan horen we hoe deze broeder Bernardus afscheid neemt van het leven. Hij doet dat door twee dingen. Ten eerste door schuld te belijden voor alles wat hij als mens verkeerd heeft gedaan, waar hij tekortgeschoten is, naar zijn broeders, naar God. En een tweede element van het afscheid van deze broeder Bernardus is het blijde vooruitzicht dat er eeuwig leven is. Als je de beproevingen doorgaat, als je je erdoor laat vormen, kun je een heilige broeder of zuster worden en kun je een blij vooruitzicht hebben. Ook al laat je in je leven schuld op je, waar je vergeving voor kunt vragen, steeds weer. Je vooruitzicht, als je door de beproevingen steeds voor God kiest, is een blij vooruitzicht. Waar zitten jouw beproevingen? Op welk

0: jouw beproevingen? Op welke gebieden word jij beproefd? En waar is dus ook geestelijke groei voor jou mogelijk? Denk daar eens over na. En beter nog, ga ermee aan de slag. Geef jezelf over in de handen van God. Zelfs als je beproefd wordt, of juist als je beproefd wordt. Bidden wij om Gods hulp in de duistere momenten, in de beproevingen. Dat doen we met Franciscus' gebed voor het kruis. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Ja, wat een mooie entree toch, die jingle altijd. Welkom beste luisteraars bij het programma De Club van Job. Welkom pastoor Menna.
1: Goh, dankjewel.
0: Hoe gaat het met u?
1: Met mij gaat het goed. Mijn arm iets minder, maar voor de rest gaat het goed. We beginnen maar gewoon, want ik heb toch weer een stel vragen op mijn telefoon. Begin ik eerst maar mee. Nog van de vorige keer. Als ik biecht, tegen wie zeg ik dan mijn zonde? Is dat tegen de priester? Tegen de priester in persona Christi? Als God onze zonde al kent en alleen hij kan vergeven, waarom beleidt een katholiek zijn zonde dan? Dan toch aan een priester die in persona Christi handelt?
0: Nou, goeie vraag. Komt waarschijnlijk wel vaker terug, deze vraag.
1: Nou, in ieder geval, het antwoord is heel simpel.
0: Ja.
1: De verzoening tussen de mensen en God,

0: is Christus. Hij heeft die bewerkt. En, zegt Paulus, ons heeft hij de dienst van de verzoening opgedragen. Dus de dienst van de verzoening, dus het feit dat die verzoening bij iedere individuele mens komt, is aan de kerk opgedragen. Allereerst door het doopsel toe te dienen, dat doet de kerk. Het is ook de kerk die kijkt of iemand geschikt is voor het doopsel of zijn werk geloven. En in tweede instantie in het sacrament van de biecht.
1: Mm-hmm.
0: En dus het is gewoon door goddelijke instelling dat de verzoening door de kerk gebeurt. Wie een zonde vergeeft, hun zullen ze vergeven zijn, enzovoorts allemaal. Dus het gaat niet rechtstreeks. Dat beweren protestanten wel, die namelijk geen sacramenten kennen, of althans nauwelijks. Geen echte sacramenten. En Christus is degene die vergeeft, en hij blijft vergeven door de sacramenten van de kerk. En die sacramenten bedienen, dat is de priester, zeker het sacrament van de biecht. En dus inderdaad, de priester is dan in persona Christi als hij zegt, ik ontsla je van je zonde. Dat doet de priester zelf niet, maar dat gebeurt in de naam van Christus. En dan zeggen heel veel mensen, als God toch alles al weet, waarom moeten we dan nog de zon? Kijk, datzelfde geldt voor bidden, dan hoef je niks meer te doen, want God weet alles.
1: Mm-hmm.
0: Nee, de mens moet natuurlijk zelf in zijn daden zijn aanhankelijkheid, zijn berouw, zijn geloof enzovoorts uiten. Zonder uiting, wij zijn lichamelijke personen, wij moeten het uiten. Diep alleen in onze gedachten is niet voldoende. Hè, als je van je vrouw houdt en je laat dat nooit merken, door ze nooit te kussen, nooit te omhelzen, dan kun je het wel heel diep in je hebben, maar dan geloof ik er niet hard in. En die vrouw ook niet.
1: Ja.
0: Dus het moet lichamelijk gebeuren. En zo is het in de kerk ook. Christus is lichamelijk onder ons verschenen. God is mens geworden. En daarom ook zijn die zichtbare tekenen nodig waarin het heil wordt meegedeeld. Zou dat voldoende zijn wat ik nou? Snap jij het allemaal?
1: Nou, ik vind het een heel mooi antwoord. Ja, het is ook, maar misschien nog een klein stukje van de vraag van, beleidt de biechteling dan zijn zonde aan de priester?
0: Ja, hij beleidt ze aan de priester. Hij beleidt ze aan de priester.
1: Ja.
0: Maar door de priester aan God natuurlijk. Maar hij beleidt ze aan de priester.
1: Ja.
0: Het is ook de priester die raad geeft. En de priester die ontslaat. Hè, dat is juist het sacrament.
1: Ja.
0: Als je het rechtstreeks tot God doet, is het geen sacrament.
1: Ja.
0: Hè, dan hoef je ook niet de biechtstoel in.
1: Ja.
0: Maar zo werkt het niet in onze kerk. Goed. Hallo, eerwaardig pastor Menne. Wilt u mij uitleggen, alstublieft, het evangelie van afgelopen zondag over die ene Canaanese vrouw die trad naar voren en schreeuwde ontferm u over mij enzovoorts. En hij gaf haar geen antwoord, maar uiteindelijk antwoordde hij en zei iets over het brood van de kinderen enzovoorts. En zij dan, Jezus, zeker Heer, ook de hondjes eten de kruimels die van de tafel van de meester vallen. Ik moet u zeggen, ik snap hier niets van. Nou, dan moet u duidelijk weten dat de Joden, en Jezus was natuurlijk een Jood op de eerste plaats, zich bewust waren dat ze het uitverkoren volk van God waren.
1: Hmm.
0: Dat is heel hun geschiedenis, is dat duidelijk. En de andere volken die zijn vele stapjes minder. En meestal tegengesteld aan het volk van God. Dus de uitverkiezing van het volk van God, dat God zijn volk uit, dat komt hier duidelijk naar voren.
1: Ja, want die vrouw is geen Jood.
0: Die vrouw is geen Jood, nee. Ze is een Canaanees, ze is een buiten, een goyim, een van de goyim, zoals de Joden zeggen, van de heidenen. En Jezus zegt, ik ben gekomen voor de kinderen van Israël.
1: Mm-hmm.
0: In eerste instantie ben ik daarvoor gekomen. Dat is ook zo. De Messias komt allereerst voor Israël. Pas als Israël hem verwerpt, gaat hij eigenlijk naar de heidenen toe. En trouwens tijdens zijn leven al een beetje hoor. Maar in eerste instantie voor Israël. Het uitverkoren volk. En daarvoor is het brood bestemd. En brood betekent dan het volle heil, zal ik maar zeggen. En dan toont die vrouw haar geloof en zegt ja. Want Jezus heeft het over, ja, ze hebben een nieuwe vertaling, hondjes geschreven.
1: Ja,
0: maar
1: hondjes,
0: vroeger zijn
1: ja,
0: gewoon honden.
1: Ja.
0: Ja. omdat het hier dan over hondjes als huisdieren gaat.
1: En het is eigenlijk nog iets vernederigender.
0: Het is liever, geloof ik.
1: Liever juist. Uh-huh.
0: Ik denk, maar ik weet het niet. Ik kan niet in de hoofden van de vertalers kijken. Probeer ik wel af en toe, maar... Ik denk dat honden... Dat is een pejoratief woord voor de... mensen worden vergeleken met honden als ze niet deugen.
1: Hmm.
0: Honden, slecht woord. En dat slaat dus niet op een...
1: Op het dier in de eerste plaats.
0: Nee, op het huisdier. Want dat is natuurlijk onderhand een huisgenoot, zal ik maar zeggen.
1: Ja, familielid.
0: En daar wordt dan een verkleinwoord gebruikt, hondje. Het klinkt ons merkwaardig in de oren. Maar we laten dat maar aan vertalers over. Die hebben allemaal gekke dingen gedaan. Waar ik van alles... Dan vind ik hondje nog het minst erge. De hondjes eten de kruimels die van de tafel... Dus ze zegt, wij zijn heidenen, we mogen toch die kruimels nog wel? Een beetje mogen we er toch van hebben. En dan zegt Jezus, een geweldig geloof hebt die vrouw. Uw hoofd is die gered. Dus dan zien we dus dat de heidenen soms meer geloof hebben dan de joden.
1: Ja.
0: In het leven, daar gaat het over.
1: En omdat ze aanhoudt, dus ze volhardt ook in haar gebed.
0: Ja. Dan nog een andere vraag. Mag ik u vragen om te duiden waarom wij katholieken beter onze mensen begraven dan ze te verbranden in een crematie? Ik vind het verschrikkelijk dat echtgenoten of kinderen hiervoor kiezen en weet niet goed hiermee om te gaan. Waarom wordt dit in de kerk niet meer goed uitgelegd door priesters aan de gewone mens? Hoe kan ik het liefdevol uitleggen aan mensen? Ik weet dat begraven niet beter is voor iemands zielenheil, maar waarom dan wel? Het lichaam ter rust te leggen in afwachting van de Heer, tweede komst. Is crematie goedgekeurd door de kerk? Dank u voor het antwoord op deze drie vragen. Nou, laten we zeggen dat de traditie van de christenen is het grootste gedeelte van de traditie is begraven.
1: Mm-hmm.
0: En dat begraven heeft te maken met het feit dat Jezus ook begraven is. Dat is de belangrijkste reden.
1: Ja.
0: Dat Jezus ook begraven is en uit het graf is opgestaan. Dat betekent niet dat in de loop van de geschiedenis er nooit geen crematie is geweest. Bij besmettelijke ziekte, dan werden ook de lichamen verbrand.
1: De pest. En wat
0: van al die dingen, vanwege het gevaar van besmetting te voorkomen. Maar normaal was het begraven. En de kerk heeft dus, nog niet zo heel lang geleden... het verbod op crematie opgegeven. Dat verbod voor crematie was er in het verleden vooral... omdat dat gepropageerd werd door mensen die niet in de vrijheid geloven. Die zeiden, we moeten het lichaam vernietigen... en dan daardoor aangeven dat ze niet in de vrijheid geloven. Daar heeft de kerk het afgewezen. Nu wijst het niet meer af. Om allerlei redenen, zegt ze, kan crematie toegestaan worden. Je hebt ook in grote steden waar weinig plaats is voor kerkhoven. Dan is het natuurlijk makkelijker als een lichaam gecremeerd
1: wordt.
0: Neemt minder plaats in beslag. Dus dat kan allemaal. Om hygiënische redenen enzovoorts allemaal. Maar, staat er in het kerkelijk boek, de kerk heeft een voorkeur voor begraven.
1: Ja.
0: Omdat Jezus altijd begraven is. Dus je mag je niet meer verzetten als mensen zich laten cremeren. Maar je mag wel zeggen, wij hebben een voorkeur voor begraven. Omdat Jezus ook begraven is. Nou vind ik dat de kerkelijke wetgeving een beetje te slap is in deze. Dat vind ik zelf. Want als ze er een voorkeur voor heeft, dan zou ze eigenlijk moeten zeggen... daarom bepalen wij dat priesters en religieuzen begraven worden. Want je ziet steeds meer dat nonnen zich laten cremeren en priesters laten zich cremeren enzovoort. Dus cremeren wordt steeds gewoner.
1: Ja.
0: En dus die voorkeur voor het begraven, die verdwijnt steeds meer uit het zicht.
1: Ja.
0: Ook om financiële redenen zelfs. Een heleboel mensen is goedkoper om... Bovendien vindt de kerk dan wel dat je de as moet bijzetten en die mag uitstrooien.
1: Okay.
0: Want het uitstrooien is net, het lichaam doet er niet toe. En dat vindt de kerk niet. Het lichaam doet er wel toe. Je moet eerbied hebben voor de lichamelijke component van de mens.
1: Mm-hmm.
0: Heb ik hier voldoende uit? Ja, ik denk het wel. Ik voldoende heb gezegd hierover.
1: Volgens mij ook, ja.
0: Ik zag onlangs dat de heer Munsterman weer geschreven had over onze gewaardeerde monsieur Mutsheids en een brief naar de paus. Is de heer Menne daar ook bekend mee? Ik ben overal bekend mee natuurlijk. Ik heb geen abonnement op het Nederlands Dagblad en ik probeer de heer Munsterman eigenlijk te vermijden. Dat is heel verstandig.
1: Maar hij vindt het toch interessant. Hij of zij vindt het toch blijkbaar interessant wat er dan gebeurd is in die brief.
0: Ja. Ja. Er is nog een andere vraag over diezelfde kwestie. Bisschop Mutsenaars heeft een open brief aan de paus geschreven. Daarop heeft hij volgens het KN wel 100 reacties ontvangen, waarvan slechts 3 negatief, waaronder die van Monsieur de Korte, die aangeeft dat de opbouw van een synodale kerk onverkort doorgaat op verzoek van paus Franciscus en paus Leo. Wat is uw kijk op deze brief van de monsieur en zou u dat misschien kunnen doen aan de hand van de inhoud? Is het niet jammer dat de Korte zo negatief is, terwijl zijn hulpbisschop groot gelijk heeft? Zouden niet veel meer bisschoppen zich tegen het synodale gebeuren moeten verzetten?
2: Ja.
0: De laatste ben ik het helemaal mee eens. Ik heb me ook van het begin af aan verzet tegen dat synodale gebeuren, omdat het niet bij de katholieke kerk past op die manier. Omdat het uiteindelijk oeverloos gezwets is, met de bedoeling dat er iets uitkomt wat we niet moeten willen. De alternatieve ideeën die worden daarmee gepropageerd. En dat zie je al. In rapport nummer 9 van de Romeinse synode.
1: Ja.
0: Daar wordt dus over homoseksualiteit gerapporteerd door het koppel dat James Martin heeft gezegend. En die komen zeggen hoe fijn het allemaal is. En hoe slecht de echt katholieke opvang van de homoseksuelen in Amerika is, Courage. Dus er gaat helemaal tegen de kerk in. En dat staat in een officieel document van de kerk. Nou heeft het Vaticaan er zich wel een beetje van teruggetrokken. Maar je ziet wat voor dingen dan naar boven komen. Mm-hmm. En die dingen worden dan alle bisschoppen toegestuurd enzovoorts allemaal. Hetzelfde gaat over de wijding van vrouwen, wijding van gehuwde man, al die alternatieve dingen, die worden daar gepromoot. Hmm. En hoe meer mensen dat roepen, er zijn juist de mensen die deelnemen die dat roepen, want de anderen worden niet eens uitgenodigd. Waardoor de kerk langzamerhand de geest rijp probeert te maken voor die alternatieve dingen, lijkt het. En daarom, en dat heeft, ik kan de inhoud niet helemaal bespreken, want het is een vrij lange brief. Ik kan iedereen aanraden om hem te lezen. Je kunt hem vinden op internet, Paarse Papers, Monsieur Mutsheids, dan krijg je zijn eigen blog, Paarse Papers. En dan kun je hem helemaal lezen, in het Nederlands en in het Engels.
1: Hmm.
0: En hij is vrij lang en hij behandelt zeer concreet alle onderdelen die ik zo niet voor de geest heb. Maar het zou ook te lang duren om dat allemaal te behandelen. Maar wat ik net zeg is eigenlijk het belangrijkste.
1: Ja.
0: Hij zegt ook, het is oeverloos gepraat. Waar we niks aan hebben. Zijn de kerken er de volgende door geworden? Is de waarheid verder verbreid? Is er meer missionering? Nee, dat is helemaal niks. Het bereikt helemaal niks. Het heeft helemaal niks geen zin. Het is alleen navelstaarderij en de bedoeling om alternatieve dingen te promoten. En daar zouden we niet aan mee moeten werken. De kerk moet weliswaar luisteren. Het heeft trouwens ook altijd gedaan. Luisteren naar mensen.
1: Mm-hmm.
0: Maar luisteren is niet haar voornaamste taak. Haar taak is te verkondigen. Ze moet Christus verkondigen. En waar blijft Christus in de hele gevaar, in de hele geval van het synodale proces? Dat is eigenlijk, ja, in het kort die brief. En daar heeft hij groot en groot gelijk in. Er zijn natuurlijk meer bisschoppen die dat gezegd hebben. Maar dat zijn meestal bisschoppen die hulpbisschop zijn. Want die kunnen ze niet al goed afzetten. Want wat moet je een hulpbisschop? Die heeft al niet veel te vertellen. Die kun je niet afzetten.
1: Mm-hmm.
0: Of emeritus bisschoppen. Die zijn al afgezet of met pensioen gegaan. Het is bijna hetzelfde als in de wereld. De kerk lijkt op de wereld. Als je iets zinnigs over wilt zeggen over stikstofbeleid en zegt dat het onzin is, dan moet je als wetenschapper met pensioen zijn.
1: Hmm.
0: Want als je nog werkt, word je ontslagen.
1: Ja, dus
0: want je mag alleen maar een bepaald verhaal vertellen En al is de ander nog zoveel bewijzen voor, je mag dat niet zeggen, want dan val je buiten de boot. Dat kun je alleen maar zeggen als je met pensioen bent. In de kerk is het eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Want iedereen moet braaf doen wat de paus gezegd heeft. Zelf, ja. Een vreemde paus als Franciscus, moet je nog nakakelen. Hè? Dat doen de meeste bisschoppen. Mm-hmm. En in Nederland hebben ze natuurlijk niet gezegd, we doen dat niet. Want dat is erg ongehoorzaam, weet je niet, dat kan niet. Maar ze hebben dus wel een beetje ingedekt. De meeste bisschoppen hebben de onderwerpen bepaald zelf waar het over moet gaan. En laten niet praten over die gekke dingen en zo. Mm-hmm. Maar in Progis gebeurt dat soms wel. Mm. En wie komen er dan praten? Dat zijn de alternatieven. De boomers, de oudere mensen. Die nog steeds met diezelfde praat zitten van... we moeten vrouwen en dat allemaal. Wat allemaal al passé is. Mm. Die jongens zitten daar niet mee.
1: Vrouwen in het ambt en zo.
0: Ja, al dat soort dingen. En homo's en weet ik wat dan. Todos. Dus, ja. Monsieur de Korte vindt het natuurlijk niet fijn... dat hij aan één stuk doorpraat over synodale kerk enzovoorts allemaal... Wat overigens ook allemaal wat meevalt, hoor. In feite worden de beslissingen in het bisdom ook niet synodaal genomen, hoor. Die worden gewoon op hoog niveau genomen. En dat is meestal erger. Hè? En dan wordt er naar de hand over gepraat. Ik ken het vanuit de priesterraad. Daar wordt nooit van tevoren wordt er om raad gevraagd. Dat is altijd achteraf. Hm. Dus zo synodaal is het allemaal niet. Dat is allemaal een etiket wat erop geplakt wordt.
1: Oké, nou die brief is, ik heb hem hier voor me. Die is inderdaad te vinden op paarse papers. En dan hebt u aan de rechterkant een soort inhoudsopgave. Dan kunt u kiezen voor de Engelse brief of de Nederlandse brief.
0: Ja. En dan kunt u ook altijd alle andere stukken die hij publiceert, kun je daar vinden.
1: Ja.
0: Goed. Meneer Munsterman... die schrijft in het Nederlands Dagblad. Dat is een katholiek. Maar een katholiek die toch wat... soms wat alternatieve opvattingen heeft. En graag met schandaaltjes en vervelende dingen naar voren komt. Dus daarom zijn een heel hoop brave katholieken... zijn niet zo gecharmeerd van Harry Munsterman.
1: Wat zegt u dat netjes?
0: Huh? Ja, heb jij er een mening over?
1: Nee, u zei, dat u het heel netjes zegt.
0: Oh, dan is
1: dat u het keurig verwoordt.
0: Dan heb ik een Club voor Job met betrekking tot de feestdag van de heilige Pius X. Er zijn groeperingen die de oude kalenders gebruiken... die nog uit de tijd zijn voor bepaalde recente heiligverklaringen. Klopt het dat de kerkelijke kalender verandert met de tijd? Nou... het is natuurlijk in het verleden altijd zo geweest... dat de kalender op kleine onderdelen regelmatig werd aangepast. Er waren natuurlijk nieuwe heiligen die erbij kwamen. Ja. En die moesten een plaats hebben in. En soms vielen die dan alle twee op dezelfde dag.
1: Ja.
0: Dan moest soms een oude heilige wijken. Die ging dan naar een andere dag. Want de meeste heiligen worden gevierd op de dag van hun sterven. Maar sommigen ook op de dag waarop de relieken zijn overgebracht. Weet ik wat allemaal. Een heleboel redenen zijn om die dag te kunnen vieren. Dus dan veranderde er iets. De grote verandering is gekomen bij de liturgievernieuwing na Vaticaan II. Toen eigenlijk de hele liturgie op de schop ging. Wat in de loop van de kerk nooit gebeurd is. Hè. Dat is een unieke kwestie. Een hele nieuwe liturgie ontwikkeld en gemaakt...
1: Ja.
0: Benedictus zei, een laboratoriumliturgie. We hebben laboranten in een laboratorium hebben die liturgie zitten maken. Terwijl liturgie altijd in de praktijk van de kerk ontstaan en geëvolueerd is, langzaam.
1: Inderdaad, is heilige Paus Pius overleden op 20 augustus. Alleen wordt dan niet gevierd, want dan was al de heilige Bernardus.
0: Ja.
1: Dus dan komt hij een dagje later. Zo.
0: Juist, maar... Na Vaticaan II is dus de hele kalender veranderd. Hmm. Ze hebben alles in de war. Hmm. Dus op een gegeven moment weet je niet meer op welke dag het is. En zoals ik af en toe de oude mis vier voor bepaalde groepen... dan kan het zijn dat ik een feest twee keer vier... omdat het op verschillende tijden valt.
1: Ja.
0: Die hele kalender, de vroegere kalender, is anders dan de huidige. Om allerlei redenen. Een belangrijke reden is daarbij dat men de sterke tijden, dat wil zeggen dus de advent, de vaste, de paastijd, dat men die zoveel mogelijk vrij heeft gehouden van heilige feesten. Mm-hmm. Om daar de Heer zelf te kunnen vieren.
1: Ja, daarom zijn er ook zoveel heilige feesten buiten de sterke tijden.
0: Ja, die zijn dus verplaatst. Dan is een tweede ook nog, dat in de vroegere kalender werd bijna iedere heilige gevierd. Die was verplicht, zal ik maar zeggen. Ja. Tot en met derde klas is het eigenlijk normaal dat die gevierd worden. Dat is bijna alle heiligen. Nu heeft men vrije gedachtenissen en verplichte gedachtenissen. Verplichte gedachtenissen, dat is voor vandaag is verplichte gedachtenissen, moet iedereen vieren. Maar je hebt een heleboel heiligen die je mag vieren, maar die je niet hoeft te vieren. Dan zegt de kerk, ja, die moet je vieren als de mensen die heiligen vereren in die plaats. Of als die heel bekend is. Sint-Nicolaas is bijvoorbeeld een vrije gedachtenis. Maar in Nederland ligt het voor de hand om Sint-Nicolaas echt te vieren, omdat we die kennen natuurlijk. Ja. Enzovoorts. Dus. En dan krijg je dus dat sommige priesters, met name de jongere priesters tegenwoordig, die weer wat meer aanhaken bij de oude kalender, zal ik maar zeggen, de oude ding, dat ze alle vrije gedachtenissen vieren. Terwijl ik natuurlijk de geest van de nieuwe liturgievernieuwing meer. Dus ik vier alleen maar verplichte gedachtenissen en vrije gedachtenissen als we ze kennen. Want een heleboel heiligen kennen we helemaal niet. Maar ja, je kunt je natuurlijk bekend maken. Maar ik denk dat bijvoorbeeld de directeur van Radio Maria, maar hij moet zelf maar zeggen dat het niet zo is, meestal de vrije gedachtenissen ook viert. Als je al geen oude mis doet, maar als je de nieuwe mis doet.
1: Als hij hier althans de mis viert, bij Radio Maria, altijd op dinsdag, dan hangt het een klein beetje af ook van zijn persoonlijke voorkeuren. Dus sommige haalt hij liever naar voren dan anderen.
0: Nou, maar doet hij ze niet allemaal, altijd?
1: Nee, volgens mij niet standaard, nee.
0: Oh. Er zijn er die het standaard doen.
1: Maar ik kan me vergissen, dus inderdaad.
0: Goed, dan krijg ik weer een nieuwe vraag over de begraven en cremeren. Wanneer mag een graf dan geruimd worden? Nou, laten we zeggen een graf. In de meeste plaatsen wordt een graf niet eens geruimd. Daar wordt het monument eraf gehaald. Mm-hmm. En men laat gewoon het gebeente liggen. Tot er een keer iemand nieuw, zo was het tenminste in de Plogiekerkhof waar ik geweest ben. Tot er iemand op diezelfde plaats opnieuw begraven wordt. En dan graaft men opnieuw. Vindt men dan ook botten, dan begraaft men die iets dieper. En dan wordt er gewoon iemand bij begraven. Er zijn ook plaatsen waar men wel ruimt. Ja. En de botten bij elkaar doet in een verzamelgraf. Dus dat kan ook.
1: En wanneer mag het dan? Is dat na 10 jaar? Is dat na 5 jaar? 50 jaar?
0: Dat wordt wettelijk bepaald.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Kijk, er zijn bijvoorbeeld, ik geloof in Napels, waar men heel weinig plaats heeft of kerkhoven. Daar worden, geloof ik, mensen begraven een korte tijd. Dan worden die botten opgegraven en die worden min of meer uitgekookt of zoiets, wat er nog aan vlees. En dan worden die botten in een muur begraven, omdat ze daar makkelijker in zo'n, mm-hmm, in een kleine plaats kunnen. Zoiets is het. Maar dat speciaal plaats was dus weinig. Dus dat hangt van plaatselijke dingen af. Ja. Hoe kijkt de kerk tegen andere manieren, zoals het oplossen van het lichaam, natuurbegrafenis, zeemansgraf? Nou, dat oplossen van het lichaam, daar denkt de kerk niet voor. Maar heeft ze niks van gezegd, nog niet. Want dat is zo nieuw. Ze is er nog niet op gereageerd. Hoe heet dat nou ook weer? Heeft een naam.
1: Ik ken het helemaal niet.
0: Nou, dan los je het op in een of andere chemische vloeistof, verdwijnt het helemaal.
1: Ja, zuur of zo. Ja, ja.
0: Ja, maar het heeft sommeren of iets in die geest heet dat. Nou, ik denk dat de kerk daar niet voor is. Natuurbegraven is niks op tegen. Want dat is gewoon een graf. Alleen moet de priester bij een katholiek die daar begraven wordt het graf eerst zegenen. Dat hoeft bij een katholieke begraafplaats niet, maar bij een graf wel. Op een niet-katholieke begrafenis.
1: Nee, want bij een katholieke begraafplaats is dat al gedaan, eigenlijk. Ja.
0: En dan is het natuurlijk zo, er mag niks boven, maar een klein kruisje is wel de gewone gang van zaken bij een christelijke begraaf. Zonder naam, dat hoeft niet eens hoor. Een zeemansgraf, dat is altijd geweest. Als je op zee sterft, dan word je gewoon op zee begraven. Hmm. Tegenwoordig kan dat met alle koeltoestanden kan dat vullen, maar vroeger moest dat wel.
1: Maar als je niet op zee sterft, is dan een zeemansgraf toch een optie, volgens de kerk?
0: Nee, wat zou dat iets geks zijn om dat te doen?
1: Ja, mensen hebben allerlei voorkeuren, maar.
0: Ja, mensen zijn gek. Vooral als ze niet christelijk zijn, worden ze steeds gekker. Hmm. Laten we dat zomaar zeggen. Dan heb ik weer een hoop niet-christelijke luisteraars geschoffeerd, maar ik neem het niet terug.
1: Ja.
0: Mensen, als ze niet christen zijn, worden in deze tijd steeds gekker. Nou ga ik mijn papier. Hier gaat het over de omstreden Antwerpse bisschop Johan Bonny. Volgens de website sluit hij aan bij de boodschap Todos, Todos van Paus Franciscus. Ja, het is een beetje onduidelijk het verhaal. Het initiatief komt van het bisdom Antwerpen, de Brabantse Olijfberg, de Wijngaard en de Sint-Andrieskerk. Echter, met dit soort gebedsvieringen, maar over die gebedsviering zie ik verder niks. Ik denk dat het bericht bij mij maar half opgenomen is. Maar ik neem aan dat het gaat om gebedsvieringen, homo's of LHBTQ, regenbooggebedsvieringen. En er wordt gevraagd, zijn die gebedsvieringen eens misleidend? En druisen ze niet regelrecht in tegen de zielzorg waar ik echt voor zou moeten staan? Bevestigt het bisdom Antwerpen hiermee zondaars niet in een zondige homoseksuele bestaan zonder oproep tot bekering? Ik lees immers niets over biechtgelegenheid naar de gebedsviering. Je kan toch ook geen gebedsviering voor de inbrekers organiseren zonder die inbrekers op te roepen tot bekering?
1: Ja.
0: Zou Rome deze bisschop Johan Bonny niet razendsnel moeten afzetten? Dat meen ik echt, want deze man geeft enkele ergernis en schept verwarring. Dat is toch geen bisschop van de Heilige Roomse Kerk meer? Die man verspreidt enkel zijn eigen misselijkmakende woke-agenda. Ik ben het daar wel mee eens, maar het zou niet zo erg zijn of het zou behapbaar zijn als er maar een enkele bisschop was, zoals bisschop Bonny. Maar het groot gedeelte van de Belgische bisschoppen denkt er min of meer hetzelfde over. Hmm. Over heel de wereld zijn er heel veel die zich daarover uitgesproken hebben. En we zijn dus, wat ik vanmorgen gezegd heb in de preek in de mis, maar dat hebt u misschien niet allemaal gehoord, dat wij in de situatie zijn van de dorre beenderen uit de eerste lezing. De kerk is een dorre beenderenveld geworden. Dankzij de herders die niet geen herder zijn enzovoort, de kerk sterft af. En we hebben nodig dat God zijn geest opnieuw uitzendt. Maar dan is het ook nodig wat gisteren of eergisteren in de lezing stond, dat de herder tegen de herders wordt opgetreden, want er zijn zeer slechte herders in de kerk. En daar heeft Ezekiel het ook over. En dit zijn van die herders die zich afwijken van de kerk, die hun eigen leer verkondigen en toegejuicht willen worden door de wereld, die niet de leer van Christus verkondigen, niet de traditie van de kerk voorstaan, maar de mensen naar de mond praten. En dat soort herders maken of leiden de kerk ten gronde.
1: Hmm.
0: En daar zou iets tegen moeten gebeuren. Maar dat is niet gedaan met het afzetten van een enkele bisschop. Ik denk dat de paus daarbij het voortouw zou moeten nemen door bijvoorbeeld een duidelijke encycliek in de lijn van paus Pius X. En dan niet alleen over kunstmatige intelligentie of over de migranten of weet ik wat allemaal. Dat soort sociale kwesties die wel van belang zijn, maar niet van primair belang in de kerk. Het gaat in de kerk over Christus en over de christelijke leer, over de christelijke moraal. Daar zou een encycliek over moeten komen en zeggen wie dat niet doet is niet katholiek. En dan duidelijk benoemen, maar ik denk dat de paus een beetje bang is en de mensen bij elkaar wil houden.
1: Mm.
0: En zo bewegen we ons langzamerhand naar een soort Anglicaans-katholieke kerk, zal ik maar zeggen. Met allerlei fracties. De bisschop van Antwerpen is een hele andere dan de bisschop aartsbisschop van Utrecht, zal ik maar zeggen. Dat zijn twee verschillende kerken. Die nog bij elkaar gehouden worden, heel kunstmatig. En daar moet eigenlijk de paus veranderingen brengen. Maar de vorige paus was duidelijk een onderdeel van het probleem. En een aanjager van het probleem. En deze laat nog niet zien dat hij het probleem wil oplossen. Integendeel zelfs. Er zijn nog rare benoemingen. Er worden, ik heb nou gisteren weer dat in een of andere Vaticaanse dingen een vrijmetselaar benoemd is. Waar iedereen weet een vrijmetselaar. Zijn hele rare dingen.
2: Ja.
0: Bij de Congregatie voor de Religieuzen zijn een 30-tal consultoren benoemd. En daarvan een groot gedeelte is voor het homohuwelijk. Niet pro-life, noem maar op. Die zitten overal al in het Vaticaan. En die worden daar benoemd. Dus ze houden de kerk niet loepzuiver. Wat de paus eigenlijk zou moeten doen. Vandaag of morgen is er, daar kan de paus nog niks aan doen. Maar dan zie je dus wat er aan de hand is. Het nieuws dat in Peru, de paus gaat naar Peru. Over een aantal tijd, ik weet niet precies wanneer. En er is een of andere conferentie om daarvoor te bereiden. Van de bisschoppenconferentie uit enzovoorts allemaal. En er is nou een of andere sessie gehouden waar twee bisschoppen aan deelnamen. En ook een vertegenwoordiger van het Vaticaan. En dat werd geleid door een vrouw. En dat is een Pachamama-viering. Weet je nog van die godin die ook in het Vaticaan geweest is. Moeder Aarde. En daar werden offers aan gebracht en gebeden toegezegd. En zelfs die bisschoppen die deden ook coca-bladeren. In het potje om te verbranden als offer. En dat was allemaal ter voorbereiding van het pausbezoek.
2: Ja.
0: En dan zei ik, dat gebeurt. Dus gewoon heidense afgodendienst. Je zou Bonifatius of Willy Brothers moeten zien. Die had samen de kop ingeslagen, bij wijze van spreken. En nu, het gebeurt allemaal.
2: Ja.
0: En ik zeg, we zijn de dorre beenderen van Ezekiel. En zij menen dat ze nieuw leven in de kerk blazen. Maar ze maken de kerk dood. Jagen de mensen de kerk uit. Dat is ook zo. Gelukkig zijn er nog jongeren die zich van dit hele spul niks aantrekken. En gewoon katholiek willen zijn. En begrijp je nou ook dat er groepen in de kerk zijn die zeggen. Ik wil me veilig stellen. Want als ik onder de officiële kerk val. Heb ik met al deze soort rare dingen te maken. Dan moet ik het allemaal goed vinden. En dan moet ik daar toros mee doen. Wij willen ons eigen nestje in de kerk, een veilig hoekje, waarin we gewoon traditioneel katholiek kunnen zijn.
2: Ja.
0: En we willen niet afhankelijk zijn van andere bisschoppen. Als ik hoor, hè, dat is ook weer zo'n nieuws van naar voren gekomen, dat er een bisschop in Amerika is, die in zijn bisdom een parochie heeft van de Petersbroederschap. Dus die dus officieel de oude liturgie en de oude sacramenten mogen doen in hun parochie.
2: Ja.
0: Nou heeft deze bisschop, die heeft gewoon de Petersbroederschap tegen het recht in verboden om nog vormsels voor te bereiden. Dus de kinderen van die mensen die mogen niet meer voorbereid worden. Die moeten in een Novus Ordo parochie 2 jaar voorbereid worden en daar ook gevormd worden. Kun je je voorstellen dat op een gegeven moment groepen zeggen, ja, maar we willen onze eigen bisschop hebben? Ik zeg niet welke groepering, maar
2: nee, dat weet iedereen wel.
0: Ja, maar ik bedoel, dit soort gekke misschien dingen zijn er allemaal. En er wordt niet over gepraat, hè? Het gaat allemaal over gehoorzaamheid. Dat is allemaal simpel, heel simpel. En daar hebben ze nog gelijk in ook. Maar er zijn belangrijke dingen die op spel staan dan gehoorzaamheid. Nou, fijn, we gaan verder. Dan iets over de zelfmoord van Maarten Luther. Ja, daar heb ik het al over gehad. Er is een biografie van Maarten Luther door professor Dr. Alma van Stockhausen, ondertussen al overleden, die zegt dat Luther aan zijn drankgenoten op de avond 17 februari alvorens gaan slapen, de vooraan van zijn overlijden aangeeft niet lang meer te leven. En als ze hem de volgende morgen op zijn kamer bezoeken, vinden ze hem dood, opgehangen, verwurging aan zijn bed. Ze maken de strik los. Een villa voor zwegen zelfmoord. Ik ken dat ook niet. Ik heb het nagekeken op internet, inderdaad. Die mevrouw van Stockhaus, die professor, die zegt dat.
2: Mm-hmm.
0: Maar even afgezien van of die zelfmoord een feit is, dat weet ik niet. Maar wat Luther allemaal gezegd heeft, is wel heel verschrikkelijk.
2: Mm.
0: Gewoon de gekste dingen. Als je dat allemaal op een rijtje zet, dan zeg je, hoe kan die ooit de grote man van de hervorming zijn geworden?
2: Mm.
0: Gewoon rond het huwelijk, wat hij daarvan gezegd heeft. Wat hij zegt, je moet zondigen, heel veel zondigen, maar nog meer geloven, want dan wordt alles wel vergeven. Je kunt doen wat je wilt.
2: Mm,
0: hij had ook buitenechtelijke relaties zelf en zo allemaal. Ja, het is heel raar.
2: Mm.
0: Maar ja. Dus nou zijn de meeste mensen in Nederland zijn geen Lutheranen. Mm. Dat zijn Calvinisten. En Calvin was wel een beetje anders. Ik weet niet dat hij veel beter was, maar in ieder geval op dat terrein denk ik wel.
2: Mm-hmm.
0: Alleen ook die Calvinisten die erkennen toch als een soort heilige Luther als een van de steunpilaren van de reformatie. Goed. Weer iets anders. Professor magister van de ploeg.
2: Ja.
0: Zij steeds weer over de documenten van Vaticanum II. Drie moeten verdwijnen en de rest herschreven.
2: Hmm.
0: Is het dan niet verschandelijk alle documenten te herschrijven? Nou, dit is nogal een beetje provocerend gezegd.
2: Hmm.
0: Je weet dat natuurlijk uit in traditionele kringen er wat vraagtekens zijn bij bepaalde
2: geschriften. Ja.
0: En ook in andere geschriften staan vraagwaardige dingen. Nou, ik denk dat het wel belangrijk is. Herschreven, dat weet ik niet. Maar dat het belangrijk is dat er een geautoriseerde uitleg komt. Dat de dubbelzinnige dingen waarmee de modernisten op de loop gaan. Dat de kerk duidelijk zegt, dat kan niet. Dat is een verkeerde uitleg. Dat moet het zijn, dat moet het zijn, dat moet het zijn.
2: Ja.
0: En dat ze soms ook zeggen, nou, het concilie is hier wel wat rooskleurig. En de jaren 60. Dat kunnen ze ook zeggen, want het concilie is geen dogmatisch concilie.
2: Ja.
0: Het is een pastoraal concilie. En een pastoraal concilie, dat is geldig voor zolang het duurt. Dat is niet voor alle eeuwen geldig. Er zijn natuurlijk in het verleden ook bij alle concilies pastorale uitspraken gedaan. Die maar een bepaalde tijd hebben gegolden. En toen de tijden veranderen, waren ze weer anders. Je moet onderscheid maken tussen dogmatisch en niet-dogmatische uitspraken.
2: Uh-huh. Maar Paus Leo is er wel mee bezig, volgens mij. Hij is in zijn audienties bezig met steeds een uitleg te geven over een of andere geschrift van een of ander document uit het Tweede Vaticaans Concilie.
0: Ja, maar het probleem is dat dat dan nog niet duidelijk wordt. Dan wordt het gewoon een beetje herkoud. Maar het zou moeten zeggen, dat moet het per se niet zijn. En dat is van, en dat durven ze niet. Dan wordt een veroordeling van mensen die het anders zeggen.
2: Ja, het zou kunnen dat het toch een soort voorbereiding is daarop.
0: Nou,
2: wie weet.
0: Ik mag het hopen, maar ik ben
2: Sacrosanctum Concilium, bijvoorbeeld. Ja. Conciliaire constitutie over de liturgie. Is hij nu met beschouwing bezig?
0: Zegt hij daarvan dat het concilie nergens zegt dat de liturgie helemaal hervormd moet worden? Zegt hij daarvan dat de feitelijke hervorming niet volgens het concilie is? Zegt hij dat?
2: Nou, dat weet ik niet. Wat hij er precies over zegt.
0: Denk
2: maar
0: dat hij
2: dat
0: niet zegt. Want, maar dat is wel de feitelijkheid.
2: Hmm.
0: Als je zegt wat de concilievaders hebben gezegd over het concilie en wat er feitelijk naar de hand gebeurd is, daar zit een groot verschil tussen. En dat zou gezegd moeten worden.
2: Ja.
0: Hè? Dus waarvan Benedictus eigenlijk gezegd heeft, dit heeft nooit dat nooit mogen gebeuren. Het is in de kerk nooit gebeurd. Het is net of je de geloofsbelijdenis opnieuw gaat formuleren. Dat doen we ook niet.
2: Nee, ik denk dat Paus Leo dan, dat als hij dat al zou willen doen, dat op een heel omzichtige manier doen.
0: Dus waardoor het niks regels uithaalt.
2: Tussen de regels doorlezen.
0: Waardoor het niks uithaalt.
2: Op het spoor te komen.
0: Kijk, ga eens lezen in Trente en andere concilies. Daar staat wie dat of dat zegt, anathema sit. Als je dat en dat zegt, als je dat en dat, dan ben je ketter.
2: Dat is duidelijkheid.
0: Dan is duidelijkheid.
2: Uh-huh.
0: En dan moet theologen moeten dat precies kunnen formuleren. Maar dat doet de kerk sinds Vaticaan II niet meer. Die praten in wollige taal waar iedereen zich wel in kan vinden. Maar daardoor krijg je een eigenlijk wat wilskerk die niks meer is dan dorre beenderen. Goed, we gaan even weer verder, als ik het goed heb. U zegt wel eens dat de Club van Job niet te vaak politieke onderwerpen mag aansnijden. Ja, ik wil dat wel, maar dat mag niet, want ze vinden dat politiek. Ja. Krijgen we weer telefoontjes van bezorgde luisteraars. Toch doet de Duitse bisschop Gerhard Feige van Magdeburg dat in aanloop naar de verkiezingen wel. Volgens hem bestaat er geen gemeenschappelijke ideologische basis tussen AfD, de Alternatieven voor Duitsland, en de Katholieke Kerk. Ja, de algemene bisschoppen hebben dat gezegd. Die hebben zelfs gezegd, ze zijn helemaal gek hoor, maar ze hebben gezegd dat mensen die op de AfD stemmen, dat die niet de communie mogen gaan. Terwijl ik kan in het hele programma van de AfD niks verkeerds vinden hoor. Ik heb er toch nog wat over gelezen. Dat is gewoon een rechtspolitiek programma. En die kritiek hebben bij de migranten, bij de migratie, die ongebreidelde migratie, vanwege de ellende die er in de samenleving aanricht. Nou, die bisschoppen die zijn van het naïeve idee dat we iedereen gastvrijheid moeten verlenen, want dat christelijk is, allemaal naastenliefde. Daar heeft Monsieur Eleganti, hulpbisschop, Zwitserse hulpbisschop, heeft daar een stuk over geschreven, dat grenzeloos naïef is en ook niet bij de realiteit aansluit. Hm. Dat je je buiten de werkelijkheid plaatst. Hij geeft daar het voorbeeld van een vader die een gezin die twee kinderen heeft en die dan ziet dat er veel mensen zijn die, of kinderen die pleegkind, die eigenlijk een gezin behoeven. Die zal dan toch voorzichtig moeten kijken of zijn gezin dat aan kan, of zijn kinderen dat aan kunnen, zijn vrouw dat aan kan, of ze financieel aan kunnen. Om zomaar te zeggen, kom maar binnen, dan heeft de kans dat het hele gezin kapot gaat. En wat is de verantwoordelijkheid van die man? Op de eerste plaats zijn eigen gezin, dat zijn de naasten.
2: Ja.
0: Daar heeft hij de eerste plaats de naasten. En nou die bisschop en soms de paus ook, de vorige in ieder geval met zijn Lampedusa en weet ik wat allemaal, kom er allemaal hierheen. Allemaal naaste liefde aan Jezus. Onzin, dat hoort helemaal niet bij het christelijke. Het is gewoon irreëel en dwaas. Die bisschoppen vanuit een ivoren toren allemaal zitten te zeggen. Als je dat vindt, de gastvrijheid gaat op de eerste plaats, is dat persoonlijk. Zet je huis maar open voor de mensen. Maar de meesten die zo hard roepen, dat is hier in Nederland ook, die zitten in het westen, in de steden, en die hebben niemand binnen. De opvangplaatsen zitten meestal op het platteland en nou steeds meer met die spreidingswet. Maar daar mag ik niet over hebben, want het is politiek. Nou, in ieder geval, de Duitse bisschoppen en de paus doet dat ook. Die hebben het allemaal over welkom en weet ik wel, en fijn. En ze hebben geen oog voor de maatschappelijke consequenties. Dat onze maatschappij islamiseert en dat het allemaal verkeerd gaat. Nee, we moeten dat allemaal toch doen. Zelfmoord. Gewoon zelfmoord van de maatschappij. Hij beklemtoont dat de kerk zich door de jaren heen, dus die bisschop van Magdeburg, anders is gaan opstellen tegenover homo's en tegenover de zegening van homoseksuele koppels. De bisschop stelt daar tegenover dat de AfD juist sterk de nadruk legt op het traditionele gezin. Ja, de AfD, hetzelfde trouwens als FVD hier in Nederland, die leggen de nadruk op traditionele waarden. Op traditionele huwelijk en gezin enzovoorts allemaal. Terwijl dit in de maatschappij natuurlijk helemaal niet is. Wat interesseert het de gemiddelde politieke wereld getrouwd is of niet getrouwd? We hebben een premier die binnenkort een homohuwelijk gaat sluiten, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
0: Wat voor de katholieke kerk verwerpelijk is. Maar, daar zeggen wij niet meer dat het verwerpelijk is, want todos. Ondertussen proberen ze de leer aan te passen. Dat doen al die bisschoppen en zelfs in Rome doen ze dat. Ze zeggen natuurlijk staat er in de catechismus dat homoseksualiteit dat een ongeordend iets. Maar ja, we moeten het toch een beetje voorzichtiger. Want die mensen bedoelen het toch ook goed. Er zijn ook fijne mensen enzovoort. Maar nou, zo wordt het iedere keer goed gepraat.
2: Ja.
0: En ik begrijp ook wel dat het allemaal moeilijk is. Maar de kerk heeft een duidelijke leer. Een leer over een mensbeeld. Het verschil tussen man en vrouw is voor de kerk duidelijk. Dat is zo. En gewild. En het huwelijk tussen man en vrouw is door God gewild als een schepping. En andere huwelijken zijn er niet. De rest is, ja, wat zou ik zeggen, afwijkingen. Mm-hmm. Die natuurlijk op heel veel terreinen bestaan, op seksueel terrein ook. Maar dat wil niet zeggen dat je het dan goed moet keuren. Je kunt voor die mensen begrip hebben en naar ze luisteren. Maar niet de schijn wekken dat je hun levenswijze goedkeurt. Je kunt het hoogst tolereren. In onze samenleving moeten we natuurlijk niet zeggen, we gaan, wat de moslims doen, we gaan de homo's van het hoogste dak afgooien of zo. Dat doen we natuurlijk niet. Maar er ligt nog een heleboel tussen. Tussen het goedkeuren en zeggen, het is net zo mooi als een gewone huwelijk. En het van het dak afgooien. Mm-hmm. Je kunt het tolereren. Zeggen, ja, het kan. Maar in de katholieke kerk kunnen we dit niet goedkeuren. Mm-hmm. Want het is niet volgens de
2: wil. Net zoals een heleboel andere zonden die helemaal niks te maken hebben
0: tuurlijk,
2: met
0: heel veel.
2: Homoseksualiteit of wat anders.
0: Nou, ook pedofilie, daar is iedereen over eens. Maar van homo's die zijn zo gemaakt, maar de pedo's zijn niet zo gemaakt. Althans, dan geldt het argument niet. Dat is zoiets raars. We hebben hele rare argumenten allemaal.
2: In ieder geval deze vraag, de echoot ook van... Priesters mogen geen politieke functie bekleden, klopt dat?
0: Nee, dat mag niet. Maar dat is een taak van leken.
2: Ja.
0: Maar we vinden wel dat we katholieke leken, dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar wat zien we steeds meer, ook in de Verenigde Staten, dat katholieke leken steeds heidense posities gaan innemen.
2: Heidense
0: posities.
2: Standpunten. Ja. Politieke standpunten, ja.
0: Mm-hmm. Er is laatst, zag ik weer op internet, een vrouwelijke gouverneur of weet ik wat, senator, die voor abortus is tot aan de geboorte, maar die is trots katholiek, zegt ze. Nou, dan moet de bisschop dan zeggen, trots katholiek, kop eraf. Althans, niet meer katholiek.
2: Dat klopt in ieder geval iets niet. Ja.
0: Dat klopt helemaal iets niet.
2: Ja.
0: Maar de bisschoppen die zeggen niks, want we moeten voorzichtig zijn en todos en al flauwekul. Ja, nou zeg ik natuurlijk allerlei dingen waarvan sommigen, oh, hij is zo hard.
2: Nou, misschien bang voor de eigen positie. Misschien bang voor de eigen positie.
0: Natuurlijk
2: ook,
0: zijn ze bang voor de eigen positie. Ja. Moet de kerk niet opkomen voor het zielenheil en snel afstand nemen van dit soort rare bisschop in plaats van toe te laten dat de AfD wordt gedemoniseerd? Ja, dat vind ik ook. Dus, maar de neiging in Nederland zeggen ze niet veel. Maar ze zullen de neiging hebben, want alle rechtse partijen worden gedemoniseerd. Dat is in Duitsland, dat is hier, dat is in Frankrijk, overal. Daar wordt geschimd met Hitler en al. Daar wil ze niks mee te maken hebben, maar dan kun je mee, want dan zijn ze besmet. En de meeste mensen die er naar de televisie die horen dat alleen zeggen, oh, dus AfD is helemaal niks, FVD is helemaal niks. Dat is allemaal hopeloos. Het zijn allemaal bruinhemden en weet ik het wat allemaal. Dat willen ze ook. Ze willen die mensen alleen maar zwart maken.
2: Hmm.
0: En niet ingaan op de argumenten en op de dingen. Want zie je ooit op de televisie, op de gewone praattafels, zie je daar een interview met een Liedewij van de Vos, om over de standpunten te praten?
2: Nee, wordt meestal als ik niet. Ik kijk daar sowieso niet.
0: Ik kijk er ook niet meer. Als ze komen, dan lees ik dan in de krant. Dan wordt er meteen gezegd, ja, maar jullie hebben jongeren. En dan gaat het over 20 jaar terug, die ooit iets gezegd hebben. Dus daar hebben ze het over. Maar niet over de actuele dingen. Dus. En ik denk dat bisschoppen, als die uitgenodigd worden voor een gesprek met het CDA, zullen ze dat doen. Terwijl het CDA nauwelijks nog christelijk te noemen is.
2: Ja.
0: Als ze een uitnodiging krijgen voor de FVD om daarmee te praten, zullen ze het niet doen. Want dan denken ze dat ze hun aangezicht schenden of zo. Ik weet het niet. Terwijl die veel christelijke standpunten hebben dan CDA.
2: Maar ja, we gaan het zien. Ja, er komen nog de nodige verkiezingen aan in Duitsland. Ja. Deelstaatsverkiezingen onder andere.
0: Goed, dan een laatste vraag die ik heb. Voor de club van Job nog een vraag, als dat nog kan worden mee. In Zuid-Duitsland is de bisschop vervroegd afgetreden die depressief was geworden door de misbruiksschandalen in de kerk. Het had ook zijn zelfbeeld als bisschop veranderd. Dat stond deze week in het Katholiek Nieuwsblad. Ik heb het niet gezien. Ik lees het Katholiek Nieuwsblad niet, dat weet je.
2: Ja.
0: Dus ik heb dit ook niet gezien. Maar ik kan het me best voorstellen, maar ik zou eerder depressief worden van de toestand van mijn medebisschoppen die allemaal niet samenwerken om die kerk een flinke opzwaai te geven. dat je zegt van, we gaan eens jongeren zien te trekken. We gaan zeggen hoe het zit. We gaan een plaats innemen in de maatschappij die een beetje haak staat op wat die maatschappij zegt. Zodat we gist en dit. Daar zou ik. Je kunt natuurlijk wel over het misbruik. Dat ligt voor een groot stuk achter ons. Dat is natuurlijk een heel dramatisch en vervelend iets.
2: In Nederland maar, althans, ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Bovendien zijn in de kerk zitten mensen. Ja. Mensen doen allemaal rare dingen. Mm. He, die maken zelfs misbruik van geld en die doen met seks. En dat moet allemaal niet. Maar dat zijn ook weer niet zo'n dramatische dingen als men er vaak van maakt. Mm. Ik vind dit eigenlijk nog net zo erg. En daar hoor je niks over.
2: Ja.
0: Dat bisschoppen niet preken wat ze moeten preken. Mm. Dat vind ik erger. Nog erger. Dan dat ze niet optreden bij seksueel misbruik. Of minstens even erg. Want direct gaan ze het vergelijken. Maar.
2: Ja. Nee. Oké. Okay. Nou, helder antwoord.
0: Ja.
2: En dan bent u er doorheen. Ik heb nog twee vragen of opmerkingen doorgekregen. Die heb ik net aan u doorgestuurd.
0: Oh, staan die hier?
2: Ja. De syllabus.
0: Zou de syllabus erdoor van Pius de 9e weer geactualiseerd? En ik, nou, dat zou niet zo gek zijn. Een soort syllabus erdoor.
2: Wat is dat? Dus
0: een syllabus is een samenvatting van de dwalingen.
2: Hmm.
0: Heeft hij alle dwalingen bij elkaar gezet. En je zou dus de dwalingen van deze tijd, die voor een groot stuk dezelfde dwalingen zijn als de 19e eeuw, alleen waren ze toen niet zo ver verspreid, bleef het eigenlijk, dat modernisme bleef voornamelijk zitten onder intellectuelen, niet bij het gewone volk. Maar nu is het overal verspreid via de massamedia. Mm. En je zou dus een syllabus moeten hebben van dit is een dwaling en als je die houdt ben je niet katholiek. En dat is heel duidelijk.
2: Precies. Ja, oké.
0: Okay. Dan hebben we Anna-Catharina Emmerich, noemt de mis in de landstalen Babel. En men wordt gesterkt in de Novus Ordo, men ontvangt niet onze lieve Heer. Nou, hier begrijp ik niks van. Ik begrijp wel dat in het verleden is natuurlijk de mis in de landstaal vaak een strijdpunt geweest. Tegen protestanten, omdat protestanten daar erg voor waren, voor de liturgie en de kerk dan soms zich tegen die protestanten afzetten. Maar die landstaal is natuurlijk niet van wezenlijk belang. En dat Babel noemen vind ik ook een beetje raar. Want je moet zeggen, in de Oosterse kerk, ook de Oosterse katholieke kerk, zijn het meestal de landstalen waarin de liturgie wordt gevierd. Het is het Westen wat aan het Latijn heeft vastgehouden. He, en niet overgegaan, dat is pas bij het laatste concilie. Als wij in het jaar 800 op de landstalen waren overgegaan, dan hadden wij nu een landstaalliturgie gehad die eeuwen oud was. Hè? Waar je dus misschien, ja. De Novus Ordo, daar is niet het belangrijkste bezwaar tegen dat het landstaal is. Dan gaat het meer over de inhoud en het niet aanwezig zijn voor bepaalde gebeden enzovoort.
2: Ja. Maar er is wel, we ontvangen wel onze lieve Heer
0: natuurlijk,
2: ook in de Novus Ordo. Ja,
0: natuurlijk.
2: Okay. En dat, daar heeft Catharina Emmerich ook helemaal niks over gezegd.
0: Daar snap ik niks van, wat daarmee bedoelt. Natuurlijk ontvangen. Kijk, ik denk dat we duidelijk moeten zeggen dat het katholiek is, dat de Novus Ordo, dat die geldig is. En dat je daar de Eucharistie viert als je daarbij bent en de gewoonte communie gaat.
2: Ja.
0: Dat er mankementen zijn in de theologie van de liturgie van de Novus Ordo, dat is ook duidelijk. Met name dus het offerkarakter komt er wel in voor, maar minder sterk en minder duidelijk dan in de Fetus Ordo. Het bijzondere priesterschap wordt minder benadrukt dan in de oude rites. Er zijn een heleboel zwakheden van de nieuwe liturgie die misschien hersteld zouden moeten worden. Goed.
2: Nou, nog een laatste. We hebben nog een minuutje. Er komt nog een reactie binnen van een luisteraar. Is het zo dat christelijke partijen de catechismus van de Heidelberg aanhangen? Dus afwijzen van de paus. En is het daarom beter om CDA te volgen en hopen op hun bekering?
0: Nou, ik denk dat je christelijke partijen niet allemaal op één hoop moet gooien. Je moet alleen zeggen dat de protestanten in Nederland de Heidelbergse catechismus volgen als een van de grondslagen. Maar of ze die in alles volgen is de vraag. Het is, want het gaat natuurlijk eigenlijk om hun persoonlijke. Dus het is vaak, als je ze confronteert met dingen, dan geloven ze dat ook weer niet.
2: Hmm.
0: Dus Ik denk dat weinig mensen zullen zeggen dat de mis een vervloekte afgoderij is, wat in de Heidelbergse catechismus staat. Maar tegelijkertijd is de Heidelbergse catechismus wel een van de formulieren van enigheid, of hoe dat dan heet.
2: Ja. Dus je kunt zeggen, dus zij onderschrijven misschien officieel of in een statuut,
0: ja,
2: of zo.
0: En ik denk dus ook, hoe heet die protestantse partijen in de Kamer?
2: SGP.
0: SGP. Dat die officieel natuurlijk tegen de paus zijn en dingen. Ze zijn gewoon verzeppeld. Ja. Maar in de praktijk niet zo, hoor.
2: Nou, interessant gesprek daarover met Christoffer in het programma Tot Hier en Verder binnenkort. Oh. Een mooie aankondiging, ja.
0: Dus ze willen in de politiek ook samenwerken.
2: Ja.
0: Ik denk in ieder geval dat het beter is met de SGP samen te werken. En zelfs met FVD, zal ik maar zeggen.
2: In ieder geval onversneden.
0: Dan met de CDA.

0: idee, zal ik maar zeggen.
1: In ieder geval
0: dan met de CDA. Ik ben erg anti-CDA, omdat er een volgens mij een partij is die ze nog christelijk noemen, totaal niet christelijk is. Af en toe zwaait je een beetje wierook naar het christendom, maar echt christelijk zijn ze niet. En als het erover gaat, dan gaan ze met D66 mee. Dat doen ze nou ook.
1: Op alle punten. Je ziet dat in ieder geval SGP de enige partij is die onversneden pro-life is.
0: Ja.
1: Ja, zie maar zelfs, geen enkele andere partij.
0: Zelfs volgens mij is de FVD nog meer pro-life. Want die zijn ook bijna echt wel pro-life. Behalve, die hebben maken dan nog een uitzondering van in verkrachting of zo, weet ik wat.
1: Ja, klopt. Dus ja, nou ja.
0: Huh?
1: Ja, dat klopt dat binnen de Vorm voor Democratie zijn ze veel vuriger als het gaat om pro-life.
0: Ja.
1: Maar als het om inhoud gaat en je gaat wat dieper, dan komen ze wel, gaan ze een beetje schuiven.
0: Ja, maar er is natuurlijk ook, als je geen christelijke visie hebt, dan ga je natuurlijk makkelijker schuiven.
1: Ja,
0: en
1: het
0: FVB heeft geen christelijke visie.
1: Nee.
0: Maar dat heeft het CDA ook niet. Dat maken ze mij niet wijs. Ik ben al heel lang uit het CDA gegaan. Ik ben er vroeger lid van geweest.
1: Mm-hmm.
0: Gewoon omdat ze niet christelijk zijn.
1: Ja.
0: En wel ik erg, zou vroeger nog op gestemd hebben als ze die C weg hadden gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Maar de C erin, dat maakt het helemaal
1: erg.
0: Tot een soort verrader, zal ik maar zeggen.
1: Oké. Is dat er mooi om mee af te sluiten?
0: Ja, daar zullen mensen wel weer kwaad over zijn. Want ik moet natuurlijk volgens sommige luisteraars natuurlijk voor het CDA zijn. Of nergens voor.
1: Nee, dat, dat vraag ik me af. Maar misschien, als mensen daarop willen reageren, dan mag dat.
0: Mag zeker.
1: Dus dan komt het volgende week weer aan bod. In de
0: maar graag met redenen omkleed.
1: Ja, graag een goed...
0: En niet schelden.
1: En een mooie... mooi vol zinnen daarbij. Is mooi voor radio. Nou, heel veel dank voor het luisteren, lieve luisteraars. En pastoor Menne, heel veel dank voor uw antwoorden. Graag tot volgende week.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 22 augustus viert de kerk het feest van Maria Koningin. Vorige week Maria Hemelvaart, Maria in de hemel opgenomen met lichaam en ziel. En vandaag het vroegere octaaf van Maria Hemelvaart, Maria Koningin. Het feest werd door Paus Pius XII ingevoerd als afsluiting van het Mariajaar van 1954. Die vierde toen het eeuwfeest van het dogma van de onbevlekte ontvangenis, een eeuw nadat Maria tot Bernadette Soubirou gezegd had: ik ben de onbevlekte ontvangenis. Niet de onbevlekte ontvangende, maar de onbevlekte ontvangenis. Haar hele persoon wordt gekenmerkt door haar zonder zonde zijn. En zo is zij onze koningin. Een koning en een koning zijn er voor ons welzijn, voor het welzijn van het volk. Koninklijke glorie van Maria is dus ons welzijn. Ons welzijn is onze heiligheid. Ons onbevlekt zijn. Zelf is Maria helemaal vrij.

vrij van zelfzucht. Een steen kan niet strakker naar de aarde vallen dan Maria georiënteerd is op God. Geen moment afgewend van God om zich over zichzelf heen te buigen, over haar eigen belangen of over iets in deze wereld na te denken. Alleen God heeft in haar hart geheerst. Zij was, om zo te zeggen, nooit verstrooid. God was haar koning en zo is zij onze koningin. Maria, de meest ontvankelijke mens. Daarin bestaat ook de heiligheid voor ons, in ontvangen. Eigenlijk is heiligheid iets heel eenvoudigs. Wel moeilijk om te praktiseren, maar heel eenvoudig om het uit te drukken. Ontvangen, luisteren, involgen wat gezegd wordt. Mij geschieden naar uw woord. Laat maar geschieden. Laat maar gebeuren. Laat het maar over je heen komen. God wil zich geven. We hoeven niet met onze eigen kracht de stroom van het wereldgebeuren in andere en goede banen te leiden. Dat kan niet, maar dat hoeft ook niet. Dat is onnodig. We hoeven alleen maar zijn wil te laten geschieden. Want zijn wil is ons heil. En dan veranderen wij ook de wereld. We nemen de eigen lezingen bij deze gedachtenisviering. En de openingstekst luidt: als koningin staat Maria aan uw zijde, in goudgewaad gekleed en met heerlijkheid getooid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Maria schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En ge moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria nu sprak tot de engel: hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Dit is het woord van God. In het gebed gaat het niet meer over God, met wie wij via een ander in contact treden, maar het is de Schepper die in onmiddellijk contact werkt met het schepsel en het schepsel met zijn Schepper en Heer. Aldus de heilige Ignatius in nummer 15 van zijn geestelijke oefeningen. Bij hem mijn geest wat laten rusten. God komt. Hij heeft het initiatief. Ik hoef hem maar te laten komen. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan. De blik omhoog. Hij ziet mij.
Hij kent mij. Hij weet mij te vinden zoals hij Maria wist te vinden in Galilea in dat kleine stadje Nazareth. En zoals de engel nog eens aan Maria verkondigde, de Heer is met u. En zoals de kerk niet moe wordt in de Eucharistie te vieren, de Heer zij met u. Bij het evangelie en bij de corporatie en de slotzegen. Ik maak een gebaar van eerbied, zoals de engel vol eerbied is bij de begroeting van Maria. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen. Een houding die mij helpt het besef van Gods aanwezigheid levendig te houden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan bereid ik me op voor het geheim binnen te gaan van Gods intiemste zelfmededeling. Doordat ik me in het korte geschiedenis voor ogen stel. De voorloper van Christus is wonderbaar ontvangen en in zijn zesde maand. Nu zendt God dezelfde berichtgever naar het land van de heidenen, Galilea, naar een stadje zo onbekend en onbelangrijk dat het in heel de Joodse literatuur niet eens voorkwam. En daar ontspint zich een gesprek tussen de hemel en de aarde. Tussen een woordvoerder van de hemel, de engel Gabriel, van Gods wegen gezonden, en de woordgever van de aarde, Maria. Het gesprek verloopt in drie ronden. In elke ronde speelt een andere goddelijke persoon de hoofdrol, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén keer zegt Maria iets, een vraag aan de engel, om zich nog verder uit te spreken. Maria luistert. Zij is één en al ontvankelijkheid. Aan het einde spreekt zij dan haar ja-woord, haar fiat. Mij geschieden naar uw woord. Zo stil als de engel was gekomen, zo stil ging hij ook weer van haar weg. Ignatius van Loyola zou zeggen, zoals bij degenen die van goed naar beter voortgaan, de goede engel de ziel liefelijk, licht en zacht aanraakt, zoals een druppel water in een spons binnengaat. Dit is ook het geheim van de kerk. Dit is ook het geheim van het gebed. In het gebed mag ik Maria zijn en Jezus ontvangen. Ik breng mij in de juiste gesteltenis, doordat ik de plaats zie, dat kamertje voor de ontmoeting tussen God en mens. Want achter die engel is God te zien, van Gods wegen gezonden. Ook zie ik de kerk, waar ik gewoonlijk de agressie vier, en ook mijn eigen hart. En als er nu een verlangen in mij groeit naar een grotere deelname aan dit geheim, dan is dit het moment om juist dat te vragen als een bijzondere genade, dit geheim zo te mogen beleven, dat ik er God in mag leren kennen, met een kennis niet van het verstand, maar van het hart. Door namelijk Jezus te zien en te ontvangen als de boodschap van God, zoals het geheim ook heet, de boodschap van aan Maria, zo leer ik God kennen. Want Jezus is zelf de blijde boodschap van God aan Maria. De genade is dat ik mag groeien in het Maria zijn. Dat is, in het ontvankelijk zijn voor Jezus. De overweging. Vierden wij vorige week de waardigheid die aan Maria werd toegekend, doordat zij met ziel en lichaam ten hemel werd opgenomen. Vandaag zien wij haar waardigheid in vergelijking met die van andere schepselen. Hoog boven alle andere schepselen uit, torent zij, troont zij als de koningin. Boven al die groot zijn in het koninkrijk Gods, boven de aartsvaders, koningin van de aartsvaders, boven de profeten,
koningin van de profeten, en zo boven de beleiders, boven de maagden, ja, zelfs boven de apostelen, koningin van de apostelen. Toch had Jezus aan de apostelen in het vooruitzicht gesteld dat zij gezeten zouden zijn, letterlijk, op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. Maria is nog hoger, de koningin van de apostelen. Ja, hoger nog dan de engelen, want ook is zij koningin van de engelen. Hoe is zij tot die waardigheid opgestegen? Volgens de wet van het koninkrijk, waar men stijgt door te dalen, waar men verheven wordt doordat men zich vernedert. Of met de woorden van vader Benedictus: als wij de toppen van de hoogste nederigheid willen bereiken, als wij snel willen komen tot die hemelse hoogte waarnaar men opklimt langs de nederigheid in dit aardse leven, dan moeten wij voor de opvaart van onze daden die ladder oprichten die aan Jacob in zijn droom verschenen is en waarlangs hij engelen zag afdalen en opklimmen. Dit afdalen en opklimmen wil ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klimt. Als wij vandaag de allerhoogste verheffing bewonderen, waarmee God Maria heeft verheven boven alle schepselen in de hemel en op aarde, dan is dat voor ons de gelijke gelegenheid om de vernedering te peilen waaruit God Maria heeft opgericht. Want als volgens de wet van het koninkrijk iemand verheven wordt in de mate dat hij zich vernedert, dan is Maria niet alleen de allerhoogste, maar ook de allerkleinste. Zij heeft in zichzelf de leegte gemaakt of laten maken, om zich door God te laten vullen. Een leegte die groter was, naarmate Gods bedoelingen met haar groter waren. Nu stellen wij het nog voor, alsof de vernedering haar verdienste is, haar zaak is, en de verheffing Gods zaak. Maar zo is het niet. Alles is genade. De verheffing en de vernedering. Maria koningin mag dan ook de koningin zijn van onze vernederingen. Om bij vernederingen niet te vallen in zelfbeklag, maar ons hart te laten verwarmen door een goddelijke vreugde. Aan het einde van het gebed niet zomaar weglopen, maar met dezelfde eerbied besluiten als waarmee ik begonnen ben, in de vorm van gesprekken bijvoorbeeld, samen met hem, met Jezus, naar de Vader inkeren, naar onze oorsprong. Maar nu beginnen bij Maria. Zij staat aan onze kant, vertegenwoordigt de mensen. Mens zijn is Maria zijn. En Maria zijn is ontvankelijk zijn voor God. Mens zijn is dus ontvankelijk zijn voor God. Of met een woord van Origenes, een voorraadschuur zijn voor Gods barmhartigheid. Ter afsluiting bid ik nog een beestgegoed. Maria doet een goed woordje voor mij bij haar zoon, en de zoon bemiddelt voor mij bij zijn hemelse vader. Ook de Vader is in dit evangelie uitdrukkelijk aanwezig. De Heer is met u, de kracht van de Allerhoogste. Voor God is niets onmogelijk. En daarom sluiten wij ook met het kerkelijke Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt,
0: strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
1: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Geest.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Getuigenis van Stella Vojković uit Subotica in Servië. Radio Maria heeft mijn leven veranderd. In 2007, na een turbulente jeugd, hoorde ik via een buurman over Radio Maria. Helaas was ik na meerdere pogingen niet in staat om het signaal duidelijk te ontvangen. Het radiostation had veel ruis en het was gewoon niet mogelijk om iets te verstaan. Ik gaf verdere pogingen op. Ik was ziek. Ik had een psychiatrische aandoening. Mijn moeder lag op sterven en aangezien mijn zus me niet accepteerde met mijn ziekte, moest ik voor onze zieke moeder zorgen. Het was nog moeilijker omdat ze me niet toestond een priester te roepen om de sacramenten naar onze moeder te brengen. Op dat moment gaf ik alles aan God op voorspraak van Maria, moeder Maria. Met grote moeite en angst zorgde ik voor mijn moeder, in armoede, zonder voldoende eten of slaap. Ik voelde me zo alleen en verlaten. Na de dood van mijn moeder verliet ik het ouderlijk huis en vond een klein appartement. Ik pakte weer een radio en vond Radio Maria. Het eerste programma waar ik naar luisterde waren de gebedsintenties. Ik vroeg de luisteraars van Radio Maria ook voor mij te bidden. Het was een sprankje hoop voor mij. Door naar Radio Maria te luisteren, vooral naar de toenmalige directeur, Pater Tadej, realiseerde ik me dat ik heel weinig wist over het christendom. Door naar Radio Maria te luisteren, in het bijzonder het programma De Evangelielezing van de Dag, leerde ik het evangelie van Christus beetje bij beetje kennen en werd mijn geloof dieper. De spirituele muziek waar ik dag en nacht naar luisterde, betekende ook veel, net als alle gebedsprogramma's. Ik was toen nog niet getrouwd en de tijd verstreek. Ik voelde me nog eenzamer, omdat ik nauwelijks met mijn familie communiceerde. Er gebeurde een ongelukkige gebeurtenis. Het huis van een van mijn buren brandde af. Door Godvoorzienigheid werd deze tragedie echter de weg naar mijn toekomstige echtgenoot, de zoon van de buurman. Via Radio Maria kon ik deze ongelukkige familie helpen en ontmoette ik André, mijn man. Hij was echter verre van een ideale echtgenoot. Hij had geen baan en was verslaafd aan alcohol. Ondanks alles bleef ik bij mijn geloof. Ik droeg mijn man en onze hele situatie elke dag aan de gebedintenties van Radio Maria op. Al snel kreeg hij een vaste baan en begon de situatie in ons huis en ons leven te veranderen. Veel programma's op Radio Maria, zoals die voor de zieken, het bezoek van broeders en zusters, de dagelijkse catechese en andere programma's, hebben me geholpen sterker te worden in mijn geloof en alle moeilijkheden van het leven te doorstaan. Ik heb geweldige mensen ontmoet die me enorm hebben geholpen via Radio Maria. Dit zijn slechts korte fragmenten uit mijn levensroman, getiteld Hoe word en blijf ik een goed mens en een goed christen met Radio Maria?

Vrienden van de Armen, Gitikinioni, Rwanda. De ouderen die bij de Inshuti wonen van de Sabagene Sisters, de Vrienden van de Armen, spreken hun waardering uit voor Radio Maria Rwanda. Sommige van hen hebben gezinnen die niet voor hen kunnen zorgen en worden opgevangen door de Inshuti van de Zusters, gevestigd in Gitikinioni. Anderen hebben geen familie meer en kunnen hun laatste dagen bij de Inshuti doorbrengen. Naast spirituele begeleiding biedt het centrum verschillende therapieën en gezondheidszorg. De gemeenschap telt momenteel 17 mensen, 12 vrouwen en 5 mannen. Radio Maria Rwanda begeleidt hen bij hun dagelijkse bezigheden. Toen Radio Maria de gemeenschap bezocht, was de vreugde van de intieme band van de gemeenschap met het radiostation duidelijk zichtbaar. Dankzij de programma's hebben de bewoners van het IAC hun beoefening van gebed en het bidden van de rozenkrans samen kunnen hervatten. Ze staan 's ochtends vroeg op om deel te nemen aan de uitzending van de Heilige Mis. Ze kunnen zelfs de Heilige Communie ontvangen door de zorg van een van de zusters die hen begeleidt. Georges Guétin werd geboren in 1963. Hij woonde als vluchteling in Oeganda. Op een dag besloot hij terug te keren naar Rwanda. Te voet deed hij er 6 maanden over om terug te keren, waarbij hij op weg naar huis tal van moeilijkheden ondervond. Omdat hij niemand had om voor hem te zorgen, dwaalde hij 3 maanden door de straten van het land, terwijl hij tal van ontberingen onderging. Nadat hij toevallig bij het IAC terecht was gekomen, omarmde hij het katholieke geloof, ook al was hij in Oeganda protestant gedoopt. Zijn bekering kwam voort uit het regelmatig luisteren naar Radio Maria. Zijn radio gaf hem de vreugde van het leven terug. Wat mijn opleiding betreft, heb ik 7 jaar lagere school in Oeganda gehad, zegt hij. De lessen van Radio Maria hebben mij geholpen mijn gemoedsrust terug te vinden. Voor spirituele zorg wordt het centrum regelmatig bezocht door priesters die ons de sacramenten brengen. Ik vind veel steun in het bidden in onze kapel. Ik ben van de dood naar het leven gegaan, dankzij het medeleven hier bij het IAC en dankzij Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een gloednieuwe aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de prachtige Belgische kust. En we hebben ondertussen al heel wat kilometers afgelegd. Een vorige keer mochten wij halt houden in een plaats die we eerder hebben bezocht in een van onze andere pelgrimstochten, namelijk toen we van Brugge naar Bredene zijn gefietst. De eindhalte was toen de Visserskapel in Bredene en dat is de plaats waar wij in onze vorige aflevering halt hebben gehouden. U herinnert zich misschien het aangrijpende gesprek dat we mochten hebben met Rita, die haar man 2 jaar geleden verloor, heel plots, en die nog altijd heel sterk worstelde met dat verdriet en dat ook een stuk met ons heeft gedeeld. Een aangrijpende getuigenis die ons zeker ook tot gebed heeft gebracht om te bidden voor haar intenties en zeer zeker ook voor de zielenrust van alle mensen die het leven hebben verloren op zee. Haar man behoorde daar niet onmiddellijk toe, maar had toch een affiniteit met de Visserskapel waar ze vaak samen kwamen. Na ons gebed was het opnieuw tijd om aan te zetten, om de kustram terug op te zoeken, maar alvorens we dat konden doen, kwam er nog iemand binnen die kort een gebed verrichtte aan de grot en zijn vertrouwen legde bij de voorspraak van de Heilige Maagd Maria voor genezing. Zo konden we nog kort in gesprek gaan met Peter. En zo staat ondertussen Peter naast mij, beste luisteraars. Peter, kan je jezelf misschien kort even voorstellen? Ik zag je daarnet binnenkomen hier op de tuin, zal ik maar zeggen, hier vlakbij bij de kapel. En een kort gebedje doen in het Lourdesgrotje dat hier eigenlijk is. Waarom doet u dat? En u zei me dat u dat iedere dag komt doen.
1: Ja, omdat ik gevallen ben met de fiets en in coma ben geweest. Ja, daarom doe ik dat. Omdat ik zou beter willen worden.
0: U heeft dus een ernstig ongeluk gehad?
1: Ja, gevallen met de fiets. En een maand in coma geweest. Ja.
0: Heeft u altijd geloof gehad? Is het iets dat veranderd is door het ongeluk mee te maken?
1: Nee, maar ik heb wel altijd geloof gehad. Altijd. Vroeger ook al. Dus nu meer nog. Dat ik wil beter worden. Ja. En ik geloof daarin.
0: Dus u zoekt eigenlijk uw toevlucht bij Maria en legt ook uw vertrouwen bij haar?
1: Ja. Ja.
0: Welke rol speelt Maria eigenlijk in uw leven?
1: Goh, eigenlijk niet. Ik zou daar eerlijk in zijn, maar ik geloof daar wel in. Ja.
0: Ik denk, zelfs voor kinderen die weinig aandacht hebben voor hun moeder, dat de moeder toch niet nee kan zeggen.
1: Ja, zo is het, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Heeft u het geloof meegekregen van kleins af aan?
1: Nee, ik heb het zelf geleerd. Ja, en nog steeds. Ja.
0: Kunt u daar een voorbeeld van geven? Heeft u bepaalde gewoontes om te bidden bijvoorbeeld? Gaat u op bedevaart? Zijn dat dingen die u doet?
1: Ik ga naar Lourdes binnenkort. Ja, te voet, denk ik. Ja.
0: Specifiek met het verlangen om te genezen?
1: Ja, ik wil dat doen. Ja. Ja. En ook naar Santiago de Compostela. Ja.
0: Was u gewoon al daarvoor om heel sportief en heel veel te doen? Is dat iets wat u nu merkt, dat moeilijker gaat?
1: Nee, ik ben altijd sportief geweest. Ik fiets 3 keer per dag. Ja, 150 kilometer.
0: Wauw. Ja. Ja. Dus het meemaken van dat ongeluk heeft u niet tegengehouden om terug op de fiets te springen?
1: Nee, integendeel. Ja.
0: Ja. En u komt dat hier iedere dag doen, specifiek kort gewoon de vraag stellen aan Maria om u beter te maken.
1: Ja, ja. Ik geloof daarin. Ja.
0: Wij ook, hè, we delen dat. En we zullen het zeker ook aan onze luisteraars vragen om voor u te bidden, voor uw genezing. Ja. En ik zou zeggen, mocht u uw tocht ondernemen naar Lourdes of naar Santiago de Compostela, dan wens ik u heel veel goede voeten en vele goede kilometers in het vooruitzicht. Zijn er bepaalde dingen die u nu anders doet dan voor het ongeluk? Want het is toch wel ingrijpend geweest.
1: Ja, het is ingrijpend geweest, dat is waar. Ik doe het anders dan vroeger. Vroeger ben ik veel gaan werken. Nu ben ik bezig in rust.
0: om meer te genieten van het leven?
1: Ja, maar ik kan nog niet. Ja, ik wil nog beter worden. Ik ben een vechter. Ja.
0: U bent een vechter, zij ook, en ze zal ongetwijfeld voor u strijden. Ik dank u voor dit korte moment dat we mochten hebben bij onze lieve vrouw en ik wens u heel veel beterschap en veel succes.
1: Dank u wel.
0: Tot ziens hoor. Ja. Dank. Zo, tijd om dus terug te gaan naar Bredene Renbaan. Dat is de halte waar wij de kusttram zullen nemen. Deze zal ons langs de Koninklijke Baan leiden en brengt ons voorbij een prachtig golfterrein. Zodoende gaan we naar onze eerste halte voor vandaag en dat is De Haan. Het is een bijzondere plaats, bijzondere architectuur die we er onder meer zullen ontdekken. Maar alvorens we dat gaan doen, houden we halt bij De Haan-Vossenslag. Daar stappen we van de tram af om er even bij een bekende strandjutter langs te gaan en een hele bijzondere vuurtoren te bewonderen.

En zo houden wij halt bij een nieuw stukje van de Belgische kust die we vandaag zullen ontdekken. Of die ons zeker op weg zet naar Knokke, want dat is onze eindbestemming natuurlijk voor vandaag. En we bevinden ons aan de strandtoegang De Haan-Vossenslag. De wijk Heide-Vossenslag in de noordhoek van Klemskerke was lange tijd bevolkt hier door strandvissers en arbeiders, die op de arme zandgrond in strooien hutjes en kleine boerderijtjes woonden. Zij leefden dus vooral van strandvisserij. En Vossenslag zou vernoemd zijn naar de slag of het pad van de legendarische strandjutter Mong de Vos. En hij siert daarom voor altijd het pad met een standbeeld aan de voet van de duinen, hier een klein beetje verderop, waar we zo meteen ook even naartoe zullen wandelen. Na de Eerste Wereldoorlog groeit de bevolking flink aan, vooral in de jaren 1960. En het uitzicht van de wijk wordt vanaf de tweede helft van de 20e eeuw in belangrijke mate bepaald door de democratisering van het kusttoerisme. Er komen ook heel wat campings en vakantieparken bij. Na de aanleg van de Nieuwe Rijksweg in 1967-1968 krijgt de strandtoegang een voetgangersbrug. Vanaf de brug hier heb je eigenlijk een mooi uitzicht op het golfterrein van de Royal Ostend Golf Club. Die werd aangelegd in 1902. En dan in 2023 nog maar werd de strandtoegang volledig vernieuwd met onder meer zit- en picknickbanken en ook fietsstallingen. Vanop de vuurtoren van de kunstenaar Guillaume Bijl, die we ook hier verderop zien in zijn groen, witte en rode kleuren, heb je een prachtig uitzicht op de strandtoegang en de wijde omgeving. Wel, voor ons is dat zeker de uitnodiging om richting de zee te wandelen. En zo komen we dus aan het standbeeld van die fameuze strandjutter Mong de Vos. De legendarische strandjutter van de Vossenslag. En hij staat hier afgebeeld langs de weg. En het is Martine Labbeke die een tekst ook heeft geschreven bij dit beeld dat ze heeft gemaakt. En dat luidt als volgt. Haha, Mong, jij sluwe vos. Ik heb je bij de kraag gegrepen en deze keer was er geen ontsnappen aan. Want ik had het o zo goed begrepen, Mong moest voor eeuwig aan de Vossenslag staan. Het water, de duinen, het strand, het was jouw leven. Het jutten aan zee, het stelen op land, deed velen bibberen en beven. Beetje bij beetje boetseerde ik. Uit mijn verbeelding ontstond een stoere bonk. Je kreeg een ruwe baard, een harde blik. Op je schouder een stevige stronk. Hé, Mong, daar stond je dan, geboetseerd en wankel op je benen. Sluwe vos, wat dacht je dan dat ik de benen zou nemen? Nee, ik nam je mee, terug naar het vuur, deze keer naar kolkend brons. Nee, deze keer niet je laatste uur, deze keer vereeuwigd voor ons. De strandjutter van de Vossenslag. En van hieruit gaan we even een kijkje nemen aan de zee. En wij nemen u heel graag mee. Ja, kijk, als men toch aan het dichten is, dan kunnen we beter verder doen. Even een blik werpen op de Noordzee en dan gaan we terug de tram op. Verder richting De Haan. Onder meer richting de Concessiewijk. Een belangrijke plaats voor de Belle Époque. En tevens woonplaats van Albert Einstein in 1933. Dat is dan onze volgende halte.
En alvorens wij dus even langs die prachtig gekleurde vuurtoren gaan en richting de zee, is het misschien wel goed om even stil te staan bij wat is dat nu eigenlijk, een strandjutter? En waarom staat dat beeld hier aan de Haan-Vossenslag? Wel, strandjutten, als we het zouden moeten definiëren, dan is het eigenlijk zoeken op het strand naar aangespoelde spullen of voorwerpen die mensen hebben verloren. In de meeste gevallen ging dat over zaken die van een schip overboord waren gegaan of van een schip dat vergaan is. Nu, wist u dat wanneer u iets vindt op het strand, dat een oude wet uit 1831 bepaalt dat alles wat op het strand gevonden wordt, eigenlijk bezit is van de koning. En dat u dus eigenlijk naar Brussel zou moeten brengen. Nu, natuurlijk wordt die wet ook niet onmiddellijk gevolgd. Ik denk niet dat je zomaar kan gaan aankloppen in Laken om te zeggen, sire, ik heb hier een gouden ring of iets anders gevonden op het strand in De Haan. Ik kom het u overhandigen, want volgens de wet is dat uw bezit. Maar het als we de letter van de wet zouden volgen, dan zou het wel zo zijn. Nu, het is zo dat deze strandjutters, deze mensen die dus de stranden afschuimden op zoek naar verloren voorwerpen, vaak hele arme mensen waren. En dus, ja, strandjutters die raakten vaak in strijd met de strandvoogden die verantwoordelijk waren over de stranden, en wanneer er spullen aanspoelden, dan begon er vaak een spannende wedstrijd tussen de strandvonders en de jutters. En de waardevolle spullen die door de jutters werden gevonden, werden verborgen gehouden in de duinen. En later, als alles weer rustig was, werden ze opgehaald. Nu, vandaag de dag is het veel eerder een hobby geworden, maar in de tijd dat dit zeg maar onderdeel uitmaakte van het leven van sommige arme mensen, ja, dat stak allemaal niet zo nauw met de wet, stonden ook wel bekend van wat kleinere diefstallen en banditerij te hebben gedaan in samengang, zeg maar, met dat strandjutten. En vandaar dus ook hoorden wij diezelfde zaken weer klinken in het gedicht. We gaan de tram opstappen, gaan richting De Haan, meer naar het centrum dan, zeg maar, waar we afstappen bij een zeer charmant tramstationnetje dat ons onmiddellijk inleidt in de Anglo-Normandische architectuur die we hier kunnen terugvinden.

Op enkele minuten wandelen van de tramhalte De Haan aan Zee vinden we een parkje dat wat meer uitleg geeft over die concessiewijk waar we het daarnet hebben over gehad. Het is namelijk zo dat wanneer dat je De Haan binnenwandelt, dan valt onmiddellijk een typische bouwstijl op. Ze noemen dat de Anglo-Normandische bouwstijl. En dat doet wel heel speciaal aan. Nu, daar zit een bijzondere geschiedenis aan vast. Het is zo dat in 1889 de villawijk de concessie zal beginnen aangroeien. En dat is het moment waarop de Belgische staat 50 hectare duinen voor 90 jaar aan particulieren in erfpacht heeft gegeven, wat men dus concessie noemt. Het was het eerste grootschalige erfpachtsysteem in België. De villa's die werden gebouwd volgens een vastgelegd stedenbouwkundig patroon en volgens strenge voorschriften. En dus als je langs deze route wandelt, iedere plaat geeft een beetje meer uitleg over het ontstaan van deze wijk. En daarvoor dient u dus helemaal rond te wandelen. Met de mogelijkheid natuurlijk voor de kinderen om een plaats te vinden om te spelen. En er is natuurlijk ook horecavoorzieningen zoals het toerisme voor De Haan zeer belangrijk is. We gaan even kijken naar het volgende informatiebord die ons verder zal vertellen over dit beschermde dorpsgezicht. Sedert 1995 is dat zo. En in 1979 zal, naarmate dus de vervaldatum van die concessie naderde, werden ook de stedenbouwkundige voorschriften steeds vaker overtreden. De Borivage, de Brice, de Lilita enzovoort. En toen een villa op de dijk werd gesloopt en het appartementsgebouw Mayfair werd gebouwd, was de spreekwoordelijke emmer vol. En 1500 toeristen en inwoners zullen een petitie ondertekenen om het aanzicht, zeg maar, dat unieke aanzicht van De Haan te beschermen. In 1977 wordt een actiecomité opgericht op 14 november. Het actiecomité voor het behoud van de concessie en de dorpskern van De Haan. Sommige van degenen die zich hiervoor hebben geëngageerd zullen later actief worden in de gemeentepolitiek en dat bij verschillende partijen. En zo wandelen we helemaal naar de andere zijde van dit parkje. Nu, het is ook wel te begrijpen waarom dat men dat stadsgezicht heeft willen beschermen. Omdat het heel uniek oogt, heel charmant, heel pittoresk. En ik kan mij voorstellen dat de families die hier woonden, dat die dat natuurlijk heel graag wilden behouden en beschermen. En ondertussen zijn er ook enkele mensen die hier een balletje tennis aan het slaan zijn. Een partijtje tennis aan het spelen. En dan komen we in het jaar 1986 terecht. De actiegroep die ijverde er onder meer voor dat de strenge stedenbouwkundige voorschriften van de oorspronkelijke concessie opgenomen zouden worden in een bijzonder plan van aanleg. En tussen de actiegroep en het gemeentebestuur was er af en toe opbouwend overleg, maar vaak botste het ook. Sommigen in het gemeentebestuur wilden het bouwkundig erfgoed inderdaad behouden. Anderen kozen voor grootschalige nieuwbouw en appartementen. Het is een discussie die trouwens vandaag nog altijd bestaat en niet alleen in De Haan. Sinds 5 maart 1963 bestond er dus zo'n bijzonder plan van aanleg, maar slechts voor een deel van de concessie. En op 2 oktober 1986 zal het ministerieel besluit tot stand komen dat het bijzonder plan van aanleg voor de hele concessie vastlegt. En dat wordt dan nog eens verfijnd in 2004. En intussen was er voor het Parc La Potinière, waar we nu staan, op 30 januari 1997 een afzonderlijk plan tot stand gekomen.
Ja, het is duidelijk een geschiedenis die voor de mensen van de Haan belangrijk is, want anders zou men er ook geen aandacht aan besteden op deze wijze. En we zien hier enkele prachtige foto's van dus die fameuze villa's waar we daarnet ook voorbij gekomen zijn. Het tramstationnetje waar je afstapt aan de Haan is al onmiddellijk in diezelfde Anglo-Normandische stijl. En dan ja, verspreid over de Haan vindt men prachtige grote villa's die gebouwd zijn op het moment dat de concessie werd toegekend. En dus in dat plan werd dan vastgelegd hoe groot een gebouw mocht zijn, welke oppervlakte van een perceel bebouwd mocht worden, maar een bescherming voor de bestaande gebouwen die was er nog niet. En daarvoor diende de concessie beschermd te worden als dorpsgezicht. Een aantal gebouwen had die bescherming reeds gekregen. En een aantal was zelfs al beschermd als monument, wat de hoogste vorm van bescherming is die men kan genieten in België. Onder andere de kiosken van het vroegere casino op het Koninklijk Plein, het tramstation en de Espérance. Maar de hele concessie dus nog niet. En we zijn daarnet voorbij het voormalige casino en Grand Hotel Bellevue gewandeld. En zo zijn we bijna helemaal rondgegaan, even voorbij het tennisterrein. In 1979 zal de gemeente Home Espérance aankopen. Want die concessie liep dus af op 29 juli 1979. En zo kocht de gemeente De Haan het voormalige Grand Hotel. Intussen was het onder die naam Home Espérance een vakantiebestemming geworden voor kinderen. De gemeente betaalde de som van 35 miljoen Belgische francs, 875.000 euro. En het gebouw zou omgebouwd worden tot gemeentehuis. In 1981 werd het beschermd als monument en in 1985 volgde een restauratie. Achter het gemeentehuis bevond zich een bijgebouw, de Boulangerie Autrichienne, opgericht in 1903. Dat gebouw werd op vraag van de gemeente gedeclasseerd en in 1992 afgebroken. Het gemeenschapshuis Danex kwam in de plaats. En dan in 2022 volgde nog een nieuwe renovatie van het gemeentehuis. En dus gaandeweg zien we oude foto's van ja, de grandeur die de Haan zeker toentertijd heeft gehad en nog steeds heeft door het feit dat die gebouwen beschermd zijn, dat men die niet zomaar kan afbreken om plaats te maken voor appartementsgebouwen enzovoort. Zoals u daarnet al kon horen, dat is een strijd die in veel steden heerst. Enerzijds de uitbreiding van de bevolking tegenover ja, het beschermen van het stadsgezicht. Zo wandelen we naar de laatste platen. En dan komen we aan 1995. Toen eigenlijk, ja, is dat het eindpunt van grote discussies die ontstonden in 1991, toen Le Coeur Volant in de Normandielaan met sloping bedreigd werd. En we zien hier een foto van die fameuze Villa Le Coeur Volant. En dus, dat was een reden om aan de alarmbel te trekken, want er is een hele bijzondere foto gemaakt in de tuin van de Villa Le Coeur Volant, namelijk van Einstein en Ensor. James Ensor en Albert Einstein, we zien hier de foto die in de tuin werd genomen. En dus in die zin kunnen we het zeker een historische plaats noemen. En de plaatselijke politici hebben geijverd voor een uitbreiding van de beschermde zone, wat uiteindelijk gebeurde bij besluit van de Vlaamse regering op 8 maart 1995.
Zeker een duidelijke strijd die hier gewoed heeft. Want Vlaams minister van Erfgoed, Johan Souwens, die is dan de concessie komen bezoeken, ook de Cœur Volant. En dat in aanwezigheid van de toenmalige burgemeester Ivan Catrijse en de huidige burgemeester Wilfried van Dalen. En zo staan wij dus in La Potinière, een stukje dat werd aangekocht door de gemeente in het jaar 2000. Voor 65 miljoen Belgische frank of 1.625.000 euro. Iets wat ook voor grote spanningen zorgde binnen de toenmalige meerderheid van de lijstburgemeester. Politieke strijd. In een poging om dus de haan te beschermen. Zo, we zijn bijna helemaal rond La Potinière kunnen gaan. En dus als je hier rondkijkt, dan zie je overal diezelfde stijl van die villa's. Die ja, ook hoog gebouwd zijn. Dus die komen boven de bomen uit eigenlijk. Opnieuw voorbij tennisterreinen. U kan het misschien horen in de achtergrond. En dus zien we hier de periode tussen 2011-2022. Want ja, als je woont in een beschermd monument, dan heb je daar zowel lasten als lusten van. De last is dat ze het gebouw moeten bewaren in de oorspronkelijke toestand. Maar daartegenover staat natuurlijk ook aanzienlijke mogelijkheid tot subsidies. Maar wie een pand in een beschermd dorpsgezicht heeft, wel, die voelt enkel de lasten. Want het uitzicht van het pand moet behouden blijven, maar daarvoor zijn geen subsidies. Nu, uiteindelijk, om toch een financiële stimulans te hebben, want ja, het onderhoud van die gebouwen is ook zeker niet eenvoudig, kwam dan in 2011 het eerste herwaarderingsplan voor de concessie tot stand. En daardoor kunnen eigenaars en bewoners dezelfde onderhoudssubsidies krijgen als voor een beschermd monument. En het gaat toch wel over een groot aantal, want tot 2025 werd in totaal 9 miljoen euro aan premies uitbetaald door de Vlaamse overheid. Het is ook zo dat sinds het jaar 2020 De Haan de erfgoedpluim uitreikt aan voorbeeldige restauraties van waardevolle historische panden. En in 2020 werd het 25-jarige bestaan van de bescherming van de villawijk De Concessie als dorpsgezicht gevierd. De villa Why Not en Hotel Bellevue kregen als eerste deze erkenning. En zo komen wij terecht in deze tijd vandaag. En het is zo dat de Vlaamse regelgeving eigenlijk toelaat dat in sommige gevallen afgeweken kan worden van een bijzonder plan van aanleg, als dat meer dan 15 jaar oud is. Maar omdat het gemeentebestuur die afwijkingen in de concessie niet wenst, herbevestigde de gemeenteraad op 10 oktober 2019 unaniem het bestaande bijzonder plan van aanleg. En zo wordt dus verder ja, gezorgd voor de bescherming van het stadsgezicht. Opnieuw enkele mooie oude foto's, een panorama met het tramstation, het Leopoldplein en de Leopoldlaan ook, hoe het er uitzag tijdens de Belle Époque. En dan hoe het er vandaag uitziet, onder andere verschillende van die villa's die gerestaureerd zijn. En ook bijzondere namen hebben, bijvoorbeeld Villa de Zeemermin, waar we uiteraard een zeemermin kunnen op verwachten, in het blauw en het wit. Of Villa Roodkapje, Villa Rusthaven, Villa de Dolfijnen. U kan er zich ongetwijfeld iets bij voorstellen. Zo. We hebben een klein beetje de geschiedenis van de concessiewijk kunnen leren kennen. De reden waarom dat dus die bijzondere bouwstijl hier nog altijd te vinden is in De Haan. En het werk dat daarin kruipt om dat mogelijk te maken.
de strijd die daar ook is geweest om dit te beschermen. Ik zou zeggen, breng gerust eens een bezoekje aan de Haan en laat u verrassen door de mooie bouwstijl van de concessiewijk. Tevens de plaats waar dus de wereldberoemde Albert Einstein, maar ook de wereldberoemde James Ensor hier hun plaats hebben gehad. En zo, dierbare luisteraars, gaan we naar een volgende stop. Een beetje verder hier vandaan. We keren een beetje terug in de richting van het tramstationnetje en bezoeken een kerk die toegewijd is aan de heilige Monica.

Zo komen we bij de kerk van de heilige Monica. Op het moment dat we de kerk wilden bezoeken, was het helaas niet mogelijk om een opname te maken in de kerk of erbuiten. Erbuiten werd er gewerkt en binnen in de kerk was de pastoor en enkele medewerkers bezig met de installatie van een geluidsinstallatie. Toch was het de moeite om even binnen te wandelen. Vooral, ze is niet alleen toegewijd aan de heilige Monica, de moeder van de heilige Augustinus, maar vooral ook omdat je er een aantal bijzondere mooie schilderijen, kunstwerken kan terugvinden. Nu, waarom is deze kerk eigenlijk toegewijd aan de heilige Monica? Wat heeft de heilige Augustinus of de Augustijnen hiermee te maken? Wel, in 1897 wordt in de concessie tussen de Dantelaan en de Montaignelaan de Willibrorduskapel opgericht. De badplaats, de Haan, is echter in volle expansie en heeft nood aan een grotere kapel. Pierre Borre, advocaat in Brussel en grondeigenaar in de Haan, neemt dan ook het initiatief om een kerk te bouwen. Daarbij worden enkele architecten aangeschreven en een aannemer en de werken starten in 1899, waarbij ook de toegangswegen naar de kerk werden aangelegd. En in 1902 wordt de kerk voltooid. Het zijn de Augustijnen uit Gent die de Eucharistie er celebreren en bouwen langs de Grote Straat een klooster. Door het toenemende toerisme groeit de bevolking en wordt de kerk opnieuw te klein. In 1920 zal de Schaarbeekse architect Lanen een plan ontwerpen voor een aanzienlijke vergroting van de kerk in neo-Byzantijnse stijl. Deze ambitieuze onderneming wordt echter fors gereduceerd tot het in 1934 bijbouwen van een nieuw transept en een koor, zodat het grondplan van de kerk de vorm van een loteringskruis verkrijgt. In 1954 verwerft de kerk het statuut van zelfstandige kapelanij en op 30 augustus 1958 wordt Sint-Monica een zelfstandige parochie. Nu, over de periode overgang tussen de Augustijnen en een diocesane priester is er een klein beetje verwarring ontstaan. Het is namelijk zo dat men dacht dat pater Jerome van der Moere de eerste diocesane priester was die hier dienst uitmaakte, maar dat klopt niet, want die pater Jerome is afkomstig uit de Haan en is als martelaar gestorven in Wamba, in Zaïre, in de jaren 60, maar was dus nooit priester van deze kerk. Er is wel een plaat om hem te gedenken en daarom was dat ook niet helemaal duidelijk. En dus treffen we hier opnieuw een kerk die ontstaan is uit die groei, zeg maar, die exponentiële groei van al die badplaatsen rond diezelfde periode, geschiedenissen die we al eerder zijn tegengekomen tijdens onze pelgrimstocht. Door het feit dat het dus de paters Augustijnen waren en zelfs de toenmalige provinciale overste van de Augustijnen die hier de kerk is komen inwijden, is dus de kerk toegewijd aan de heilige Monica. De moeder van de heilige Augustinus, die, zoals u weet, met heel veel tranen en gebed vroeg aan God om de bekering van haar zoon. Uiteindelijk zal Augustinus, na een eerder wat liederlijk leven, getroffen worden door de woorden van de heilige Ambrosius en zich bekeren. En wat voor een bekering. De belijdenissen van de heilige Augustinus getuigen van deze enorme ommekeer in zijn leven, waarbij hij een groot verkondiger wordt en bijzonder veel heeft geschreven om het geloof te verkondigen en te verdedigen. De huidige paus, Leo XIV, maakt deel uit van deze religieuze familie. En het zal u dus ook niet verbazen dat wanneer u luistert naar de Heilige Vader, u regelmatig citaten zal horen van de heilige Augustinus. Een korte stop dus hier bij de Monica-kerk in De Haan. Van hieruit keren wij terug richting onze kusttram.
De Haan aan Zee, terug dus naar het charmante tramstationnetje. En daar nemen wij opnieuw de kusttram verder richting onder meer een duinenpartij. Langs de Nieuwe Rijksweg gaan we richting Wenduinen en daar is er een kerk toegewijd aan de Heilige Kruisverheffing. Laten we koers zetten richting Wenduinen.

0: Die water too long call, but I. U maakt die pad gelijk voor mij.
1: Onderweg naar Wenduinen komen we opnieuw voorbij een heel mooi natuurgebied. Een echte groene parel aan de kust van 152 hectare groot, bestaande uit drie delen, namelijk de duinbossen. Je vindt hier zowel open duinlandschap met de typische fauna en flora van de kust, als uitgestrekte beboste duinen. Zij strekken zich eigenlijk uit van de Vossenslag tot Wenduinen en bestaan uit drie afzonderlijke delen. Van west naar oost zijn dat de duinbossen van Klemskerke, de duinbossen van Vlissegem en de duinbossen van Wenduinen. Samen dus 152 hectare groot. Het is hierop dat de natuurreservaten, de zandpannen en de kijkuit aansluiten. Zo ontstaat er dus een groot en afwisselend duingebied met bos, duinstruweel en duingraslanden. Het is eigenlijk het stadscentrum van De Haan dat dit geheel in twee snijdt. We vinden naast bos ook open ruimtes met kaal zand en helmgras, mosduinen en duingraslanden. Uitzonderlijke plant- en diersoorten die zich aanpassen aan het speciale klimaat van duingebieden vindt men hier

ook terug. De bokkenorchis, duinsterretje en de kustsprinkhaan zijn maar enkele van die bijzonderheden. De nestkoepels van de beschermde rode bosmier zorgen voor een opmerkelijke verschijning in deze habitat. Deze bosrandsoort is uniek in de wijde omgeving. De rode bosmieren ruimen dode dieren op en jagen op plantenetende insecten zoals rupsen. Wist u dat ze wel met 700.000 in zo'n mierenhoop wonen? Ook dit gedeelte behoort tot de zogenaamde jonge duinen, die na de 11e eeuw door omvangrijke verstuivingen op het strand werden gevormd. De vrij scherpe overgang van hoge duinen naar poldervlakte, ook binnen duinrand genoemd, werd eind 18e, begin 19e eeuw reeds beplant met olmen. Die beplantingen moesten voorkomen dat de rijke landbouwgronden in de polders verdwenen onder het landinwaarts stuivend duinzand. De eerste echte bosaanplantingen in de duinen tussen Wenduinen en Bredene dateren van 1838. Er werd toen hoofdzakelijk gewerkt met grove den en loofhout, dat als hakhout werd beheerd. Helaas, door een combinatie van slechte verzorging, tegenstand van de lokale boeren die er hun dieren lieten grazen en diefstal van het hout, bleef er van die beplanting niet veel meer over. In 1880 werd een tweede poging ondernomen. Hoofdzakelijk loofhout werd daarbij aangeplant. Deze keer was het de Eerste Wereldoorlog en de grote droogte van 1921 die roet in het eten strooide. In 1922 werd het beheer van de staatsduinen toevertrouwd aan de toenmalige bestuur van waters en bossen en er werden nieuwe bebossingen uitgevoerd. Aanvankelijk voornamelijk met zwarte den en later ook met abeel, esdoorn, populier, wilg en andere soorten. En ditmaal hielden de bosaanplantingen wel stand. Opnieuw dus een mooi stukje natuur dat u kan meenemen, zeg maar, als wandelgebied of als u met de kinderen onderweg bent, ravotgebied. Daar zal het ook wel zeker voor mogen dienen met hun grote speelzones en verrassende wandelpaden. Vindt u hier ongetwijfeld alles wat nodig is om er een mooie dag van te maken. De duinbossen hier vlakbij De Haan. Goed, wij gaan dus hier voorbij richting Wenduinen. Wij stappen af aan de halte Wenduinenmolen. En daar treft u, het zal u niet verbazen, een prachtige molen aan. De Hubertmolen trouwens is een houten korenmolen die als type te vergelijken is met de Hollandse wipmolens. In 1880 gebouwd door Jan Hubert. En Hubert is de naam van een belangrijke molenaarsfamilie aan de Noordzeekust. Beroepshalve bleef deze molen tot 1934 in gebruik en daarna werd het een toeristische trekpleister. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalde de Duitse bezetter de wieken van de molen. En na de oorlog werd hij hersteld en samen met het aanpalende molenaarshuisje in 1946 als landschap geclasseerd. Een ernstige voorjaarsstorm in 1992 zorgde voor heel wat schade aan de molen, waarop het gemeentebestuur van De Haan besliste om deze aan te kopen en hem in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De windvaan is in de vorm van een zeemeermin, toch een zeer opvallend detail. En inderdaad, op het moment dat we afstapten, was de wind zeker in de wieken en konden we de kracht van de molen aanschouwen. Een opvallend zicht als men afstapt hier in Wenduinen. Van hieruit gaan we dus richting de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing. Ja, u merkt het, dierbare medepelgrims, er valt heel wat te ontdekken aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we binnen in de kerk die toegewijd is aan de heilige kruisverheffing en zullen we ook, hoe kan het ook anders, opnieuw een passage ontvangen uit de heilige schrift. Van daaruit zullen wij koers zetten naar Blankenbergen. En
gaan we natuurlijk verder richting Zeebrugge en zo richting Knokke-Heist, de eindhalte van onze tram. En daar wacht ons nog heel wat verrassing. Dat is voor een volgende keer. We danken u opnieuw dat u opnieuw bent meegewandeld en meegegaan tot hier in Wenduinen. En dan hopen we dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat om die laatste deeltjes van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust mee af te leggen. Van harte dank, dierbare medepelgrims. Graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: Cariline hing als verdoofd in de kussens in de overdekte draagstoel die Theo had laten komen. In de loop van een paar uur was haar leven veranderd. Als Theo er niet op had aangedrongen, zou ze niet eens naar de herberg zijn gegaan. Ze zou niet ontdekt hebben welke wond het verleden van haar vader had gevormd. Plotseling drong het tot haar door en ze richtte zich zo abrupt op dat ze haar hoofd tegen het dak van de draagstoel stootte. "Je wist het," zei ze tegen Theo. "Je wist het dat hij zich zo voelde. Daarom drong je erop aan dat ik naar hem toe zou gaan." Theo glimlachte. "Ik vermoedde het." Hij streek de zoom van zijn tunica glad. "Toen we gisteren wachten tot de dokter kwam, vertelde hij mij zijn bekeringsverhaal. Ik merkte op dat hij het woord eunuch niet eens uit zijn mond kon krijgen. Dat deed me beseffen dat Natemahar, afgezien van zijn zorgen om je grootvader en de koningin, een andere reden had waarom hij niet wilde dat je wist dat hij je vader was." "Maar je had me kunnen waarschuwen." "Het was niet aan mij om dat geheim te vertellen. Dit was een gesprek dat alleen jullie tweeën konden voeren." "Was je dan niet bang dat ik het erger zou maken? Teleurgesteld zou reageren zoals hij vreesde?" "Yeah." Theo lachte. "Geen moment. Ik wist dat je hem nooit zou verachten. Daarvoor hou je te veel van hem." "Ja, ik hou zeker van hem." Ze trok aan het gordijntje en staarde zonder iets te zien naar de lichte straat. Het was een onvergetelijk uur geweest, maar ze voelde zich uitgeput. "Al die draagstoelen en rijtuigen moet je een fortuin kosten," zei ze. Theo haalde zijn schouders op. "Ik begin behoorlijk gewend te raken aan de luxe." "Je vindt het vreselijk om in die dingen opgesloten te zitten met de gordijnen dicht. Geef het maar toe. Ik heb gezien dat je je hoofd uit het raam stak en lucht hapte, alsof je op het punt stond te stikken." Theo krabde zijn borst. "Het is erg verontrustend." "Wat?" "Je opmerkzaamheid." "Weet je wat er nog meer verontrustend is?" "Al die centen die je uitgeeft, te behoeven van mij. Ik moet een manier vinden om je terug te betalen. En we moeten die huurmoordenaar vinden." "Vergeet die centen. En wat betreft het vinden van die irritante Kushit die potten naar vrouwen en honden smijt, vind je in mij een gewillige medeplichtige. Heb je enig idee hoe we het voor elkaar kunnen krijgen?" "Ja." Theo keerde zich naar haar toe en keek haar belangstellend aan. "Vertel." "Wat wil hij?" "Mij." "Dus dat is wat we hem geven." Theo maakte een geluid vol afkeer in zijn keel en wendde zich af. "We gaan jou niet als lokaas gebruiken." "En waarom niet? Met jou en Taharka erbij zou het zo veilig zijn als Nero's paleis." "Tientallen mensen zijn gestorven in dat paleis." Theo plukte een pluisje van zijn tunica. "En er kunnen veel dingen fout gaan, Cariline. We gaan niet met jouw leven spelen." Ze sloeg haar armen over elkaar. en ik wil niet dat jij een fortuin uitgeeft aan rijtuigen. We zullen je vader om zijn mening vragen, goed? Karilines mond viel open. Wat? Hij verdient een stem in dit gesprek. In alle weken en dagen en uren dat ze ervan had gedroomd, had haar vader te vinden, had ze deze mogelijkheid nooit in overweging genomen, besefte Karilines met schrik. Een vader zou iets te zeggen hebben over haar leven, meningen hebben, gezag hebben. Jarenlang was tante Blandina zo'n verdraagzame en onbewogen voogdes geweest, dat Karilines eraan gewend was om in de meeste dingen haar eigen weg te gaan. Het leek erop dat aan die tijd snel een einde kon komen. Wanhoop dreef hem tot roekeloosheid. Zijn geldbuidel was alarmerend licht geworden en hij kon niet om meer vragen nu hij geen resultaat te bieden had. De uren verstreken en dat irritante mens gaf hem geen kansen meer. Wat popelde hij om dat mooie nekje te breken? Tijd, besloot hij, voor drastische maatregelen. Toen hij de draagstoel het huis zag naderen, sloop hij dichterbij. Dan leek het maar niet op een ongeluk. Hij zou gewoon zijn lange mes gebruiken zoals een fatsoenlijke soldaat. Dat melodramatische gedoe was goed voor vrouwen en hovelingen. Het was beneden zijn waardigheid. Hij zou haar de keel afsnijden en haar tas pikken, dan was het net een beroving. Een van de vele in Rome. Dat leek genoeg op het ongeluk waarvoor hij betaald was om te arrangeren. De ergerlijke jonge man, die niet van haar zijde week, stapte uit de draagstoel. Hij was nu zo dichtbij dat hij hoorde dat de vrouw hem Theo noemde. De krijger naderde, met zijn rug tegen de muur gedrukt, wachtend tot ze uitstapte voordat hij in actie kwam. Vandaag zouden er 2 doden voor de prijs van 1 vallen. Hij zag dat Theo een hand in de draagstoel stak en maakte zich op om toe te schieten. Maar voordat hij haar eruit haalde, keek Theo oplettend om zich heen en speurde de weg af. Zijn blik verstarde toen hij de krijger zag. De krijger gromde. Hij had het verrassingselement verloren. Theo schreeuwde iets en de draagstoel vertrok, waardoor de vrouw buiten zijn bereik was. Hij brulde van frustratie en trok zijn mes. Met voldoening merkte hij op dat Theo ongewapend was. Dit kon een snel en makkelijk klusje worden. Zodra die man uit de weg was, zou het meisje als een rijpe dadel in zijn handen vallen. Achteraf toch geen slechte dag. Hij grijnsde en deed een uitval. De krijger zag Theo niet bewegen, maar op de een of andere manier ontweek de jonge man de steek, waardoor het lange lemmet van het mes te ver reikte en de arm van de krijger zich opeens achter Theo's rug bevond. Hij slaagde erin zijn arm terug te trekken voordat Theo die kon grijpen. Opnieuw stak de krijger toe. Nu richtte hij op het hart. Weer ontweek Theo hem zo moeiteloos dat het bijna beledigend was. De krijger voelde een razernij in zich oplaaien die zijn zicht belemmerde en onderdrukte die uit alle macht. Hij moest kalm blijven in dit gevecht. Zijn overwinning hing er vanaf. Hij ademde diep in en hervond zijn evenwicht. Hij had zijn jonge tegenstander onderschat. Die vergissing zou hij niet nog eens begaan. Hij kneep zijn ogen samen en deed alsof hij op zijn middel richtte, maar zijn doel was Theo in het bovenbeen te steken. Want als hij de grote ader in de juiste hoek doorsneed, zou hij binnen enkele ogenblikken doodbloeden. Vederlicht sprong Theo in de lucht. Hij greep een van de palen die de luifel boven de deur stutte en trok zich op om het scherpe mes te ontwijken. In plaats van weer naar beneden te springen, zwaaide hij zijn benen naar achteren om vaart te krijgen. En voordat de krijger zich kon bewegen, kreeg hij een gelaarste voet in zijn maag. Zijn adem verliet sissend zijn longen en even werd het hem zwart voor de ogen. Maar hij hervond zijn evenwicht en verplaatste het mes naar zijn linkerhand. Bliksemsnel trok hij de sierlijke dolk die aan zijn zijde was gegespt. Hij mikte en wierp de dolk naar Theo. Het was een perfecte worp en de dolk vloog op hem af. De mond van de krijger viel open. Even kon hij niet bevatten waarvan hij zojuist getuige was geweest. Hij kneep zijn ogen dicht en deed ze weer open. Hoe was dat mogelijk? De snelheid, alsof er geen zwaartekracht bestond, had Theo de paal losgelaten en was hij naar boven geschoten in plaats van zoals een normaal mens naar beneden te gaan. Met de armen dicht tegen zijn borst gedrukt, draaide hij uit de baan van de dolk en landde met een perfect beheerste beweging op één knie op de grond, waar hij zichzelf met zijn vingertoppen in evenwicht bracht. De dolk stak ongevaarlijk in het leder van de luifel. De mond van de krijger werd droog toen de jonge man opkeek met een razend vuur in zijn ogen. Hij was een krijger uit Kush en hij liet zich niet in de weg staan door de capriolen van die rare vent. Bovendien bezat hij nog steeds het enige wapen hier. Hij verplaatste zijn lange mes naar zijn rechterhand en deed een uitval. Voordat hij dichtbij genoeg was om een poging te doen tot de wurggreep die hij in de zin had, sprong Theo op, vloog met een draai de lucht in en op de een of andere manier had hij, toen hij weer tegenover de krijger stond, de dolk die de krijger eerder naar hem had geworpen in zijn hand. De krijger bevroor. Dit gevecht verloor zijn aantrekkelijkheid en het meisje was uit het zicht verdwenen. Wat had het voor zin om de confrontatie met die capriolenman aan te gaan en er niets bij te winnen? Het smaakte bitter, het besluit om op de vlucht te slaan. Hij sloeg nooit op de vlucht, behalve als het absoluut noodzakelijk was. Het zat hem niet lekker om een gevecht de rug toe te keren, dacht hij, terwijl hij het op een lopen zette. Hij begon harder te rennen toen hij de jonge man achter zich aan hoorde komen. De zon begon onder te gaan. De schaduwen werden langer. Nog beter dan de naderende duisternis was het feit dat karren weer in de straten van de stad waren toegestaan. De krijger kreeg een reusachtige kar in het oog die volgeladen was met terracotta beeldhouwkunst en gooide zich ervoor. Hij werd net niet verpletterd. Het meisje had bij hem dezelfde streek uitgehaald met ergerlijker succes. En het werkte weer, maar dit keer in zijn voordeel. Hij kon zoveel afstand tussen Theo en hem scheppen dat hij door de mensenmassa nabij het Circus Maximus werd opgeslokt en het voor zijn tegenstander onmogelijk was om hem nog op te sporen. Hij stopte zijn mes weer in de riem aan zijn zijde en hield zijn pas in. Nu was hij zijn lievelingsdolk kwijt, die ellendige kerel ook. Ooit had hij de dolk gejat van een Romein en hij hield van het lichte gewicht en de perfecte balans. Maar nu had de capriolenman hem. Zijn maag rammelde en hij stopte om worstjes en gezouten erwten te kopen bij een straatverkoper. Daarna ging hij aan de voet van een openbare fontein zitten en probeerde zijn volgende stap te bepalen. Zijn nek jukte en schrijnde nog van de bijenstreken en terwijl hij afwezig over de plek wreef, moest hij bekennen dat hij er niet naar uitkeek om die rare springjongen nog eens te trotseren. Zelfs niet om zijn dolk terug te krijgen. Hij kauwde op het kruidige worstje en besefte dat hij Theo zou moeten afleiden. Hem op de een of andere manier bij het meisje weghalen. Hij stopte nog een stuk worst in zijn mond en verloor zich in een aangename dagdroom.
0: Monseigneur Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het zesde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus de heilige broeder Bernardus zegende en hem tot zijn plaatsvervanger benoemde toen hij het aardse leven ging verlaten. Broeder Bernardus was zo heilig dat Franciscus grote bewondering voor hem had en hem dikwijls prees. Toen Franciscus op een dag vol overgave in gebed was, werd hem door God geopenbaard dat broeder Bernardus door een goddelijke beschikking aan veel hevige verleidingen van de duivel blootstond. Hierop begon Franciscus uit medelijden met broeder Bernardus, die hij lief had als een zoon, dagenlang onder tranen te bidden, om bij God genade voor hem af te smeken en hem bij Jezus Christus aan te bevelen, opdat hij de duivel zou overwinnen. Op een dag, toen Franciscus weer devoot in gebed was, antwoordde God hem: Franciscus, wees niet bezorgd, want alle verleidingen waar broeder Bernardus aan wordt blootgesteld, heeft God toegelaten als oefening voor zijn deugd en als bekroning van zijn verdiensten. Uiteindelijk zal hij alle vijanden overwinnen, want hij behoort tot de kostgangers van Gods koninkrijk. Dit antwoord stemde Franciscus bijzonder blij en hij dankte God. En vanaf dat moment koesterde hij voor broeder Bernardus nog meer liefde en eerbied. Dat liet hij hem ook duidelijk merken, niet alleen tijdens zijn leven, maar ook bij zijn dood. Toen Franciscus namelijk op sterven lag en hij, net als de heilige aartsvader Jacob, zijn toegewijde zonen om zich heen had, die treurden en weenden om het heengaan van hun geliefde vader, vroeg hij: Waar is mijn eerstgeborene? Kom bij me, mijn zoon, opdat mijn ziel je zegent voordat ik sterf. Broeder Bernardus zei zachtjes tegen broeder Elias, die vicaris van de orde was: Vader, kniel aan de rechterzijde van de heilige, opdat hij je zegent. En zodra broeder Elias aan zijn rechterzijde was neergeknield, legde Franciscus, die door de overvloedige tranen zijn gezichtsvermogen had verloren, zijn rechterhand op het hoofd van broeder Elias en zei: Dit is niet het hoofd van mijn eerstgeborene, broeder Bernardus. Toen knielde broeder Bernardus aan zijn linkerzijde en Franciscus kruiste zijn armen, legde zijn rechterhand op het hoofd van broeder Bernardus en zijn linker op het hoofd van broeder Elias en zei tegen broeder Bernardus: De Vader van onze Heer Jezus Christus zegene je met elke geestelijke en hemelse zegen in Christus, want jij bent als eerste uitverkoren om in deze heilige orde een voorbeeld te zijn van de navolging van Christus in zijn evangelische armoede. Niet alleen deed je afstand van je bezittingen en verdeelde je alles uit liefde voor Christus vrijwillig onder de armen, maar ook gaf je jezelf in deze orde als een welriekende offergave. Over aan God. Mogen je daarom met eeuwige zegeningen gezegend zijn door onze Heer Jezus Christus en door mij, zijn arme dienaar, terwijl je

0: reist of rust, waakt of slaapt, leeft of sterft. En mogen degene die je zegent vervuld zijn van zegen, en degene die je vervloekt niet ongestraft blijven. Wees een leider voor al je broeders en laat alle broeders jou gehoorzamen. Laat het je in deze orde vrijstaan om op te nemen of uit te stoten wie je verkiest. Zorg dat geen enkele broeder macht over je uitoefent en wees vrij om te gaan en te staan waar je maar wilt. Na de dood van Franciscus werd broeder Bernardus als een eerbiedwaardige vader door de andere broeders bemind en vereerd. Toen hij op sterven lag, kwamen er van over de hele wereld dan ook veel broeders naar hem toe. Onder hen was ook de mystieke en engelachtige broeder Egidius, die toen hij broeder Bernardus zag, met grote vreugde uitriep: Sursum corda, broeder Bernardus, sursum corda, heft het hart omhoog. En broeder Bernardus fluisterde tegen een van de broeders dat voor broeder Egidius een plek moest worden ingericht waar hij rustig kon mediteren. En daar werd voor gezorgd. Toen broeder Bernardus voelde dat zijn laatste uur gekomen was, liet hij zich overeind zetten en sprak tot de broeders die bij hem stonden: Liefste broeders, veel zal ik niet zeggen, maar bedenk dat het leven dat ik in de orde heb gehad jullie deel is en dat het leven dat ik nu begin ooit jullie deel zal zijn. En in mijn hart weet ik dat ik voor 1000 werelden als deze nog niet zou hebben nagelaten onze Heer Jezus Christus te dienen. Voor elke overtreding waaraan ik mij heb bezondigd, beleid ik schuld voor mijn Verlosser Jezus Christus en voor jullie. Ik bid jullie, mijn dierbare broeders, elkaar lief te hebben. Toen hij na deze woorden en andere wijze lessen weer achterover ging liggen, straalde zijn gezicht van een uitzonderlijke blijdschap, zoals alle broeders tot hun grote verwondering zagen. En in die blijdschap ging zijn allerheiligste ziel, met glorie bekroond, van het aardse leven over naar het gelukzalige leven van de engelen. Tot lof en glorie van Christus. Amen. In dit verhaal horen we allereerst hoe Franciscus bidt voor wie beproefd wordt, voor zijn broeder Bernardus, zijn lievelingsbroeder, omdat hij de eerste is die alles achtergelaten heeft en zichzelf aan God gegeven heeft. Deze broeder Bernardus wordt zwaar beproefd en Franciscus bidt voor deze beproefde broeder. Maar God grijpt in en God maakt duidelijk dat beproeving ook een mogelijkheid is voor geestelijke groei. Dat is ook een gedachte die wij als mensen, als zondige mensen, mogen vasthouden. Dat alle beproevingen die wij tegenkomen in het leven, dat die ons kunnen doen groeien, dat die ons dichter tot God kunnen brengen. Daarom mogen we ook dankbaar zijn dat het leven beproevingen geeft. En deze dankbaarheid voor broeder Bernardus, maar ook voor de beproevingen die deze broeder Bernardus tegenkomt en hoe hij met die beproevingen omgaat, maken dat Franciscus gek is op deze broeder. En hij wil hem zegenen. Hij wil hem zegenen als zijn opvolger. Misschien niet als opvolger in de vorm van macht, als overste. Dat is broeder Elias, zijn vicaris. Maar hij zegent hem als een inspirator, Een rol die Franciscus ook lange tijd in zijn orde heeft gehad. Hij was niet meer de generale overste van zijn eigen orde, maar hij was wel de inspirator voor zijn broeders. En die rol draagt Franciscus over aan Bernardus. En hij doet dat juist omdat Franciscus ziet dat deze Bernardus zichzelf gegeven heeft als offer aan God. En dan horen we hoe deze broeder Bernardus afscheid neemt van het leven. Hij doet dat door twee dingen. Ten eerste door schuld te belijden voor alles wat hij als mens verkeerd heeft gedaan, waar hij tekortgeschoten is, naar zijn broeders, naar God. En een tweede element van het afscheid van deze broeder Bernardus is het blijde vooruitzicht dat er eeuwig leven is. Als je de beproevingen doorgaat, als je je erdoor laat vormen, kun je een heilige broeder of zuster worden en kun je een blij vooruitzicht hebben. Ook al laat je in je leven schuld op je, waar je vergeving voor kunt vragen, steeds weer. Je vooruitzicht, als je door de beproevingen steeds voor God kiest, is een blij vooruitzicht. Waar zitten jouw beproevingen? Op welke gebieden word jij beproefd? En waar is dus ook geestelijke groei voor jou mogelijk? Denk daar eens over na. En beter nog, ga ermee aan de slag. Geef jezelf over in de handen van God. Zelfs als je beproefd wordt, of juist als je beproefd wordt. Bidden wij om Gods hulp in de duistere momenten, in de beproevingen. Dat doen we met Franciscus gebed voor het kruis. Hoogste, roemrijke God, verlicht de duisternis van mijn hart en geef mij het ware geloof, de gegronde hoop en de onverdeelde liefde, het aanvoelen en de kennis, Heer, om uw heilige en waarachtige opdracht te kunnen uitvoeren. Amen.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Prediker. Gedachten over de ouderdom. Het licht is zalig. En het is een weldaad voor de ogen de zon te zien. Hoe lang iemand ook leeft, laat hij genieten van elke dag en bedenken dat er nog donkere dagen genoeg zullen zijn en dat alles wat daarna komt ijdel is. Jonge man, geniet van je jeugd en neem het ervan zolang je nog jong bent. Doe wat je hartje ingeeft en wat je ogen begeren, maar besef dat God je over alles rekenschap vraagt. Zet alle zorgen van je af en houd alle kwalen van je lijf, want jeugd en morgenlicht zijn zo voorbij. Houd je schepper in ere, zolang je nog jong bent, eer de kwade dagen komen en de jaren dat je zegt, het bevalt me niet meer. Eer het zonlicht verduistert, de maan en de sterren verbleken en de wolken na de regen blijven hangen. Als het zover is, staan de huisbewakers te beven en lopen de sterke mannen gebogen. De weinige maalsters die er nog zijn, staken hun werk. De vrouwen aan het venster zien alleen maar duisternis. De huisdeur valt in het slot. Het geluid van de molen vervaagt. Het gefluit van de vogels verstomt. Alle tonen sterven weg. Onderweg is men overal bang voor en iedere helling schrikt af. De amandel smaakt niet langer. De sprinkhaan ligt zwaar op de maag en de kappervrucht helpt niet meer. De mens is op weg naar zijn laatste verblijf. De rouwklagers staan op straat al te wachten. Het zilveren koord knapt af, de gouden schaal breekt. De kruik gaat stuk bij de bron en het scheprad valt gebroken in de put. Het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan kwam en de levensgeest naar God die hem schonk. Ijdel en ijdel, zegt Prediker, alles is ijdel. Prediker was een wijs man. Hij heeft het volk veel kennis bijgebracht. Wikkend en wegend heeft hij vele spreuken opgesteld. Prediker probeerde goede gezegden te vinden en eerlijk de waarheid onder woorden te brengen. Woorden van een wijze zijn prikkels, goed vastzittende spijkers de verzameling ervan. Door één herder werden ze geschonken. Ten slotte nog dit. Mijn kind, wees gewaarschuwd. Veel boeken schrijven is een werk zonder eind. En veel studeren put een mens uit. Om te besluiten, nu je alles hebt gehoord, vrees God en onderhoud zijn geboden. Daar komt voor een mens alles op aan. Want van alles wat je doet, zelfs in het verborgene, zal Gods oordeel uitwijzen of het goed is of kwaad. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Amadeus, bisschop van Lausanne. Koningin van de wereld en van de vrede. Zie hoe de bewonderenswaardige naam van Maria terecht al voor haar ten hemelopneming schitterde over heel de aarde en hoe haar grote roem zich al overal verspreid had voordat zij in haar luister verheven werd tot het hoogste des hemels. Het was immers passend dat de moeder maagd, ook wegens de eer die haar zoon toekomt, eerst over heel de aarde heerste en toen pas ten volle de hemelse roem deelachtig werd, dat zij hier beneden wijd en zijd aanzien genoot, om daarna in de hemel de volheid van de heerlijkheid binnen te gaan.
Zoals ze groeide in deugdzame levenswandel, zo werd ze door de geest van de Heer tot steeds grotere luister gebracht. Al tijdens haar leven op aarde genoot zij de voorsmaak van haar toekomstig rijk, nu eens door zich tot God te verheffen in onuitsprekelijke verhevenheid, dan weer door in grenzeloze liefde voor haar naasten te zorgen. Daarom bewezen de engelen haar herhaaldelijk hun diensten en eerden de mensen haar vol overgave. Gabriël stond haar terzijde, samen met de engelen. Johannes was verheugd dat bij het kruis hem als maagdelijke apostel de maagd als moeder werd toevertrouwd en hij diende haar samen met de apostelen. Vol blijdschap zagen de eerstgenoemden Maria als hun koningin, de laatsten haar als hun meesteres. En beiden gehoorzaamden haar trouw en toegewijd. Maar tronend in de hoogverheven burcht van deugden en overvloeiend van een zee van goddelijke genadegraven, liet zij de peilloos diepe bron van haar weldaden, waarin ze allen overtrof, het gelovig en dorstend volk in zeer rijke stroom toevloeien. Want zij bracht gezondheid en genezing naar ziel en lichaam, machtig als zij was mensen op te wekken van de lichamelijke en geestelijke dood. Wie keerde niet blij en verheugd naar huis terug, nadat zijn wens dankzij de moeder van de Heer in vervulling was gegaan? Rijk aan zulke milde gaven, deed de bruid rivieren van vrede en stromen van genadeglaven vloeien. Maria is immers de moeder van de enige bruidegom, vol innemendheid en tedere verrukking. Ze is als een bron in het geestelijk paradijs en als een put van levend en levendwekkend water dat onstuimig stroomt van de goddelijke Libanon. Zo komt onder hemelse stuwing een vloed van vrede en genadegaven vanaf de berg Sion naar alle omliggende en afgelegen volken. Toen dus de maagd der maagden, door God en haar zoon, de koning der koningen, de hemel werd binnengeleid onder vreugdevol gejubel van de engelen en aartsengelen en onder instemmende lofzangen van de hemel, ging de profetie in vervulling van de psalmist, toen hij tot de Heer sprak. Naast u staat de koningin, getooid met goud uit Ophir.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Erende Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 22 augustus viert de kerk het feest van Maria Koningin. Vorige week Maria Hemelvaart, Maria in de hemel opgenomen met lichaam en ziel. En vandaag het vroegere octaaf van Maria Hemelvaart, Maria Koningin. Het feest werd door Paus Pius XII ingevoerd als afsluiting van het Mariajaar van 1954. Hij vierde toen het eeuwfeest van het dogma van de onbevlekte ontvangenis, een eeuw nadat Maria tot Bernadette Soubirous gezegd had: ik ben de onbevlekte ontvangenis. Niet de onbevlekte ontvangende, maar de onbevlekte ontvangenis. Haar hele persoon wordt gekenmerkt door haar zonder zonde zijn. En zo is zij onze koningin. Een koning en een koning zijn er voor ons welzijn, voor het welzijn van het volk. Koninklijke glorie van Maria is dus ons welzijn. Ons welzijn is onze heiligheid. Ons onbevlekt zijn. Zelf is Maria helemaal vrij, vrij van zelfzucht. Een steen kan niet strakker naar de aarde vallen dan Maria georiënteerd is op God. Geen moment afgewend van God om zich over zichzelf heen te buigen, over haar eigen belangen of over iets in deze wereld na te denken. Alleen God heeft in haar hart geheerst. Zij was, om zo te zeggen, nooit verstrooid. God was haar koning. En zo is zij onze koningin. Maria, de meest ontvankelijke mens. Daarin bestaat ook de heiligheid voor ons. In ontvangen. Eigenlijk is heiligheid iets heel eenvoudigs. Wel moeilijk om te praktiseren, maar heel eenvoudig om het uit te drukken. Ontvangen, luisteren, involgen wat gezegd wordt. Mij geschieden naar uw woord. Laat maar geschieden. Laat maar gebeuren. Laat het maar over je heen komen. God wil zich geven. We hoeven niet met onze eigen kracht de stroom van het wereldgebeuren in andere en goede banen te leiden. Dat kan niet, maar dat hoeft ook niet. Dat is onnodig. We hoeven alleen maar zijn wil te laten geschieden. Want zijn wil is ons heil. En dan veranderen wij ook de wereld. We nemen de eigen lezingen bij deze gedachtenisviering. En de openingstekst luidt: als koningin staat Maria aan uw zijde, in goudgewaad gekleed en met heerlijkheid getooid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Maria schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En ge moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn

0: en zoon van de Allerhoogste genoemd worden? God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria nu sprak tot de engel. Hoe zal dit geschieden? Daar ik geen man beken. Hierop gaf de engel haar ten antwoord. De Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Dit is het woord van God. In het gebed gaat het niet meer over God, met wie wij via een ander in contact treden, maar het is de Schepper die in onmiddellijk contact werkt met het schepsel en het schepsel met zijn Schepper en Heer. Aldus de heilige Ignatius in nummer 15 van zijn geestelijke oefeningen. Bij hem mijn geest wat laten rusten. God komt, hij heeft het initiatief. Ik hoef hem maar te laten komen. Een paar passen voor de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan, de blik omhoog. Hij ziet mij, hij kent mij, hij weet mij te vinden zoals hij Maria wist te vinden in Galilea in dat kleine stadje Nazareth. En zoals de engel nog eens aan Maria verkondigde, de Heer is met u. En zoals de kerk niet moe wordt in de Eucharistie te vieren, de Heer zij met u. Bij het evangelie en bij de corporatie en de slotzegen. Ik maak een gebaar van eerbied, zoals de engel vol eerbied is bij de begroeting van Maria. Dan het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die mij helpt het besef van Gods aanwezigheid levendig te houden. En dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Dan bereid ik me op voor het geheim binnen te gaan van Gods intiemste zelfmededeling, doordat ik me in het korte geschiedenis voor ogen stel. De voorloper van Christus is wonderbaar ontvangen en in zijn zesde maand. Nu zendt God dezelfde berichtgever naar het land van de heidenen, Galilea, naar een stadje zo onbekend en onbelangrijk dat het in heel de Joodse literatuur niet eens voorkwam. En daar ontspint zich een gesprek tussen de hemel en de aarde. Tussen een woordvoerder van de hemel, de engel Gabriel, van Gods wegen gezonden, en de woordgever van de aarde, Maria. Het gesprek verloopt in drie ronden. In elke ronde speelt een andere goddelijke persoon de hoofdrol, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén keer zegt Maria iets, een vraag aan de engel, om zich nog verder uit te spreken. Maria luistert. Zij is één en al ontvankelijkheid. Aan het einde spreekt zij dan haar ja-woord, haar fiat. Mij geschieden naar uw woord. Zo stil als de engel was gekomen, zo stil ging hij ook weer van haar weg. Ignatius van Loyola zou zeggen, zoals bij degenen die van goed naar beter voortgaan, de goede engel de ziel liefelijk, licht en zacht aanraakt, zoals een druppel water in een spons binnengaat. Dit is ook het geheim van de kerk. Dit is ook het geheim van het gebed. In het gebed mag ik Maria zijn en Jezus ontvangen. Ik breng mij in de juiste gesteltenis doordat ik de plaats zie, dat kamertje voor de ontmoeting tussen God en mens. Want achter die engel is God te zien, van Gods wegen gezonden. Ook zie ik de kerk, waar ik gewoonlijk de agressie vier, en ook mijn eigen hart. En als er nu een verlangen in mij groeit naar een grotere deelname aan dit geheim, dan is dit het moment om juist dat te vragen als een bijzondere genade, dit geheim zo te mogen beleven dat ik er God in mag leren kennen. Met een kennis, niet van het verstand, maar van het hart. Door namelijk Jezus te zien en te ontvangen als de boodschap van God, zoals dat geheim ook heet, de boodschap van aan Maria, zo leer ik God kennen. Want Jezus is zelf de blijde boodschap van God aan Maria. De genade is dat ik mag groeien in het Maria zijn. Dat is, in het ontvankelijk zijn voor Jezus. De overweging. Vierden wij vorige week de waardigheid die aan Maria werd toegekend, doordat zij met ziel en lichaam ten hemel werd opgenomen. Vandaag zien wij haar waardigheid in vergelijking met die van andere schepselen. Hoog boven alle andere schepselen uit, torent zij, troont zij als de koningin. Boven al die groot zijn in het koninkrijk Gods, boven de aartsvaders, koningin van de aartsvaders, boven de profeten, koningin van de profeten, en zo boven de beleiders, boven de maagden, ja, zelfs boven de apostelen, koningin van de apostelen. Toch had Jezus aan de apostelen in het vooruitzicht gesteld dat zij gezeten zouden zijn, letterlijk, op 12 tronen en heersen over de 12 stammen van Israël. Maria is nog hoger, de koningin van de apostelen. Ja, hoger nog dan de engelen, want ook is zij koningin van de engelen. Hoe is zij tot die waardigheid opgestegen? Volgens de wet van het koninkrijk, waar men stijgt door te dalen, waar men verheven wordt doordat men zich vernedert. Of met de woorden van vader Benedictus, als wij de toppen van de hoogste nederigheid willen bereiken, als wij snel willen komen tot die hemelse hoogte waarnaar men opklimt, langs de nederigheid in dit aardse leven, dan moeten wij voor de opvaart van onze daden die ladder oprichten die aan Jacob in zijn droom verschenen is en waarlangs hij engelen zag afdalen en opklimmen. Dit afdalen en opklimmen wil ongetwijfeld niets anders zeggen dan dat men door hoogmoed afdaalt en door nederigheid omhoog klimt. Als wij vandaag de allerhoogste verheffing bewonderen, waarmee God Maria heeft verheven boven alle schepselen in de hemel en op aarde, dan is dat voor ons de gelijke gelegenheid om de vernedering te peilen waaruit God Maria heeft opgericht. Want als volgens de wet van het koninkrijk iemand verheven wordt in de mate dat hij zich vernedert, dan is Maria niet alleen de allerhoogste, maar ook de allerkleinste. Zij heeft in zichzelf de leegte gemaakt of laten maken, om zich door God te laten vullen. Een leegte die groter was, naarmate Gods bedoelingen met haar groter waren. Nu stellen wij het nog voor, alsof de vernedering haar verdienste is, haar zaak is, en de verheffing Gods zaak. Maar zo is het niet. Alles is genade. De verheffing en de vernedering. Maria koningin, mag dan ook de koningin zijn van onze vernederingen. Om bij vernederingen niet te vallen in zelfbeklag, maar ons hart te laten verwarmen door een goddelijke vreugde. Aan het einde van het gebed niet zomaar weglopen, maar met dezelfde eerbied besluiten als waarmee ik begonnen ben, in de vorm van gesprekken bijvoorbeeld, samen met hem, met Jezus, naar de Vader inkeren, naar onze oorsprong. Maar nu beginnen bij Maria. Zij staat aan onze kant, vertegenwoordigt de mensen. Mens zijn is Maria zijn. En Maria zijn is ontvankelijk zijn voor God. Mens zijn is dus ontvankelijk zijn voor God. Of met een woord van Origenes, een voorraadschuur zijn voor Gods barmhartigheid. Ter afsluiting bid ik nog een beestgegoed. Maria doet een goed woordje voor mij bij haar zoon, en de zoon bemiddelt voor mij bij zijn hemelse vader. Ook de vader is in dit evangelie uitdrukkelijk aanwezig. De Heer is met u, de kracht van de Allerhoogste. Voor God is niets onmogelijk. En daarom sluiten wij ook met het kerkelijke Onze Vader.
1: Oh, yeah.